0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goeienacht. Het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben een Polifinario gewonnen. Dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Jentel en de Boer droegen tijdens het gala in Den Haag ook een lied op aan Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster overleed 2 weken geleden. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: this anymore.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden.
0: GPR Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.

0: VPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over en het wordt 15 tot lokaal 20 graden.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Veilig Thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt een Europese Commissie om een oordeel. En er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen. En dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie vorig jaar onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op dit moment op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht. Je kan er via de vluchtstrook langs, maar reken op 5 minuten extra reistijd.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
4: Goedemorgen, je zou er maar elke dag langs moeten, langs die Zuurhofbrug. Welkom, daar gaan we weer met de ochtendshow. En we hebben heel veel voetbal natuurlijk, want de Oranje Leeuwinnen spelen en PSV.
5: GPR Sportradio.
6: Pick it up, Mr. Lepta.

0: ritme zo in de vroege ochtend. Goedemorgen. GPS Sportradio, de sun is shining. Ja, Bob Marley, de zon schijnt vandaag volgens mij niet heel erg heftig, maar...
1: Nu in ieder geval nog niet.
0: Nu nog niet, maar vandaag ook niet. Gisteren wel. Zo, gisteren was een lekkere dag. Uiteindelijk.
1: Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb gisteren de hele middag geslapen.
0: Oké, vandaar dat je telefoon niet opnam. Oké, nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk.
1: Excuus daarvoor.
0: Ja. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Dit is even het laatste nieuws van nu. Arsenal-trainer Miguel Arteta kan vanavond voor de thuiswedstrijd in de Champions League geen beroep doen op twee spelers. De verdediger Hinkapie en middenvelder Tchoubimendi. Wat is er nou gebeurd? Die twee hebben waarschijnlijk een incidentje gehad. Zijn tegen elkaar aangelopen bij het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Hinkapie viel in de slotfase in en Tchoubimendi speelde helemaal niet. En ze liepen bij die sessie na afloop dus allebei een enkel blessure op. Of het was een heel slecht veld, dat kan ook. Maar Arteta zei erover, we hadden na de wedstrijd nog een training gepland voor spelers die niet genoeg speelminuten hadden gemaakt. Maar door twee heel ongelukkige acties zijn we nu twee spelers kwijtgeraakt. Of ze daadwerkelijk gaan spelen, dat is nog maar de vraag. Maar ze moeten wel spelen deze ronde natuurlijk in de Champions League. Dan naar het turnen. De Nederlandse mannenploeg moet het in het aanstaande wereldkampioenschap doen zonder Jordi Hagenaar. Hij is Nederlands kampioen op het onderdeel brug. Hij heeft zich moeten afmelden vanwege een blessure voor het toernooi in Rotterdam. Dat komende zaterdag trouwens al van start gaat. Laurent de Munck, die we vorige week nog lieten horen, omdat hij op de terugweg was van van zwaar blessure leed, neemt zijn plaats in. Dat wegvallen trouwens van Hagenaar, dat is wel een aderlating voor het team dat in de voorbereiding is op het belangrijke evenement dat dus in eigen land wordt gehouden. En dan Harry Lafrijse, want binnenkort ook het WK baanwielrennen in Shanghai. En Harry Lafrijse heeft zijn eerste concurrent al weggevaagd. Althans, dat heeft hij niet zelf gedaan, maar er is er wel een weggevallen. En dat is een Brit, Matthew Richardson. Die is namelijk op het laatste moment door de Britse wielerbond uit de selectie gezet. Hij was al in China en is naar huis gestuurd. De reden voor zijn verwijdering is niet officieel bekendgemaakt. Maar dan gaat het groot speculeren natuurlijk beginnen. En het heeft te maken met een interne kwestie. Ja, dat weet je nog niet.
1: Ik heb gelezen dat het iets met racisme te maken kon hebben.
0: Dat kan een interne kwestie zijn natuurlijk.
1: Dus daar moeten we denk ik ook niet te veel woorden aan vuil maken.
0: Nou ja, het is wel goed om het te weten.
1: Ja, dat wel.
0: Het is gek natuurlijk dat iemand die kansen heeft op een medaille toch door zijn bond wordt weggehaald.
1: Dan zal het wel een goede reden hebben.
0: Dat heeft, precies. En nou ja, als dat racisme is binnen een groep van wielrenners of sowieso uitingen waar de Britse bond natuurlijk helemaal geen zin in heeft, die kwetsend zijn, ja, dan is dat natuurlijk wel een goede reden.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, het is in elk geval zo dat door het wegvallen van Richardson de kansen voor Lafrijse wat vergroot zijn. Nou, dan het antwoord op de vraag of het zonnig is vandaag. We krijgen een behoorlijk zachte, maar wisselvallige herfstdag. Bewolkt, zo gaan we beginnen. Valt wat lichte regen of een bui. 13 tot 15 graden. Het is niet koud, maar het is ook niet dat je zegt korte broeken weer. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen. De kans op buien neemt opnieuw toe. Dan zijn er droge perioden. En dan neemt de temperatuur toe tot 17, 19 graden. Wil je vanavond barbecuen? Het wordt wat droger en het klaart op. Maar het is wel fris. Dus dat wordt wel een barbecuetje met een heel klein vestje, denk ik.
2: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPS Sportradio. Het is 12 minuten over 6. Lekker dat je erbij bent en met ons de dag wil beginnen. Het is een mooie sportdag, hè, vandaag. Want we hebben de hervatting van de Champions League. We hebben natuurlijk zoveel interland voetbal gehad. En nou ja, wij zijn al eerder eerlijk geweest. Wij vinden clubvoetbal leuker. Dat neemt niet weg dat we geen hekel hebben aan het interland voetbal. Maar ja, dit heeft bij mij een streepje voor. En bij jou ook, denk ik.
1: Ja, 100%.
0: Dus laat even weten hoe dat bij jou zit. Je kunt altijd even reageren op deze uitzendingen.
1: Via onze app. Dat is de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin de groene knop. Klik er even op. Krijg het binnen in de studio. En het kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Ja, lekker is dat. PSV speelt vanavond natuurlijk. Maar er zijn zoveel mooie wedstrijden. Hou ook het Live Center hier in de gaten. Want we hebben niet alleen de Champions League mooie wedstrijden. PSV en alles. Maar ook de Oranje Leeuwinnen. Natuurlijk die vanavond in Tilburg spelen. En daar een 8-0 voorsprong moeten verdedigen.
1: Nou, zo, ja.
0: Zou het lastig zijn, denk je?
1: Het zou zomaar eens lastig kunnen worden. Maar wat is, als je nu naar die Champions League avond kijkt, wat is dan jouw favoriete wedstrijd naast PSV?
0: Volgens mij speelt Bayern ook. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik nog niet het hele programma heb gekeken. Dus je verrast me met deze vraag.
1: Ja, Bayern speelt daarna tegen Viking. Ja. Maar ik zou zeggen dat Atletico Madrid, Man United, dat is toch wel
0: dat is wel een leuke wedstrijd. En daar leuke aspect daarbij is dat Matthijs de Ligt weer bij de selectie zit. Dus dat is ook wel weer
1: grappig. Het zou leuk zijn als hij wat minuten kan maken. Inderdaad.
0: Zeker weten. Nou, dat vind ik inderdaad ook wel een leuke wedstrijd. We gaan eventjes naar PSV, toch? Want, PSV speelde afgelopen weekend nog natuurlijk. Deed dat tegen Heerenveen. Peter Bos zei voorafgaand ook hier op GPS Sportradio nog van, de automatismen zullen niet helemaal weg zijn. Maar ja, goed, we doen al zo lang hetzelfde. Toch bleek dat tegen Heerenveen even anders. De automatismen vielen wel weg. En ja, nu moet er gespeeld worden tegen Rasenballsport Leipzig. Dat is een wisselvallige ploeg uit de Duitse Bundesliga. Maar hoe dan ook, wisselvallig of niet, het moet wel anders dan tegen Heerenveen. Peter Bos.
2: Nou, dat moet, daar ben ik echt van overtuigd. Of dat gaat gebeuren, dat gaan we zien. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar dat was niet goed wat wij hebben laten zien. Ondanks dat hebben we wel weten te winnen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk daarom. Op de lange termijn houdt dat geen stand. Dus we zullen ook beter moeten voetballen.
0: En dat beter voetballen moeten ze vanavond dus doen in Leipzig. Leipzig speelt voor eigen publiek. En de Duitsers die staan bekend om hun hoge druk, snelle omschakeling, fysieke spel. Dat zijn ingrediënten die misschien PSV wel voor de nodige problemen kunnen stellen. Zeker omdat de wedstrijd in Leipzig is. En de trainer van PSV, Peter Bos, een patroon heeft ontdekt in de uitslagen van de tegenstander van vanavond.
2: Nou, dat moet, daar ben ik echt van overtuigd. Of dat gaat gebeuren, dat gaan we zien. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker.
0: Dat is vreemd. Dit gebeurt wel vaker, dames en heren.
2: Laten zien.
0: Dit gebeurt wel vaak. Hè?
1: Helaas.
0: dan doen we nog Peter Bos eventjes over het andere Red Bull. Want hij heeft eigenlijk nog nooit gewonnen van Red Bull. In de tijd dat hij bij Leverkusen werkte en Dortmund. 6-0 is het, in het voordeel van die Duitse ploeg. Maar hij heeft wel iets ontdekt. Het is iets anders geworden.
2: Nou, het is niet meer het typische Red Bull voetbal waar ik die slechte resultaten tegen gehaald heb. Dat was gelijk direct naar voren. Heel veel power. Het is nu toch wat verzorgder. Ze willen van achteruit opbouwen. Daar nemen ze natuurlijk ook wat risico's dan in. Dus dat ziet er wel anders uit. Maar ze hebben nog steeds, dat hadden ze vroeger ook, heel veel jonge spelers, heel veel talentvolle spelers. En die hebben ze nu ook weer.
0: Ja, hoe dat allemaal zit, hoor je vanavond natuurlijk hier in het Live Center. We gaan zo meteen wel even alles van de Champions League op een rijtje zetten. Hier op GPR Sportradio, met excuses voor het foutje in Peter Bos. Ik ga het zo wel even herstellen. En dan hoor je hem toch over de wisselvallige resultaten van Red Bull. Want die zijn er wel.

0: Ik denk wel eens als er een lijst komt, je zou voor jou een leuke ranglijst kunnen maken met plaatjes die toen gemaakt zijn en nu niet meer kunnen. Get out of my dreams, get into my car. Dat klinkt toch allemaal een beetje dwingend. Het zou grensoverschrijdend kunnen zijn, dus maar niet meer doen zo'n titel. Hè?
1: Nou, ja, nee. Ligt er aan tegen wie het zegt.
0: Dat is waar, dat is waar. Nou, jij bent van deze generatie, dus jij kan daar het beste over oordelen.
1: Ja. Ik ga er even voor nadenken.
0: Dat is gewoon heel goed. Maar je kunt daar, als je oude titeltjes hebt van liedjes, dan kun je een hele leuke hitlijst maken met, toen eigenlijk heel gewoon, tegenwoordig niet meer wenselijk, zeg maar.
1: Ik denk, tegenwoordig worden er ook nog wat dingen gemaakt, hoor. Zeker in Amerika, waar je soms kan denken, nou.
0: Nou, laten we de rap dan buiten beschouwen. Ja, maar okay. De liedjes, zeg maar. De liedjes, ja. Hey, even Botik van de Zandschulp, want dat hou je altijd heel goed in de gaten, het tennis. En hij is op dit moment in Shanghai. Jij hebt toch gisteren best wel voor een grote verrassing gezorgd.
1: Ja, zeker, zeker. Eigenlijk weer een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Arthur Fies. Dat is een Fransman. Die was achtste geplaatst. Dat is ook zeker heel knap. Ja. Botik zelf niet geplaatst als speler. En hij won gewoon in 2 sets. Wel een heel, heel spannende wedstrijd, moet ik zeggen. Het kon eigenlijk wel alle kanten op. Maar ja, gewoon elke keer net beter. Dus ja. Heel knap.
0: Nou, dit zei hij er zelf over. Inderdaad, dat het kon alle kanten op.
2: Van mijn kant een hele goede wedstrijd, denk ik. Ik speelde heel erg goed wanneer het moest. Vooral eerste set. Daar was ik een beetje in het begin aan het zoeken naar mijn service. Maar toen ik hem uiteindelijk gevonden had, werd het leven een stuk makkelijker. Eerst set wel op de belangrijke momenten. Vond ik hem wel, sloeg ik wel een eerste. Ik speelde goede punten op belangrijke momenten. En ik denk dat me dat zeker in het begin erin heeft gehouden. Was ook tot frustratie bij hem. Dat ik een hele goede game speel op 5-5. Dat ik wel gelijk mijn kans pak. En dus zo trek ik uiteindelijk die eerste set naar me toe. Ja, begin ik heel erg goed in de tweede. Ja, speel ik een paar slordige punten. Hij speelt wat agressiever, ik wat slordiger. Kom, breek voor, breek terug. 3-2 achter zonder een punt te winnen volgens mij. En van daaruit begon ik weer goed te spelen. En trek hem uiteindelijk over de streep.
0: Nou, dat was een uitgebreid verhaal. Maar dat was wel het verhaal van de wedstrijd tenslotte.
1: Ja, eigenlijk wel. Hij weet het natuurlijk het beste. Hij heeft zelf gespeeld.
0: Ja, het is wel mooi dat je dan zegt, ja, ik was mijn service kwijt. Gelukkig lag hij ergens in een kastje waarschijnlijk.
1: Hij kon hem toch nog vinden.
0: Hij kon hem toch vinden, gelukkig maar. Maar alle gekheid op een stokje. Tegen wie moet hij nu?
1: Ja, in de 8e finale moet hij tegen Rafael Godard. Dat is een Spanjaard en die staat 12e geplaatst. Dus weer een geplaatste speler. Maar ja, lager dan Arthur Fies. Dus het kan gewoon.
0: Ja, want Botik is wat dat betreft niet altijd heel emotioneel, maar wel reëel. En vertelt ook eigenlijk bij Ziggo Sport, dat het eigenlijk allemaal best wel de goede kant op valt bij hem.
2: Ja, zeker. We beginnen zeker goed in te komen. Begon allemaal in de Amerika-trip. In Montreal, waar ik goed speelde. Misschien nog niet mijn beste tennis, maar wel mentaal overeen bleef. En dat is, dat heb ik eigenlijk meegenomen naar de US Open hier naartoe. En dan zie je wat voor moois er kan gebeuren.
0: Botik van de Zandschulp hier op GPR Sport Radio. On a train.

Stella Lefty hier op GPR Sport Radio en Boston. Sven Botman heeft zijn eerste doelpunt van het seizoen te pakken. Hij scoorde voor Newcastle United, maar blij wordt hij er niet van. Want het was een doelpunt in de uitwedstrijd tegen Coventry, maar het was onvoldoende om een nederlaag te voorkomen. Newcastle ging namelijk onderuit. En de tweede competitienederlaag van het seizoen was een feit.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Energie. We weten steeds beter.

0: beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
5: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
7: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuis in, mooi wonen.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
9: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
16: GPR, Sportradio.
17: Sportradio.
16: Nieuws, headlines.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelsbaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet opgelost. De site is nog offline en een expert zei bij Nieuwsuur dat het alles weggeeft van een hack en niet een willekeurige IT-storing. Vakbond CNV zegt dat medewerkers ook niks horen. Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen en vraagt de komende jaren om ruim 200 miljoen euro extra. Dat is nodig om de wachtlijsten weg te werken en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. En de ANWB gaat protesteren tegen de plannen van België om een tolvignet in te voeren. 80% van de leden wil dat de hele Benelux tolvrij blijft. De ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar het plan.
16: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan met nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg staat 13 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En op de A15 richting Europoort doe je er bij de Zuurhofbrug een kwartier langer over. Twee rijstroken zijn hier dicht en je kan er langs via de vluchtstrook.
16: GPR Sportradio.
20: De Sound of Sport.
16: Ronald van der Geer.
21: Het is een voetbalfeest vanavond in Tilburg. En je bent van harte uitgenodigd. We gaan het er zo over hebben met de bondscoach Arjan Veurink. Want we hebben het natuurlijk over de Oranje Leeuwinnen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. En prettig dat je erbij bent in elk geval. Op dit buitengewoon vroege tijdstip. Want vroeg is het natuurlijk. Het is 7:50. Lekker. Het is een bijzondere dag. We hebben natuurlijk de hervatting van de Champions League vandaag. Nou ja, veel wedstrijden. We hebben net al een beetje gehad over wat onze favoriete wedstrijd is. Maar goed, het miljardenbal gaat wel weer verder. Wij hebben natuurlijk vooral PSV dat op bezoek gaat bij Rasenballsport Leipzig. Ben je daar wel eens geweest, Cas, in dat stadion?
1: Nee.
0: Ik ben er in 2006 geweest. Toen speelde Zuid-Korea daar met Dick Advocaat. En het mooie is, Nederlands elftal heeft er toen ook gespeeld tijdens het WK. En het mooie is, ze hebben daar een... er was een oud stadion. En daar hebben ze een nieuw stadion omheen gebouwd. Dus als je... er zijn momenten dat je denkt, hey, twee muren. Ja, dat klopt. Want dat, en dat is echt een... Het is niet een heel groot stadion, maar het is wel heel sfeervol. Het is echt heel erg leuk om daar
1: Sowieso
0: zijn.
1: Het Duitse voetbal, ik vind dat geweldig. Joh.
0: Ja, Peter Bos zei daar ook nog wel iets over gisteren. Die zei ook van, het was een eer en een genoeg om in Duitsland te werken met al die grote stadions. En dit is niet eens de grootste van Leipzig. Overigens, wat nog wel grappig is, bij Leipzig speelt natuurlijk Bakayoko. Die ken je nog wel, hè, van PSV vroeger. Die zou dus tegen zijn oude ploeg kunnen spelen. Waren het niet dat hij dit weekend disciplinair geschorst was. Maar volgens de coach, Martin de Michelis van Leipzig, is hij er wel weer bij.
2: Bakayoko, es gibt keine Kleinigkeit im Fußball. Oder kleine Fehler. Aber das bleibt unter uns. Es ist nicht schlimm. Es ist ein sehr guter Jung. Haben wir schon gesprochen. Ich habe am nächsten Tag nach dem... Als ik Spiel schon trainiert is met die Mannschaft dabei. Ik heb schon vergessen, wat hij gemacht.
0: Ja, hij zegt dat hij weer meetraint. Ja, dit is een Argentijn die Duits spreekt.
1: Ja, ik wilde zeggen, ik kan hem wel een beetje Duits, maar dit vond ik heel moeilijk te verstaan.
0: Ja, er zit iets heel grappigs in. Dit is Martin de Michelis. Dit is een oud verdediger die bij Atletico Madrid maar vooral bij Bayern München ook heeft gespeeld. En daar zijn Duits heeft opgedaan. En dat hoor je. Het grappige is, je hoort dat hij in Zuid-Duitsland Duits heeft geleerd. Omdat hij heeft die Beckenbauer-R. Die Zuid-Duitse R heeft hij heel erg. Het mooie verhaal is wel dat hij bij Bayern speelde. En uiteindelijk daar in discussie raakte met Louis van Gaal. Toen die daar coach werd. En dat heeft volgens mij voor een vroegtijdige exit gezorgd uit Zuid-Duitsland. Maar hij is dus coach daar. En Bakayoko, hij zegt daar dus over dat het geen rol meer speelt. Het is een ontzettend leuke jongen. Klein foutje gemaakt, bleef onder ons. En hij wordt in elk geval wel weer toegevoegd aan de selectie. En Leipzig heeft wel iets recht te zetten. Want in de eerste speelronde kregen ze een pak slaag van Como. Hè? Ja. 4-1 werd het.
1: En dat is de tegenstander van Feyenoord.
0: En dat is weer de tegenstander van Feyenoord. Waar Marc-Jan Flederis weer een rol blijkt te hebben. Dat is ook wel weer grappig. Nou, laten we maar even de wedstrijden doornemen. In Istanbul ook een heerlijke wedstrijd op het programma. Galatasaray-Barcelona. Nou, reken maar dat het spookt vanavond. Alleen in ons livecenter, maar ook daar in Istanbul. En Barcelona begon natuurlijk weer met een 5-1 overwinning op Feyenoord. En Galatasaray verloor de eerste wedstrijd met 3-1 bij Sporting Portugal. En dan Madrid. Ja, dat is inderdaad, jij zei al eerder vandaag, dat is wel een hele bijzondere wedstrijd. En dat is ook zo natuurlijk. Manchester United speelt bij Atletico Madrid. En dat is, dat is een mooie wedstrijd. United kende een vliegende start, won met 4-0. Saba werd verslagen. En Atletico ging onderuit bij Liverpool. Wat leuk is trouwens bij Manchester is dat Matthijs de Ligt terug is in de selectie. En dat vindt de coach Carrick ook.
3: It's good to have Mata back in and around it. He's been up for a long period of time. And a little bit of patience with him and working him through. But again, for him to be back around it, it's fantastic. He's worked so hard to get to this stage. And he's had a long journey. So we're delighted to have him back.
0: Ja, hij is heel lang eruit geweest. En misschien gaat hij wat minuutjes maken. Snel nog even de andere wedstrijden. Arsenal-Lille hebben we ook nog. De Londenaren wonnen de eerste wedstrijd met 1-0 bij Napoli. En willen natuurlijk verder. En dan hebben we Inter tegen Club. Inter verloren bij Real Madrid. En dan is er Napoli-Noah Lang natuurlijk. Hè? Op bezoek bij Villarreal. Verloor de openingswedstrijd dus van Arsenal. In staat onder druk. Nou ja, en Bayern speelt tegen Viking.
1: Wat ik dan toch heel kort, wat ik dan ook wel leuk vind aan die wedstrijd met PSV, is dat is natuurlijk de werkgever van Geertruida. Die speelt eigenlijk tegen zijn eigen club.
0: Oh ja, ja, ja. En daarover is natuurlijk ook weer nieuws. Want die moest gisteravond weer meetrainen om te kijken of die...
1: Of die mee kan doen,
0: was
1: ja.
0: voor de wedstrijd van vandaag. Nee, is inderdaad. Dat is ook weer een mooie link.
1: Ja.
0: Nou ja, zo wilde ik het eigenlijk over de vrouwen hebben. En zijn we op de Champions League uitgekomen. Maar dat geeft niks. Spontaniteit. Hè, het hoort een beetje bij de sport. Hebben we het zometeen gewoon over de Oranje Leeuwinnen die vanavond in Tilburg gaan spelen. Een 8-0 moeten zij verdedigen. Ja. En PSV... Ja, denk ik dat. Denk ik dat wel. Hey, laat even weten of je luistert. Kan op deze manier.
1: Via onze app GPR Sportradio. Doe dat even.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. En prettig dat je er bent op dit buitengewoon vroege tijdstip. Van, wat is het? Inmiddels 11 minuten voor 7. Ja, dit is GPR Sportradio. We gaan naar de Oranje Leeuwinnen. En de Oranje Leeuwinnen, ja, die gaan vanavond, dat durf ik wel te zeggen, die gaan vanavond in Tilburg de volgende stap zetten richting het wereldkampioenschap van volgend jaar in Brazilië. De ploeg van de bondscoach Arjan Veurink ontvangt namelijk Hongarije. En het is de return van de eerste wedstrijd van de play-offs. Ja, spanning lijkt er wel een beetje af. Het feest niet. Afgelopen vrijdag maakte Oranje gehakt, hè, van de Hongaarse vrouwen. Leuke woordspeling. Het werd maar liefst 8-0 met een hattrick van Linette Berestein en eentje van Victoria Pelova. En daar waren ook goals van Esmee Brugs en Damaris Egurola. Ja, spanning of niet, Arjan Veurink weet eigenlijk wel wat hij van zijn team verwacht in deze wedstrijd.
1: Nou, allereerst, dat is dus een enorme luxe positie. Zegt alles over de wedstrijd van vrijdag, waarin we duidelijk een mate groot waren voor de tegenstander, maar tegelijkertijd ook waarin we het zelf heel goed gedaan hebben. Heel persoonlijk vind ik dat niet zo heel erg moeilijk. Getuigen dat je thuis speelt voor veel fans. En uiteindelijk speel je voetbal voor de fans. En zeker in Nederland, we hebben fantastische fans. En ja, ik denk altijd van ja, wat moet er meer gebeuren om het team te motiveren. Om hier thuis te mogen spelen. Dus dat is de mindset en zo gaan we erin.
0: Nou, en dus is iedereen ontzettend gemotiveerd. Maar het wordt natuurlijk toch altijd een beetje lastig. Als je 8-0 voor staat, dan ontbreekt er toch een klein spanningsboogje. Nou ja, dat zal Arjan Veurink en zijn staf proberen weg te werken en toch het elftal te motiveren. De fans zullen er zijn vanavond en die zullen het feest ook vieren. Hoewel de laatste tijd de publieke belangstelling wat terugloopt en men ook echt wel weet dat men daar hard aan moet werken om de euforie weer wat terug te krijgen. Maar goed, Arjan Veurink uiteindelijk natuurlijk toch over het spel.
1: Nou, laten we afgelopen vrijdag kopiëren. En dan zijn we al een heel eind. Kijk, afgelopen vrijdag waren we heel dynamisch. Heel veel kansen gecreëerd. Heel veel doelpunten gemaakt. Nou ja, en dat is iets waar we de hele week mee bezig zijn geweest. En dat is voor ons als coaches goed om te zien dat dingen die je bespreekt, die je trainbaar maakt, die je op beelden weer terugziet. Als je dat dan terugziet in een wedstrijd en dat lukt, ja, dan ben je daar natuurlijk heel erg tevreden mee. Nou, dat is weer een mooie basis voor me.
0: Arjan Veurink heeft een mooie selectie samengesteld met ook wel een aantal jonge speelsters die eventueel zouden kunnen debuteren. Nou is het zo natuurlijk, als je 8-0 voor staat, dat experimenteren en debuteren natuurlijk vaak bovenaan de lijst staan. Hoe denkt Veurink daar zelf over wat betreft zijn opstelling vanavond?
1: Nou, we zullen niet rigoureus gaan wijzigen. Kijk, uiteindelijk zijn we heel tevreden over hetgeen wat we gezien hebben. We zijn ook heel erg tevreden over wat we van individuele spelers gezien hebben. Ja, en als je dan zo goed presteert, dan verdient dat ook de kans om door te bouwen. En ja, weet je, uiteindelijk staat bij ons alles in teken van morgen. Maar natuurlijk kijken we ook al met de schuine oog vooruit naar de volgende window. En daar moeten we er ook weer staan. En ons eerste belangrijkste doel is kwalificatie natuurlijk voor het WK. Dus ja, rigoureus wijzigen zullen we niet doen.
0: En dan nog even naar een van de speelsters, Lynn Wilms. Die vertelt nog even over de link met Pink Ribbon. Er worden vanavond speciale shirts gedragen door de Oranje Internationals. En dat heeft te maken natuurlijk met het onderzoek naar borstkanker.
2: Onze fysio die had daar een heel groot... toen Kim Blewanes die had daar een heel groot aandeel in bij ons. En natuurlijk, ik denk dat er echt wel ook een paar meiden in de groep zijn waar die, weet je wel, mensen dichtbij hebben waarin dat hun is overkomen. Dus ik denk dat het sowieso heel belangrijk is. En nou, zijn vrouwen, dus het is sowieso heel belangrijk om daar gewoon aandacht voor te hebben.
0: Ja, voor aandacht voor te hebben en dus aandacht voor te houden ook. En dat is een van de onderdelen. Vanavond bij de Oranje Leeuwinnen.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelsvaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zei gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weggeeft van een hack. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om een tolvignet in te voeren, schrijft de Telegraaf. 80% van de ANWB-leden wil geen tol betalen en een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het kan ons 125 euro per jaar gaan kosten om door België te mogen rijden. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Vlieg door je tijdlijn.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
5: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
13: Goedemorgen. PSV speelt vanavond in de Champions League tegen Leipzig. Hoe kijkt Peter Bos vooruit naar deze wedstrijd? En Arjan Vuurling speelt met zijn Oranje Leeuwinnen tegen Hongarije. Die hoor je ook.

0: GPR Sportradio. Ik weet niet of je het begrip floor filler kent, maar je hebt altijd associaties met liedjes. En dit nummer van The Communion Arts, Don't Leave Me This Way. Ik kan me nog herinneren dat wij van de MEAO in Den Haag een klasavond hadden. In het Mali-huisje in Den Haag. En dat dansvloer een beetje, nou ja, het was een beetje rustig. Het was een beetje ingekakt. En toen startte de DJ dit nummer in. En toen zag ik al mijn vrouwelijke klasgenoten, maar alle vrouwelijke schoolgenoten werkelijk in extase naar de dansvloer rennen om te dansen op dit nummer.
1: Jij ging er natuurlijk vrolijk achteraan.
0: Zeker, om te kijken, ja. maar dat zal ik echt nooit meer vergeten als ik dit nummer hoor. Dat vind ik altijd heel bijzonder. We hebben allemaal onze herinneringen natuurlijk. Willy Chaikonje, ken je die? Die is er gisteravond niet in geslaagd om de WBC zilvertitel in het bridgergewicht te veroveren. We hebben het over boksen overigens. Tijdens de 18e editie van de Ben Brill Box Memorial in Carré in Amsterdam was zijn tegenstander gewoon te sterk. Dat was een Cubaanse Italiaan, Angelo Moraes. En deze Nederlands Oegandese bokser, want dat is het, kwam er niet aan te pas en moest dus in Moraes zijn meerdere erkennen. Het was wel de hoofdpartij van de avond, prestigieuze Amsterdamse theater. En dat was omgebouwd tot boksarena. Dus dat zal er best leuk hebben uitgezien. Alleen jammer voor Chaikonje dat hij er niet in is geslaagd om die titel dus te veroveren. Jammer. In het turnen moet de Nederlandse mannenploeg bij het aanstaande wereldkampioenschap gaan doen zonder Jordi Hagenaar. Hij heeft zich op het onderdeel brug vanwege een blessure moeten afmelden. Het toernooi in Rotterdam begint komende zaterdag al. En zijn plaats in de selectie wordt nu ingenomen door Laurent de Munck. Die is aan het terugkomen van een blessure, maar heeft dus nu toch een plekje in de nationale selectie. Het wegvallen van Hagenaar is wel een aderlating voor het team dat in de voorbereiding dus is op het belangrijke evenement in de Maasstad. En dan Harry Lafrijsen. Die ziet eigenlijk vlak voor de start van het WK in Shanghai een belangrijke concurrent wegvallen. En het gaat dan om een Britse sprinter, Matthew Richardson. Die is namelijk op het laatste moment door de Britse wielerbond uit de selectie gezet. Richardson was al in China, is inmiddels naar huis gestuurd. Ja, en de reden voor zijn verwijdering, daar wordt natuurlijk over gespeculeerd. Maar jij zei al eerder, Cas, het heeft iets te maken met racistische uitingen richting andere renners. Hè? Dat heb je ergens gelezen in de media, toch?
1: Ja, inderdaad. De Times heeft daarover onderzoek naar buiten gebracht. En ook dat hij gebruik van het N-woord meermaals heeft gebruikt. Dus
0: aha, ja, en dat wordt heel zwaar aangerekend.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja, zeker. Nou, oké, dan zal dat waarschijnlijk niet meer speculeren zijn. Maar zullen dit waarschijnlijk heel snel de feiten worden, waarschijnlijk.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, en anders zou je iemand niet zomaar naar buiten sturen.
0: Nee, nou, zeker niet, omdat hij daar al is, kanshebber is. Ik bedoel, als het om een heel klein vergrijp gaat te laten komen bij het ontbijt, dan word je niet naar huis gestuurd.
1: Zeker niet als topper, nee.
0: Nee, dat denk ik niet. We

0: Echt vandaag een behoorlijk zachte, maar wisselvallige herfstdag. De ochtend begint overwegend bewolkt. Plaatselijk valt er wat lichte regen of een bui. Met zo'n 13 tot 15 graden is het voor de tijd van het jaar zeker niet koud. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen. Neemt de kans op buien opnieuw toe. Er zijn droge perioden en de temperatuur loopt op tot 19 graden. En vanavond geleidelijk droger, wat opklaringen en een langzaam dalende temperatuur.
1: Like no other.

0: George Michael op GPR Sportradio. Dat is weer een mooie tour over George Michael aan het toeren door Nederland. Tour aan toeren door Nederland. Maar het klopt wel wat ik zeg. Met een soort eerbetoon. Erg mooi. We gaan het hebben over voetbal. Want we zijn tenslotte een sportzender hier. GPR Sportradio. En we gaan naar vanavond PSV. Ja, want het clubvoetbal draait natuurlijk weer op volle toeren. We hebben alle Interland spullen opgeborgen voor de komende weken en gaan het hebben over nationale competities en Champions League, Europa League en Conference League, allemaal deze week. Dus het is hartstikke druk. PSV bijt het spits af. Een belangrijke Europese krachtmeting. Tweede speelronde van de Champions League op bezoek bij Duitse Rasenballsport Leipzig. Na de eerste Europese wedstrijd is de opdracht voor PSV vrij duidelijk. Er moeten punten gepakt worden. De eerste wedstrijd werd tenslotte tegen Shakhtar Donetsk verloren.
1: Nee, gelijk.
0: Of gelijk, sorry. Ja, dat was gelijk. Sorry. Ja. Trainer Peter Bos weet dat zijn ploeg tegen Leipzig aan de bak moet. En dat het beter moet, dat zeker, dan afgelopen vrijdag. Toen er wel werd gewonnen met 2-0 van Heerenveen. Maar de manier waarop was nou niet direct dat je zegt, nou ja, het is heel overtuigend.
2: Nou, dat moet, daar ben ik echt van overtuigd. Of dat gaat gebeuren, dat gaan we zien. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar dat was niet goed wat wij hebben laten zien. Ondanks dat hebben we wel weten te winnen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk daarom. Op de lange termijn houdt dat geen stand. Dus we zullen ook beter moeten voetballen.
0: En dat tegen Rasenballsport Leipzig. Die bekend staan om hun hoge druk, snelle omschakeling, fysieke spel. Zijn ingrediënten die je PSV misschien wel voor de nodige problemen kunnen stellen. Maar misschien is het grootste probleem wel dat de wedstrijd in Leipzig is. Want de uitslagen van de tegenstander van vanavond van PSV zijn nogal wisselvallig. En toch heeft Peter Bos daarin wel een patroon ontdekt.
2: Ja, en daar is wel een patroon in te ontdekken. Omdat ze thuis winnen. En dan winnen ze groot. Gisteren 6-0. Of eergisteren dan. Hè. Winnen ze met 6-0. Ze winnen 5-0 van HSV. Ze winnen 3-0 van Gladbach. Allemaal thuis. En uit hebben ze problemen. Daar verliezen ze van Como 4-1. Daar verliezen ze van Werder Bremen 3-1. Dus ze hebben uit slechte resultaten en thuis goede resultaten.
0: En de wedstrijd is in Leipzig, dus dat zet PSV toch voor een extra dilemma. Wat ook wel een leuk dilemma is, althans leuk, dat zijn de data, hè, dat zijn de statistieken. Peter Bos heeft natuurlijk als trainer in de Bundesliga voor Leverkusen en Dortmund gewerkt, maar heeft van dit Rasenballsport Leipzig nog nooit gewonnen. 6-0 is de statistiek op dit moment. En Leipzig speelt voor eigen publiek. En ja, hoe gaat PSV dat aanpakken natuurlijk? Hoe heeft PSV een indruk gekregen van het Leipzig van nu? En dan zegt Bos, ja, er is wel het een en ander veranderd.
2: Nou, het is niet meer het typische Red Bull voetbal waar ik die slechte resultaten tegen gehaald heb. Dat was gelijk direct naar voren. Heel veel power. Het is nu toch wat verzorgder. Ze willen van achteruit opbouwen. En daar nemen ze natuurlijk ook wat risico's dan in. Dus dat ziet er wel anders uit. Maar ze hebben nog steeds, dat hadden ze vroeger ook, heel veel jonge spelers, heel veel talentvolle spelers. En die hebben ze nu ook weer.
0: Kijken welke keuzes Bos maakt in zijn opstelling. Hè? Gaat hij voor aanvallende bravoure kiezen of wat meer zekerheid op het middenveld? En kan de ervaren Gertruida spelen? Dat is ook nog een vraag. Die heeft gisteravond meegetraind. En daar moet natuurlijk nog een plas over gedaan worden. En dat moet nog besloten worden. Leuk is wel natuurlijk dat Gertruida speelt op bekend terrein.
1: Ja, tegen zijn oude werkgever. Nou, eigenlijk zijn huidige werkgever. Het is een beetje lastig natuurlijk. Hij is natuurlijk verhuurd van Leipzig naar PSV. Dus dat is wel leuk, denk ik.
0: Wat ook leuk is dat Bakayoko weer een oude PSV-speler is die op dit moment in Leipzig speelt. Hoewel, spelen. Hij was het afgelopen weekend disciplinair geschorst, maar volgens trainer Martin de Michelis is hij er wel weer bij.
3: Bakayoko, es gibt kleinigkeiten in voetbal. Of kleine fehler. Aber da bleibt unter uns, es ist nicht schlimm, es ist ein sehr guter Jung. Haben wir schon gesprochen, ich habe am nächsten Tag nach dem Spiel schon trainiert, ist mit der Mannschaft dabei und ich habe schon vergessen, was hat er gemacht.
0: Ja, zo spreekt een Argentijn-Duitser, dat is mooi. Martin de Michelis is een Argentijnse oud-verdediger van Bayern München. Dat hoor je ook een beetje aan zijn accent terug. Er zit een Zuid-Duitse klank in. Maar wat hij eigenlijk zegt over Bakayoko is een goede gozer. Klein foutje gemaakt, blijft onder ons, maar is weer gewoon aan boord. Vergeet het niet, hè, vanavond om 9 uur Leipzig PSV. Natuurlijk ook hier.
4: GPR Sportradio. GPR.

0: GPS Sportradio, ik had het net nog over die tour van George Michael. En toen kon ik niet, zeg ik heel eerlijk, komen op de man die dat zong. Maar dat is Charlie Luske. Charlie Luske is door Nederland aan toeren met een George Michael debut, zeg maar. En dat is echt, het is geweldig. Ja,
1: ja, mooi.
0: Mooie liedjes allemaal, wilde ik toch even zeggen. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Mooi nieuws ook voor Matthijs de Ligt. En ook wel voor Manchester United zelf natuurlijk. Want hij is terug na een afwezigheid van ruim 10 maanden door een rugblessure. Hij is terug in de wedstrijdselectie van Manchester United, de Ligt. Hij is ook mee naar Spanje voor de Champions League wedstrijd van vanavond tegen Atletico. De wedstrijd waar jij vooral zo naar uitkijkt, Cas. Een basisplaats wordt niet echt verwacht. Maar hij zou zijn eerste minuten kunnen maken. Michael Carrick is natuurlijk de toch geplaagde coach van Manchester United en die is wel blij met dit extraatje.
2: It's good to have Mata back in and around it. He's been up for a long period of time and a little bit of patience with him and working him through. But again, for him to be back around it, it's fantastic. He's worked so hard to get to this stage and he's had a long journey. So we're delighted to have him back.
0: Hebben het ook nog niet voor elkaar, hè, Manchester United. Het is ongelooflijk dat daar maar niet wil lukken. Hè?
1: Nee, dus daarom denk ik ook wel, het gaat wel een lastige wedstrijd worden voor.
0: Ja, nou ja, zeker omdat Atletico natuurlijk gewoon toch gelijke tred houdt met Barcelona en Real. En gewoon daartegen aanschurkt. Dus die zijn wel in vorm. Ex-Manchester United trouwens is Cristiano Ronaldo. Elke dag hebben we wel een Ronaldo-berichtje. Hij heeft een aantal carrière-doelpunten weer opgeschroefd naar
1: 981.
0: Precies, hij was weer trefzeker voor Al-Nassr. Nu in een Champions League-wedstrijd tegen Neftchi Farghona. Dankzij een doelpunt van Ronaldo won zijn elftal met 3-1. Het is zijn tweede goal alweer. Sinds dat hij met slaande deuren vertrok natuurlijk bij de nationale ploeg van Portugal. Wat dat nou precies voor statuur heeft opgeleverd is nog een beetje onbekend. Maar hij is op weg naar 1000 doelpunten. Hè. Komt dan weer een stapje dichterbij. Denk je dat hij dan stopt?
1: Ik denk het wel. Dat is toch alles wat hij nog wil bereiken. En met, ja, misschien dat hij met Portugal heel graag nog dat EK wil. Maar ik denk niet dat dat erin zit.
0: Nee. Wij denken dat dat er voor hem niet in zit.
1: Nee.
0: Zijn eigen gedachte is vaak toch wel wat anders. Sven Botman,
1: hij moet echt een kleine rol willen aannemen. Maar dat gaat hij niet willen.
0: Nee. Dit is niet de man van de bijrol, zeg maar. Nee. Sven Botman heeft gisteravond zijn eerste doelpunt gemaakt voor Newcastle United. Hij scoorde op hele fraaie wijze in Premier League wedstrijd tegen Coventry City. Niet genoeg om een nederlaag af te wenden. Newcastle ging met duidelijke cijfers onderuit en verloor met 5-1. Tweede verliespartij trouwens voor Newcastle United dit seizoen. Onder alweer eens een nieuwe trainer. Maar ja, trainers wisselen met enige regelmaat natuurlijk in de Premier League. Goedemorgen, lekker wakker worden is dit met GPR Sportradio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
10: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
21: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelsnaam. Het is nog steeds onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn voorbij zijn. De site en app liggen eruit. En of het gaat om een hack, heeft AH nog niet gezegd. Winkels zijn open, maar soms met lege schappen. Grote bedrijven met een beursnotering stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Uit een analyse blijkt dat Nederland daarmee het slechtst scoort van 15 onderzochte Europese landen. En Veilig Thuis trekt aan de bel omdat ze het werk niet meer aan kunnen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft maar stijgen. En ze willen meer geld van de overheid. Ruim 210 miljoen euro extra.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 435 kilometer file. De meeste files vind je in de zuidelijke helft van Nederland. Ook loopt het behoorlijk vast rond Amsterdam door een ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor heb je nu vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaanstad-Zuid staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A12 richting Den Haag doe je er tussen Maarn en knooppunt Lunette 20 minuten langer over. Er gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dat komt door een storing aan de Kallandbrug.
1: GPR Sportradio.
23: De Sound of Sport.
1: Ronald van der Geer.
24: Goedemorgen. Hoeveel geld zou jij uitgeven voor een basketbalshirt? Nou, denk daar maar eens rustig over na. En we praten zometeen met Bas Nijhuis. Waar is hij ook weer gebleven? Qua scheidsrechter dan. GPR.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Ik stelde die vraag net niet voor niks natuurlijk. Maar hoeveel geld zou jij uitgeven voor een basketbalshirt? Het gaat natuurlijk eigenlijk niet om een shirt wat je draagt en waar je lekker in de zon mee gaat lopen. Hè, dat je je schouders ook moet insmeren. Wat zouden die shirts trouwens kosten, die gewone basketbalshirts van tegenwoordig?
1: Als je ze van een club koopt, ik denk wel, je hebt ook nog invoerrechten, maar ik denk rond de $100.
0: Oké, ja.
1: Misschien net iets meer.
0: Die zijn niet hier in winkels te koop?
1: Jawel, vast wel hoor. Ja, zeker wel. Dit is natuurlijk Nike, dan heb je wel een bepaalde samenwerking. Maar als je die online wil kopen... Of, ik heb zelf wel eens een trui gekocht uit Amerika. En toen, die was toen $120. Toen moesten ze nog $50 invoerrechten betalen. Nou, dat werd toch wel duur.
0: Dat is invoeren voor het breien, hè? Dat, ja. En voor je logo. Maar we vragen dit niet voor niks. Er is namelijk een shirt over de toonbank gegaan voor een recordbedrag. En de grootste basketbalfan van ons tweeën, en dat is al snel natuurlijk. Kan daar alles over vertellen, Cas, hè?
1: Ja, 12,5 miljoen euro voor het shirt van Michael Jordan. En dan niet zomaar het shirt van de tweede wedstrijd uit de NBA Finals in zijn laatste finale in 1998.
0: Ja, wat natuurlijk heel bekend werd, eigenlijk weer voor het voetlicht kwam door de documentaire Last Dance, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat heeft echt wel zeker onder de jeugd, zeker ook voor mij en ik denk voor heel veel mensen van mijn leeftijd, heel veel... toch wel gebracht naar wat er eigenlijk die tijd gebeurde en wie hij was.
0: Ja, wij kenden wij hebben natuurlijk een generatiekloofje, maar in die tijd was natuurlijk zeker niet alles op televisie, maar wij kenden de Chicago Bulls natuurlijk wel, met Scottie Pippen.
1: Ja.
0: En die, ben ik weer zijn naam kwijt, die grote...
1: Dennis Rodman,
0: inderdaad. Nou, dat waren eigenlijk naast Michael Jordan natuurlijk de helden. Toen kwamen ook net even die sneakers en zo een beetje op van hem, hè, de Air Jordans en dat soort dingen. 12,5 miljoen, dat is een hoop geld, hè. Dan ga je hem niet dragen, hè, dat shirt.
1: Nee, dat kan niet. Ik geloof dat hij ook gesigneerd is. En dat die gaat gewoon ergens hangen. En ik weet eigenlijk niet precies... Ik zag net wel wie hem had gekocht. Maar ik weet ook niet precies wat ze ermee gaan doen. Ik denk gewoon lekker ophangen. En misschien heel blij in je kantoor naar kijken elke dag.
0: Misschien een investering of zo. Er is al een eerder shirt van hem trouwens voor 10,9 miljoen verkocht. Hè. Wat dat betreft behoudt Michael Jordan wel zijn waarde. Dat is echt... in die Last Dance zie je hem ook met die beetje waterige ogen. Een grote sigaar naast hem. Het is wel mooi, hè, hoe hij...
1: Ja, het is niet normaal. Ik zag daar iets over dat die interviewer, die zei van... Ja, we kennen hem als een hele toch wel agressieve en vooral gepassioneerde man... in opzichte van dat hij gewoon wil winnen. Maar toen de eerste dag, toen moest hij al huilen, weet je.
0: Ja.
1: En dat was toen zo bijzonder ook voor die interviewer... dat ze dachten, wauw, hij heeft... Wel emoties.
0: Ja, ik had in eerste instantie het idee toen ik hem met die betraande ogen zag zitten. Althans een beetje met die dikke oog. Dat hij wat had gedronken. Maar later bleek dat dus een gevolg te zijn van eerdere emotie. Emotie kunnen we ook hebben over Botik van de Zandschulp. En het tennis. Want dat gaat lekker, hè? Eventjes tussendoor.
1: Het gaat heerlijk. Ja, heeft gewonnen van Arthur Fies. Dat is de nummer 8 geplaatst op het toernooi in Shanghai. Daar zijn we nu in een 1000-punten toernooi. Dat is echt een groot toernooi. En hij mag het nu gaan opnemen, of morgen gaan opnemen, tegen Rafael Godard. En dat is de nummer 12 geplaatst. En hij zit er lekker in.
0: Nou, en dat vindt hij zelf ook.
2: Ja, zeker. We beginnen zeker goed in te komen. Begon allemaal in de Amerika-trip. In Montreal, waar ik goed speelde. Misschien nog niet mijn beste tennis, maar wel mentaal overeen bleef. En dat is... dat heb ik eigenlijk meegenomen naar de US Open hier naartoe. En dan zie je wat voor mooiste kan gebeuren.
0: Er gebeuren hele mooie dingen. Nou, dit waren eventjes twee losse vlodders zo. Lekker in deze ochtendshow. Zometeen gaan we praten met Bas Nijhuis. Wanneer komt hij eigenlijk weer terug als scheidsrechter op de Nederlandse velden? Dat antwoord hopen we je te geven binnen nu en, laten we zeggen, 3,5 minuut.
3: Dit is GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPS Sportradio op Champions League dag. Dinsdag en woensdag, hè, Champions League dag. En daarna hebben we nog mooie dagen in de Conference League en de Europa League natuurlijk. Soms schrik ik wel eens wakker 's nachts en dan denk ik, hoe zou het met Bas Nijhuis zijn? Want die zien we wel op tv, maar die zien we eigenlijk niet meer met fluit in de mond op de velden. Ja, dan kunnen we dat toch het beste aan Bas zelf vragen. Bas, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik begin wel zorgen te maken als je 's nachts wakker wordt van me, hoor.
0: Ja, ik heb inmiddels een kuur en die maak ik ook af, hoor. Dus,
1: dan maak ik het maar af, ja.
0: Wees niet bezorgd.
1: Nee, oké. Okay.
0: Maar dat rechtvaardigt wel de vraag, hoe is het en hoe ver ben je er vanaf van je return?
1: Ja, eigenlijk gaat het echt wel heel goed, hè. Kijk, Achillespees natuurlijk eind januari net voor PSV Feyenoord gescheurd. Helemaal, ja, je schrik je de pleuris dat in één keer... je dat in één keer scheurt. En dan zit je 8 weken in zo'n schoen dat je niks kunt. En dan moet je echt alles weer opbouwen. En ja, ik zou eigenlijk gisteren... Want we moeten een soort conditietest lopen. Die moeten wij halen om dit te kunnen fluiten. Een soort test. En die zou ik echt gistermorgen lopen. En dan zou ik echt aankomend weekend fluiten. Alleen... vorige week had ik eerst heel licht iets of zo, voel je iets een krampje of zo in de hamstring in één keer. Dat krijg je ook omdat je natuurlijk zoveel traint. Nu krijg je overal pijntjes. Maar en dat is nu al bijna weggetrokken. Dus eigenlijk zal het denk ik even een weekje worden opgeschoten. Dus dan zal het denk ik volgend weekend zijn. Het weekend erna bedoel ik. Dus dan gaat eindelijk de goede kant op. Maar nog weer tijd. Ja.
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik kan me ook voorstellen je bent er al een hele tijd in in de fluiterij. En je hebt nu tijd gehad. Voor een heleboel andere dingen dat je denkt, ja, ga ik eigenlijk nog wel fluiten?
1: Ja, als dat gebeurt, denk je dat eerst wel. Hè. Natuurlijk, je hoort al bij de oudere scheidsrechters en natuurlijk vanaf, ik denk dat ik al vanaf 2005 in de Eredivisie zit, dus je hebt al wel veel meegemaakt en zo. Maar ja, ik vind het gewoon echt nog veel te leuk om te doen, die wedstrijden. Het is echt, elke keer weer die stadions binnenloopt, de eerste keer het veld op komt. En ik vind het echt veel te leuk. Dus ik heb er ook echt alles aan gedaan om terug te komen. Dat was echt wel veel werk, maar. Ik wil nog wel even een paar jaar door. Ja.
0: Ja, kan je ons eens meenemen op die weg? Want je zegt veel werk, maar dat betekent bijna dagelijks revalideren, denk ik, toch?
1: Ja, dat is wel anders. Kijk, als jij normaal dikte wedstrijden tussendoor, blijf je gewoon fit, een beetje trainen, van alles doen. En nu is het echt gewoon elke dag, hè. Dus straks weer elke dag fysio, elke dag weer kracht in die Achillespees. Want zo'n Achillespees, als die scheurt, eigenlijk is dat... Ja, die pees, die normaal gesproken als je rent, daar komt wel 7-8 keer je lichaamsgewicht komt er op die pees, zeg maar. Dus dat is echt een van de sterkste die je nodig hebt. Dus eigenlijk is het echt elke dag trainen om maar weer kracht erin te krijgen. In het begin heb je gewoon helemaal niets daar. Je voelt niks. En nu is het, en dan op een gegeven moment voel je die kracht terugkomen. Ook weer dat je weer kunt rennen en sprinten. Maar dat duurt heel lang. Dus het is echt heel frustrerend als je elke dag die kleine stapjes maakt. Dat is echt frustrerend.
0: Hey, en wat heb je nou het meeste gemist? Toch die mensen en dat, gewoon de entourage en het voetbal? Of zijn er nog meer dingen?
1: Mijn vader gaat elke wedstrijd ook mee. Die is echt de grootste slachtoffer. Die zegt elke keer van, ja, ik kom niet meer in stadion. Ze zegt, wat is dit voor gauwhoer? En mijn moeder natuurlijk overal wat toegezongen normaal. Ja, die begint ook nu echt toch al te missen. En denkt van, ik doe er niet meer toe. Dus dat is best wel het ergste. Maar je mist wel gewoon echt alles. Weet je, die spanningen, die wedstrijden toe. Dat je gewoon alles eromheen wil. Dus echt... dat mis je best wel. Dus ik hoop echt wel dat het nu wel snel klaar is.
0: Want bijvoorbeeld vanavond begint de Champions League weer. Nou, heb jij dat natuurlijk ook gefloten. Ja. Is dat nog iets waar je wel eens aan denkt? Dat je lekker weer met die gasten in dat vliegtuig zit en naar zo'n wedstrijd gaat. En dat ze alles voor je doen. Dat is ook een mooi leven, hè? Ja, toch?
1: Ja, het is fantastisch. Als je ziet als je gewoon de Champions League gaat, je gaat op reis en je hoeft geen portemonnee bij wijze van spreken mee te nemen. Alles wordt geregeld. Je komt aan, je wordt meteen al ontvangen daar op het vliegveld. Ik word je direct al apart genomen. Je gaat in zo'n VIP-ruimte, je wordt meegenomen. Als je 3 dagen bij zo'n wedstrijd bent, dus, dag voor de wedstrijd en dag na de wedstrijd. Ja, je krijgt vaak nog wat van de stad te zien. Het is echt wel... Het zijn vaak leuke trips, hoor. En alles wordt voor je geregeld. En natuurlijk, het is wel mooi als je daar op het veld staat, internationaal. Je komt in al die stadions waar je normaal niet komt. Ja, dat is wel, dat was wel echt wel een mooie tijd, hoor.
0: Hey, en wat heeft nou, want deze, je hebt nou een periode natuurlijk, ik bedoel, je staat nu naast de ezels. Dat zal je altijd blijven doen, de ezels voeren op je eigen boerderij. Hè? Je hebt een bakkerijtje nog, volgens mij. Maar wat heb je nou nog meer voor dingen, zeg maar, het afgelopen jaar gedaan waarvan je denkt, maar dat wil ik nooit meer kwijt. Dit is wel een onderdeel van mijn nieuwe leven, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik doe nog ga natuurlijk al veel het land in met alle dingen prijs. Maar ja, goed, ik ben ook trouwambtenaar nu geworden. Dat is ook
0: dat
1: heel
0: zag
1: leuk
0: ik ook.
1: Doen.
0: Dat zag ik ook.
1: Ja, dat is echt zo leuk als je zo'n toga aan hebt en één keer in die rol zit. Ja, ik vind alles eromheen vind ik leuk. Ik ben ik vind heel veel dingen leuk. Ik heb natuurlijk met Bert natuurlijk, de Bas en Bert Ochtendshow doen we elke zaterdagochtend op RTV op de radio.
0: Met Bert
1: radio
0: van Lossen,
1: is echt leuk, hè? Radio is echt, dat weet je zelf ook, je kunt echt alles gebruiken. Het is heel anders dan tv.
0: Ja.
1: Je kunt alles knippen, plakken, wat je maar wil. Dat is echt wel, vind ik wel heel erg mooi. Dus vind ik heel veel dingen leuk. Ja, dat is soms wel druk, maar aan de andere kant ook wel weer mooi.
0: Ja, je hebt wel heel veel energie, hè? Wist je dat je zoveel energie had in je leven, Bas?
1: Ja, nee, dat is waar. Het is wel, ik sta wel altijd aan. Maar, maar als je overal komt en zo, je bent onder de mensen, dan geeft dat ook weer energie. Dus ik beval me heel goed.
0: Je moet nog alleen nog een liedje maken, denk ik, hè? Een plaatje opnemen, of heb je dat ook al gedaan?
1: Nee, plaatje, dat zal dan moeten, hè, ja. Ik heb wel eens over met Bert zei ook wel eens van, we moeten nog een keer een carnavalsplaat maken. Hè? Twee keer geel is rood. Ik zei, nou, laten we even mee wachten. Dat is achter nog wel even mee. Ja, maar dat klopt wel, ja.
0: Oh. Hey, nog één serieus dingetje. Want jij zegt, ja, ik mis het wel, hè, de stadions en alles. Als je dan, Feyenoord van de week tegen AZ en een enorme gezeur wat er daarna is over dat ene penalty moment. Is het dan niet een moment dat je denkt van, weet je wat? Ik hang mijn fluit aan de wilgen.
1: Nee, want ik vind het altijd wel mooi. Hoe meer discussie, hoe beter. Ik vind het ook wel mooi dat er altijd nog... Er moet ook wel een beetje over de man in het zwart worden gesproken. Dat hoort er ook wel bij. Hè. Kijk, je doet het nooit goed. Hè. Voor de ene maak je een beslissing en je krijgt hem mee en de ander tegen. Ja, je hoort er ook wel een beetje bij. Hè. Mensen moeten ook iets te zeuren hebben na het weekend. Hè. Dus als alles allemaal... zoals nu, als scheidsrechter krijgen we natuurlijk steeds meer hulpmiddelen. Het wordt steeds meer een computerspelletje. Dus het moet eigenlijk niet zo zijn dat alles al van tevoren... hij gaat nu dit doen of gaat nu dat doen. Mensen moeten wel een uitlaatklep houden. Dus dan maar op ons.
0: Hey, kom je nou terug als VAR eerst of gelijk wel weer als scheidsrechter? Want VAR kan natuurlijk wel met dat Achillespeesje natuurlijk.
1: Ja, klopt. Als VAR ben ik niet heel zo geschikt. Je moet achter dat scherm echt wel geconcentreerd zijn... maar ik ben echt met alles bezig. Joh. Ik praat met die en ik praat met die en dat wordt allemaal niks. Dus, dan mis je weer iets.
0: Je kan niet op je telefoon zitten tijdens zo'n wedstrijd, hè?
1: Nee. En dan ben ik met de operator aan het praten. Gewoon, wat heb jij voor kerstboom? En dan word ik steeds achter me opletten. Nee, dat is niks voor mij. Dus dat wordt hem niet.
0: Bas, we bellen snel weer. Dankjewel voor je tijd in elk geval.
1: Ja, is goed, hoor.
0: En maak er een mooie dag van. En we houden je uiteraard in de gaten. Dankjewel, Bas Nijhuis.
1: Ah.

0: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw, tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn, waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. En het werk groeit veilig thuis boven het hoofd en daarom trekken ze aan de bel. Ze willen 210 miljoen extra om wachtlijsten weg te werken en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren. Wettelijk moeten meldingen binnen 5 werkdagen worden opgepakt en dat gebeurt nu bij lange na niet. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it! Voor die 2.

0: 18+.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
10: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
11: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
14: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
15: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.

0: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
11: Hey, goedemorgen. Het is een mooie...

0: Goedemorgen, GPS Sportradio. Op dinsdag 13 oktober, de dag dat we het voetbal weer een beetje gaan hervatten als het gaat om Europese wedstrijden. 3 volle dagen hebben we voor de boeg. We hebben natuurlijk 2 dagen Champions League. Daarna nog 4 Nederlandse clubs in actie in het kader van de Conference League en de Europa League. Dus we hebben volle bak. Oh, je staat niet open. Nee. Ja.
1: Dan wordt het moeilijk om te praten.
0: Dan wordt het heel moeilijk. Dan ben je nauwelijks te verstaan eigenlijk. Dat sowieso. We gaan het zometeen hebben over niet eens Champions League. Want we hebben ook namelijk nog gewoon het voetbal van de Oranje Leeuwinnen. Spelen tegen Hongarije vanavond. En moeten een 8-0 voorsprong verdedigen. Gaan we het over hebben. En de Eneco Tour gaat van start met een proloog in Den Haag. En daar is ook een bekende Nederlandersrace aan vooraf gegaan. Of die gaat eraan vooraf vandaag. Daar horen we zometeen Michael Bogert nog even over. We hebben het net al even gehad over Ronaldo. Die natuurlijk doelpunt 981 heeft gescoord in zijn carrière. Op weg naar de 1000. Dat deed hij in een wedstrijd van zijn club Al Nassr. In de Aziatische Champions League tegen Neftchi Fergana uit Oezbekistan. Wat wij toen nog niet wisten, maar nu wel. De wedstrijd eindigde overigens met 3-1. Dat die wedstrijd even moest worden uitgesteld. Hè? En niet zomaar even vanwege regenval of zo.
1: Nee. Er waren raketaanvallen in Riyadh, de stad waar het was. En inderdaad, het moest een uur uitgesteld worden. Maar dat is dan toch wel gek dat je dan dat hoort, denk ik ook als speler. Dat je raketaanvallen hebt en dat je dan een uur later hoort. Hé, jongens, we gaan het veld weer op.
0: Ja, dat je dan ook zeker weet.

0: Hey, ze hebben even gekeken op raketradar. Er is,
1: komt niks meer.
0: Er komt niks meer. Ja. Hey, dat is heel bijzonder, heel bijzonder. Matthijs de Ligt staat voor zijn rentree bij Manchester United. Hij was er 10 maanden niet door een rugblessure. Maar hij is door Michael Carrick opgenomen in de selectie van Manchester United voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Atletico Madrid. Het is nog onduidelijk natuurlijk of hij ook speelminuten zal krijgen. Maar zijn terugkeer is een belangrijke stap in zijn herstel. Man die natuurlijk ook het WK moest missen, hè, vanwege die rugblessure. En dan Jurgen Ekkelenkamp, als we het hebben over Nederlandse voetballers in het buitenland. Die was gisteravond opnieuw trefzeker voor Udinese. Speelde een uitwedstrijd tegen Torino. Hij maakte een goal. Zijn goede vorm is de laatste tijd niet onopgemerkt gebleven. Hij scoorde ook al tegen Monza en Inter. Overigens is het voor Ekkelenkamp ontzettend leuk. Maar in de kleedkamer was er weinig vreugde, want Udinese won de wedstrijd niet. In Turijn werd verloren van Torino. Dus zijn doelpunt leverde geen punten op voor het team. Probleem wat Botman ook al had. Want ook Sven Botman maakte gisteren een mooi doelpunt voor Newcastle United. Maar uiteindelijk was het enige doelpunt voor Newcastle. En tegenstander Coventry City met coach Frank Lampard won die wedstrijd met 4-1 maar liefst. Ja, dit is GPR Sportradio. Zometeen dus even praten met Peter Bos over vanavond. Spannend hoor.
2: GPR Sportradio.

0: GPR Sport Radio. Deze mooie dinsdag 13 oktober. We laten eigenlijk het interland voetbal ver achter ons. En gaan eigenlijk weer naar onze core business. Nee, zo voelt het een beetje. Maar we zijn weer terug bij de clubs.
1: Dat, heerlijk.
0: Ja, ik vind het een fijn gevoel, moet ik je heel eerlijk zeggen.
1: Ja, ik ook.
0: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die het geweldig vinden. Alle interland zijn ook leuk, hè. En de toernooien zijn leuk. Maar het miljardenbal, dat is voor mij toch ook wel weer iets speciaals. Vroeger noemden we het nog het miljoenenbal. Maar dat is tegenwoordig inmiddels al het miljardenbal
1: geworden. Ja, ik ben benieuwd of dat nog een keer een andere naam gaat krijgen.
0: Het miljoenenbal.
1: Ja, dat is een beetje te veel.
0: Nou ja, dan dat maak ik niet meer mee. Maar jij misschien nog wel. PSV, daar gaan we het over hebben. Want het is een van de belangrijke wedstrijden vanavond natuurlijk. In het programma. Tweede speelronde, eerste speeldag in de Champions League. Het Duitse Rasenballsport Leipzig is de tegenstander van de Eindhovenaren. Nou, het is duidelijk. PSV speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen Shakhtar Donetsk. En is op jacht naar punten. Ja, en Peter Bos, de trainer, vertelde gisteravond tegen Ziggo Sport al dat het toch echt anders moet dan in de wedstrijd tegen Heerenveen. Er werd weliswaar gewonnen, ondanks dus een afwezigheid van veel spelers gedurende 3 weken. Maar het voetbal was niet oogstredend en zeker niet wat hij voor ogen had. Dus...
2: Nou, dat moet, daar ben ik echt van overtuigd. Of dat gaat gebeuren, dat gaan we zien. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar dat was niet goed wat wij hebben laten zien. Ondanks dat hebben we wel weten te winnen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk daarom. Op de lange termijn houdt dat geen stand. Dus we zullen ook beter moeten voetballen.
0: Ja, en dat willen ze vanavond dan ook doen. Hoewel, zeker in dit soort wedstrijden gaat het natuurlijk vooral om het winnen. En de Duitsers staan bekend, hè, om de hoge druk. Dat is een beetje dat Red Bull voetbal. Dat geeft vleugels, snelle omschakeling, fysiek spel. Nou ja, dat zou PSV in de problemen kunnen brengen. Maar Peter Bos kent het voetbal van Red Bull, van Leipzig ook. En heeft natuurlijk ook de wedstrijden bekeken. En heel wisselend zijn eigenlijk de resultaten. Of grote winst, of dik verlies. Maar Peter Bos heeft wel een patroon in die uitslagen ontdekt.
2: Ja, en daar is wel een patroon in te ontdekken. Omdat ze thuis winnen. En dan winnen ze groot. Gisteren 6-0. Of eergisteren dan. Hè. Winnen ze met 6-0. Ze winnen 5-0 van HSV. Ze winnen 3-0 van Gladbach. Allemaal thuis. En uit hebben ze problemen. Daar verliezen ze van Como 4-1. Daar verliezen ze van Werder Bremen 3-1. Dus ze hebben uit slechte resultaten en thuis goede resultaten.
0: Ja, dus is het jammer eigenlijk voor PSV en Peter Bos dat die wedstrijd niet in Eindhoven is. Maar goed, het is niet anders. Leipzig speelt voor eigen publiek. Zal dus ook snel het initiatief willen nemen. Overigens is er voor Peter Bos niet veel verleden tegen dit Leipzig. Hij heeft natuurlijk in de Bundesliga gewerkt bij Dortmund en Leverkusen. En ja, de statistieken zijn niet in zijn voordeel. 6-0 in, als je het hebt over de wedstrijden Peter Bos tegen Leipzig. Dus daar moet wel iets aan veranderen. Maar hij zegt ook, Peter Bos dus, de coach van PSV, er is al heel wat veranderd aan het spel van Red Bull. Hij herkent het eigenlijk niet meer zo?
2: Nou, het is niet meer het typische Red Bull voetbal waar ik die slechte resultaten tegen gehaald heb. Dat was gelijk direct naar voren. Heel veel power. Het is nu toch wat verzorgder. Ze willen van achteruit opbouwen. Daar nemen ze natuurlijk ook wat risico's dan in. Dus dat ziet er wel anders uit. Maar ze hebben nog steeds, dat hadden ze vroeger ook, heel veel jonge spelers, heel veel talentvolle spelers. En die hebben ze nu ook weer.
0: En dat zei Peter Bos voor de microfoon van Ziggo Sport. Deze wedstrijd is natuurlijk vanavond bij ons te beluisteren hier op het... in het Live Center. En natuurlijk ook te zien op Ziggo Sport. Het hele programma is daar te zien. Dan weet je ook of Geert Trui daar mee kan doen. Want dat is een speler die nog eigenlijk op een blessurelijst staat. Ook natuurlijk geblesseerd bij Oranje is vertrokken. En specifiek voor hem natuurlijk een leuke wedstrijd.
3: Ja, want hij speelt natuurlijk officieel gezien nog voor Leipzig. Maar is verhuurd aan PSV. Dus eigenlijk zijn werkgevers. Hij moet er eentje teleur gaan stellen.
0: Ja, dus ik denk dat ik wel weet welke die teleur wil stellen. In dit geval. Hè?
3: Ik denk toch Leipzig.
0: Ja, dat denk ik ook. Bakayoko is een speler van Leipzig die weer een PSV-verleden heeft. En die is vanavond toch aan boord, vertelde coach De Michelis.
4: Bakayoko, es gibt Kleinigkeit in voetbal. Oder kleine Fehler. Maar dat blijft onder ons. Het is niet schlimm. Het is een zeer goede jongen. Hebben we schon gesproken. Ik heb am nächsten Tag nach dem Spiel schon trainiert. Is met die Mannschaft dabei. Ik heb schon vergeten wat hij had gemaakt.
0: Als je niet helemaal op de hoogte bent, denk je, nou, waarom is die coach van Leipzig zo gaan drinken voor de wedstrijd? Maar dit is een Argentijnse coach die Duits praat. En ook nog eens Zuid-Duits, want hij heeft jaren bij Bayern München gespeeld, Martin de Micheles. Maar hij vertelde eigenlijk in het kort dus dat hij was afgelopen weekend disciplinair geschorst. Maar er was een kleine fout. Hij vindt het een fijn joch om mee te werken. En hij heeft hem ook gewoon weer terug bij de selectie. En wat er nou precies gebeurd is, ja, daar wil hij verder geen uitspraken over doen. Deze wedstrijd is er om 9 uur vanavond in ons live center. Omringd door allemaal andere mooie wedstrijden. Tweede speeldag van de Champions League.
5: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPS Sportradio. Even wielrennen doen. Ja, leuk. Vorig jaar keerde na 21 jaar de Ronde van Nederland natuurlijk terug op de wielerkalender. Toen heette het de NBC Tour of Holland. Maar nu staat hij weer gewoon als Eneco Tour op de kalender. En die begint vandaag met een proloog van 3,1 kilometer. En die gaat door het Zuiderpark in Den Haag. Ja, ja. Oh, ken je dat, Zuiderpark in Den Haag? Niet?
1: Volgens mij wel. Ik ben er volgens mij wel een keertje geweest. Ja,
0: ja, nou, er zit ook een sporthal, dus misschien heb je er wel gebasketbald. Maar het is...
1: Dat zou wel kunnen, ja.
0: Vroeger zat daar natuurlijk het ADO-stadion. En het is gewoon een icoon in Den Haag. En daar wordt dus een mooi rondje gereden. We hebben de profrenners, maar dat zijn niet de eerste die het rondje door het park gaan maken. Dat zijn namelijk bekende Nederlanders. En die twee bekende Nederlanders hebben dan ook weer een teamcaptain. Ellen van Dijk aan de ene kant en aan de andere kant Michael Bogert. Michael Bogert sprak gisteravond even in onze uitzending met Rob Spijker. Ja, en die vertelde dat hij toch wel aan die proloog in Den Haag als Hagenaar prachtige herinneringen heeft.
2: Nou, heel veel. Ik ben daar begonnen als wielrenner. Wielrennertje eigenlijk. Toen ik 8 jaar was, reed mijn eerste rondje om het Zuiderpark. Onze club zat daar gevestigd. Dus ja, je kan je volgens mij geen betere teamcaptain wensen dan ik, zeg maar. Ik ken het daar, ja, iedere bocht, ieder stukje asfalt ken ik als mijn broekzak. Dus ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: Dat moet zeker goed komen. En hij kent het op zijn duimpje, zou je bijna zeggen.
1: Ja, dus, heerlijk, dat accent, toch?
0: Heerlijk, ja. Nou ja, dat kent hij. En hij vertelt dus ook dat het mooi is, hè. Want vanavond wordt er bijvoorbeeld, dus die proloog, wordt in het donker gereden. Met licht, ja, dat vinden we in de Formule 1 mooi. Maar dat vinden we natuurlijk ook hier mooi.
2: Ja, zeker. Nou, ik vond verleden jaar wel heel gaaf. En het is wat ik zeg. Het is een hele mooie proloog. Verleden jaar in het donker. En het is super mooi verlicht. Het is echt een heel mooi rondje. Snel rondje. Wel wat technisch. Maar het is wel een hele mooie, leuke ambiance. En voor de renners ook wel eens leuk om een keer 's avonds te rijden. Ja. Zijn wel laat in het hotel. Maar ja, voor mij is het heel speciaal. Omdat het, wat ik net zeg. Ik heb daar mijn eerste koersjes gereden. Ja. Ja, toen zag het Zuiderpark er nog wel anders uit. Hè. Toen zat het FC Den Haag stadion er nog. Het is nu allemaal veranderd, maar dat rondje ligt er nog. En ja, het grote deel daarvan gaat morgen de proloog langs. Dus dat is voor mij leuk. Ja. Meer dan leuk eigenlijk.
0: Ja, dat vertelde hij gisteravond. Hè. Dus die proloog is vanavond. Hij vertelde het gisteravond hier op GPS Sportradio aan Rob Spijker. In zijn team zitten bijvoorbeeld ook Edwin van der Sar en zijn vrouw Annemarie. Dus die zullen dat rondje rijden. En er zijn nog wat meer bekende de Nederlanders, gescout voor deze wedstrijd. Dus dat is mooi.
1: Ja, echt leuk. Echt iets om naar uit te kijken.
0: In het Zuiderpark, hè? Ja, ja, ja. Broodje worst achter de deunen. Hè? Ja.
1: Heerlijk.
0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Zometeen ook de Oranje Leeuwinnen natuurlijk voor het voetlicht. Hier op

0: Autobiologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
10: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
21: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
0: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
0: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
22: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
23: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
27: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelsbaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn zegt hard bezig te zijn om de IT-problemen op te lossen. Wanneer ze met een update komen, weten ze niet. Door de problemen liggen de website en app plat en is winkels bevoorraden lastig. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, bij een achtervolging. Hij zat achter iemand aan vanwege autodiefstal en de verdachte begon ineens te schieten. En er worden te weinig nieuwe bossen aangelegd, meldt Nieuwsuur. Provincies halen hun doelstellingen niet, onder meer door discussies met boeren en bewoners over wat er met grond mag of moet gebeuren.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 690 kilometer file. Wat opvalt is de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via de A13 en de A20. Op de A4 richting Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan een kapotte auto op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam, een half uur tijdsverlies. Op de A8 richting Amsterdam, vanaf Zaanstad Assendelft, 20 minuten oponthoud. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot bergingswerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 10 kilometer file met 40 minuten vertraging.
26: GPR Sportradio.
29: De Sound of Sport.
26: Ronald van der Geer.
30: Hoe zeiden ze dat ook weer? Elke nadeel heeft zo zijn voordeel. Je kunt lang luisteren naar GPR Sportradio. En de komende 60 minuten hoor je Bas Nijhuis en je hoort de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. GPR.

0: Eigenlijk toch een pleonasme dit. Pharrell Williams die een liedje maakt dat happy heet. Terwijl iedereen al happy wordt van zijn muziek. He?
1: Ja.
0: Dat is een pleonasme. Ja, ja, het gooi gras. Wat is het? Nou ja, zo contaminatie op telefoon.
1: Ik heb dit nummer ooit moeten zingen op de middelbare school.
0: Wat, dit nummer?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou heel bijzonder. Ja.
1: Het klonk niet zo mooi als dat hij het.
0: Ik kan me daar iets bij voorstellen gezien jouw intonatie. Oranje voor Pink vanavond. De Oranje Leeuwinnen zetten zich in voor de borstkankermaand oktober. En zetten zich in voor Pink Ribbon. 15 jaar op rij dat ze daar aan meedoen. En aandacht vragen voor borstkanker. En het belang van vroegtijdige herkenning. Daar zei Lynn Williams gisteren op de persconferentie het volgende over.
2: Ja, onze fysio die had daar een heel groot... toen Kim Blewanes die had daar een heel groot aandeel in bij ons. Ja, en natuurlijk, ik denk dat er echt wel ook een paar meiden in de groep zijn waar die, weet je wel, mensen dichtbij hebben waarin dat hun is overkomen. Dus ik denk dat het sowieso heel belangrijk is. En nou, zijn vrouwen, dus het is sowieso heel belangrijk om daar gewoon aandacht voor te hebben.
0: Ja, het initiatief is 4 jaar geleden ontstaan. Vanuit een hele persoonlijke motivatie trouwens. Binnen het team die Kim Blewanes, de fysiotherapeut van Oranje, kreeg tegelijk met haar zus Eva, die fysiotherapeut is bij Ajax, de diagnose borstkanker. En dat raakte destijds de spelersgroep diep en vormde ook de directe aanleiding om het grote bereik wat ze toen hadden te gebruiken voor bewustwording rondom die ziekte. Nou, dit jaar staat de campagne in het teken van de statistiek dat 1 op de 7 vrouwen in Nederland borstkanker krijgt. En ze hebben 7 exclusieve oranje shirts ontworpen. Die krijgt het kledingmerk All Treats dadelijk over de toonbank. En ja, daar kun je dus uiteindelijk een bot op doen. Het kenmerkende roze lint van Pink Ribbon is daarin verwerkt. Je kunt als supporter deze shirts ook winnen. Er is een social media kanaal van de Oranje Leeuwinnen en daar kun je die boodschappen vinden. Dus. En ze dragen ze ook vanavond voorafgaand aan de wedstrijd met het roze lint op de borst. Ik denk, doe toch even vertellen.
1: Ja, hele mooie actie.
0: Dat iets speciaals is vanavond. Ja.
3: GPR Sportradio.
0: Er zijn ook mensen in mijn omgeving met deze vreselijke ziekte. Vergat ik nou de tennis-update? Ja, die vergat ik. Daar zat ik doorheen.
1: Ja, ja, dat geeft.
0: Het was een tennis-update. Want we hebben groot tennisnieuws. Althans, er is groot tennisnieuws in de tenniswereld.
1: Zeker. We hebben een nieuwe nummer 1. Alexander Zverev. Die neemt het stokje over eigenlijk. Natuurlijk van Sinner. Die altijd de nummer 1 was. Afgelopen jaar. Alleen die is natuurlijk geblesseerd. En kan dit seizoen niet meer uitkomen. En daardoor gaat hij er sowieso overheen. En Alcaraz, die is uitgeschakeld. Best wel vroege uitschakeling tegen de Belg Sisu Bergs.
0: Ja.
1: En ja, dat was ook al een verrassing natuurlijk. En daardoor kan Alcaraz hem ook niet meer inhalen. En is hij dus de eerste Duitser ooit die als nummer 1 het seizoen gaat afsluiten.
0: En hij was al sinds Boris Becker, geloof ik, de eerste Duitser die een Grand Slam won dit jaar.
1: Ja.
0: Het is echt een beetje zijn jaar aan het worden, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, het is, hij zegt zelf ook, het is echt een droom die uitkomt. En Boris Becker, wat je net zei, die is wel nummer 1 geweest, maar heeft dus nooit het afgesloten als nummer 1 dit jaar.
0: Dus... Oh ja. Dat je dus echt ook gewoon, zeg maar, de stop ingaat als nummer 1. Ja,
1: nee, ja, dus het is echt heel bijzonder. En hij speelt vanmiddag alweer om 12 uur. Dus nou ja, dat is dan altijd een beetje kijken of het echt om 12 uur is.
0: Ja.
1: Tegen Bublik. Dus dat is ook wel iets om naar uit te kijken. Ik denk voor hem alleen maar een heerlijke dag om gewoon weer op de baan te staan.
0: En wie ook nog op de baan staat in in het Verre Oosten is Botik van de Zandschulp, hè?
1: Zeker,
0: ja. Van wie won hij nou gisteren?
1: Hij won van Arthur Vies. En dat is heel knap. Een Fransman, nummer 8 geplaatst. Een goede wedstrijd ook van Botik. Hij was wel spannend, maar hij kwam er eigenlijk best wel lekker in. Dus dat,
4: van mijn kant een hele goede wedstrijd, denk ik. Ik speelde heel erg goed wanneer het moest. Vooral eerst set. Daar was ik een beetje in het begin aan het zoeken naar mijn service. Maar toen ik hem uiteindelijk gevonden had, werd het leven een stuk makkelijker. Eerst set wel op de belangrijke momenten. Vond ik hem wel, sloeg ik wel een eerste. Ik speelde goede punten op belangrijke momenten. En ik denk dat me dat zeker in het begin erin heeft gehouden. Was ook tot frustratie bij hem. Dat ik een hele goede game speel op 5-5. Dat ik wel gelijk mijn kans pak. En dus zo trek ik uiteindelijk de eerste set naar me toe. Ja, begin ik heel erg goed in de tweede. Ja, speel ik een paar slordige punten. Hij speelt wat agressiever, ik wat slordiger. Kom breek voor, breek terug, 3-2 achter zonder een punt te winnen volgens mij. En ja, van daaruit begon ik weer goed te spelen en ja, trek hem uiteindelijk over de streep.
0: Dat is een heldere analyse, laat dat duidelijk zijn. Niks, laat niks te wensen over.
1: En morgen komt hij weer in actie, Botik van de Zandschulp, tegen Rafael Godard in de 8e finale. Maar die tijden die zijn nog niet bekendgemaakt, staan nu op 4:00 s'nachts. Ik denk niet dat dat gaat worden.
0: Dat gaat hem niet worden, dat gaat hem niet worden. Maar hij is er nog en dat is wel een teken van dat zijn spel in een zeer stijgende lijn zit.
4: Ja, zeker. Beginnen zeker goed in te komen. Begon allemaal in de Amerika-trip. In Montreal, waar ik goed speelde. Misschien nog niet mijn beste tennis, maar wel mentaal overeen bleef. En dat is, dat heb ik eigenlijk meegenomen naar de US Open. Hier naartoe. En dan zie je wat voor moois er kan gebeuren.
0: Ja, dat is mooi. Botik van de Zandschulp. We zijn trots op hem.
1: Zeker.
0: En we blijven hem uiteraard volgen. Je hoorde de uitspraken van Botik van de Zandschulp die overigens deed op Ziggo. Daar waar dit hele toernooi van Shanghai te volgen is. Dit is GPR Sportradio.

0: immer in beweging. En dat is precies eigenlijk wat je graag wil tijdens de ochtendspits. Maar dat wil natuurlijk nog niet helemaal vlotten. We hebben flink wat files. Maar het voordeel is dat je lekker kan luisteren naar GPS-sportradio. Hou je hand aan het stuur. Blijf geconcentreerd. En de radio staat in elk geval al op de goede zender als je dit hoort op dit moment. We hebben vanavond de Oranje Leeuwinnen. Die gaan in Tilburg spelen. Leuk. Die verdedigen een 8-0 voorsprong. Dus je zou kunnen zeggen dat wordt een soort van thuiswedstrijd voor de Oranje Leeuwinnen. Maar ook een feestwedstrijd. Hè? Ze hebben iets te vieren. Ze hebben in Hongarije 8-0 gewonnen. Dat was in een sprookjesachtige omgeving, een beetje Efteling-achtig. Nou ja, volgens Cas, die geografisch goed onderlegd is, is het vanavond in Tilburg ook vlakbij de Efteling.
1: Redelijk dichtbij.
0: Je zou het niet moeten lopen qua parkeren, maar toch, het zou kunnen. Wat verwacht Arjan Veurink eigenlijk van zijn elftal? Want het is natuurlijk bijzonder, hè? Het is de tweede play-off-wedstrijd. Het lijkt erop dat de eerste stap richting het WK wel gezet is. Maar ja, hij verwacht wel wat van de wedstrijd natuurlijk en ook van de atmosfeer en alles.
2: Nou, allereerst, dat is dus een enorme luxe positie. Zegt alles over de wedstrijd van vrijdag, waarin we duidelijk een maat te groot waren voor de tegenstander, maar tegelijk ook waarin we het zelf heel goed gedaan hebben. Heel persoonlijk vind ik dat niet zo heel erg moeilijk. Getuigen dat je thuis speelt voor veel fans en uiteindelijk speel je voetbal voor de fans. En zeker in Nederland, we hebben fantastische fans. En ja, ik denk altijd van ja, wat moet er meer gebeuren om het team te motiveren om hier thuis te mogen spelen. Dus dat is de mindset en zo gaan we erin.
0: Ja, speelsters lieten zich voorafgaand aan deze wedstrijd ook al een beetje uit over de toeschouwersaantallen die natuurlijk booming zijn geweest in de tijd dat er heel veel successen waren. De successen zijn wat afgenomen en sindsdien eigenlijk lopen ook de toeschouwersaantallen wat terug. En de dames zijn ervan overtuigd dat met goed voetbal en lekker veel beleving toeschouwers vanzelf weer terugkomen in het stadion. Nou, die beleving moet er dan vanavond zijn natuurlijk. Ja, wat verwacht hij van de wedstrijd? Wat voor wedstrijd wordt het?
2: Nou, laten we afgelopen vrijdag kopiëren. En dan zijn we al een heel eind. Afgelopen vrijdag waren we heel dynamisch. Heel veel kansen gecreëerd. Heel veel doelpunten gemaakt. Nou ja, en dat is iets waar we de hele week mee bezig zijn geweest. En dat is voor ons als coaches goed om te zien dat dingen die je bespreekt, die je trainbaar maakt, die je op beelden weer terugzet. Als je dat dan terugzet in een wedstrijd en dat lukt, ja, dan ben je daar natuurlijk heel erg tevreden mee. Nou, dat is weer een mooie basis voor me.
0: Ja, en dan een 8-0 voorsprong die gaat verdedigen. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dan hoeven niet alle basisspelers te spelen. Dan zou je jong talent de kans kunnen geven. Maar wat zegt Arjan Veurink op de persconferentie?
2: Nou, we zullen niet rigoureus gaan wijzigen. Kijk, uiteindelijk zijn we heel tevreden over hetgeen wat we gezien hebben. We zijn ook heel erg tevreden over wat we van individuele spelers gezien hebben. Ja, en als je dan zo goed presteert, dan verdient dat ook de kans om door te bouwen. En ja, weet je, uiteindelijk staat bij ons alles in teken van morgen. Maar natuurlijk kijken we ook al met de schuin op vooruit naar de volgende window. En daar moeten we er ook weer staan. En ons eerste belangrijkste doel is kwalificatie natuurlijk voor het WK. Dus ja, rigoureus wijzigen zullen we niet doen.
0: Morgen is vandaag, hè, want gisteren was natuurlijk deze persconferentie. Dat doet hij altijd een dag voor de wedstrijd. Je hoorde Arjan Veurink op de persconferentie die in Zeist werd gehouden, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Hongarije. Die vanavond natuurlijk ook live te horen is. Want hier in het Livecenter is ruimte voor alle sport. En dat hoor je hier op GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. Een vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. En een record voor het wagentje van de NASA dat over Mars rijdt. Perseverance heeft er in 5 jaar tijd 45 kilometer op zitten en nog nooit legde een door mensen gemaakt voertuig zo'n afstand af buiten de aarde. De robot onderzoekt of er ooit leven was op Mars en hij kan nog jaren mee, zegt de NASA. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de wegen in Noord-Holland door incidenten. Zo loopt het vast op de A8 richting Amsterdam. Door een eerder ongeluk bij de Koentunnel heb je nu 20 minuten vertraging tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen 10 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 25 minuten vertraging.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
13: De jackpot van euro.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: projecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
10: Oh, dit is zo'n lekkere dag, die dinsdag de 13e oktober. We hebben een volle bak Champions League vanavond. Ik geef je zo even een overzicht. En het antwoord op de vraag, hoe zou het met Bas Nijhuis zijn?

0: Hey, wie gaat er mee? Dit is GPS Sportradio. Ga je mee naar vanavond? Lekker Champions League voetbal kijken en luisteren. Want daar kan het, hè. Je kunt alles bij Ziggo Sport zien natuurlijk. Maar je kunt ook luisteren. En hebben wij hier het Live Center. Dat zit echt helemaal vol vanaf 7:15 met de wedstrijden. En we hebben natuurlijk ook nog de andere sport. Want we volgen dan ook nog de Oranje Leeuwinnen hier.
1: Zeker.
0: Dus je hoeft helemaal niks te missen. Maar laten we even naar... Wat zeg je, Cas?
1: Ik zei veel om naar uit te kijken.
0: Veel om naar uit te kijken, maar vooral veel voor de trommelvlies, hè. We zijn radio. Ja. Miljardenbal gaat namelijk weer verder, ook bij ons, hè. Tweede speelronde van de Champions League. 9 wedstrijden, Nederlandse deelnemer. En toch een paar affiches die ik toch even met je door wil nemen. Prachtige voetbalavond. We kijken natuurlijk eerst naar PSV, hè. Dat gaat op bezoek bij Leipzig. Nou ja, PSV begon met een 1-1 tegen Shakhtar. Niks aan het handje, zou je kunnen zeggen, maar de puntjes hebben ze wel nodig. Leipzig daarentegen verloor de eerste wedstrijd. Kregen echt een pak op de broek van Como. Het werd 4-1. Nou heeft Peter Bos als trainer niet echt goede resultaten behaald tegen deze ploeg. De Rasenballsport Leipzig. Waarom niet? Nou ja, hij heeft als trainer van Leverkusen en Dortmund nooit van ze gewonnen. 6-0. Maar, zegt de trainer van PSV, er zit toch wel een verandering bij dat Red Bull.
2: Nou, het is niet meer het typische Red Bull voetbal waar ik die slechte resultaten tegen gehaald heb. Dat was gelijk direct naar voren. Heel veel power. Het is nu toch wat verzorgder. Ze willen van achteruit opbouwen. Daar nemen ze natuurlijk ook wat risico's dan in. Dus dat ziet er wel anders uit. Maar ze hebben nog steeds, dat hadden ze vroeger ook, heel veel jonge spelers, heel veel talentvolle spelers. En die hebben ze nu ook weer.
0: Ja, we gaan het zien, hè. Vanaf 9:00 is die wedstrijd Istanbul. Daar kun je nog naartoe als je wil zelfs. Kun je Galatasaray Barcelona kijken. Oh, dat is ook een mooie, hoor. Catalanen begonnen met een 5-1 overwinning op Feyenoord natuurlijk. Nou ja, daar hebben we het niet meer over. Maar de Turken verloren met 3-1 bij Sporting in Portugal. Dus die hebben ook wel iets goed te maken. En dan Madrid. Ja, Atletico Madrid. Daar is Manchester United te gast vanavond. Nou ja, United kende wel een vliegende start. 4-0 op Saba, de debutant in de Champions League. Atletico ging onderuit bij Liverpool. Maar het leuke nieuws bij die wedstrijd is natuurlijk de terugkeer van Matthijs de Ligt in de selectie. En Michael Carrick is daar wel tevreden over.
3: It's good to have Mata back in and around it. He's been up for a long period of time and little bit of patience with him and working him through. But again, for him to be back around, it's fantastic. He's worked so hard to get to this stage and he's had a long journey. So we're delighted to have him back.
0: Ja, long journey. Zeker 10 maanden is hij er uit geweest.
1: Dat is echt heel lang.
0: Matthijs de Ligt. Daardoor ook een WK gemist natuurlijk. Arsenal-Lille hebben we ook nog. Ja, Arsenal won de eerste wedstrijd 1-0 bij Napoli. En willen natuurlijk verder. En er wordt in Italië ook nog gevoetbald. Inter tegen Club Brugge, ook een leuke wedstrijd. Inter verloor bij Real Madrid, zal op zoek zijn naar eerherstel. En dan hebben we nog bij Napoli. Jouw vriend Noah Lang, die gaat op bezoek bij Villarreal. Ja, Napoli verloor de openingswedstrijd van Arsenal. Staat dus gelijk onder druk. En dan, ja, ik ben daar gewoon eerlijk in. Mijn team. Bayern München reist naar Noorwegen voor het duel met Viking in Stavanger. Ja, zij zijn begonnen met een 5-0 overwinning op Bodø/Glimt en hopen nu ook weer de volle buit te pakken. 7:15 trouwens al. Lens tegen Sporting Portugal en Saba tegen Slavia Praag. Allemaal te horen. Hier. Bij ons.
4: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPS Sportradio op Champions League dag. Dinsdag en woensdag, hè, Champions League dag. En daarna hebben we nog mooie dagen in de Conference League en de Europa League natuurlijk. Soms schrik ik wel eens wakker 's nachts en dan denk ik, hoe zou het met Bas Nijhuis zijn? Want die zien we wel op tv, maar die zien we eigenlijk niet meer met fluit in de mond op de velden. Ja, dan kunnen we dat toch het beste aan Bas zelf vragen. Bas, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik begin wel zorgen te maken als je 's nachts wakker wordt van me, hoor.
0: Ja, ik heb inmiddels een kuur en die maak ik ook af, hoor. Dus,
1: dan maak ik het maar af, ja.
0: Wees niet bezorgd.
1: Nee, oké.
0: Maar dat rechtvaardigt wel de vraag, hoe is het en hoe ver ben je er vanaf van je return?
1: Ja, eigenlijk gaat het echt wel heel goed, hè. Kijk, Achillespees natuurlijk eind januari net voor PSV Feyenoord gescheurd. Ja, je schrik je de pleuris dat in één keer... je dat in één keer scheurt. En dan zit je 8 weken in zo'n schoen dat je niks kunt. En dan moet je echt alles weer opbouwen. En ja, ik zou eigenlijk gisteren... Want we moeten een soort conditietest lopen. Die moeten wij halen om dit te kunnen fluiten. Een soort test. En die zou ik echt gistermorgen lopen. En dan zou ik echt aankomend weekend fluiten. Alleen... vorige week had ik eerst heel licht iets of zo, voel je iets, een krampje zo in de hamstring in één keer. Dat krijg je ook omdat je natuurlijk zoveel traint. Nu krijg je overal pijntjes. Maar en dat is nu al bijna weggetrokken. Dus eigenlijk zal het denk ik even een weekje worden opgeschoten. Dus dan zal het denk ik volgend weekend zijn. Het weekend erna bedoel ik. Dus dan maar gaat eigenlijk de goede kant op. Wel weer tijd. Ja.
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik kan me ook voorstellen ik bedoel, je bent er al een hele tijd in in de fluiterij. En je hebt nu tijd gehad voor een heleboel andere dingen, dat je denkt, ja, ga ik eigenlijk nog wel fluiten?
1: Ja, als dat gebeurt, denk ik het eerst wel. Hè. Natuurlijk, je hoort al bij de oudere scheidsrechters, en natuurlijk vanaf 2005 in de Eredivisie, dus je hebt al wel veel meegemaakt en zo, maar ja, ik vind het gewoon echt nog veel te leuk om te doen, die wedstrijden. Want het is echt... elke keer weer die stadions binnenloopt, de eerste keer het veld op komt. Ik vind het echt veel te leuk. Dus ik heb er ook echt alles aan gedaan om terug te komen. Dat was echt wel veel werk. Maar ik wil nog wel even een paar jaar door. Ja.
0: Ja, kan je ons eens meenemen op die weg? Want je zegt veel werk. Maar dat betekent bijna dagelijks revalideren, denk ik, toch?
1: Ja, dat is wel anders. Kijk, als jij normaal dikte wedstrijden tussendoor, blijf je gewoon fit, een beetje trainen, van alles doen. En nu is het echt gewoon elke dag, hè. Dus straks weer elke dag fysio, elke dag weer kracht in die Achillespees. Want zo'n Achillespees, als die scheurt, eigenlijk is dat... Ja, die pees, die normaal gesproken als je rent, dan komt wel 7-8 keer je lichaamsgewicht komt er op die pees, zeg maar. Dus dat is echt een van de... Ja, van de sterkste die je nodig hebt. Dus eigenlijk is het echt elke dag trainen om er weer kracht erin te krijgen. In het begin heb je gewoon helemaal niets daar. Je voelt niks. En nu is het, en dan op een gegeven moment voel je die kracht terugkomen. Ook weer dat je weer kunt rennen en sprinten. Maar dat duurt heel lang. Dus het is echt heel frustrerend als je elke dag die kleine stapjes maakt. Dat is echt frustrerend.
0: Hey, en wat heb je nou het meeste gemist? Toch die mensen en dat, gewoon de entourage en het voetbal? Of... Zijn er nog meer dingen?
1: Ja, mijn vader gaat elke wedstrijd ook mee. Die is echt de grootste slachtoffer. Die zegt elke keer van, ja, ik kom niet meer in stadion. Ze zegt, wat is dit voor gauwhoer? En mijn moeder natuurlijk overal wat toegezongen normaal. Ja, die begint ook nu echt toch al te missen. En denkt van, ik doe er niet meer toe. Dus dat is best wel het ergste. Maar je mist wel gewoon echt alles. Weet je, die spanningen, die wedstrijden toe. Dat je gewoon alles eromheen wil. Dus echt... Ja, dat mis je best wel. Dus ik hoop echt wel dat het nu wel snel klaar is.
0: Want bijvoorbeeld vanavond begint de Champions League weer. Nou, heb jij dat natuurlijk ook gefloten. Ja. Is dat nog iets waar je wel eens aan denkt? Dat je lekker weer met die gasten in dat vliegtuig zit en naar zo'n wedstrijd gaat. En ja, dat ze alles voor je doen. Dat is ook een mooi leven, hè? Ja, toch?
1: Ja, het is fantastisch. Als je ziet als je gewoon de Champions League gaat. Ja, je gaat op reis en je hoeft geen portemonnee bij wijze van spreken mee te nemen. Alles wordt geregeld. Je komt aan, je wordt meteen al ontvangen daarin op het vliegveld. Ik word je direct al apart genomen. Je gaat in zo'n VIP-ruimte, je wordt meegenomen. Ja, als je 3 dagen bij zo'n wedstrijd bent, dus, dan dag voor de wedstrijd en dag na de wedstrijd. Ja, je krijgt vaak nog wat van de stad te zien. Het is echt wel... Het zijn vaak leuke trips, hoor. En alles wordt voor je geregeld. En ja, natuurlijk, het is wel mooi als je daar op het veld staat, internationaal. Je komt in al die stadions waar je normaal niet komt. Ja, dat is wel, was wel echt wel een mooie tijd, hoor.
0: Hey, en wat heeft nou, want deze, je hebt nou een periode natuurlijk, ik bedoel, je staat nu naast de ezels, dat zal je altijd blijven doen, de ezels voeren op je eigen boerderij. Hè? Je hebt een bakkerijtje nog, volgens mij. Maar wat heb je nou nog meer voor dingen, zeg maar, het afgelopen jaar gedaan waarvan je denkt, maar dat wil ik nooit meer kwijt. Dit is wel een onderdeel van mijn nieuwe leven, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik doe nog natuurlijk veel het land in met alle dingen, prijs zo. Maar ja, goed, ik ben ook trouwambtenaar nu geworden.
0: Dat zag ik ook.
1: Ja, ja, dat is echt zo leuk als je zo'n toga aan hebt en één keer in die rol zit. Ja, ik vind alles eromheen vind ik leuk. Ik ben, ik vind heel veel dingen leuk. Ik heb natuurlijk met Bert natuurlijk, de Bas en Bert ochtendshow doen we elke zaterdagochtend op RTV of op de radio.
0: Met Bert van Losser,
1: ja, is echt leuk, hè? Radio is echt, je kunt, dat weet je zelf ook, je kunt echt alles gebruiken. Het is heel anders dan tv.
0: Ja.
1: Je kunt alles knippen, plakken, wat je maar wil. Dat is echt wel,

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Werkzoeken.nl. Voor recruitmentmarketing die wel werkt.
2: Yes!
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Het verschil tussen de duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
7: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more, some extra, Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: GPR, Sportradio.
21: Sportradio.
20: Nieuws, headlines.
22: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelsbaan. In verschillende winkels van Albert Heijn zijn door de IT-problemen sommige schappen leeg. Vooral van verse producten zoals groente en fruit. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen was gekomen. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier zit Rusland erachter, maar bewijs daarvoor heeft hij niet. En in Brussel is een agent doodgeschoten, mogelijk bij een achtervolging. Een autodief zou de dader zijn. De agent komt uit een wijk waar vannacht een andere schietpartij was. Of er een link is, wordt uitgezocht.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het
2: Het aantal files neemt af. Het verkeer loopt nog de meeste vertraging op in Noord- en Zuid-Holland en in Brabant. Zo heb je vertraging op de A7 richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dat heeft te maken met technische problemen op de A8 richting Amsterdam. Er gebeurde eerder een ongeluk bij de Koentunnel en daardoor loopt het nog steeds vast voor knooppunt Zaandam. 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het verkeer kan niet de Ring West op en wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer file met 40 minuten op onthoud. Een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum zorgt voor een uur vertraging vanaf knooppunt Hooipolder. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Oorschot. Daar ben je nu een kwartier langer onderweg.
20: GPR Sportradio.
10: De Sound of Sport.
20: Ronald van der Geer.
21: Zullen we even kijken naar het aanzienlijke programma toch wat we vanavond hebben in de Champions League. En het laatste tennisnieuws hoor je hier komende minuten. GPR.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. We zijn op weg naar Riek van Veldhuizen. Dat is mooi, want die heeft straks koffie. Maar Leerheen Koffie die heeft ook nog classics. Dus, en natuurlijk het laatste sportnieuws. Hoewel wij pakken nu iets van zijn schoteltje. En dat gaat over Clarence Seedorf. We hebben eigenlijk ineens elke dag Clarence Seedorf nieuws, besef ik me. Ja. Ja, dat is op zich wel weer grappig. Want hij is begonnen als coach van Corinthians.
1: Ja.
0: Maar het verhaal is weer heel anders nu, hè?
1: Ja, hij is zondag natuurlijk aangesteld. Maar nu gisteren heeft Corinthians-directeur Marcelo Pas een bijzondere onthulling gedaan. Hij zegt namelijk dat Seedorf voor het nieuwe seizoen eigenlijk al de trainer zou gaan worden.
0: Afgelopen zomer.
1: Hoe bedoel je? Nee.
0: Voor het nieuwe seizoen.
1: Voor het nieuwe seizoen. Dus komend seizoen zou hij eigenlijk al de nieuwe coach worden. Dus de oude coach zou er eigenlijk sowieso al uitgaan. Maar die deed het dus zo slecht dat ze hem er nu al uit hebben gegooid. En dat ze hebben gezegd, Clarence, kom eens wat eerder.
0: Ja, kom eens 9 maanden eerder anders. Ja, dan kun je nog wat van het seizoen maken. Hij doet het ook wel heel slecht natuurlijk. Want zij staan gewoon op een degradatieplaats. Hè. Dus ze hebben 8 wedstrijden verloren.
1: Punt erboven net. Ja. Dat is echt niet goed.
0: 8 wedstrijden verloren. Er staat er nog eentje onder volgens mij. Maar dat is wel opvallend inderdaad. Terwijl ik begrijp inmiddels ook dat er spelers zijn die zijn teruggekeerd daar naartoe. En dan nog wel wat geld hebben. Maar dat jonge spelers eigenlijk op dit moment helemaal niet betaald krijgen. Waardoor ook de families van die jonge spelers die bij Corinthians spelen ook honger hebben. Want ja, ze zijn vaak afhankelijk natuurlijk van het salaris.
1: Zeker,
0: wat zo'n speler verdient. Dus er is even wat een en ander aan de hand bij Corinthians. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat verder gaat.
1: Ja, ik ook. Ja, dat is natuurlijk. Ik hoor inderdaad dat ze niet echt alle financiële middelen op orde hebben. Dus laten we hopen dat allemaal goed komt.
0: Maar dan vraag je je toch ook af. Hè? Dan hebben ze niet alle financiële middelen op een rijtje. Maar dan vraag je je er ook af, komt Clarence Seedorf dan voor 2 consumptiebonnen?
1: Nou, wie weet. Ja,
0: Het
1: kost natuurlijk ook wel extra geld om een coach weer te ontslaan. Want je moet het contract toch uitbetalen.
0: Ja, maar Clarence Seedorf zou daar denk ik geen rekening mee houden.
1: Nee?
0: Nee. Die is gewend. Die is wel aardig gewend te verdienen hoor in zijn leven. Dus die zegt niet, ik kom gratis. Ik kom, zoals

0: TPS Sportradio op deze dinsdagochtend die vrij vochtig is begonnen. Ja, regen en bewolking gaan zich een beetje afwisselen vandaag. Temperatuur ligt zo rond de 16, 17 graden. Dus niet eens zo heel erg koud voor een herfstdag.
1: Best wel lekker eigenlijk.
0: Ja, en Shanghai is beter, hè?
1: Daar is het wel wat beter. Ja, daar ligt het denk ik rond de 25. Ja,
0: dat vraag ik omdat daar tennis is en Botik van de Zandschulp daar morgen speelt. Maar we hebben vandaag natuurlijk ook deelnemers, denk ik.
1: Zeker, zeker. Er zijn zelfs al twee wedstrijden geweest. Arthur Gea, die heeft gewonnen van Menzik. Dat is echt wel een knappe prestatie. En de Minaur, die heeft natuurlijk verloren op de US Open van de Zandschulp.
0: Ja.
1: Die heeft dit keer wel gewonnen van Gatchanov.
0: Maar dat is natuurlijk ook een speler met een heel wisselvallig...
1: Ja, die gaat ook een beetje heen en weer. Maar ja, toch wel de nummer 9 van de wereld. Dus echt wel een goede speler. En Zverev, waar we het ook al over hebben gehad... die speelt om 12 uur, tenminste, dat is de verwachting. Dat weten we natuurlijk nooit zeker. Tegen Bublik. En dan hebben we de wedstrijd daarna. Nou, dat is dan afwachten hoe lang die ene wedstrijd duurt. Is Hurkacz tegen Davidovic Fokina. Dat is een Spanjaard.
0: Oh, dat zei je ook niet in de eerste...
1: Nee, maar als je zijn voornaam wordt als Alejandro, dan...
0: Dan wel. Dat is zeker waar.
1: Ja.
0: Dat was het tennisnieuws. We hebben nog even de Cristiano Ronaldo-index. Hij staat inmiddels op 981, hè. Help Ronaldo op weg naar de 1000. Hij heeft weer een doelpunt gemaakt voor Al Nassr. Dat deed hij overigens in een Champions League-wedstrijd. Maar dat is wel de Aziatische Champions League. Tegen Neftchi Fergana uit Oezbekistan. Maar het meest... vreemde toch wel is dat je dan... kijk, dat je voor onweer naar binnen gaat... of voor regen of dat soort dingen. Hè, maar dat ze zeggen... jongens, even warming up, even stoppen, even naar binnen... want er is een raketaanval in de omgeving.
1: Ja, dat is echt bizar. Ja, en Riyad.
0: Ja, dat je dan ook weet daarna... dat niet meer komt. Weet je? Ja, dat is toch raar eigenlijk.
1: Zo van, waarschijnlijk ging het luchtalarm af, dat weet ik niet zeker. Maar dan inderdaad dat je dan hoort van... we gaan naar binnen en dat je dan op een gegeven moment weer hoort... nou, laten we gewoon gaan voetballen.
0: Ja, want je hebt hier buienradar, maar daar gebruik je waarschijnlijk al andere radar. Van, nee, er worden geen vijandelijke bewegingen meer gesignaleerd, dus we kunnen gewoon beginnen. En die wedstrijd is uiteindelijk ook gewoon gespeeld in, wat was het, Oezbekistan. Ja, bijzonder, heel bijzonder. Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja, dat is heel vreemd.
0: Rick van Veldhuizen schenkt een lekkere bak koffie zometeen. Dat doet hij hier op GPR Sportradio. En hij heeft de classics ook en het laatste sportnieuws uiteraard. Blijf lekker luisteren de hele dag.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelsvaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. Een vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. En een record voor het wagentje van de NASA dat over Mars rijdt. Perseverance heeft er in 5 jaar tijd 45 kilometer op zitten en nog nooit legde een door mensen gemaakt voertuig zo'n afstand af buiten de aarde. De robot onderzoekt of er ooit leven was op Mars en er kan nog jaren mee, zegt de NASA. Voor de grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Het verkeer loopt nog de meeste vertraging op in Noord- en Zuid-Holland en in Brabant. Zo heb je vertraging op de A7 richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dat heeft te maken met technische problemen op de A8 richting Amsterdam. Er gebeurde eerder een ongeluk bij de Koentunnel en daardoor loopt het nog steeds vast voor knooppunt Zaandam. 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het verkeer kan niet de Ring West op en wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum zorgt voor een uur vertraging vanaf knooppunt Hooipolder. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Oorschot. Daar ben je nu een kwartier langer onderweg.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
18: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
19: PSV krijgt vanavond in Leipzig precies het soort wedstrijd waar Peter Bos van PSV normaal gesproken van houdt. Twee ploegen die allebei vooruit willen, allebei hoog druk zetten en volgens Bos vuur met vuur gaan bestrijden. GPR.

Janet Jackson. And Together Again bij GPS Sport Radio. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 13 oktober 2026. Welkom bij Coffee & Classics. Dan laten we meteen beginnen met voetbal. Tenminste, vanavond een belangrijke wedstrijd om 9 uur. PSV speelt dan in het Duitse Leipzig. Zijn tweede wedstrijd in de Champions League. En na die blamerende 1-1 tegen Shakhtar Donetsk uit de Oekraïne in de eerste speelronde kan PSV een resultaat eigenlijk wel goed gebruiken. Maar ja, de tegenstander is thuis op dit moment behoorlijk intimiderend. Red Bull Leipzig die won afgelopen zaterdag in de Bundesliga met maar liefst 6-0 van Eintracht Frankfurt. Jawohl. En dat past in een opvallend patroon. Leipzig is thuis dit seizoen veel sterker dan buitenshuis. Op vreemde bodem verloor de ploeg al 3 keer. En de trainer is Martin Di Micheles. En voor diegenen die zich afvragen, Di Micheles, help me even. Dat was een Argentijnse voetballer. En deze Argentijn is geland in Duitsland en is daar uiteindelijk ook de trainer geworden van Red Bull Leipzig. Hij speelt bovendien voetbal waar Peter Bos vermoedelijk veel in zal herkennen. Leipzig probeert de hoge druk te zetten, wil snel de bal terug en kiest zodra het ook maar even kan de weg naar voren. En Bos doet precies hetzelfde. En dus werd hem gisteren gevraagd, dus Peter Bos, hoe hij Leipzig zou willen gaan bestrijden. Zijn antwoord was vrij simpel. Ja, vuur met vuur. Oké. Bos zegt nadrukkelijk niet van plan te zijn PSV ineens terug te laten zakken omdat Leipzig zo sterk is thuis. Hij zegt, we hebben een manier van spelen en daar zullen we aan vast blijven.

0: verhouden. Heel verstandig. En dat kan dus of een fantastische Europese voetbalavond opleveren, of een wedstrijd waarin een van de ploegen gigantisch veel ruimte weggeeft. Misschien wel te veel ruimte. Maar goed, Peter Bos erover.
1: Ja, en daar is wel een patroon in te ontdekken, omdat ze thuis winnen. En dan winnen ze groot. Gisteren 6-0. Of eergisteren dan. Winnen ze met 6-0. Ze winnen 5-0 van HSV. Ze winnen 3-0 van Gladbach. Allemaal thuis. En uit hebben ze problemen. Daar verliezen ze van Como 4-1. Daar verliezen ze van Werder Bremen 3-1. Dus ze hebben uit slechte resultaten en thuis goede resultaten.
0: Trainer van PSV, Peter Bos, over een patroon wat hij ontdekte bij Red Bull Leipzig. En ja, dat betekent dus dat we vanavond een probleem hebben. Want thuis speelt Red Bull Leipzig heel erg goed volgens Bos. Dus dat wordt een lastige. Maar goed, dan kijken we even naar de trainer van Red Bull Leipzig. Dat is Martin Di Micheles. Dat is een Argentijn van origine, maar hij is geland in Duitsland. En hangt hier de trainer uit in Leipzig. Ook hij probeert zichzelf te verwoorden in de persconferentie. Altijd lachen. Ten eerste is het Duits. En ten tweede is het een Argentijn die Duits spreekt. Maar als je heel goed luistert, begrijp je ongeveer wat hij bedoelt te zeggen. Hij heeft er iets meer tijd voor nodig dan Peter Bos. Maar luister.
2: Wie sowieso dan een zeer attractief spiel. Ja, stimmt. Trainer hat, glaube ich, gleiche Prinzip als uns. Aber das Wichtige, wir kommen von einer sehr guten Leistung. Und wir müssen, wie gesagt, schon vor diese Leistung bestätigen. Mit der guten Energie von unserem letzten Spiel, mit der Überzeugung von verschiedenen Phasen. Das Ziel ist immer, nach vorne zu spielen und genauso pressen, wie haben wir am Wochenende gemacht. Und ich habe die gleiche Eröffnung, da bin ich positiv. Ich erwarte genau das Gleiche. Ob danach schaffen wir, schauen wir mal. Aber selbstverständlich, wenn die zwei Mannschaften haben die gleichen Ziele, wahrscheinlich kommt dann ein sehr attraktives Spiel.
0: Jawohl! Duits voor beginners, hartstikke mooi natuurlijk. Jordi Martin Di Micheles nogmaals, hij is Argentijn van geboorte. Maar hoe spreekt hij dan zo redelijk goed Duits? Dat komt omdat hij een tijdje ook bij Bayern München heeft gewerkt als trainer voor onder 19. En ook het tweede elftal van Bayern München heeft hij destijds mogen trainen. En daarna is hij even weer teruggegaan naar Argentinië, maar om uiteindelijk dan weer hier bij Red Bull Leipzig aan de slag te gaan. Goed, PSV heeft geen nieuwe blessures na hun wedstrijd tegen Heerenveen. Wel kreeg PSV van de UEFA toestemming om de pas 17-jarige Mikkel Bro Hansen alsnog op de Champions League-lijst te zetten. En hij vervangt daarmee Plea, die door zijn knieproblemen waarschijnlijk is uitgeschakeld tot 2027. En misschien nog wel verder in 2027 ook. Peppi en Lammers ontbreken ook momenteel. PSV, nou goed...

0: Sporttops en don't walk away bij GPR Sport Radio. Goedemorgen, even wat korte sportberichten. We beginnen met een grote tennisstunt. En dan heb ik het over Azië en het tennisseizoen al daar. Want de Belg Sisu Bergs is de nummer 39 van de wereld. En die heeft gisteren in Shanghai Carlos Alcaraz weten te verslaan. De setstanden waren 7-5, 7-6. En ja, toch wel de grootste overwinning uit de carrière van de Belg Bergs. Hij had Alcaraz nog nooit verslagen en boekte pas zijn derde overwinning ooit op een speler uit het mondiale top 10. Maar zijn zege heeft nog een veel grotere consequentie. Door de uitschakeling van Alcaraz staat nu vast dat Alexander Zverev, de Duitser, dit jaar gaat afsluiten als de nummer 1 van de wereld. En dat is voor het eerst in de carrière van Zverev. En Zverev is daarmee ook bovendien de eerste Duitser die een tennisjaar bij de mannen als de mondiale nummer 1 weet af te sluiten. En de Shanghai Masters gaat vandaag wel gewoon door met nog eens een keertje 4 achtste finales. Waaronder Zverev tegen Bublik, de Minauer tegen Kachanov, Gea die ook verraste tegen Mensink, en Hurkacz tegen Davidovic Fokina. Als we het toch even hebben over de verrassing van Arthur Gea. Bergs was namelijk niet de enige die wist te verrassen. De 21-jarige Fransman Arthur Gea die schakelde eerder ook al de nummer 4 van de wereld, Ben Shelton, uit. Shelton zei daarna ronduit, ja, ik ben gewoon overklast. En voor Gea was het zijn eerste overwinning op een speler uit de mondiale top 10. Hij speelt vandaag tegen Jakub Mensink. Dus Shanghai is ineens een toernooi waarin de grote namen werkelijk bij bosjes verdwijnen. Dan Bas Nijhuis. Bas Nijhuis lijkt eindelijk klaar om terug te keren naar zijn afgescheurde Achillespees. Maar gisteren moest hij tijdens een zware conditietest bij de KNVB toch bemerken dat hij ook dit weekend weer niet zou kunnen fluiten. Want tijdens zijn laatste training kreeg hij last van zijn hamstring. Zo vertelde hij ook gisteren in Vandaag Inside. Nijhuis vertelde dat hij voor de KNVB-test 40 keer 75 meter binnen 15 seconden moest lopen. Telkens met slechts 18 seconden herstel. Naast de aanvullende sprinttest. Maar hij verwacht dat het geen langdurige terugslag gaat worden. Dat hij gewoon nog even een weekje rust neemt. En dan nog even wielrennen. Vanavond om 6 uur begint in Den Haag de vernieuwde Eneco Tour. En dat is meer dan zomaar weer een wielerronde. Vorig jaar keerde de Ronde van Nederland terug onder de naam NIBC Tour of Holland. En dit jaar heeft de Eneco zich voor meerdere jaren als hoofdsponsor verbonden. En is er bovendien wel iets heel bijzonders gebeurd. De mannen- en vrouwenwedstrijd zijn samengevoegd tot één evenement. Ze rijden afzonderlijke klassementen, maar gebruiken grotendeels dezelfde routes en dezelfde wedstrijddagen. Vanavond beginnen ze allemaal bij de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag met een proloog van 3,1 kilometer. Vrijwel volledig vlak, amper hoogtemeters. Het zijn er 6. Dus geen verhalen over sparen of tactiek. Gewoon vanaf de eerste meter zo hard mogelijk als dat je kan rijden. En bij de mannen horen er namen als Heiter, Affini. Dan hebben we ook nog Fischer Black en Laporte. Die worden tot de belangrijkste namen van deze proloog gerekend. Niels Eekhoff is een van de beste Nederlandse outsiders. Ja, en Michael Bogert, die vindt wel wat van een rondje rond het Zuiderpark. En zeker hij als geboren Hagenaar.
1: Ja, zeker. Ik vond het verleden jaar wel heel gaaf. En wat ik zeg, het is een hele mooie proloog. Verleden jaar in het donker en het is super mooi verlicht. Echt een heel mooi rondje, snel rondje. Wel wat technisch, maar het is wel een hele mooie, leuke ambiance. En voor de renners ook wel eens leuk om een keer 's avonds te rijden. Ja. Zijn wel laat in het hotel, maar ja, voor mij is het heel speciaal. Omdat het, wat ik net zeg, ik heb daar mijn eerste koersjes gereden. Ja. Toen zag het Zuiderpark er nog wel anders uit. Het zat het FC Den Haag stadion er nog. Het is nu allemaal veranderd, maar dat rondje ligt er nog. En ja, het grote deel daarvan gaat morgen de proloog langs. Dus dat is voor mij leuk. Ja. Meer dan leuk eigenlijk.
0: Ja, is toch leuk. It brings back memories voor Michael Bogert. Hij is een geboren Hagenaar, dus dan is het te gek als de proloog daar wordt gereden in het Zuiderpark. Kijken we nog even naar de rest van de week voor de Eneco Tour. Morgen rijden ze rondom Ede. Donderdag een echte individuele tijdrit van bijna 14 kilometer. En dat gaat plaatsvinden in Tilburg. Dan gaat het circus doorreizen op vrijdag naar Zuid-Limburg. Dus daar worden de heuvels genomen. En zaterdag de Vanberg in Drenthe. En natuurlijk ook de bijbehorende kasseien. Zondag zal de finale plaatsvinden in Arnhem, dus dan weet je dat. En dat betekent dat deze ronde interessant is voor een rare combinatie van renners. Je moet kunnen tijdrijden, korte hellingen aankunnen en de wind en kasseien kunnen overleven. Afijn, de Eneco Tour. We blijven het volgen hier bij GPR Sportradio.

0: Simple Minds en Alive and Kicking bij GPS Sport Radio. Goedemorgen. Vanavond dus om 9 uur de Champions League wedstrijd tussen PSV en Red Bull Leipzig. Dat speelt zich af in Leipzig. Maar vanavond om 9:15 een wedstrijd in Nederland. En dan heb ik het over de Oranje Leeuwinnen. Die spelen om 9:15 in Tilburg tegen Hongarije. En vrijdag won Oranje de heenwedstrijd al met 0-8. Waardoor de plaatsing voor de volgende ronde eigenlijk zo goed als niet meer mis kan gaan. Maar ja goed, hoe kijkt bondscoach Arjan Veurinken naar?
1: Nou, allereerst, dat is dus een enorme luxe positie. Zegt alles over de wedstrijd van vrijdag. Waarin we duidelijk een mate groot waren voor de tegenstander. Maar tegelijk ook waarin we het zelf heel goed gedaan hebben. Heel persoonlijk vind ik dat niet zo heel erg moeilijk. Getuigen dat je thuis speelt voor veel fans. En uiteindelijk speel je voetbal voor de fans. En zeker in Nederland, we hebben fantastische fans. En ja, ik denk altijd van ja, wat moet er meer gebeuren om het team te motiveren. Hè, om hier thuis te mogen spelen. Dus dat is de mindset en zo gaan we erin.
0: Arjan Veurinken, de bondscoach voor de Nederlandse Oranje Leeuwinnen, voor de microfoon van Ziggo. En dat is natuurlijk de juiste spirit. Maar mijn vraag aan jou is...
2: De spraakmaker.
0: Nederland staat dus met 8-0 al voor. Moet bondscoach Arjan Veurinken vanavond zijn beste elf opstellen of juist nieuwe talenten en reserves de kans gaan geven? Of moet je je gewoon echt tonen voor het thuispubliek? Laat me even weten hoe jullie er tegenaan kijken. Doe het via de app van GPR Sport Radio. Zet er even bij eens of oneens. En ja, vooral die motivatie, die vind ik echt heel erg fijn als jullie er even bij geven. Dus kom maar door, laat iets van je horen via de GPR Sport Radio app. Wij zijn benieuwd.

Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Onzekere energiemarkt?
9: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
8: Ik heb zoveel vragen.
10: Welk energiecontract is het beste?
11: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
22: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
21: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
24: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 60 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. De files nemen nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging is nog een kwartier. Op de A15 richting Rotterdam, vanaf knooppunt Gorkum 5 minuten extra reistijd. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgave en knooppunt Bankhoef ben je 5 minuten langer onderweg.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.
1: Rick van Veldhuizen.
3: De Oranje Leeuwinnen staan voor met 8-0. Moet bondscoach Arjen Fleurik vanavond zijn beste elf opstellen?
14: De spraakmaker.
3: Of juist talenten en reserves een kans gaan geven?

0: Tja, hoorde je Somebody That I Used To Know bij GBR Sportradio. Nederland staat met 8-0 voor tegen Hongarije. Vanavond de terugwedstrijd wordt in het Koning Willem II stadion in Tilburg gespeeld. Bondscoach Arjen Feurink, moet hij vanavond zijn beste elf opstellen of juist talenten en reserves de kans gaan geven? Even wat reacties van Theo van den Brink bijvoorbeeld. Die komt uit Gelderland. Ja, hallo, juist wisselen. Met 8-0 kun je jonge speelsters internationale minuten gaan geven zonder dat je er meteen resultaten tegenaan gokt. Ja, dat is waar. Maar goed, het publiek zit er ook, hè? Marije Dijkstra zegt gewoon de sterkste elf. Een interland is geen oefenwedstrijd. En mensen kopen ook een kaartje om de beste speelsters te zien. Dan Dennis Scholten uit Wierden. Die zegt, ik zou een combinatie doen. 6 vaste krachten en 5 vrouwen die normaal minder spelen. Dan hou je toch wel een soort van structuur in het elftal. Inge Verhoeven, na de 8-0 weet je dat je door bent als je talenten nu niet laat spelen. Wanneer dan wel? Jeroen van Dam uit het Utrechtse Oudewater. De basis moet ritme houden. Je hebt straks misschien veel zwaardere play-offs. En dan wil je dat zo'n ploeg ingespeeld blijft. Sanne Visser uit Zierikzee zegt, geef vooral speelsters die weinig minuten maken een volledige wedstrijd. Je reed vanavond niets meer door weer met dezelfde 11 en 6-0 te winnen. Even kijken, deze pak ik ook nog even mee. Die komt uit Limburg, van Rob Smeets. Eerst zorgen dat je goed aan de wedstrijd begint. En als na dus het rust weer ruim staat, dan kun je nog even flink gaan wisselen als bondscoach. Nou, daarover gesproken, bondscoach Arjen Feurink, die heeft er ook zijn ideeën over.
1: Nou, we zullen niet rigoureus gaan wijzigen. Kijk, uiteindelijk zijn we heel tevreden over hetgeen wat we gezien hebben. We zijn ook heel erg tevreden over wat we van individuele spelers gezien hebben. Ja, en als je dan zo goed presteert, dan verdient dat ook de kans om door te bouwen. En ja, weet je, uiteindelijk staat bij ons alles in teken van morgen. Maar natuurlijk kijken we ook al met de schuin oog vooruit naar de volgende window. En daar moeten we er ook weer staan. En ons eerste belangrijkste doel is kwalificatie natuurlijk voor het WK. Dus ja, rigoureus wijzigen zullen we niet.
0: Bondscoach Arjen Feurink voor de microfoon van Ziggo. Vanavond dus om 9:15 de Oranje Leeuwinnen in een terugwedstrijd tegen Hongarije. En de heenwedstrijd wonnen ze met 8.

0: muziek. Op een dinsdag als deze, 13 oktober 2026. Goedemorgen. Ik ga je even 30 jaar terug mee in de tijd nemen naar
1: 13 oktober 1996.
0: En vandaag, precies 30 jaar geleden, werd Damon Hill wereldkampioen Formule 1. En de beslissing viel tijdens de Grand Prix van Japan op Suzuka. Hill kwam als leider in het kampioenschap naar Japan toe. Zijn enige overgebleven concurrent was teamgenoot Jacques Villeneuve. En Villeneuve stond op pole, maar kende een slechte start. En op ronde 37 was de strijd helemaal voorbij toen er een wiel van zijn Williams loskwam. Hill won de race voor Michael Schumacher en Mika Hakkinen en pakte zijn eerste en enige wereldtitel. En daarmee gebeurde iets bijzonders, want Damon Hill werd de eerste zoon van. De eerste zoon van een Formule 1 wereldkampioen die zelf ook wereldkampioen werd. Dan heb ik het over zijn vader, Graham Hill. Die was kampioen in de Formule 1 in 1962 en 1968. En even een leuk detail voor ons. In die wedstrijd waarin dus Damon Hill wereldkampioen werd, reed ook Jos Verstappen. Die reed toen in zijn Footwork Hard. Volgens mij was dat toen de opvolger van de Arrows. Zo'n 3 liter V8 motor zat erin. En hij werd toen 11e. En dan zit er toch een kleine verbintenis met het heden. Max Verstappen natuurlijk, maar dat begrijpen we allemaal. We gingen heel even terug in de tijd, 30 jaar naar
1: 13 oktober 1996.
0: Hier bij GPS.

0: Charles en Eddie en Would I Lie to You. We kunnen wel even het licht plaatsen van het laatste bericht dat ik even aan je meegeef in dit uur. In het voetbal is namelijk ophef ontstaan rondom FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Jo, je meent het. Maar het is weer een nieuw verhaal. Hij zou namelijk in 2024 bovenop zijn officiële salaris een geheime bonus van 1,5 miljoen euro hebben ontvangen. En deze extra betaling zou bedoeld zijn geweest om zijn luxe levensstijl in Miami te kunnen financieren. De onthulling zorgt voor nieuwe vragen over de transparantie en de financiële huishouding binnen de Wereldvoetbalbond. En de FIFA heeft nog niet officieel gereageerd op de beschuldigingen die de positie van de voorzitter Infantino verder onder druk zullen zetten. Komt net binnen, dus ik denk, geef hem maar even aan je mee. Zometeen ben je terug voor Coffee & Classics, deel 2.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest, omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. De club heeft er 8 wedstrijden op zitten in de Eredivisie en heeft nog maar 4 punten. Daardoor staat de club bijna onderaan op de 16e plek. Van der Vecht was iets meer dan een jaar hoofdtrainer van PEC. Zijn opvolger is nog niet bekend. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel vanaf Waspik 10 minuten extra reistijd.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
7: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe geeft ruimte.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek

Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis-in, mooi wonen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more, some extra, Max.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: GPR Sportradio.
12: Sportradio.
11: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
13: Ex-Ajax-ziet Matthijs de Ligt is terug. Na bijna 11 maanden blessureleed zit hij vanavond weer bij de selectie van Manchester United. En niet in zomaar een wedstrijd, in een Champions League-wedstrijd. En dat nog wel tegen

0: zo nonchalant en toch zo weer te gek gitaar te kunnen spelen. Gary Moore in Still Got the Blues for you bij GPR Sportradio. Welkom bij uur nummer 2 van Coffee and Classics. We gaan het hebben over een oud Ajaxiet, Matthijs de Ligt, met veel omzwervingen uiteindelijk terechtkomen bij Manchester United, maar daar ook heel erg geblesseerd geraakt. Hij is meegereisd naar Madrid voor de Champions League wedstrijd tegen Atletico Madrid. En dat is bepaald geen gewone terugkeer. De laatste officiële wedstrijd van de Ligt dateert van 30 november van het vorige jaar. Daarna kreeg hij last van zijn rug dat uiteindelijk een operatie opleverde. Nou, dat was natuurlijk buitengewoon vervelend. Hij heeft 11 maanden moeten revalideren. Dus geen Premier League, geen Champions League, geen Oranje. En vanavond zit hij eindelijk weer bij de wedstrijdselectie van Man United. En manager Michael Carrick zegt dat de Ligt inmiddels weer volledig meetraint en dat hij zich comfortabel genoeg voelt om meegenomen te kunnen worden naar Madrid.
1: It's good to have Mata back in and around it. He's been out for a long period of time and a little bit of patience with him and working through. But again, for him to be back around it, it's fantastic. He's worked so hard to get to this stage and he's had a long journey. So we're delighted to have him back.
0: De manager van Man United, Michael Carrick, voor de microfoon van de NOS, en hij zegt we're delighted to make him back. Dat bedoelt hij mee, we're delighted to have him back. En dat kan ik me voorstellen ook, want United kan hem ook prima gebruiken, die Matthijs de Ligt. De ploeg begon bijzonder slecht aan de Premier League. Heeft achterin verschillende blessures. Shaw is er niet, Menu is er niet, Masarui weg, Patrick Dorgu is er ook niet, Ugarte en Seseko, allemaal niet beschikbaar. Europees begon United wel uitstekend met een 4-0 tegen Sabah. Ja, ja, Sabah, Allah. Sabah, dat is zeg maar een voetbalclub uit een soort van voorstadje van Baku. En dan hebben we het over Azerbeidzjan. Dus dat zijn natuurlijk ook geen hoogvliegers. Daar mag je dan wel met 4-0 van winnen. Atletico verloor zijn eerste Champions League duel tegen Liverpool. Daar werd het 2-1 in het voordeel van Liverpool. En voor de Ligt is het dus meteen van 0 naar 100. Lekker man. Niet 20 minuten tegen de middenmotor om weer eens even lekker wedstrijdritme op te doen. Maar mogelijk zijn rentree in een kolkend Metropolitano stadion in Madrid bij Atletico Madrid. Dus ja, ik kijk er wel naar uit. Vindt een leuke gozer die Matthijs de Ligt. Dus laten we hopen dat het allemaal gaat werken voor hem. We blijven het volgen voor

0: It's My Life bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Ja, toch nog even over Formule 1 hebben. Want terwijl Kimi Antonelli steeds dichter bij zijn eerste wereldtitel zou kunnen komen, mathematisch zou dat kunnen zijn in Austin, Texas, ontstaat er daarachter wel een interessante strijd. Een paar weken geleden leek Max Verstappen nauwelijks nog een rol van betekenis te kunnen spelen in het kampioenschap. Red Bull worstelde als een malle. Mercedes was altijd veel sneller. Ferrari zat er geregeld voor. Ja, en toen kwam Maleisië, Singapore en Verstappen won ze allebei. In Singapore pakte hij zelfs ook nog eens een keer de sprintrace en de Grand Prix. En daarmee ziet de tweede helft van het kampioenschap er ineens heel anders uit. En als we dan toch heel even kijken naar de stand in de Formule 1. Natuurlijk, Antonelli is bijna, laat me gewoon zeggen, is niet te pakken. Maar we hebben ook nog George Russell, we hebben Lewis Hamilton, we hebben Charles Leclerc, we hebben Lando Norris en natuurlijk onze eigen Max Verstappen. Allemaal in de mogelijkheid om uiteindelijk de nummer 2 van dit seizoen te kunnen gaan worden. Dus werd gisteren de vraag voorgelegd in F1 aan tafel. De vraag was vrij simpel.
1: Wie trekt daarvan die naam aan het langste eind, denken jullie?
2: Verstappen.
3: Ja?
2: Op dit moment zeker.
3: Ja, ja, absoluut.
1: In deze modus?
3: Ja. Als Max met deze auto fout. Als Max met deze auto in het seizoen wat hij gehad heeft tot op heden voor George Russell weet te finishen, dan moeten ze zich bij Mercedes echt diep gaan schamen. Heeft Russell natuurlijk wel wat pech gehad en dingen.
2: Oh, heeft wel heel veel pech.
1: Wat pech. Ik moest gisteren, ik was bijna
2: gestaan. Jij medelijden,
1: hè? Nou, het begint wel te komen. Ik bedoel, iedereen besluit tijdens de virtual safety car naar binnen te gaan. Een beetje aan het einde van de rit. Op het moment dat hij ervoor kiest om de pitstraat in te rijden, zie je virtual safety car ending. Ja. Dus het voordeel dat alle anderen hadden, had hij op dat moment nou net weer niet. Ja. Of het heel veel in positie had uitgemaakt, maar typeert hem wel een beetje zijn seizoen.
2: Ja. Ik denk dat jij binnenkort gewoon lid gaat worden van zijn fanclub. Want je vindt het zo zielig.
1: Ik zit er wel over na te denken om toch even te gaan zitten op die tribune die hij zelf
2: die
1: aangekocht
2: tribune
1: heeft.
2: Ja,
3: maar daar heeft hij ook alweer, heeft hij nu ook alweer 3 keer een nieuwe post voor moeten plaatsen.
2: Ja, de kaartjes niet zo goed gaan.
1: Nee, dat denk ik ook, ja.
2: Maar misschien kan jij niet een oude overal regelen voor Rob?
3: Waarop?
2: Van Russell.
3: Voor mij?
1: Ze moeten
3: moeten de marketing veranderen. Wil je lekker rustig zitten tijdens de Grand Prix van Silverstone? Ja. Kies voor de George Russell tribune. Ja.
2: Zit je lekker in je eentje?
3: business class tribune.
1: Of heb jij iemand een hekel?
0: Wil je de hele aflevering van F1 aan tafel kijken? Dan kan dat via GPR Sportradio of anders in beeld via de video via kijk.nl.

0: Aretha Franklin en George Michael. En I Knew You Were Waiting bij GPR Sportradio. Morgenavond, jongens, dan krijgt Feyenoord in de Champions League een toch wel bijzonder interessante tegenstander. Het is uit Italië, Como. Een club die een paar jaar geleden nog vooral probeerde stabiel te blijven in de Serie A. Maar inmiddels spelen ze Champions League. En daar zit natuurlijk geld achter. De club heeft zeer vermogende Indonesische eigenaren. Maar het interessante is vooral dat ze met dat geld proberen iets moois te maken. Niet lukraak bekende namen kopen. Juist spelers zoeken die andere clubs nog niet volledig hebben ontdekt. En daar speelt Nederlander Mark-Jan Flederus een rol bij. Een zeer belangrijke rol. Hij is strategisch directeur bij Como. De man heeft bij heel veel Nederlandse clubs gespeeld. Heeft daarna allerlei dingen nog bedacht. En is daarmee toch denk ik een beetje in het vizier geraakt. Flederus is dus verantwoordelijk voor de voetbalstrategie. Como combineert traditionele scouting met eigen data en een bijzonder extern analysebedrijf, dat is Jamestown Analytics. Dat bedrijf werkt per land, maar voor één club. In Engeland doen ze dat voor Brighton. België doen ze dat bij Union. In Nederland doen ze dat voor Heracles. Maar dat is niet zo raar, want Flederus heeft natuurlijk kleintjes met Heracles. En in Italië doen ze dat met Como. Het fascinerende is hoe gesloten dat systeem is. Como kan een naam van een speler opsturen en krijgt vervolgens terug de naam plus een cijfer tussen 1 en 100. Hoe dat cijfer precies tot stand komt, weet Como dus eigenlijk zelf ook niet helemaal. Dat is het bedrijfsgeheim van dit bijzondere bedrijf, Jamestown Analytics. Dan hebben we bijvoorbeeld, ik noem een Jean Boutès. Hij is een mooi voorbeeld. Hij zat op zijn 28e op de bank bij FC Antwerp. Niet bepaald te spelen waarvoor Europese topclubs in de rij stonden. Como zag iets in hem, tenminste dat bedrijf. Inmiddels is Boutès voor het eerst geselecteerd voor het Franse nationale elftal. En dat is precies wat die club probeert te doen. Spelers vinden voordat iedereen ziet hoe goed ze eigenlijk zijn. En dan de trainer, dat is Fabregas. Die is inmiddels veel meer dan alleen de man die op zaterdag de opstelling bekend gaat maken. En volgens Flederus is hij het gezicht van het hele project. Fabregas wil dominant voetbal, veel balbezit, na balverlies onmiddellijk druk zetten en jonge spelers beter maken. De voorzitter van Como ging zelfs zo ver om te zeggen dat Fabregas voor Como kan betekenen wat Johan Cruijff ooit voor Barcelona betekende. En dat is nogal een vergelijking, lijkt mij.
1: Iemand die in die absolute top heeft gespeeld en die elke dag met de spelers en het team werkt. En dan hun kan overtuigen, want dat kan die ook nog eens een keer heel goed. Dat alles mogelijk is, zeg maar. En dat hij het zelf al heeft gezien ook. Ja, dat helpt enorm mee. En daarnaast is het gewoon een hele goede coach op tactisch gebied. Hij is ook het gezicht, zeg maar. De eerste foto ongeveer, als een stuk over Como gaat, als je de krant openslaat, dat is de foto van Cesc Fabregas.
0: Mark-Jan Flederus, de strategisch man achter Como. Samen met Fabregas zet hij toch wel een beetje de lijnen uit. Maar zeer lovend over Fabregas, over wat hij daar aan het doen is. Morgen overigens speelt Como tegen Feyenoord en dan spelen ze in Rotterdam, voor alle duidelijkheid. Hij kwam en verscheen voor de microfoon van de NOS. En vertelde ook een beetje over de koers zoals die wordt uitgezet bij Como.
1: Eigenlijk was die stip aan de horizon om een stabiele club te worden in de Serie A. Die af en toe mee kan doen om Europees voetbal. En dat wilden we doen met undervalued spelers. Dus spelers die eigenlijk beter zijn dan wat de markt denkt wat ze zijn. En we hebben ook echt verjongd. We zijn op een andere manier naar spelers gaan kijken.
0: Wat een prachtig verhaal is dit. Dus je kijkt met je voetbalkennis en tegelijkertijd ook aan de hand van heel veel data die is verzameld rondom een speler. En dan haal je spelers binnen die niet meteen in het vizier zitten van de grote vermogende clubs. En dan ga je er een berekening op loslaten en dan kom je uiteindelijk tot mooie resultaten. Como dus morgenavond tegen Feyenoord. We gaan zien waar dat toe gaat leiden. Je hoorde Mark-Jan Flederus en je hoorde hem ook bij de NOS en natuurlijk hier bij GPR Sportradio. Dan even nu
2: de spraakmaker.
0: Bij het kopen van een voetballer vertrouw je liever op ervaren scouts die een speler zelf bekijken of toch op de data die zeggen dat hij of zij, nou ja, hij in dit geval, goed genoeg is. Laat eens even weten via de app van GPR Sportradio. Erg benieuwd naar jullie mening, eens of oneens. En graag heel even een kleine onderbouwing van die

0: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
11: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Het zijn de
19: de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: GPR Sportradio.
22: The Sound of Sport.
21: Rick van Veldhuizen.
23: Ja hoor, daar ligt hij dan.
24: De spraakmaker.
23: Bij het kopen van een voetballer vertrouw je liever op ervaren scouts die een speler zelf bekijken, of toch op de data die zeggen dat hij goed.

0: Martin Garrix en Dua Lipa en Scared to be Lonely bij GPR Sportradio. Nou, hij ligt er.
1: De spraakmaker.
0: En alles naar aanleiding van de wedstrijd van morgen, want toen kwam het allemaal nog meer aan het licht. Morgen speelt Feyenoord thuis om 7:15 in de Kuip tegen Como. En Como is een projectje aan het worden. Fabregas is daar de trainer en de strategisch man achter dit alles is Marc-Jan Flederis, oud-voetballer die heel veel in Nederland heeft gespeeld. Heracles is toch wel een team die ik altijd heel snel aan hem verbind. Maar hij is uiteindelijk verder gegaan. En hij doet heel veel met data. En ja, dan krijg je toch de vraag, bij het kopen van een voetballer vertrouw je liever op ervaren scouts die een speler zelf bekijken, of toch op die data die zeggen dat het goed genoeg is wat je dan eventueel in huis gaat halen. Ja, dat vinden sommigen nog heel erg moeilijk. Maar Como doet daar momenteel hele mooie dingen mee. En ze spelen Champions League, voor alle duidelijkheid. Jasper van Dijk, het Markelo, zegt: een computer ziet misschien patronen die een scout mist, maar karakter en omgaan met druk zie ik nog altijd liever met eigen ogen. Linda de Boer uit Workum, data. Scouts hebben ook ook persoonlijke voorkeuren. Cijfers weten niet of iemand een grote naam heeft. Oké, ja, dat is waar. Dus dan zie je het los van een status. Dan kijk je alleen naar wat hij gepresteerd heeft. Peter Verhoeven uit Brabant zegt: allebei. Data moet aangeven waar je naar moet kijken. En daarna moet een goede scout bepalen of een speler werkelijk bij jouw club past of niet. Monique Jansen uit Zuid-Laren zegt: als iemand mij alleen vertelt dat een speler een score van 82 heeft, maar niet waarom, ja, dan ga ik er toch geen 20 miljoen aan betalen. Nou, de bedoeling is wel dat die spelers die ze aankopen een beetje tussen het wal en schip zitten. Dus ja, 20 miljoen? Ik weet het niet. Erik Scholten uit Lochem zegt: de mooiste transfers zijn juist spelers die niemand anders heeft gezien. Als data daarbij kan helpen, moet je gek zijn om deze niet te willen gebruiken. Hey, Saskia de Jong is er weer uit de Zilverstad Schoonhoven. Een speler kan fantastische statistieken hebben en totaal niet binnen een kleedkamer passen. Ja, dan blijft het ook weer mensenwerk. Is waar. Michel Smeets uit Valkenburg aan de Geul. Traditionele scouting levert ook genoeg miskopen op. Ik vind het juist interessant dat clubs nu naar andere manieren zoeken. En Como is daar eentje van. En nogmaals, met resultaat. Eerst dachten ze, nee, we moeten ons handhaven. We moeten niet naar de Serie B afzakken. We moeten in de Serie A blijven. En nu zijn ze gewoon spelen in de Champions League. Nogmaals, morgenavond, 7:15, in de Kuip, tegen Feyenoord. We gaan zien wat dat heeft kunnen brengen. Goed, dat gaan we ongetwijfeld morgen ook beluisteren. Want als je blijft luisteren naar GPR Sportradio, hoor je alles op het gebied van sport.

Sam Smith en Diamonds bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Ik ga je even mee terug in de tijd nemen. Ik denk 24 jaar geleden. Ja, 24 jaar geleden. Vandaag 13 oktober 2026. En we gaan terug naar 13 oktober 2002. Toen werd op het Belgische circuit van Zolder, en ik hoor meteen mensen denken, hey, motorsport, het WK wielrennen verreden. Dat was ook wel een race natuurlijk, alleen het moest met de voeten worden aangedreven, voor alle duidelijkheid. En Italië had die dag eigenlijk maar één plan. Mario Cipollini moest weer wereldkampioen worden. En daar deden ze ook alles aan. De volledige ploeg werkte voor de sprint. En in de laatste ronde ging nog een groot deel van het peloton tegen de grond. Maar ongeveer 25 renners bereikten gezamenlijk de finale. Alessandro Petacchi die trok de sprint aan en Cipollini, ja, de koning, kwam eruit en won. Robbie McEwen die werd tweede en Erik Zabel die werd derde. En voor Cipollini was het, ja, de koning, hè, de kroon op een carrière waarin hij al tientallen Giro-etappes, Milan San Remo's en Gent-Wevelgem had gewonnen. En dat had hij toen alsnog even met een punt, of beter gezegd een uitroepteken achter alles, nog een keer weten te bekrachtigen. Ja, 24 jaar geleden, nogmaals, 13 oktober 2002, gebeurde dit op het circuit van Zolder. Hey, goedemorgen en welkom. Dit is GPR Sportradio.

Massive. En voorheen Massive Attack. En The Unfinished Sympathy bij GPR Sportradio. Titel die misschien ook wel een beetje zou kunnen passen bij dit bericht waar ik me over zit te verbazen, moet ik heel eerlijk zeggen. We kennen natuurlijk allemaal Christian Horner. Hij is weggegaan bij Red Bull. Er waren er nogal wat zaken die speelden. En uiteindelijk hadden ze iets bij Red Bull van schoon schip maken. Geven de man een ongelofelijke zak met geld mee. En dan willen we nooit meer iets van hem horen. Maar goed, in de Formule 1 heeft de voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner met gemengde gevoelens gekeken naar de recente successen van het team van Red Bull. In een interview met The Guardian stelt hij trots te zijn op de overwinningen met de eigen Red Bull-motor, / Ford. Maar zich tegelijkertijd bestolen te voelen. Hallo, hoeveel geld heeft die gast meegekregen? Oké. Horner geeft aan dat het pijnlijk is het succes niet meer van binnenuit te mogen meemaken. Nee, maar daar heb je wel heel veel geld voor meegekregen. Oké. Hij wil dat sportief natuurlijk bezien. Dat begrijp ik dan wel. In hetzelfde gesprek met The Guardian nuanceerde hij ook de geruchten over een mogelijke overstap naar concurrent Ferrari in de toekomst. Dat vond ik ook zo'n raar verhaal. Die heeft daar de hele boel bij Ferrari overhoop getrokken. Met een mededeling: ik kom eraan. Of in ieder geval, hij heeft het ook niet willen tegenspreken. En dan nu komt hij weer met zo'n bericht. Je vraagt je toch ook af, is de man wel helemaal goed bij zijn pa, zei? En wat wij weten vanuit de media is als je zeg maar een dingetje hebt gehad, een akkefietje, dan moet je gewoon even stilzitten, dan word je geschoren en dan hoop je na enige tijd dat mensen je weer in genade willen aannemen. Maar Christian Horner denkt bij zichzelf: ja, wacht even, ik heb zoveel geld meegekregen, maakt het mij allemaal nog uit. Hoe dan ook, hij is weer lekker bezig. Christian Horner, hij had het liefst gewoon momenteel in het midden van het web van Red Bull willen zitten. Dan waar hij nu zit, toch thuis een beetje toekijken via de televisie naar het verslag van Olaf Mol. En dat hij dan zoiets heeft van: ja, oké, hier had ik bij kunnen zitten. Ik vind het een heel raar verhaal, een heel bijzonder verhaal met Christian Horner. Ik heb niet echt het idee dat hij daarmee zijn carrière binnenkort weer weet te bespoedigen naar een hoger niveau dan thuis zitten.

0: Zover Coffee and Classics voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen, hey, back in town. Alexander Stevens op de radio. Daar wens ik je veel plezier mee. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dinsdag.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. En in Hongkong stonden honderden mensen in de rij voor een Van Gogh uit 1890. Het werk met bloeiende kastanjebomen was 60 jaar niet te zien. Volgende maand wordt het geveild in New York. Sotheby's verwacht zo'n 180 miljoen dollar. Dat zou een record zijn voor een Van Gogh. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
14: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Onzekere energiemarkt?
19: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
18: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
12: wat heb je nog aan zonnestroom?
20: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
21: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
23: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
24: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Even bollen met Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
28: Ah, relaxed?
27: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
4: Je dinsdagmiddag lunch. Inmiddels is het 12 uur geweest. Goedemiddag. In het voetbal opnieuw ophef rondom de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Ja, die staat er niet lekker op. Je hoort zo meteen wat er aan de hand is.

GPR Sportradio, Denise Williams, let's hear it for the boy. Het is dinsdagmiddag, het is tijd voor de lunch. In het voetbal, hoop gedoe rondom Gianni Infantino. Sowieso het afgelopen jaar heeft alles te maken met dat commerciële voetbalidee wat hij had. Met aandelen en dergelijke. Maar opnieuw nu ophef. Wat is er aan de hand? Hij zou namelijk 2 jaar geleden een bonus hebben ontvangen van 1,7 miljoen euro. Een geheime bonus. En dat meldt The Times op basis van een Amerikaanse belastingaangifte. Het bedrag kwam van de organisatie van het WK 2026 in Amerika. En stond los van zijn officiële salaris. Was dit smeergeld? De onthulling zorgt voor nieuwe vragen rondom de financiën van de FIFA. Maar met name natuurlijk ook rondom voorzitter Gianni Infantino. Die het geld zou hebben gebruikt voor zijn luxe leven in Miami. Maar waarom heeft hij het geld überhaupt ontvangen? Daar komt zeker nog een nader onderzoek. En de situatie rondom de FIFA-voorzitter is, maar dat is logischerwijs, is langzamerhand onhoudbaar aan het worden. Aldus de Amerikaanse media. In de Formule 1 dan even, want daar heeft de voormalig teambaas van Red Bull, vroeger de oude baas van Max Verstappen, Christian Horner, gekeken met gemengde gevoelens naar de recente successen van het team. In een interview, en dan hebben we het over Team Red Bull, hè? In een interview met de Engelse krant Guardian stelt hij trots te zijn op de overwinningen met hun nieuwe eigen motor, de Red Bull Powertrain met Ford. Maar hij zegt, tegelijkertijd voel ik me bestolen. Hij zegt, het is pijnlijk dat ik het succes nu van buitenuit zie en niet van binnenin meemaak. Hij zegt in hetzelfde gesprek met The Guardian dat hij de geruchten over een mogelijke overstap naar Ferrari in de toekomst wil nuanceren en eigenlijk lichtelijk wil ontkrachten. De Nederlandse baanwielrenner Harry Lafrijse begint morgen in China, in Shanghai, aan zijn jacht, logischerwijs, daar op het 21ste wereldtitel. Want de 29-jarige inmiddels Nederlander die al 20 wereldtitels op zijn naam heeft, wil zichzelf natuurlijk zo scherp mogelijk houden. En ook is hij op zoek naar nieuwe manieren om beter te worden. Hij begint dus aan een nieuw WK. Hij heeft voor zijn 10e WK-deelname een nieuwe positie op de fiets aangenomen. En dat is vrij uniek. Lafrijse geeft aan dat hij uit was op en uit is op revanche tegen zijn concurrent Richardson, Matthew Richardson. Maar die is niet aanwezig op het toernooi. Hij zegt, dat vind ik jammer. Hij zegt, dat was wel een extra motivatie voor mij geweest. Zo direct gaan we naar de Nederlandse verdediger in dienst van Manchester United. Oftewel voetbal en nog veel meer andere sporten. Tijdens je dinsdagmiddaglunch hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je dinsdagmiddag. Het Engelse voetbal wilde ik het even met je over hebben. Want bij Manchester United speelt verdediger Matthijs de Ligt. Hij staat mogelijk voor zijn rentree daar. Want hij lijkt hersteld van een lange blessureperiode. Hij zou vanavond in actie kunnen komen in de Champions League wedstrijd tegen Atletico Madrid. Dat zou lekker zijn. Een rentree van Matthijs de Ligt zou een opsteker ook voor hem zijn. Want hij heeft een moeilijke periode achter de rug. En of zijn terugkeer ook direct de defensieve problemen bij United kan oplossen, dat zal moeten blijken. Vanavond als hij speelt, maar ook de komende wedstrijden als hij erbij zit. Als we dan toch hebben over voetbal, in hetzelfde voetbal heeft de 19-jarige Shane Kluivert gisteren meegetraind. En hetzelfde voetbal, dan bedoel ik buitenlands voetbal, heeft Shane Kluivert gisteren voor het eerst meegetraind met de A-selectie van Barcelona. Ja, hij is de volgende telg uit de bekende voetbalfamilie die zich aandient op het hoogste niveau. Natuurlijk na zijn vader, Patrick, en zijn broers, Justin en Ruben. De jonge Kluivert mocht tijdens de training gisteren proeven aan het werk bij de hoofdmacht van de Catalaanse club. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling natuurlijk van het talent binnen de jeugdopleiding. En ook in het Nederlandse voetbal vanavond PSV die aan de bak moet in de Champions League. Een uitwedstrijd tegen Red Bull Leipzig. De Eindhovenaren treffen in Duitsland een oude bekende, sowieso Johan Bakayoko. De Belgische invaller was vorig seizoen een van de smaakmakers bij PSV, maar heeft wel nu moeite zijn draai te vinden bij zijn nieuwe club in Leipzig. En ondanks een ruime zege in de eigen competitie afgelopen weekend, de Bundesliga, verwacht de Duitse media dat Leipzig met een gewijzigde opstelling zal starten tegen de ploeg uit Eindhoven. En is men in Duitsland benieuwd of ze de Eindhovenaren van Peter Bos het hoofd kunnen bieden vanavond in die wedstrijd in de Champions League. Ik neem zo meteen even de hele Champions League agenda met je door, want er gebeuren nog veel meer leuke zaken op het voetbaltoneel vanavond. Je hoort hier meer over zo meteen bij GPR Sportradio.

VPR Sportradio Chicago op je dinsdagmiddag rond 1:30. Nigel de Jong is 4 jaar langer directeur topvoetbal bij de KNVB. Zo direct duiken we er even in. Eerst duiken we even in het weer. Is het lekker sportweer? Ja, morgen beter dan vandaag. Vanmiddag is het bewolkt, af en toe kans op wat regen. Kan ook motregen zijn. De temperatuur vandaag rond de 18 graden. Maar morgen is het echt een lekkere buitensportdag met flinke zonnige periode. Morgen is het droog, temperatuur rond de 17 graden. Ideaal dus, ook om lekker te gaan hardlopen bijvoorbeeld. En sowieso de komende dagen deze week zonnige periode. En het is en blijft droog. En dat is lekker. Het is je dinsdagmiddaglunch. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it! Voor die 2

0: facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar 8,99 euro. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
26: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
27: GPR Spot Radio. Verkeer.
0: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort is de rechte rijstrook dicht door een kapotte vrachtauto. Reken hier op 10 minuten extra reistijd. En op de A28 richting Utrecht doe je er tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier langer over.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.
1: Alexander Stevens.
4: Nigel de Jong is al sinds januari 2023 verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid bij de KNVB als directeur topvoetbal. En hij heeft nu bijgetekend voor nog eens 4 jaar.

0: VPR Sport Radio, je dinsdagmiddag lunch. Heerlijk, een boterhammetje erbij in de Chainsmokers en Paris. De fluitende scheidsrechter, en dat is vaak natuurlijk met een arbiter, maar dan hebben we het over Bas Nijhuis, die heeft wat minder gefloten. Die floot een toontje lager. Een gescheurde Achillespees hield hem aan de kant. Hij is bezig met zijn rentrée. En dat vinden we goed nieuws. Reden te meer natuurlijk voor onze eigen Ronald van der Geer. 'S Ochtends in de ochtendshow hier bij GPR Sport Radio, om eens even met Bas te bellen en te vragen hoe het met die scheidsrechter en zijn rentrée eigenlijk gaat.
1: Ja, eigenlijk gaat het echt wel heel goed. Hè. Kijk, Achillespees natuurlijk eind januari, net voor PSV Feyenoord gescheurd. Helemaal in, ja, je schrik je de pleuris dat in één keer. Ja, je dat in één keer scheurt. En dan zit je 8 weken in zo'n schoen dat je niks kunt. En dan moet je echt alles weer opbouwen. En ja, ik zou eigenlijk gisteren, want we moeten een soort conditietest lopen. Die moeten wij halen om dit te kunnen fluiten. Een soort test. En die zou ik echt gisteren lopen, gistermorgen lopen. En dan zou ik echt aankomend weekend fluiten. Alleen vorige week had ik eerst heel licht iets of zo. Voel je iets, een krampje zo in de hamstring in één keer. Dat krijg je ook omdat je natuurlijk zoveel, zoveel traint. Nu krijg je overal pijntjes. Maar nou, en dat is nu al bijna weggetrokken. Dus eigenlijk zal het denk ik even een weekje worden opgeschoten. Dus dan zal het denk ik volgend weekend zijn. Als weekend erna bedoel ik. Dus dan maar het gaat eindelijk de goede kant op. We hebben weer tijd. Ja.
2: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik kan me ook voorstellen dat ik bedoel, je bent er al een hele tijd in in de fluiterij. En je hebt nu tijd gehad voor een heleboel andere dingen. Dat je denkt, ja, ga ik eigenlijk nog wel fluiten?
1: Ja, als dat gebeurt, denk ik het eerst wel. Hè. Natuurlijk, je hoort al bij de oudere scheidsrechters. En natuurlijk vanaf, denk ik al vanaf 2005 in de Eredivisie. Dus je hebt al wel veel meegemaakt en zo. Maar ja, ik vind het gewoon echt nog veel te leuk om te doen, die wedstrijden. Het is echt, nou, elke keer weer die stadions binnenloopt, de eerste keer het veld op komt. En nee, ik vind het echt veel te leuk. Dus ik heb er ook echt alles aan gedaan om terug te komen. Dat was echt veel werk. Maar nee, ik wil nog wel even een paar jaar door.
3: GPR Sportradio. GPR.

GPR Sportradio, je dinsdagmiddaglunch smakelijk eten. Vanavond is het tijd voor de tweede speelronde in de Champions League. 9 wedstrijden op de rol. PSV gaat op bezoek in Leipzig. Verder spelen onder meer Atletico Madrid tegen Manchester United. Galatasaray speelt tegen Barcelona en Inter speelt tegen Club Brugge. Zetten we dan even de wedstrijden voor je op een rijtje. Dan trappen we hem af en we starten om 7:15. Lens uit Frankrijk speelt tegen Sporting CP. Om 7:15 eveneens Slavia Praag op bezoek bij Sabah FK. En dan om 9:00 een rol met wedstrijden. Leipzig tegen PSV. Dat is natuurlijk de allerbelangrijkste voor ons Nederlanders. Arsenal speelt een potje tegen Lille. Atletico Madrid, zoals gezegd, ontvangt Manchester United in Spanje. En het Turkse Galatasaray speelt tegen Barcelona. Bij Inter komt Club Brugge op bezoek en Villarreal speelt tegen Napoli. En de laatste wedstrijd vanavond in de Champions League is Viking. Om 9:00 trappen zij hem af thuis tegen het Duitse Bayern München. Natuurlijk straks nog veel meer over voetbal, want er zijn nog veel meer actuele zaken die spelen in het voetbal, zowel bij de KNVB als internationaal. En we gaan het straks hebben over de Eneco Tour, want ja, ook die is begonnen. Althans, begonnen, die begint vandaag. Gaan we zo meteen eens even induiken, hier bij GPR Sportradio.

0: DPR Sportradio. Formule 1 update.
1: Tja, ook daar is wat te melden, want het wereldkampioenschap Formule 1 rijdt vanaf begin jaren 2030 wedstrijden in Rwanda, oftewel in Afrika. Dat meldt de FIA, de Formule 1-organisatie. De Grand Prix van Afrika wordt 10 jaar lang verreden in het land Rwanda. De wedstrijd wordt gehouden op een circuit wat men gaat bouwen in Bugesera, op zo'n 40 kilometer van de hoofdstad, Kigali, en vlakbij het nieuwe vliegveld van dezelfde stad. En dat is natuurlijk logistiek heel belangrijk. De organisatoren van de Formule 1 werken natuurlijk al heel lang aan een terugkeer naar het Afrikaanse continent. Dat lukte steeds maar niet, maar nu is er dus een doorbraak. In 1993, even terug in de tijd, was het de Grand Prix van Zuid-Afrika die de laatste wedstrijd was die op dat continent werd verreden. Rwanda investeert inmiddels de laatste jaren steeds nadrukkelijker in topsport, zo hebben we gezien. Zo werd het WK wielrennen vorig jaar daar gehouden. Was ook het FIA Gala in 2024 daar, waar Max daar als kampioen werd gekroond. Was ook in Kigali. Maar dat is dus een teken aan de wand. Rwanda zet dus de eerste stap en het is inmiddels dus bevestigd door de organisatie van de Formule 1 dat men daar gaat racen begin jaren 2030. Alles heeft te maken met de snelheid waarmee het circuit daar klaar.

meer Sportradio met Bob Sinclair en World Hold On. Kijk eens op de klok, langzaamaan richting 1 uur tijdens je dinsdagmiddag lunch. In het voetbal gaan we het straks hebben over de Italiaanse club Venezia. Ja, dat wordt gelijk romantisch als je dat hoort. Ja. Het is je dinsdagmiddag met wat bewolking, kans op druppels, temperaturen rond de 18 graden. Morgen is het gewoon lekker zonnig en droog. Dat zijn de vooruitzichten. Sowieso week, ja, weer technisch deze week. Een hele goede week met zonnige periode en droog weer. Dat betekent lekker buiten sporten. En dat is altijd goed nieuws. Zometeen hier, wat ik al zei, Italiaans voetbal. We hebben ook het over PSV. Een bijzonder verhaal van een jubilaris daar. Inmiddels 66. We gaan het hebben over Ajax. Ook niet geheel onbelangrijk. En in de Formule 1, waarom Mercedes' nieuwste Formule 1-update voor hun auto wel goed is, maar het op de baan niet te merken is. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijke ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed. Dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt er niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. En de Formule 1 komt terug naar Afrika. Er is een contract van 10 jaar gesloten met Rwanda. Daar wordt speciaal een circuit aangelegd. De eerste race is waarschijnlijk begin 2030. De laatste Formule 1 race in Afrika was in 1993, toen in Zuid-Afrika. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 2 vertragingen gemeld, te beginnen op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein 25 minuten langer over.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank app erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
11: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
16: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
15: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen?
18: Draken temmen in het Verre Oosten?
19: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
28: Goedemiddag, inmiddels is het 1 uur geweest en de Italiaanse wielrenner Filippo Ganna vertrekt bij zijn huidige team, gaat naar Lidl Trek toe. De tijdritspecialist heeft voor 3 seizoenen daar getekend.

0: WPR Sportradio, Kings of Leon, You Somebody. 1 uur geweest dinsdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. En voetbalmiddenvelder Jurgen Ekkelenkamp heeft gisteravond opnieuw zijn waarde bewezen voor zijn Italiaanse club Udinese. De Nederlander maakte namelijk een doelpunt in de uitwedstrijd in de Serie A tegen Torino. Het was voor Ekkelenkamp al de derde keer op rij dat hij trefzeker was in een uitduel. En ondanks zijn goal kon hij een nederlaag voor zijn ploeg niet voorkomen. Dat lukte dan weer niet, want Udinese ging uiteindelijk in Turijn met 2-1 onderuit. Door het verlies gisteravond blijft de club van Ekkelenkamp in de onderste regionen van de Italiaanse competitie. En als we dan toch daar zijn, daar heeft de Italiaanse club Venezia haar trainer Stroppa, Giovanni Stroppa, ontslagen. De club waar ook een Nederlander speelt, Haps, staat er onder contract. Kent ook een dramatische start in de Serie A, want na 6 wedstrijden hebben ze nog niet weten te winnen en staan ze gewoon compleet onderaan. Het was voor de clubleiding genoeg reden om de samenwerking met Stroppa per direct te beëindigen. En het is logischerwijs, want dit is pas net bekend, is op dit moment ook nog niet bekend wie zijn opvolger zal worden. Dat hebben ze nog niet bekendgemaakt. Dat dus bij Venezia, de club uit het prachtig mooie Venetië.
1: GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio, je dinsdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten in Den Haag begint vandaag de vernieuwde Eneco Tour. Wielrennen hebben we het over, voor mannen en vrouwen. Beide wedstrijden openen met een proloog, die is 3,1 kilometer. Die start bij Sportcampus Zuiderpark en finisht in het Zuiderpark. En ze starten dus om en om, mannen en vrouwen, op hetzelfde parcours. Vanaf 6 uur is dat. De finish wordt uiteindelijk rond 9 uur verwacht. En vanmorgen in de ochtendshow hier bij Ronald van der Geer spraken we natuurlijk met Michael Bogert. Ja, die kent natuurlijk dat hele deel, met name van vroeger.
1: Ik ben daar begonnen als wielrenner. Wielrennertje eigenlijk. Ja. Toen ik 8 jaar was, reed ik mijn eerste rondjes om het Zuiderpark. Onze club zat daar gevestigd. Dus ja, je kan je volgens mij geen betere teamcaptain wensen dan ik, zeg maar. Ik ken het daar, iedere bocht, ieder stukje asfalt ken ik als mijn broekzak.
0: Het is natuurlijk niet zomaar een proloog, die Eneco Tour die in Den Haag begint. De moeite waard toch, vroegen we aan Michael Bogert.
1: Jazeker, ik vond het verleden jaar wel heel gaaf. En wat ik zeg, het is een hele mooie proloog. Verleden jaar in het donker en het is super mooi verlicht. Het is echt een heel mooi rondje, snel rondje. Wel wat technisch, maar het is wel een hele mooie, leuke ambiance. En voor de renners ook wel eens leuk om een keer 's avonds te rijden. Ja. Zijn wel laat in het hotel, maar ja, voor mij is het heel speciaal. Omdat het, wat ik net zeg, ik heb daar mijn eerste koersjes gereden.
0: Dat was Michael Bogert vanochtend hier in de ochtendshow bij Ronald van der Geer.

GPR Sportradio, Clark Datchler, bekend als Johnny Hates Jazz. We zitten inmiddels richting 2:30 dinsdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Het is vandaag een dag met bewolking. Er valt af en toe wat regen of motregen. Temperatuur vandaag rond de 18 graden. Ja, binnensporten is misschien beter dan naar buiten. Hoewel, morgen is er wel een kentering. Morgen kan je gewoon lekker naar buiten voor teamsporten of gewoon lekker een rondje wandelen of hardlopen. Want morgen zijn we een flinke zonnige periode. Morgen blijft het droog en de temperatuur ligt rond de 17 graden morgen. Goed nieuws sowieso deze week, want er zijn zonnige perioden en droog weer. Het is de dinsdagmiddaglunch. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB. Normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
16: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
20: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry.
1: Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En dat komt door een kapotte auto.
23: GPR Sportradio.
25: De Sound of Sport.
23: Alexander Stevens.
26: Goedemiddag, inmiddels 1:30 geweest dinsdagmiddag. Morgen begint het baanwielren WK in Shanghai. De Nederlander Harry Lafrijs is erbij, maar er is meer nieuws vanuit daar. Zo meer.

VPR Sportradio, je dinsdagmiddag met wat bewolking, af en toe een druppel bij 18 graden. Morgen in Shanghai begint het WK baanwielrennen. De Nederlander Harry Lafrijs is erbij. Het is zijn 10e WK. En ook al na 20 wereldtitels is hij nog steeds hebberig en hongerig en wil zichzelf blijven verbeteren. Lafrijs, die zich volledig richt op de Olympische Spelen van LA, ziet zijn voorbereiding mogelijk iets vergemakkelijkt. Want zijn grootste concurrent, de Brit Matthew Richardson, werd vanochtend door zijn eigen ploeg naar huis gestuurd. En zal dus niet aan de start verschijnen daar in China. Wat is er aan de hand? Nou, er is daar een relletje. De Engelse ploeg heeft hun eigen grootste vedette gewoon uitgezwaaid. De Britse media, waaronder de Times, die berichten vandaag over wangedrag van de Brit, in dit geval Matthew Richardson, richting zijn ploeggenoten. En dat zou de reden zijn dat ze hem naar huis hebben gestuurd. Nou, het WK gaat morgen van start in de Chinese metropool Shanghai. Ja, en het ontbreken van een van de topfavorieten, ja, dat opent dan de deuren ook voor Lafrijze. Ook op de diverse sprintonderdelen gedurende het toernooi liggen daar in één keer veel meer kansen voor de Nederlander. Uiteraard is alles in Shanghai hier te volgen bij GPR Sportradio.

VPR Sportradio, je dinsdag. En dat betekent dat gisteren, want iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe podcast F1 aan tafel, dat die er nu ook weer is. Ik hoop dat je hem al gecheckt hebt. Napraten natuurlijk over die fantastische overwinning van Max Verstappen afgelopen weekend. F1 aan tafel wordt in ieder geval ook in videoversie op kijk.nl aan je gepresenteerd. Misschien kun je dan eens kijken in plaats van luisteren. Ook wel leuk. Deze week aan tafel Rob van Someren, de DJ. Formule 1-commentator Olaf Mol, maar ook de voormalige autosportteambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Ja, presentatie in handen van Frank Evenblij. Het is jouw kans op een volle tank brandstof voor je auto en raad het autogeluid. Ik zou hem even checken, want behalve een flinke dosis humor wordt er ook kundig bijgepraat over de Formule 1 en Max in het bijzonder. F1 aan tafel, iedere maandag en vrijdag een nieuwe aflevering. Check hem bij ons in de app. De gratis app voor je smartphone, gprsportradio.nl. Of je vindt natuurlijk, wat ik al zei, de videoversie op kijk.nl. Langzaamaan, kijk eens op de klok. Ja, 2 uur komt in beeld. Duurt nog even, maar houd er rekening mee. Als je nog wil lunchen voor 2 uur, dan begint de tijd te dringen. Wij zijn GPR Sportradio.

VPR Sport Radio, Brian Adams, langzaamaan richting 2 uur. En Max Verstappen race niet in de Formule 1 komend weekend. Maar toch stapt hij in een raceauto dit weekend in Portugal. Wanneer komt hij in actie? Nou, het is ongekend. Want in Maleisië, Singapore, deze week opnieuw in actie. Maar dan met een GT3-auto, een Mercedes-AMG. Ja, de wereldkampioen vertegenwoordigt namelijk zijn team Verstappen Racing in de GT World Challenge Europe. En dat wordt gedaan in Portimao. En de auto deelt hij met Chris Ludlam en met Ben Barnicoat. Eerder dit jaar reed hij al een aantal races, Max natuurlijk, op de Nürburgring. Veel publiek daar op de Nordschleife. Ja, en dat is logisch, want de fans van Max zijn inmiddels ongekend veel. En in diverse landen. Dus ook in Portugal, in Portimao, verwachten ze dat zaterdagavond, als de race van start gaat, er veel fans aanwezig zullen zijn. Elke coureur zit ongeveer een uurtje in de auto. Dat is ook het geval bij deze race, dus Max is er ook bij. De race is trouwens in Nederland te zien bij Ziggo Sport. Ze testen trouwens, om even je alvast een beetje bij te praten. Ze testen donderdag aanstaande in Portugal. Max is daar ook bij. Vrijdag hebben ze de eerste, de tweede vrije training en de kwalificatie. Die kwalificatie is op vrijdagavond. En dan op zaterdag, ik zei het al, dan begint de race. Die begint om 6 uur, duurt tot 9 uur. Wij praten hier uiteraard zeer, zeer, zeer uitgebreid over bij. Hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Kim Carnes bij de Davis Ice richting 2 uur. Hij staat te trappelen. Nout van Sommer is zometeen hier met veel meer sport. Later vanmiddag nog Twan van Peperstraten. Tijdens de avondspits vanaf 4 uur begeleidt hij jou naar huis met veel meer sporten. Lekker hier blijven, mis je helemaal niets.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee moet opschroeven. Er werden bij Bulgarije opnieuw 2 vrachtschepen getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. En de dichtregels op vuilniswagens in Rotterdam zijn uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Sinds eind jaren 80 zijn honderden regels uit gedichten op die manier verspreid om poëzie de wijk in te brengen, is het idee. De eerste regel was: het gedicht is een bericht van Jules Deelder. Zo werd het project ook genoemd. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg ligt er glas op de weg. Daardoor is de weg nu dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En dit gaat waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag duren.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Wie doet

0: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
5: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
10: Goed plan, Zonneplan.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: De jackpot van Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Kijk eens, schat, hier is je thee.
8: Ah, heerlijk.
7: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
8: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
9: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
10: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
11: Hey, goedemiddag, het is dinsdag 13 oktober, 2 uur geweest. Ook deze middag heel veel sport. Ik heb zo dadelijk autosport voor je. Ook wielrennen, tennis en natuurlijk veel voetbal voor je onderweg.

wereld, want er is onzekerheid ontstaan over de toekomst van het Hypercar-programma van Alpine. Een deal waarbij de Geely Group het project in het FIA World Endurance Championship zou overnemen, lijkt op losse schroeven te staan. De overeenkomst met Signatech, de operationeel partner van Alpine, leek definitief, maar een onverwachte wending zorgt nu voor twijfel. Ja, wat de precieze gevolgen zijn voor de deelname van Alpine aan de hoogste klasse van het lange afstandsrace, ja, moet de komende periode duidelijk worden. We gaan het in ieder geval nauwlettend voor je in de gaten houden. Zo dadelijk meer over Botik van der Zandschulp. Die heeft gestunt in Shanghai gisteren. En daar gaan we nog eens even op terugblikken. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

In ieder geval heeft een koninklijke titel gekregen, omdat hij heel veel voor de muziek heeft betekend. En zo Engeland goed op de kaart heeft gezet. En dan mag je zelf Sir noemen. Hè. Zo heb je ook nog Sir Sting, Sir Elton John, Sir Lewis Hamilton. Hè, want ook grote sporters die krijgen die titel. Maar Robbie Williams heeft hem dus ook te pakken. En dan moet je hem dus officieel altijd Sir Robbie Williams noemen. Hè. Dus als ik zeg Robbie Williams met Angels, dan doe ik dat niet goed. Hè. Dan krijg ik koning Charles achter me aan. Dat moet ik niet hebben natuurlijk. Goed, tennisser Botik van der Zandschulp heeft voor een grote verrassing gezorgd op het Masters toernooi in Shanghai. De Nederlander was gisteren in de derde ronde te sterk voor de Fransman Arthur Fields, de nummer 11 van de wereldranglijst. Van der Zandschulp speelde een uitstekende partij en won overtuigend in twee sets. 7-5 en 6-4. Ja, dankzij deze knappe overwinning op de wereldtopper heeft hij zich geplaatst voor de laatste 16 van het prestigieuze toernooi in China. Goed nieuws dus voor Van der Zandschulp en we gaan het in de gaten houden hoe hij zich verder gaat ontwikkelen daar in China. Wielrenster Gerrieke Schuurs heeft zwaar letsel opgenomen tijdens het wereldkampioenschap gravel. De Nederlandse is namelijk te val gekomen. Maar nu blijkt dat ze daarbij zowel een nek- als rugwervel heeft gebroken. Het is een flinke domper voor Schuurs die deelnam aan het recente kampioenschap. Over de precieze toedracht van de val en de duur van haar herstel is op dit moment nog niets bekendgemaakt. Het nieuws over haar blessure werd gisteren nog naar buiten gebracht door diverse media. Ja, flinke domper dus voor Gerrieke Schuurs, die dus een nek- en rugwervel heeft gebroken op het WK Gravel. Veel beterschap gewenst van ons. Zo dadelijk, later dit uur, Joey Litjens, oud-motocoureur. Tegenwoordig is hij ook commentator bij Ziggo Sport over het MotoGP-weekend dat we hebben gehad in Indonesië. Ja, nog even terugblikken op de race zelf, maar ook op de Moto 2, waar Colin Feijer en Zonta van der Goorberg in uitkomen. Hoe hebben de Nederlanders het gedaan en wat verwacht Joey Litjens van de rest van het seizoen in de MotoGP? Dat en meer hoor je hier bij GPR Sportradio.

0: op je dinsdagmiddag. En dat wil zeggen dat er eentje voor je klaarstaat. Een kakelverse F1 aan tafel. Die award-winning podcast van GPS Sportradio. Want elke maandag en vrijdag verschijnt er een editie. Nou, de editie van gisteren die is dus eind gistermiddag online geplaatst. Met Rob van Zomeren, DJ op de radio. Maar ook groot Formule 1-kenner. Onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol hoor je. En de voormalig autosportteambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Ze schoven aan bij Frank Evenblij. En onder andere is gesproken over de problemen met de boordradio van Max Verstappen. Want hij kon niet communiceren op de normale manier met zijn team. En daar is natuurlijk ook over gesproken in de podcast F1 aan tafel.
1: Het is ook een onderdeel van het kijken naar de sport. Want ik hou namelijk ook heel erg van de boordradio van Max. Verheugt je ook op wat hij zegt. En nu was het Max, nou, gefeliciteerd en dat. En dan, Max, wat vind je ervan?
2: Ik heb een jaartje of 23 bij de politie gewerkt. Wij hadden voorheen analoge verbindingen. Later kregen wij C2000. Het verschil tussen analoog en digitaal. Digitaal doet het wel of digitaal doet het niet. Ja. Analoog kon je net als met je autoradiootje in de ruis nog wel enigszins opvangen wat er gebeurde. Nou, op het moment dat het digitaal is, weet je, dan hoor je niks. Dus het probleem wat ik nu hoorde, weet je wel, duidt eerder op een microfoonprobleem dan een verbindingsprobleem. Ja. Als dat digitaal is, waar ik van huis zou gaan, dan hoor je niks.
3: Nul of één, in dit geval nul.
2: En dus, dat zou nul zijn. Dus stel dat ze analoog zouden gebruiken, dan kan er van alles kan er een oorzaak zijn. En is het, dat was bij de politie trouwens ook zo, aan de centralist, hoe slim die is, van nou, ik hoor die spreeksleutel wel, het knopje wat je indrukt op het moment, maar ik hoor hem niet praten.
4: Ja.
2: Nou, dan ging je inderdaad naar dat soort dingen toe. Van als je wil, dat wil, druk twee keer. Als je niks wil, druk één keer. Nou ja, en zijn we dat op die manier opgelost.
3: We hadden vroeger een zender ter plekke. En dan moest je frequenties aanvragen waarop je mocht zenden. Op een circuit. En dan heb je het over een straal. Dan trek je een cirkel van 500 meter. 1700 frequenties.
1: Ja, maar dat, je hebt het over de microfoons ook, hè? Dan de zenders.
3: De zender van een pit reporter die naar je moet toepraten. Ja, en al dat soort dingen. En dat gaat dan tegenwoordig ook wat meer.
1: Hoeveel frequenties waren er?
3: 1700.
2: Ja. Maar je frequenties of hoe smaller je maakt, des te meer kun je er kwijt. Wat ik mooi vond, was dat in een interview achteraf Max zei van ja, die radio, dat was een probleem. Maar de informatie die ik van Jean-Pierre kreeg, was al 90% van wat ik wilde weten.
1: Ja, 90%.
2: Over op elkaar ingespeeld zijn gesproken.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, dat werd dus onder andere besproken in de nieuwe podcast F1 aan tafel. Die sinds gistermiddag online te vinden is. Je vindt hem op onze website gprsportradio.nl. Je eigen favoriete podcast app, daar zie je ook zeker in te vinden. Maar je kan hem ook zien als een videocast via de Kijk-app. De podcast van deze week wordt dus uitgebreid de race in Singapore besproken. Dus ook het radioprobleem van Verstappen. Dat en meer dus in de podcast F1 aan tafel. Die dus nu te vinden is onder andere op onze website gprsportradio.nl.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, red ik het tijd. En vamos naar Beterbed.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: De grootste energieslurpers in huis?
13: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
15: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voor.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven, 6 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Valburg. 3 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Verkeer gaat via de parallelbaan vanwege glas op de weg.
8: GPR Sportradio.
10: The Sound of Sport.
8: Nout van Sommeren.
11: Hey, goedemiddag. Zo dadelijk even bellen met oud-motorcoureur en tegenwoordig commentator bij Ziggo Sport, Joey Litjens, over het afgelopen MotoGP-weekend dat is geweest.

0: Radio, het is dinsdagmiddag en we blikken toch nog even terug naar afgelopen weekend. Toen was de MotoGP in Indonesië neergestreken. Aan de lijn heb ik Joey Litjens, oud motocoureur en tegenwoordig commentator bij Ziggo Sport. Joey, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, hè. Daar zijn we weer.
0: Ja, weer een beetje helemaal in je dagritme, want het was nachtwerk voor jou, hè, afgelopen weekend.
1: Nou, een beetje helemaal, zeg maar. Nou ja, dit is inderdaad het tweede weekend dat we met de MotoGP Circus in Azië zijn. En dat betekent voor ons in Nederland een paar nachtdiensten. Maar goed, dat doen we met heel veel plezier, met heel veel liefde. En wat ik de vorige keer ook al zei, zodra ik die motoren op het circuit zie rijden, ja, dan sta ik aan. Dan ben ik alert.
0: En dat maakt niet uit hoe laat het is, hè?
1: Nee joh, maakt me helemaal niets uit.
0: Goed, we laten eens even beginnen bij de MotoGP afgelopen weekend. De kwalificatie en de races, wat is jou opgevallen?
1: Nou ja, kijk, wij hadden het de afgelopen week hadden het er al samen over, nou, van ja, Lombok, Indonesië, dat zal al echt een aprilia-feestje gaan worden. Alleen, dat bleek op zaterdag, op vrijdag tijdens de trainingen bleek het wel waar te zijn. Op zaterdag tijdens de kwalificatie bleek het ook nog wel waar te zijn. Maar toen kwam de sprint, ja. Zaterdag namiddag. En toen kegelde Marco Bezzecchi samen met Raul Fernandez eraf. En daarmee waren in principe de twee topkampioenen. Kandidaten van Aprilia waren al min of meer uitgeschakeld, heel simpel. En daarmee kwam er een stukje vrij baan voor Marc Marquez.
0: Daar was hij weer. En
1: daar was hij weer, inderdaad. Het was eigenlijk wel als verrassing. Kijk, Marc Marquez is altijd sterk. Die is altijd als de kippen bij. Die hoef je geen ruimte te geven. Die hoef je geen cadeautjes te geven, want die pakt je met alle liefde aan. En anders claimt hij ze wel.
0: Ja.
1: Maar we zagen wel meteen een sterk gevecht tussen Martin en Marquez. Nou, dat zijn de twee mannen die ook echt wel strijden om die wereldtitel. Maar het was Marc Marquez die die sprintwedstrijd won. En toen had Aprilia wel zoiets van, nou, hier hadden we niet echt op gerekend, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen was het toch een beetje afwachten van wat gaat dan zondag in de Grand Prix gebeuren? En toen gebeurde eigenlijk wel wat de voorspellingen ook al waren. Aprilia was zo sterk. Ze pakte 1, 2, 3 en 4 in de wedstrijd. Dus de hele top 4 was bezet door alle Aprilia's die maar meedoen. Ja, en daarmee hebben ze wel een tik uitgedeeld, wel in het kampioenschap. Maar ja, het kampioenschap, het puntenverschil is maar niet heel. Het is nog steeds maar 2 puntjes tussen, tussen Martin en Marc Marquez. Maar heel even, een uurtje of 12, of een uurtje of 24 moet ik zeggen, was Marc Marquez voor het eerst sinds de start van het seizoen weer kampioenschapsleider. En ja, na de Grand Prix was het toch weer Martin.
0: En de volgende race, wat verwacht je daarvan? Is dat ook weer een Aprilia-feestje of maakt Marquez dan weer volop kans?
1: Nou, verleden jaar won Raul Fernandez op de Aprilia, won die daar de wedstrijd. Ja. En de realiteit is dat Phillip Island, dus waar we over 2 weken zijn in Australië, ja, dat dat toch ook wel weer een Aprilia-circuit is. Maar het is ook een baan wat heel goed matcht bij Marc Marquez. Dus ja, weet je, ik ben nu een beetje voorzichtiger aan het worden met mijn uitspraken, omdat ik weet dat Marc Marquez er als de kippen bij is. En weet je, die weet gewoon hoe je een kampioenschap moet claimen. Het wordt nu zo spannend. Waar ik op zit te wachten en waar ik denk waar een aantal fans op zitten te wachten is dat 1-op-1 duel tussen Jorge Martin en Marc Marquez. Dat zou de kerst op de taart zijn als we dat nog gaan zien dit jaar, dat die echt op een 1-op-1 gevecht een knokpartij op het circuit gaan uitvechten. Ja, daar kijk ik naar uit.
0: Dat zal echt vuurwerk worden, denk ik zo.
1: Ja, iets in mij zegt dat over 2 weken in Phillip Island gaat gebeuren.
0: Nou, we houden het nou let het in de gaten. Nog even dingetje, je benoemde hem net al, Raul Fernandez. Die had dit weekend 2 gebroken vingers, klopt dat?
1: Ja, man. En dat gebeurt dan ook aan de hand waar die ook mee moet remmen. Dus aan de rechterhand 2 gebroken vingers. Wat mij is verteld is de wijsvinger en de middelvinger.
0: Ja.
1: Nou, en dat zijn ook de 2 vingers waar je mee moet remmen. Dus hoe hij die wedstrijd heeft volgehouden, ik heb geen idee. Ik weet wel, het team is wel zo capabel om te zorgen dat ze de stuurhelft een klein beetje anders positioneren. Dat ze hem wat meer engine brake, dus motorrem geven. Dat hij minder hard in de voorgang hoeft te knijpen. Maar hoe heeft die gast dat volgehouden? Ja, ik heb daar een groot vraagteken bij. Dus bizar dat je dat kan onder die toch wel extreme omstandigheden die we in Lombok hadden, want het was natuurlijk bloedheet daar. Ja, hoe heeft hij dat kunnen volhouden? Qua concentratie, maar ook qua pijn. Ja, heel bizar. Een dik vet compliment en diepe buiging voor Raúl Fernández.
0: Ja, ze staan ook wel bekend, hè? De motocoureurs, hè? Dat het keiharde bikkels zijn.
1: Jawel, maar toch heb ik de. Ja, dat klopt wel. Maar toch, nou, het heb ik wel een vraagtekens erbij. Ja. Moet dit wel? Is dit wel veilig? Want als je dan met 300 kilometer per uur op een bocht aankomt en je hebt even geen gevoel in je handen, om wat voor reden dan ook, moet je dit dan wel willen? Ja, ik vind. Ja, ik heb daar een klein beetje vraagtekens bij. Ik vind toch dat blessureleed, dat hoort erbij. Helaas, het gebeurt. Misschien is dat beter verwoord. Maar ik vind toch dat de doktoren, de medici, daar toch wat kritischer naar moet gaan kijken. Want het wordt wel een veiligheidsdingetje. Zeker op het einde van het seizoen, wanneer de punten nog verdeeld moeten worden. Dat iedereen denkt, ik moet nog even aanzetten. Ja, joh, kap daarmee, joh. Ja. Hou het even veilig. Ja,
0: precies.
1: En meet wel in ieder geval met 1 maat en niet met 2 maten. Want ja, goed, dat gaan we natuurlijk zien, hè. Raúl Fernández krijgt daar nu groen licht om te rijden. Toprak, Gas Katliogu, de Turk, schouder uit kom, ja. Mag gewoon rijden. Ja, waar houdt het op, joh, weet je? Ik denk, ja, ik vind hier wel iets van. Ja, ik vind wel dat we iets kritisch moeten kijken naar de veiligheid van ook collega-coureurs.
0: Ja, ja, ja, er staat veel op het spel. En die gasten die in de competitie zitten, die gaan ervoor. En die kunnen dan misschien niet meer heel goed relativeren van, is dit wel handig wat ik doe? Want ze zitten vol adrenaline. Eind moet iemand anders dan zeggen van, nou, vriend, gaan we even niet doen.
1: Nou, je wordt natuurlijk gewoon ontzettend goed betaald om prestaties te leveren en het kampioenschap. En de druk van de fabrikant is natuurlijk altijd ontzettend hoog. Er komt zoveel bij kijken om toch van start te gaan. En het is een dingetje aan het worden. We zien gewoon meer blessureleed dan dat we in het verleden zagen. Maar we zien ook dat de doktoren, ja, een beetje met 2 maten mee te zijn. En daar vind ik wel iets van. Maar goed, het zijn ook overgekwalificeerde mensen. Het zijn overgetalenteerde mensen, die coureurs. Die kunnen dingen die een normale mens niet zomaar kan. Dus als een coureur het niet veilig vindt, dan doet hij het ook niet. Daar moeten we dan ook van uitgaan.
0: Ja, precies. Zo dadelijk, Joey, praat ik met je verder. Want we hadden natuurlijk ook nog de Moto 2 dit weekend, waar Colin Feijer in uitkomt en Zonta van der Goorberg. Hoe is dat gegaan? Dat hoor je zo van Joey Litjens, oud-motorcoureur en commentator bij Ziggo Sport, hier op GPR Sport Radio. Dankjewel.

0: GBS Sport Radio, het is dinsdagmiddag aan de lijn nog steeds. Oud-motorcoureur en commentator bij Ziggo Sport, Joey Litjens. En we zijn beland bij de Moto 2, die afgelopen weekend ook in Indonesië is verreden met Colin Feijer en Zonta van der Goorberg. Joey, hoe is het gegaan voor de Nederlanders?
1: Nou, allereerst, kijk, als groot motorsportliefhebber vind ik één ding heel belangrijk om te noemen. En dat is beide Nederlanders in de top 15. Beide Nederlanders, Zonta van der Goorberg, Colin Feijer in de punten. Dat is... waar hebben we het over? Ik krijg daar koude rillingen van over mijn rug. Dat we dat mogen meemaken. Dat is één. Maar goed, automatisch komt ook meteen de kritische analist naar boven. Van hoe is zo'n weekend gegaan? En ja, ik denk dat we van geluk mogen spreken dat we überhaupt twee Nederlanders in de punten hadden. We hebben Colin Feijer, die kwam terug naar een sleutelbeenblessure aan zijn linker sleutelbeen. Maar Colin klapte er in de wedstrijd direct met de start. Samen met drie andere coureurs klapte hij eraf. En kreeg hij me een zware tik op zijn rechterschouder. Ja, Ik had daar wel even. Ik moest wel even slikken. Ik denk, och, daar gaan we weer, weet je wel. Ja. Nou goed, uiteindelijk. Het was echt een mega klapper wat er gebeurde. Daar moeten we eerlijk over zijn. En ik vind daarom dat Colin heel veel geluk heeft gehad. Dat hij überhaupt kon opstaan. Dat hij überhaupt weer kon herstarten aan de nieuwe race. Want we kregen meteen een rode vlag situatie. Dat betekent onderbreken van de wedstrijd om opnieuw starten. Kreeg de motorfiets op tijd in de pitstraat en kon vervolgens de weg wel vervolgen. Maar dat die jongen daar ongedeerd wegkwam, ja, dat vond ik wel, dat mogen we van geluk spreken. En dat hij dan uiteindelijk ook nog vet in de punten rijdt, nadat hij 3 weken uit de running is geweest. Ja, wauw, man. Ja, dan ben je wel een beer van een vent, hoor.
0: Ja, precies. Diep respect.
1: Ja, echt. Ja, en ja. Diep respect onder die extreme omstandigheden, want het was ontzettend warm. En ik ga er maar aan staan, weet je. Totaal geen wedstrijdritme. Al die andere gasten, die hebben vorige week in Japan gereden, dus die hebben dat wedstrijdritme te pakken. En hij niet. En hij staat eigenlijk het hele weekend constant in die top 10. Dus ja, ik zeg dik vet tevreden. Ja, en voor Zonta, dito, hetzelfde verhaal. Zonta zit langzaam maar zeker weer in een goede flow, want die zat na de TT van Assen, tot en met Motegi vorige week, zat hij gewoon in de hoek waar de klappen vielen. Ja. Maar nu gaat het eindelijk zoals het moet gaan. Dat is in top 15 kwalificeren en in de top 15 die wedstrijd uitrijden. Dat is waar Zonta hoort. En ja, dan mogen we wel niet zo tevreden zijn. Als je nagaat, nou, we staan in de kwalificatie op 15e van de seconde met twee Nederlanders van de absolute wereldtop. Ja, we hebben het over 15e van de seconde. Dus ja, dat resulteert meteen in close racing. Ja, dat gebeurt dan ook natuurlijk in die eerste bocht. Want ja, dan willen ze allemaal als eerste door die eerste bocht heen. En dat gaat niet. En dan krijg je crashes.
0: Ja, gelukkig goed afgelopen, wat je zegt. Ja. Bij Zonta, want je zei eerder al een paar weken terug dat het echt ook aan het materieel lag waar die mee reed. Waarschijnlijk hebben ze daar dan toch wel enigszins het lek boven bij op de motorfiets? Of is het...
1: Ja, nou, het is goed dat je dat aanhaalt. Het materiaal op zichzelf is het probleem niet. Maar de afstelling van het materiaal, dat is wel heel kritisch in Moto 2. Je kunt 200 dingen afstellen. En als je even een klein beetje uit je working window zit, dan wordt dat een hele moeilijke opgave in de Moto 2. Dat is zo kritisch. Het is net zo'n weegschaal die, als die uit balans is, dan ben je gewoon de sjaak. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze zijn van zijde in de pitbox gewisseld. Dus dan moet je voorstellen dat je Red Bull, Max Verstappen en Isaac Hadjar, dat je die auto's wisselt van links naar rechts. Dat hebben ze dus bij Zonta ook gedaan met zijn teamgenoot Sasaki. Ze zijn van crew verwisseld. Dus Zonta heeft nu een andere crewchief, een andere dataspecialist, een andere veringsspecialist. En het lijkt voor beide gewoon goed uit te pakken. Ja, en dat vind ik wel heel wijs en gaaf dat men dat midden in een seizoen, op het einde van het seizoen, dat ze dat risico nemen en dat ze zeggen, we moeten iets doen, we doen het nu. En het pakt voorlopig goed uit.
0: Ja, nog even lekker wat punten sprokkelen zo aan het einde van het seizoen.
1: Ja, zeker. Dat is slim. Zeker. Ja, dus ja, vind ik heel mooi. En dat is ook Grand Prix Racing op een top. Hè. Je moet acteren, je moet meedoen. En dan moet je ook dingen doen waarvan je normaal zegt van, laten we dat maar even niet doen. Je moet iets proberen. Doe je niets? Ja, dan bungel je achteraan.
0: Precies, en dan moet je dat ook accepteren. Gelukkig gaat het dus goed met de Nederlanders. Joey, volgende keer zitten we dus in Australië, Down Under. Wat verwacht je dan van de twee Nederlanders?
1: Ik zie een baan met mogelijkheden, een circuit met mogelijkheden voor de Nederlanders. Het is snel, het is vloeiend. Nou, dat kennen wij Nederlanders best goed. De weersomstandigheden die zullen ons ook wel een beetje in het voordeel spelen. Ja, een kleine voorspelling.
0: Nou, doe eens.
1: Top 10 voor beide Nederlanders.
0: Oké. Nou, daar, die staat genoteerd, Joey. En,
1: Doe dat.
0: Dan hoop ik dat ik de volgende kan zeggen... joh, je had gelijk. Top, man.
1: Ja, maar het gaat gebeuren.
0: Helemaal goed. Joey, dankjewel voor nu. We spreken elkaar snel weer hier bij GPS Sport Radio. Joey Legends, oud-motorcoureur en commentator bij Ziggo Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn, voor zover bekend, geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Door de landelijke staking van schoonmakers is het in de treinen wat viezer dan normaal. Voor reizigers kan het vervelend zijn, zegt de NS. Die roept reizigers daarom op om hun eigen afval mee te nemen uit de trein en weg te gooien op de stations. De staking tegen de nieuwe CAO begon vrijdag en duurt tot en met morgen. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia Stad.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: energiemarkt?
16: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
17: Welk energiecontract is het beste?
18: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
20: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
21: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
5: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest. Vanavond komen de Oranje Leeuwinnen in actie weer tegen Hongarije. De vorige keer, afgelopen vrijdag, was het een waar doelpuntenspektakel voor Oranje. Of dat vanavond ook zo is, hoor je onder andere van de bondscoach.

The Speed of Sound. Het is dinsdag de 13e. De Oranje Leeuwinnen die zetten zich deze maand opnieuw in voor de strijd tegen borstkanker. Ter gelegenheid van de internationale borstkankermaand vraagt de nationale vrouwenploeg aandacht voor de ziekte via een samenwerking met Pink Ribbon. De speelsters die zullen 7 unieke shirts presenteren. En dit getal is ook een verwijzing naar de statistiek dat 1 op de 7 vrouwen in haar leven de diagnose borstkanker krijgt. Ja, met deze actie hoopt het team de bewustwording rondom de ziekte verder te vergroten. En dat vind ik een heel goed initiatief van de Oranje Leeuwinnen. Die

0: en aan de bondscoach van de Leeuwinnen, Arjan Veurink.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar niet zo mee bezig. Ik ben niet zo bezig met dat we nu meer doelpunten moeten scoren dan 8. Ik ben wel bezig met, kunnen we dezelfde intensiteit leveren als afgelopen vrijdag? Kunnen we hetzelfde aantal kansen creëren als afgelopen vrijdag? In de zin van, weet je, vrijdag was ons spel heel dynamisch. Waar iedere keer hadden we lopende spelers achter de laatste lijn. Kwamen heel vaak in hun 16 meter. Daar ben ik vooral mee bezig. Ik ben vooral mee bezig van ja, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe kunnen we dat volhouden? Hoe kunnen we dat verbeteren? En ja, wat de score dan gaat worden, dat gaan we wel zien.
0: Aldus de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, die vanavond dus om 9:15 thuis in eigen land in actie komen tegen Hongarije. Ja, zal het meer worden dan 8-0? Nou, je wordt er hiervan op de hoogte gehouden, want vanavond bij Rob Spijker word je dus op de hoogte gehouden van de stand van zaken daar bij de Leeuwinnen. Want Rob schakelt regelmatig met ons livecenter, zodat je helemaal niets hoeft te missen. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

BNR Sportradio op deze dinsdagmiddag. Ja, met betrekking tot het weer. Ja, het is een beetje grauw vandaag. Het is bewolkt, valt af en toe wat regen of motregen. Ongeveer 18 graden. Vanavond valt er in het midden en oosten eerst nog regen. In het westen blijft het droog en later klaart het ook op andere plaatsen op. En we gaan dan weer richting een best aardige week met best wel wat zonneschijn. En wat minder grijs dan vandaag in ieder geval. Dus dat is een mooi vooruitzicht. In het baanwielrennen is er ophef in aanloop naar de wereldkampioenschappen in Shanghai. De Britse wielerbond heeft Matthew Richardson, gezien als de grootste concurrent van de Nederlandse sprinter Harry Lafrijze, uit de ploeg gezet en naar huis gestuurd. De reden voor deze drastische maatregel is een onderzoek naar vermeend racisme. De Britse bond heeft vooralsnog geen verdere details of een officiële verklaring gegeven over de afwezigheid van de renner. Het WK gaat komende week van start. Dus ja, voor Harry Lafrijze wordt de kans op groot succes dus wat groter nadat Matthew Richardson dus naar huis gestuurd is. De een zijn dood, de ander zijn brood, zeggen ze wel eens. In het turnen, over dat spreekwoord gesproken, heeft Nederland een flinke tegenvaller te verwerken. In aanloop naar het WK in Rotterdam, Nederlands kampioen op de brug Jordi Hagenaar heeft zich moeten afmelden voor het toernooi. De turner raakte tijdens een training geblesseerd aan zijn enkel bij het onderdeel sprong. Zijn plaats in de selectie die zal worden ingenomen door Jermaine de Munck. De wereldkampioenschappen turnen die gaan komende zaterdag van start in Sportpaleis Ahoy. En natuurlijk houden wij jou daarvan op de hoogte, want wij zijn GPR Sportradio.

0: Ja, GPS Sportradio met een wijsneus. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Het is dinsdag de 13e. En dat wil zeggen dat er een kakelverse F1 aan tafel voor je klaarstaat. Dat is die award-winning podcast van GPS Sportradio. Ja, hij is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Voor de tweede keer op rij bekroond met de Dutch Podcast Award. En winnaar van de Radio Ring 2023 als beste podcast van Nederland. Dus dat is er niet zomaar één. In de podcast van deze week wordt uitgebreid de race in Singapore besproken. Rob van Zomeren doet dat samen met onze eigen commentator Olaf Mol. En de voormalig autosportbaas, teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Presentatie in handen van Frank Evenblij. Ja, Verstappen wereldkampioen dit jaar, ondanks dat het goed gaat, dat is natuurlijk een beetje te hoog gegrepen. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar de tweede plek, daar maakt hij nog wel kans op. Daarover werd gesproken in de editie van deze maandag. De F1 aan tafel.
1: Verstappen staat maar 17 punten achter George Russell, die op plek 2 staat in het kampioenschap. Ook Hamilton, Leclerc en Norris, die maken nog kans om eventueel tweede te worden. Wie trekt daarvan die naam aan het langst zijn, denken jullie?
2: Verstappen. Ja? Op dit moment zeker.
3: Ja, ja, absoluut. In deze modus? Ja.
4: Als Max met deze auto fout. Als Max met deze auto in het seizoen wat hij gehad heeft tot op heden voor George Russell weet te finishen, dan moeten ze zich bij Mercedes echt diep gaan schamen. Dan heeft Russell natuurlijk wel wat pech gehad. En dingen.
2: Nou, wat, ja, heeft wel heel veel pech.
5: Wat pech. Oh. Ik was bij mij staan.
1: Jij medelijden, hè?
5: Nou, het begint wel te komen. Ik bedoel, iedereen besluit tijdens de virtual safety car naar binnen te gaan. Een beetje aan het einde van de rit. Op het moment dat hij ervoor kiest om de pitstraat in te rijden, zie je virtual safety car ending. Ja. Dus het voordeel dat alle anderen hadden, had hij op dat moment nou net weer niet. Ja. Of het heel veel in positie had uitgemaakt. Maar het typeert wel een beetje zijn seizoen.
1: Ja, ik denk dat jij binnenkort gewoon lid gaat worden van zijn fanclub. Want je vindt het zo zielig.
5: Ik zit er wel over na te denken om toch even te gaan zitten op die tribune die hij zelf aangekocht heeft.
4: Ja, maar daar heeft hij ook alweer, Mark, kan je nagaan, heeft hij nu ook alweer 3 keer een nieuwe post voor moeten plaatsen.
1: Ja. Ik denk dat de kaart is niet zo goed gaan.
5: Nee, dat denk ik ook, ja.
1: Maar misschien kan jij niet een oude overal regelen voorop?
4: Ze moeten de marketing veranderen. Wil je lekker rustig zitten tijdens de Grand Prix van Silverstone? Ja. Kies voor de George Russell tribune. Ja.
1: Zit je lekker in je eentje?
4: business class tribune.
5: Of heb jij iemand een hekel?
0: Ja, zo wordt er dus ook weer volop gelachen in de editie van deze maandag van de F1 aan tafel, die award-winning podcast van de GPS Sportradio. Te vinden op onze website gpssportradio.nl. Natuurlijk ook in je eigen favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Luister hem dus snel. Goedemiddag, dit is GPS Sportradio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt.
7: Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan.
9: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, zonneplan.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
25: Honor the craving.
26: Domino's.
22: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
27: Wie doet

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat veel vertraging voor de file tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 6 kilometer, een bijna 3 kwartier extra reistijd. Ook zoiets op de A50 Arnhem richting Oss door een kapotte auto tussen knooppunt Grijsoord en Heteren. 8 kilometer stilstaand verkeer. En 325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen staat het stil over 3 kilometer.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
7: Hey, goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest op deze dinsdagmiddag. Vanavond komt PSV in actie tegen Leipzig. Zo dadelijk horen we hier Peter Bos, de trainer van de Eindhovenaren, over die tegenstander.

0: sportief je dinsdagmiddag doorbrengen. Je doet het met GPR Sportradio. Trainer Peter Bos bereidt zich met PSV voor op een spectaculaire Champions League-avond. De Eindhovenaren spelen vanavond op bezoek bij RB Leipzig. En de coach is niet van plan zijn aanvallende speelstijl aan te passen. Bos voorspelt een strijd van vuur met vuur, omdat de speelstijlen van beide teams vergelijkbaar zijn. Hij is daarnaast ook zeer te spreken over verdediger Geertruida, die dit seizoen door PSV wordt gehuurd van de Duitse club en dus op bekende grond terugkeert. En Leipzig is ook een beetje wisselvallig met resultaten. Thuis kunnen ze behoorlijk stunten, maar uit verliezen ze vaak. Peter Bos werd daarover bevraagd door Ziggo Sport.
1: Ja, en daar is wel een patroon in te ontdekken, omdat ze thuis winnen. En dan winnen ze groot, gisteren 6-0. Of eergisteren dan, hè. Winnen ze met 6-0, ze winnen 5-0 van HSV, ze winnen 3-0 van Gladbach, allemaal thuis. En uit hebben ze problemen. Daar verliezen ze van Como 4-1, daar verliezen ze van Werder Bremen 3-1. Dus ze hebben uit slechte resultaten en thuis goede resultaten. Het is niet meer het typische Red Bull voetbal waar ik die slechte resultaten tegen gehaald heb. Dat was gelijk direct naar voren, heel veel power. Het is nu toch wat verzorgder. Ze willen van achteruit opbouwen. Daar nemen ze natuurlijk ook wat risico's dan in. Dus dat ziet er wel anders uit. Maar ze hebben nog steeds, dat hadden ze vroeger ook, heel veel jonge spelers, heel veel talentvolle spelers. En die hebben ze nu ook weer.
0: Peter Bos dus over de tegenstander van vanavond, RB Leipzig. Daar spelen ze dus tegen. Om 9:00 wordt die wedstrijd gespeeld. En zoals je van ons gewend bent, hoef je daar helemaal niets van te missen. Als je bij ons blijft, vanavond bij Rob Spijker, gaat hij regelmatig schakelen naar het Live Center, waar dus deze en andere wedstrijden, ook die van de Oranje Leeuwinnen, want die begint om 9:15, in de gaten worden gehouden. Wordt er gescoord, zijn er bijzonderheden? Je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio.

BPR Sportradio op deze dinsdagmiddag. Het is een beetje grijs met af en toe een regenbuitje en wat motregen. Vanavond gaat het rustig aan weer opklaren. En de rest van de week hebben we best wel aardig nazomerweer. Dus helemaal niks mis mee. Verdediger Matthijs de Ligt staat voor zijn rentree bij Manchester United. Na een afwezigheid van bijna een jaar is de 27-jarige Nederlander weer opgenomen in de wedstrijdselectie. Ja, de Ligt is fit genoeg om deel uit te maken van de groep die het vanavond in de Champions League opneemt tegen Atletico Madrid. Manager Michael Carrick heeft bevestigd dat de centrale verdediger bij de selectie zit en sluit niet uit dat hij speelminuten zal krijgen in de uitwedstrijd in Spanje. Vanavond om 9 uur is die wedstrijd. Net zoals de wedstrijd van PSV tegen Leipzig. En vanavond ook de Oranje Leeuwinnen die in actie komen. Het is een hele drukke voetbalavond. Want er zijn maar liefst 9 wedstrijden in dus de Champions League. En dus hebben we ook nog de WK-kwalificatie voor vrouwen. De Nederlandse Leeuwinnen die in actie komen om 8:45 tegen Hongarije. Ja, of ze weer weten te stunten zoals afgelopen vrijdag met 8-0 tegen Hongarije. Dat is de vraag. Maar het is dus een drukke voetbalavondje vanavond. Het voordeel is, je hoeft er helemaal niets van te missen als je hier blijft, want vanavond wordt regelmatig geschakeld met het Live Center, zodat je alle tussenstanden hier te horen krijgt. Hier bij GPR Sportradio.

Langzaam maar zeker richting 4 op deze dinsdagmiddag. Bij een veiling heeft een basketbalshirt van Michael Jordan een recordbedrag opgeleverd. Het gaat om een shirt dat de legendarische speler droeg tijdens de NBA playoffs van 1998. Bekend van de Last Dance documentaire. Het tricot van de Chicago Bulls werd afgehamerd op 12,5 miljoen euro. En dat is een nieuw record voor een gedragen sportitem. Vorige maand bracht een ander shirt van de Amerikaanse sporticoon ook al een recordbedrag op. Toen werd er 10,9 miljoen euro voor betaald. Goedemiddag, zeg ik. Over goedemiddag gesproken. In Den Haag begint later deze middag, eindelijk begin van de avond, de vernieuwde Eneco-tour voor mannen en vrouwen. Beide wedstrijden openen met een proloop van 3,1 kilometer... met de start bij de sportcampus Zuiderpark en de finish in het Zuiderpark. Mannen en vrouwen starten om en om op hetzelfde parcours. Dat start vanavond om 6 uur. De verwachte finish van de proloog is om 9 uur vanavond. Dat dus in het Zuiderpark. Nou, vanavond dus ook heel veel voetbal. Zo dadelijk bij Twan van Peperstraat na 4 uur wordt er uitgebreid op vooruitgeblikt op het voetbalavondje van vanavond. Dat en meer hier bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cybersecurity Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na 3 steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. De Russische Gymbond is boos op Nederland omdat 3 topturnsters niet mee kunnen doen aan het WK in Rotterdam. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioene meerkamp Angelina Listunova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Drukte is begonnen, de avondspits met verspreid over het land een aantal files met redelijke vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem. Een half uur extra reistijd tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oost tussen Knopend Grijsoord en Renkum 20 minuten vertraging op de N325 Duitse grens Arnhem. De 3 kwartier vertraging tussen Nijmegen en Knopend Ressen in 3 kilometer file.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
11: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
16: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
17: Jum-
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuis in, mooi wonen.
22: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
23: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
24: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
23: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
25: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
26: Wow.
25: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
1: Goedemiddag, het eerste ontslag van een trainer in de Eredivisie. De start van de Eneco Tour en vanavond Champions League met onder meer PSV in actie. Gelukkig zijn wij er altijd.

0: Insomnia Faithless op GPR Sportradio. Een bijzonder goedemiddag, 12 minuten over 4. Ja, wij zijn er zoals gezegd altijd. Lekker veel Champions League voetbal vanavond hier allemaal te beluisteren. Met om 9 uur de wedstrijd tussen Rasenballsport Leipzig en PSV. Wat nieuws van vandaag. Directeur Topvoetbal Nigel de Jong heeft zijn contract bij de KNVB met 4 jaar verlengd. De oud-international blijft daardoor tot eind 2030 verbonden aan de voetbalbond. Zijn nieuwe verbintenis gaat officieel in op 1 januari. En de Jong is al sinds januari 2023 in dienst bij de bond. En is in zijn functie verantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid rondom de nationale elftallen. KNVB maakt het nieuws over de contractverlenging van de 41-jarige bestuurder vanochtend zelf bekend via de officiële kanalen. En de Italiaanse wielrenner Filippo Ganna vertrekt bij Ineos en zet zijn carrière voort bij Little Trek. De 30-jarige tijdritspecialist heeft een contract voor 3 seizoenen getekend bij de ploeg. Ganna had nog een doorlopende verbintenis bij Ineos, maar vertrekt dus een jaar eerder dan gepland. De Italiaan werd in 2020 en 2021 wereldkampioen tijdrijden en won daarnaast 8 etappes in de Giro d'Italia. Bij Little Trek wil Ganna zich meer richten op de voorjaarsklassiekers. Hij eindigde al 2 keer als 2e in Milaan-San Remo en werd in 2023 6e in Parijs-Roubaix. En het eerste ontslag van een trainer in de vriendenloterij Eredivisie is dus een feit. Henry van der Vecht moet vertrekken bij PEC Zwolle. De ploeg staat momenteel 16e in de Eredivisie. Zo meteen gaan we erover bellen met Bram van Polen. Ja, PEC kreeg natuurlijk een geweldige tik. 2 weken voor de interlandbreek. Toen verloor het met liefst 7-0 thuis van Feyenoord.
1: Het fluitconcert, minder streamend dan aan het einde van de eerste helft voor de spelers van Zwolle. Feyenoord wint met maar liefst 7-0. De grootste nederlaag ooit voor PEC Zwolle in de Eredivisie.
2: GPR Sportradio.

0: My World. Dit is GPR Sport Radio. Het is 11 minuten voor 16:30. Ja, PEC Zwolle heeft hoofdtrainer Henry van der Vecht ontslagen. De 54-jarige coach moet vertrekken na een dramatische seizoenstart waarin de Zwollenaren slechts 4 punten pakten uit 8 wedstrijden. Afgelopen zondag verloor PEC thuis met 1-0 van Cambuur.
1: Versnelling. Goeie voorzet. Ja, komt net niet tot een schot in eerste instantie. Binder uit de draai, uit de draai. Dan toch een doelpunt. En het is Cambuur dat de leiding neemt. Het is afgelopen. Cambuur wint in Zwolle. Met dank aan Binder en met dank aan Zwolle dat heel veel kansen heeft gemist vandaag.
0: Ja, en komende zondag staat uitgerekend de IJssel Derby tegen Go Ahead Eagles op het programma. Waarom grijpt de club juist nu in en hoe moet het verder in Zwolle? We gaan het bespreken met clubicoon en voormalig aanvoerder Bram van Polen. Bram, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, PEC heeft vanochtend dus dat ontslag van Van der Vecht bekendgemaakt. Wat was jouw eerste reactie toen je het hoorde?
2: Nou, dat je het ook ergens wel een beetje aanvoelde komen. Dit was wel een... Hij zat er natuurlijk al niet heel lekker in. Henry is echt een meer dan aardige kerel. En ook denk ik echt wel een vakman. Alleen ze zijn dit jaar en vorig seizoen ook een paar keer echt door de ondergrens gezakt. Ja, en als je dan de laatste 3 wedstrijden nul keer scoort. En vooral voor de herfstbreak, zeg maar. Toen was het gevoel wel heel negatief. En dan weet je, dan krijg je een Cambuur thuis. Wat eigenlijk een must win was. Ja, als je die dan niet pakt, dan weet je dat er op een gegeven moment... dan dat hele sentiment wordt dan zo negatief. En dan weet je dat dit wel een keer kan gebeuren.
0: Maar na die 15e plek vorig seizoen en nu dan naar de plek 16, je zou dan denken, had dan 3 weken geleden ingegrepen, dan had je in ieder geval met een nieuwe coach ook die 3 weken kunnen afwerken.
2: Nou, die optie heb ik ook toen voor die break er of erin gegooid. Maar toen had ik zo, ja, weet je, ik snap heel goed dat, omdat ik denk door die break dat clubs eerder een soort van evaluatiemoment gaan hebben. Alleen daar hebben ze blijkbaar genoeg steun op dat moment nog gevoeld naar elkaar toe. En toen hebben ze besloten om nog wel even met elkaar door te gaan. Dan hebben ze denk ik deze wedstrijd af willen wachten. Ja, en dit was waarschijnlijk weer zo'n klap. En die zijn ze blijkbaar niet meer te boven gekomen.
0: Je hebt jarenlang samengewerkt met Van der Vecht. Hij was assistent trainer toen jij bij PEC speelde. Hoe ken je hem als trainer, als mens?
2: Nou, Harry is echt een fijn mens, een goed mens. Ze heeft altijd wel zorg voor de club ook gehad. Keek ook altijd wel iets breder weg dan alleen het voetbal. Ik vond de tactiek altijd vrij sterk. Alleen je gaat natuurlijk in je rol als assistent ga je in één keer voor de groep staan. En ik heb dat stukje niet meegemaakt hoe dat is gegaan. Alleen ja, dan verandert het. In één keer komt alles wel op jouw bordje terecht. En ik weet niet goed hoe hij daarmee is omgegaan. Ze hebben periodes echt wel aardig gespeeld. Alleen ze zijn gewoon ook echt een paar keer volledig door de ondergrens gegaan. En dat heeft hem, denk ik, nu echt genekt. Vooral dat hele sentiment, dat werd gewoon steeds negatiever. En dat komt ook omdat je dan een paar keer volledig door zijn ondergrens heen gaat.
0: Ja. G. Jamstra, de technisch directeur, praat over te weinig stabiliteit en weinig ontwikkeling op sportief vlak. Herken je dat ook?
2: Ja, herken ik wel. Ze zijn ook best wel ambitieus geweest bij PEC begin van het seizoen. Ze hebben gewoon geïnvesteerd in de selectie. Ja, en dan, ondanks dat ze een hele lastige start hadden hoor, met echt wel een zwaar programma. Ja, dan wil men op een gegeven moment resultaten zien. En als die dan niet, als die uitblijven, ja, ik snap dat ze dan op een gegeven moment, en je hebt er op een gegeven moment geen vertrouwen meer in, dan ga je een keertje kijken of... Of het met een ander voor de groep wel gaat lukken. En ik denk dat ze daar ook met het oog op de IJssel Derby die eraan komt... probeert ze denken een soort van schokeffect nu te creëren richting de IJssel Derby.
0: Ja, om in ieder geval het sentiment nog een klein beetje mee te krijgen komend weekend.
2: Nou, dat denk ik wel. Ja, ik denk mocht je die hebben verloren en Henry van der Vecht zat er nog... Ja, dan was de pleuris denk ik wel uitgebroken in eigen stadion... En, ik denk dat ze dat stukje hebben willen voorkomen naast het, dat ze de ontwikkeling in die ploeg blijkbaar niet hebben gezien.
0: En welke namen circuleren nu?
2: Ja, dat is een goeie. Eerder hoorde je ook nog wel eens Jaap Stam, omdat die zit natuurlijk in de raad. Geen idee of die er voor open staat. Jaap is in het verleden al trainer geweest van PEC Zwolle. Ik heb René Haken ook al wel gehoord. Zou ik denk ik ook een hele interessante optie vinden voor PEC Zwolle. Heeft in het verleden ook als assistent daar al gezeten, die onder Ron Jans. Meer dan capabele trainers. Ja, dat is wel een beetje wat ik tot nu toe heb gehoord.
0: Ja. Word jij trouwens nog gekend? Word je nog geraadpleegd?
2: Nee.
0: Als clubicoon?
2: Nee, daar wil ik eigenlijk eerlijk gezegd ook bij wegblijven hoor.
0: Ja.
2: Dat soort stukjes. Omdat je ook in je rol bij ESPN, ja, ik weet niet of dat dan verstandig is om daarin... Je kunt de speler kunnen wel eens een tip geven als je links en rechts een keer wat ziet of als je weet wat er speelt. Maar ja, en trainen vind ik wel heel bepalend. En dat, kijk, wij moeten ook kritisch kunnen zijn vanuit ESPN, of tenminste als analist bij ESPN, op eventueel een trainer als ze niet goed functioneren. En dat ben ik denk ook. Dus ja, dan ga je niet op een stoel zitten van ik zou deze gaan doen. Dat is hun pakje, ja, daarvoor hebben zij die job en dat kunnen ze echt wel.
0: Maar als voormalig aanvoerder doet het je wel pijn wat er allemaal gebeurt?
2: Ja, dat doet zeker pijn. Je merkt ook dat het... Je wordt het laatste... Dat was voor die herfstbreek en ook rondom deze wedstrijd afgelopen zondag. Je wordt zoveel gecontact in één keer weer door mensen in en rondom de club. Ja, ze willen allemaal een soort van... Ook een verhaal even kwijt. En het is een soort van dat gezamenlijk lijden of zo. Wat men heel graag wil dan. Zo. Dus dan merk ik in één keer dat ik dat vaker weer gebeld word en geappt word.
0: Ja. Laatste vraag, Bram. En denk heel goed na wat je gaat antwoorden. Is de kans groter dat PEC degradeert of Willem II?
2: Ja, sorry. Ga ik toch voor Willem II.
0: Nou ja, ik moet zeggen, als het op dit moment gaat in Tilburg, heb ik dat vermoeden ook. Dus wat dat betreft kan ik ook niks kwalijk nemen. Bram, fijn dat je ons even te woord wilde staan over het ontslag van Henry van der Weg. Bram van Polen was dat. Hoi, hoi.
3: GPR Sportradio.

0: Still, Carol G en Bruno Mars op GPR Sportradio. Kijk, wij zijn natuurlijk al een jaar of 10 helemaal gek van Max Verstappen. En daarvoor hadden we Jos Verstappen. Zometeen, we gaan terug naar 1990 deze week op GPR Sportradio. Ja, de populairste coureur zo'n beetje voor die tijd. Arie Luijendijk, ken je hem nog? Hij won in ieder geval in 1990 de Indy 500. En laat ik het zo zeggen, hij was echt een hele grote meneer. Niet alleen hier, maar zeker ook in Amerika.
1: Arie Luijendijk, 36 jaar oud, half a lap now from having that monkey of winless streaks off of his back.
2: What a race to win.
1: An incredible win it will be, and at an incredible pace. 185.8 miles an hour, his average on the last lap. There's the main straightaway line ahead, and his destiny, Arie Luijendijk, comes for the checkered flag and picks up the win as Arie Luijendijk wins the 74th running of the Indianapolis 500, his very first IndyCar victory.
3: GPR Sportradio. Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Dus, even een momentje voor jezelf. Even sparren.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
12: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen experts tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdacht verkeer op de servers en heeft de systemen uitgeschakeld om erger te voorkomen. Bij de zeehondenopvang in de Waddenzee komen duizenden donaties binnen na het nieuws gisteren dat het centrum bijna failliet is. Volgens een woordvoerster is al ruim 180.000 euro gedoneerd. 3 Russische topturnsters kunnen deze week niet naar de WK in Rotterdam omdat ze geen visum krijgen. De Russische Gymbond is woedend en zegt dat Nederland doelbewust de sterkste turnsters van het toernooi weghoudt.
11: GPR Sportradio. Verkeer.
13: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al redelijk druk op de weg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Lange dagelijkse file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 20 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een half uur vertraging tussen Afrit Budel en Nederweert in 8 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Knoop het Kooimeer. 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 9 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Op de AN242 Alkmaar-Middenmeer een half uur vertraging tussen de A9 en Ring Alkmaar, 4 kilometer file.
11: GPR Sportradio.
14: De Sound of Sport.
11: Twan van Peperstraten.
15: Niet voor niets is er inmiddels een bocht op circuitpark Zandvoort aan hem vernoemd. Arie Luijendijk, een van de beste Nederlandse coureurs ooit. Zometeen gaan we met hem terug naar 1990, toen hij de Indy 500 won.

0: Nickelback, When We Stand Together. 5:10. Deze week gaan we op GPR Sportradio terug naar 1990. Gisteren hadden we de verrassende wereldkampioen veldrijden Henk Baars en vandaag een van de grootste Nederlandse coureurs ooit, Arie Luijendijk. In 1984 verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij onmiddellijk het Super V-kampioenschap won en Rookie of the Year werd. En een jaar later maakte hij de overstap naar de IndyCar, waar hij eveneens Rookie of the Year werd. 2 keer won hij de Indy 500 en wij willen het met name hebben over die eerste keer in 1990. Arie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We gaan terug naar 27 mei 1990, waar je als derde start. Hoe schatte jij je kansen in bij die eerste Indy 500?
1: Nou, dat is grappig. Ik heb net met iemand geluncht en ik vertelde een verhaal. Toen had ik bij een kennis had ik een Ferrari Testarossa gespot. En ik zei tegen die jongen van, als ik de Indy 500 win, dan koop ik dat ding. En donderdag voor de race, ik schatte mijn kansen heel erg goed in, want ik belde hem op. Ik zei, weet je wat, Harley, get that thing ready. Ik zeg, want ik heb zo'n gevoel dat ik ga winnen. Dus ja, ik had er wel een heel goed gevoel bij, gebaseerd op van alles en nog wat, maar ook echt gebaseerd op prestaties op de baan en hoe de auto was in de hitte bijvoorbeeld, of als het heel erg hard waaide op een dag, want ja, we hadden heel veel trainingsmogelijkheden. En in alle omstandigheden was die auto gewoon hartstikke goed en ja, ik had er heel veel vertrouwen in.
0: Hoe stond het met de zenuwen?
1: Niet veel zenuwen, want ik was wat je dan krijgt. Je krijgt zelfvertrouwen doordat je auto zo goed, zeg maar, reageert op veranderingen en die dan beter blijken te zijn. En ja, je bent dan gewoon toch wel, ga je relaxen aan de start met zo'n gevoel van, ik heb vandaag een kans. Ik moet alles proberen om het ook waar te maken. Dus die race had ik in de auto zelf ook, moet ik zeggen, was ik heel rustig. Voorafgaande aan de race was ik niet zenuwachtig. Dus het was eigenlijk een perfecte aanloop naar een goede race.
0: En eigenlijk zat je er bijna de hele race achter Emerson Fittipaldi. Bleef je rustig? Had je niet dat je hem geforceerd wilde inhalen?
1: Nee, Emerson die ging er vandoor en die nam echt een goede leiding. En ik bleef op de hoogte van de achterstand naar de leider. En ik lag toen op een gegeven moment zelfs 5e in het begin van de race. Met best wat, wat onderstuur in de auto. De auto ging niet zo lekker de bocht in. Ik moest wat liften om hem naar beneden te krijgen in de bocht, zeg maar. Dus na de eerste pitstop hebben we een verandering gemaakt aan de vleugel, aan de voorvleugel. En toen lag hij, na 2 pitstops, lag hij ineens zo goed, die auto, dat ik harder ging dan in qualifying, zeg maar. Dus onder mij had ik een hele goede auto. Dus ik was nooit bang van die achterstand, want je hebt natuurlijk op het overrace heb je vaak de kans dat er een gele vlag komt en een pace car situatie. En dat gebeurde niet zoveel die dag, maar het gebeurde wel. Ja. Het is eigenlijk onvermijdbaar op een oval op zo'n lange race. Maar dus die achterstand die ik even had in het begin, wat was zo'n 12 seconden geloof ik, had ik niet zoveel problemen mee.
0: Met nog 3200 te gaan nam je definitief de leiding. Was het nog lastig om het vast te houden tot de finish?
1: Nee, het was het niet. Want ik haalde Bobby Ray al in en ik had een best wel een grote afstand goed gemaakt op hem. Ik haalde hem in en ja, ik liep meteen weg. Dus ik had een mooie voorsprong van, ik kan me niet precies meer herinneren. Aan het einde was het iets van 12 seconden. Maar ik geloof voor de laatste pitstop, de pits in reed voor de laatste pitstop, toen was het, dacht ik, iets van 6 of 7 seconden. En ja, wat heel belangrijk was, was om die auto niet af te laten slaan in de pits. En heel goed focussen op, ja, je moest hem toch in de oude H-patroon in de eerste versnelling krijgen, de auto. En ja, goed de toeren erop houden en niet af laten slaan. En dat lukt allemaal heel goed. En ja, toen kreeg ik uiteindelijk ook te kampen waar Emerson Fittipaldi mee te kampen had. En ik dacht ook Alonso Jr. met blaren op de banden. Ja. En mijn laatste stint, zeg maar, die laatste 15 ronden, ging ik best wel wat langzamer dan die stint ervoor. Maar ondanks dat bleven de gap, zeg maar, hetzelfde. De afstand naar Bobby Ray Hall toe. Dus hij kwam ook niet dichterbij. En dat gaf mij toen, ja, het vertrouwen dat ik het wel vast kon houden. Ik moest alleen alles juist doen in de laatste 10 ronden, zeg maar. Ja. Dus ja, het was gewoon een absolute topdag natuurlijk.
0: Ja, een topdag met een gemiddelde snelheid van bijna 300 kilometer per uur. Destijds een record in die 500. Heb je onnodige risico's genomen?
1: Ik was afgeleid. Want geloof of niet, je rijdt zoveel rondjes. En als je dan alleen rijdt en er rijdt niet iemand echt achter je. Die de druk uitoefent op je. Of tevoren. En ik zo werd een beetje monotoon werd het. En toen maakte ik een klein foutje. Met nog 500 te gaan misschien. Dat ik iets te laag ging rijden op de baan. En toen kwam ik even dwars te staan. Ik denk, jezus man, wat doe je nou toch? Opletten, weet je wel. En toen heb ik hem gefinished. Maar ja, dat zijn van die momenten dat je even de concentratie laat wegglippen, zeg maar. Maar voor de rest heb ik geen momenten gehad, zeg maar, dat ik van, oh, daar kom ik goed mee weg of zo. Dat heb ik niet gehad tijdens de race.
0: En wat gebeurt er dan met je als je eenmaal beseft dat je in die 500 gaat winnen?
1: Ja, die toespraak of zeg maar dat interview had ik niet geoefend. Dus ik stond een beetje zoeken naar woorden, zeg maar, in winner's circle. En ze hadden het maar over het feit dat ik het record had gevestigd voor de snelste 500 ooit. En ik zei zoiets van, ja, dat interesseert me niet. Ook al had ik 50 kilometer gemiddeld gereden. We hebben hem gewonnen en dat is waar het om gaat. En ja, het was best wel ook emotioneel. Je komt aanrijden in de pitlane en dan sturen ze je naar links. Dan moet je twee van die ramps oprijden. En dan staat de auto iets hoger. En Mieke kwam meteen mij feliciteren. En toen hadden we wel dat momentje onder elkaar, dat het even emotioneel werd. Maar ik denk, ik stap niet uit met tranen in mijn ogen, want zo wil ik niet gezien worden op tv. Tegenwoordig hebben ze allemaal geen moeite mee. Die gasten staan allemaal te janken, denk ik. Of wanneer ze winnen, maar ook wanneer ze verliezen. Dat deden wij toen niet. Hè? Ja, dat was even een mooi momentje tussen Mieke en mij. En dan begint het circus, zeg maar.
0: Ja. Geweldige waardering in Amerika. Kreeg je in Nederland de waardering die bij deze prestatie hoort?
1: Ja, ik dacht het wel. Ik dacht het wel als ik zo terugdenk aan toen ik naar Nederland kwam in de winter. Maar ik geloof, ja, ik had natuurlijk de race daarna, het weekend daarna had ik een race. En twee weekenden daarna. Dus ik had ook nooit geen tijd om naar Nederland te komen. Niet dat er iets georganiseerd werd, maar ik dacht dat ik toch wel via de pers wel de erkenning kreeg ook, ja. Het is natuurlijk een race die nog onbekend was, in zekere zin, voor de Nederlandse pers. Alhoewel ze best al vanaf 1985 kwamen heel veel mensen vanuit Nederland, Nederlandse reporters dus. Dus ze wisten wel wie het was, maar toch, het is, blijft. En nu nog hoor. Toch een beetje vreemd voor het Nederlandse publiek.
0: Arie Luijendijk, winnaar van de Indy 500 in 1990. Zometeen praten we verder over wat er allemaal nog meer is gebeurd na 1990. In dat jaar had Roxette een dikke hit met A Must Have Been Love. Dit is GPR Sportradio.

0: Het zijn het Must Have Been Love, een dikke hit in 1990... toen Arie Luijendijk dus de Indy 500 wist te winnen. We praten verder met Arie Luijendijk, want veranderde jouw carrière veel nadat je die race in 1990 had gewonnen?
1: Nou, het veranderde niet veel. In die zin, als ik bijvoorbeeld incheckte bij American Airlines... of Northwest Airlines heette dat toen... dan gaven ze me meteen een eerste klas ticket. Dat gebeurde zoveel, dat was best wel grappig. Vooral in de regio Indianapolis, in de Midwest. Ja, dan word je natuurlijk veel erkend, want je bent uiteindelijk toch op tv geweest en in alle kranten en er wordt heel veel aandacht gegeven. Maar mijn carrière die zat best wel goed in de licht. Alleen we hadden een probleem dat jaar met het feit dat de team-eigenaar waar ik eigenlijk voor reed, had het team verkocht net voor Indianapolis. Aan iemand die niet zo goed bekend stond in de paddock. Die er daarna ook een zootje van maakte financieel. Dus onze prestaties daarna waren, ja, zeg maar, vierde, vijfde, zesde. Niks bijzonders, want we konden echt nooit testen. Want er was geen geld voor. Ja. Het budget was een beetje gekaapt ook door de nieuwe eigenaar van het team. En ja, het is een heel lang verhaal, maar het was niet goed. Alleen het mondde uit in wel iets heel goeds voor 91. Dat ik die nieuwe eigenaar heb kunnen overtuigen dat hij met een zekere Vince Granatelli in zee zou moeten gaan. En Vince runde een heel goed team in 1991 voor ons. En we wonnen toen ook een paar wedstrijden. En we hadden veel goede resultaten dat jaar.
0: Ja. Ja, je bent winnaar van de Indy 500 of niet, hè? Dus je kunt wel inderdaad een beetje wat drukker opzetten. Uiteindelijk win je in 1997 nog een keer die Indy 500. Hoe anders was die dan de eerste winst?
1: Ja, die was, laat ik het zo zeggen, anders van... Hé, ik heb hem weer eindelijk een keer gewonnen. Want ik blonk echt uit op Indianapolis, op dat circuit. Dat lag mij wel, die hoge snelheden. Als je gaat kwalificeren, dan zet je de auto zo op dat die niet heel erg comfortabel is, zeg maar. Hij zweeft een beetje door de bochten, want dan rij je meestal met heel lage downforce. En dat gaat dan wel heel wat harder op het rechtstuk dan met veel downforce. Maar door de bochten verliest hij wat grip. Maar daar moet je mee kunnen leren omgaan en compenseren. En ja, dat kon ik goed. Dus ik heb in mijn carrière drie keer pole position gehaald op Indy. En nog een paar keer op de eerste rij gestart. Nog een paar keer op de tweede rij gestart. Dus ik was er altijd wel bij daar. Dus ja. Het was een beetje mijn specialiteit. En dat kwam mij goed uit. Want het is de belangrijkste race in Amerika.
0: Op die twee ben je waarschijnlijk het meest trots. Maar je hebt natuurlijk ook nog de 24 uur van Daytona gewonnen. De 12 uren van Sebring. Het is best wel een palmares wat je hebt, hè?
1: Ja, de sportscar racing, wat nou de WEC heet, of de IMSA GTP, wat Renger van der Zanden doet. Dat was toen, bestond dat al. En ik vond het heerlijk om met de sportscars te rijden. En vooral de lange afstandsraces. En ja, ik heb de 24 uur van Daytona gewonnen. Dat was ook een belangrijke race. 12 uur van Sebring. Ik vond het super gaaf om te doen. Ik wou meer dan alleen IndyCar. Door Nissan heb ik ook ooit een keer meegedaan aan Le Mans. Maar één keer uitgevallen. Maar op Indy, ik was natuurlijk super blij dat ik gewonnen had de tweede keer. Nadat ik een keer derde was geworden, ik was een keer tweede geworden en ik zat er altijd wel bij. Dus nu eindelijk om hem dan te winnen. De tweede keer was een soort verlossing van een druk die ik op mezelf had gezet, zeg maar. En dat was mooi. En ja, ik kan terugkijken op een goede carrière in Amerika. Ja. En ik ben nog steeds heel erg betrokken bij de IndyCar. Want ik ben al sinds 11 jaar race steward bij IndyCar. Dus ik ga naar alle races. En ik samen met mijn race steward partner Max Papis deden wij dit de afgelopen 11 jaar. En volgend jaar gaan we weer door.
0: Ja, en je wisselt een beetje tussen Amerika en Nederland, waar je woont?
1: Ja, omdat ik het hele seizoen mee naar alle races ga, kan ik nooit in de zomer komen. En daardoor mis ik de zomermaanden in Nederland, zeg maar. Maar dan kom ik altijd in september naar Nederland, zeg maar, voor 6 weken.
0: Ja. Ja, nou, het was goed om even je te spreken, Arie. Fijn. En we gaan elkaar ook nog zien donderdag in de podcast. F1 aan tafel, samen met Frans Verschuur en Rick Winkelman. En die is dan vanaf vrijdagochtend 6 uur te beluisteren via onze site en via je favoriete podcast-app. Arie, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens de woordvoerster is al 180.000 euro gestort, maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. Op de Merwedebrug bij Gorkum heeft een buitenlandse vrachtwagen zich klemgereden op het fietspad. Waarschijnlijk had de chauffeur zijn navigatie nog ingesteld op fietsen. Maar ook als hij op de weg had gereden zat hij fout, want de brug is al maanden verboden voor vrachtverkeer. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Behoorlijk druk op de weg, veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, 18 kilometer file tussen Knoopend Oude Rijn en Beest geeft een half uur vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27, Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein. Op de A27 Utrecht richting Breda, 9 kilometer file bij Werkendam, 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven-Maastricht, dus de knooppunt Batendorp en Meerhoven-Zuid door een ongeluk, 20 minuten vertraging en 3 kilometer file.
4: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
8: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
7: Oei, ik voel de bui al hangen.
8: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
7: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
9: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
24: De grootste energieslurpers in huis?
25: Wat kost al die kleding nou echt?
24: Wat heb je nog aan zonnestroom?
26: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
27: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
28: Meer voor minder. Simpel.
29: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
30: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
31: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
32: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
29: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
33: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
3: Goedemiddag, het is weer een midweekse Europese voetbalweek met vanavond PSV in actie in Duitsland tegen Rasenballsport Leipzig. Straks bespreken we de kansen van de ploeg van Peter Bos.

0: Share and Believe. Dit is GPR Sportradio. De voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, ligt opnieuw onder vuur. Volgens diverse media heeft hij een bonus van 1,5 miljoen euro niet gemeld. En dit zou een strijd zijn met de eigen regels van de Wereldvoetbalbond. De vergoeding zou bovenop zijn officiële salaris zijn gekomen en was bedoeld voor zijn verblijf in een luxe villa in Miami. De betaling zou afkomstig zijn van de Amerikaanse organisatie die medeverantwoordelijk is voor het WK van 2026. Infantino heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Ja, het stapelt zich maar op. En de talenten van PSV hebben in de UEFA Youth League een overtuigende overwinning geboekt op Rasenballsport Leipzig. Ploeg onder 19 van trainer Jasper Welkens won in Duitsland met 1-6. Austin Jones en Liam van Nistelrooy waren allebei twee keer trefzeker. PSV kwam al wel vroeg op achterstand, maar na de 1-1 kreeg de doelman van Leipzig een rode kaart. En toen liepen de Eindhovenaren in de slotfase uit naar een ruime overwinning. En ja, en vanavond is het dus de beurt aan het eerste van PSV om daar in Leipzig een goed resultaat neer te zetten. Zometeen ga ik praten over de kansen van PSV daar in Duitsland. Ja, die eerste wedstrijd in de Champions League een aantal weken geleden, thuis tegen Shakhtar Donetsk, ja, die eindigde wat teleurstellend in 1-1.
1: En dan fluit hij al af. En moet PSV het doen met een puntendeling in deze eerste speelronde. 1-1. Een puntje voelt als te mager voor PSV in deze zware league phase van de Champions League. Helemaal tegen een tegenstander als Shakhtar. Maar het verschil tussen beide ploegen was nou ook weer niet te groot om te zeggen dat PSV hiervan had moeten winnen qua veldspel. Het was wel heel fijn geweest.
2: GPR Sportradio.

0: Keen op GPR Sportradio, Somewhere Only We Know. In speciale Koen Dillon shirts won PSV afgelopen vrijdag met 2-0 van Heerenveen. Het was geen geweldige wedstrijd van Eindhovenaren, maar de drie punten waren meer dan welkom.
1: Maar PSV zou nu misschien een verschil kunnen gaan maken als Barak Tarevic weg is. Til is voor de goal, Klaverboer, half en Til helemaal. En dan komt PSV in de 29e minuut toch op 1-0.
2: Weer eens iets met de hoekschop.
1: Klaverboer gaat terug en bal valt dan binnen of niet? Ik denk dat hij erin zit, ja. Kooi wijst naar de middenstip. En hoe ze dat doen, doen ze dit. Maar PSV komt hier op een 2-0 voorsprong.
0: En vanavond staat er alweer een Champions League wedstrijd op het programma voor de ploeg van Peter Bos. Want PSV gaat op bezoek bij Rasenballsport Leipzig. Overigens, in zes eerdere ontmoetingen wist Peter Bos niet te winnen van Leipzig. We gaan er eens over praten met Marco Timmer van Voetbal International. Marco, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Tom. Hi.
0: Eerst nog even terugkijken op die wedstrijd tegen Heerenveen. Wat vond jij van PSV?
3: Nou, bij een topclub geldt, slechte wedstrijden moet je winnen. En dat heeft PSV gedaan. Uiteindelijk de eerste keer de 0, 3 punten na een interlandperiode waarin ze nog maar 4 spelers over hadden om mee te trainen. De rest was uitgevlogen en een 2-0 overwinning. Dus ze zullen heel tevreden zijn, maar kritisch als we zijn in Nederland. Nee, het spel was niet goed. En ik noteerde in de eerste 20 minuten voor Heerenveen al 4 schoten en waarvan 3 tussen de palen. En ja, dat geeft al aan dat de defensie nog niet op orde is met PSV.
0: Ja, inderdaad, de twee centrale verdedigers, daar gaat het nogal vaak over, hè, bij PSV.
3: Ja, daar gaat het nogal vaak over, in welke samenstelling dat dan ook is. Ik denk wel dat ze dit jaar beter voor elkaar gaan hebben. Alleen heel lang heeft Geertruida nog niet kunnen spelen, Lutzarel Geertruida. Die komt er nu wel weer aan. Ik verwacht hem eerlijk gezegd vanavond ook. Ja, dat is toch een speler die de defensie leidt. En ja, het duo Flamingo-Gajorowski heeft er niet voor gezorgd dat vorig jaar bijvoorbeeld 45 tegengoals voorkomen zijn geworden. Maar bij Peter Bos geldt altijd, die gaat die jongens nooit de schuld geven. Verdedigen begint voorin. Dus als je de bal verliest, heel snel druk zetten, zodat er niet een lange bal over de laatste lijn van PSV, die altijd hoog staat, gegeven kan worden. Ja, en dat onderdeel hebben ze nog niet voor elkaar in dit seizoen. Want ze staan al in de Eredivisie ook alweer op 10 tegendoelpunten. Bos wordt er wel eens een beetje kriegel van, hoor, als we daarover beginnen. Maar als hij in dit tempo zo doorgaat in de Eredivisie, dan komt hij op 50 tegengoals ongeveer. En dan zou hij wel trend houden met ieder jaar steeds meer tegendoppen bij PSV. Dus dat het een groot aandachtspunt is, dat mag wel duidelijk zijn.
0: Ja, met 50 tegengoals ga je geen kampioen worden.
3: Nee, dan word je geen kampioen.
0: Nee. Jij zei al, verdediger begint voorin. Voorin heb je 3 geblesseerde spitsen. Plea, Lammers, Peppi. Op dit moment wordt het ingevuld door Til. Wat vind je van hem? Of zie je hem inderdaad gewoon liever op 10?
3: Nou ja, het is in ieder geval een dynamisch duo. Vorig jaar was het met Saibari. Was Til echt wel de nummer 9. Maar kwam Saibari er ook heel vaak naast. En kwam Til juist wat in de bal om er vervolgens weer goed bij te komen voorin bij het goal. Deze jongen, Til, die heeft een bijzondere gave. En dat is dat hij altijd exact de juiste timing heeft om in de 16 op te duiken waar die moet zijn. Nou, in dit geval gaat hij dat koppeltje vormen met Sven Meijnans. Dat is een heel ander type dan Ismael Saibari. Ik denk dat Meijnans meer de 9, 9,5 is en Til op 10. En dat dan inderdaad Til er weer overheen komt. Tegen Heerenveen zag je dat bijvoorbeeld, hè? Ja. De eerste goal wordt gemaakt door Guus Til. Juist op het moment dat hij weer diep gaat, dat hij bij de tweede paal komt, kan hij die bal binnenkoppen. En ik denk dat Sven Meijnans een intelligente voetballer is. Die dat op termijn prima kan invullen. Tegen Sparta scoorde hij 3 keer op deze manier. Maar ze zullen om en om in de spits moeten opduiken. En dan kan dat heel goed werken. Maar dat moet wel goed gebeuren. Die afstelling moet er goed zijn.
0: Ja. En hoe is het jouw ideale middenveld er dan uit bij PSV?
3: Ja, op dit moment verwacht ik eerlijk gezegd dat Mauro terugkeert op het middenveld. Omdat er zijn toch wat spelers geblesseerd. Die zijn er niet bij. Paul Wanne bijvoorbeeld, die kan niet starten. Die is er niet eens teruggekomen van een interlandperiode met een blessure. Ja. Dan denk ik dat Sano en Mauro op het middenveld staan, toch ietsje defensieve zekerheid inbouwen voor de defensie. En dat inderdaad Til op 10 gaat staan en Meijnans dan in de punt. Waarbij ik net heb gezegd dat ze elkaar moeten afwisselen daarvoor in.
0: Ja, en dan linksback Kostic.
3: Linksback Kostic verwacht ik eerlijk gezegd. En dan Geertruida gewoon met Obispo. Dus dan staat er wel een robuust duo centraal achterin. Als je Geertruida hebt zien spelen, dan heb je ook wel gezien dat hij heel comfortabel is aan de bal. Hij maakt zich totaal niet druk. Hij weet onder spanning onder druk uit te voetballen. En tegelijkertijd kan hij goed verdedigen en heeft hij de juiste snelheid om met die hoge laatste lijn van PSV om te kunnen gaan met ruimte in de rug. Nou, Dest aan de rechterkant, dan staat er volgens mij een heel goed, een heel goed defensief blok met Mauro en Sano ervoor. De defensie waar we het over hebben gehad, de zorgen, de vele tegengoals. Het grappige is wel van dat in de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk, de eerste Champions League wedstrijd, gaven ze juist bijna niks weg. Ze creëerden ook niet veel. Dat was ook heel opvallend, want Bos creëert altijd veel met zijn teams. Maar in dit geval gaven ze ook niks weg. En ik denk dat die Daanse spelers wel dat nog een keer voorgehouden heeft, dat ze zo moeten verdedigen als tegen Shakhtar Donetsk.
0: Ja. Over de tegenstander van vanavond gesproken. Leipzig, ja. Afgelopen weekend wonnen ze met 6-0 van Frankfurt. Wat verwacht jij?
3: Ja, het is een beetje een opmerkelijk seizoen voor Red Bull. Thuis winnen ze met grote cijfers. En uitverliezen ze. En er stond best wel wat druk op, hoor. Ik had in de Duitse media wel begrepen dat die 6-0... dat werd getypeerd in de media als bevrijdingsdag. Martin de Miguel is de trainer. Er stond toch al wel een beetje van, ja, kunnen we met hem door, ja of nee? Dat gaat al vrij snel in Duitsland ook. Ook omdat ze 4-1 verloren van Como in de Champions League, de eerste wedstrijd. De baas van alle Red Bull clubs op dit moment is Roger Schmid. Die gaat over het voetballende deel. Nou, die had zijn zege uitgesproken voor Demi Gelis. En die 6-0 was wel heel erg welkom. Ja, ze spelen dus thuis. Dus je kan verwachten dat er een storm op PSV afkomt. En als Peter Bos noemt dat de stofwolken. Als het PSV lukt om die stofwolken die eerste 10, 15 minuten te doorstaan. Ja, dan denk ik toch ook dat Leipzig, dat Red Bull zich ook een klein beetje zorgen moet maken om de wapens die PSV heeft, om hen pijn te doen. Dan heb je toch een beetje de Liverpool vibes. Ik bedoel, vorig jaar wonnen ze van Liverpool op Anfield. Ja. En was PSV gewoon met 4-1 sterk. En dat kan ook nu zomaar gebeuren. Ze kunnen stunten. Ja. Ik denk ook wel dat ze iets meer zijn dan wat ze in de Eredivisie doen. Vorig jaar zag je dat PSV niet goed startte. Speelden ze tegen Leverkusen, deden ze het iets anders. Nou, dat werkte heel goed. En daar gingen ze op verder. Nou, zoiets verwacht ik eigenlijk ook tegen Red Bull. Waarmee ze ook ruimte voor zichzelf verschaffen achter de laatste linie bij Red Bull. En dan heb je bijvoorbeeld Van Bommel met snelheid. Hè?
0: Ja, hij zei het gisteren al in de persconferentie. Peter Bos, vuur wordt met vuur bestreden. Tot slot, Bakayoko zit ook bij de selectie van Leipzig. Dat is ook wel leuk om mogelijk hem weer te zien spelen.
3: Ja. Ja, hij heeft een disciplinaire straf gehad.
0: Ja.
3: Dat verbaasde me een beetje. Ik ken hem wel. Het is een hele lieve, amabele jongen. Dus ik weet niet wat hij uitgevreten heeft. Maar het zal ongetwijfeld iets met te laat komen. Of een meeting gemist of zo. Dat gebeurt bij die jonge jongen het nogal is. Maar dat verbaasde me eerlijk gezegd wel. Maar goed, Sander over. Hij is weer in genade aangenomen. Wat wel opvalt is dat hij de prestatiecurve die er wel in zat bij PSV, dat hij die niet heeft door kunnen trekken bij Red Bull. En deze jongen stond bekend in Nederland als een datamonster op het gebied van dreiging, snelheid, dribbles, kansen creëren. Ja, dat heeft hij nog niet op een hoger niveau kunnen laten zien. Er is ook geen rode duivel meer. Dus ik denk dat Mark van Bommel ook met een schuin oog heel goed meekijkt. Dat als Bakayoko invalt, hoe die het dan doet. Maar wat ik zeg, hij heeft het nog niet door kunnen zetten.
0: We gaan het in de gaten houden. Dankjewel Marco. Fijn dat je ons even te woord wilde staan over de kansen van PSV vanavond in Leipzig. Marco Timmer was dat van Voetbal International. Vanavond is om 9 uur die wedstrijd tussen Razendbalsport Leipzig en PSV. En die is uitgebreid te beluisteren hier bij GPR Sport Radio.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
2: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
3: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
3: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
11: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: En, al lang last?
18: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
17: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
18: Ik heb geen idee.
19: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
19: Dan is er Mensis.
21: De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
22: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
23: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
24: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
26: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
27: Simyo.
28: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Premier Jette heeft gereageerd op de aanval op het computersysteem van Albert Heijn. Het laat maar weer zien hoe belangrijk het is dat bedrijven hun cyberveiligheid op orde hebben, zegt hij. Honderden omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief, meldt het AD. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant ontvangt hij sinds het WK via een andere organisatie een tweede salaris, maar het is volgens de FIFA helemaal niet waar.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Er zijn wel veel files bij in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 20 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Vertraging is iets meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de file op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken door een ongeluk afgesloten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Malden en Knoopend Ewijk, 20 minuten vertraging en 10 kilometer file. En 2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Meerhoven-Zuid, 4 kilometer file door een ongeluk. En 325 Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en Elden, 7 kilometer file, 3 kwartier vertraging.
0: GPR Sportradio.
3: De Sound of Sport.
0: Twan van Peperstraten.
4: Om 6 uur start de Eneco Tour in het Zuiderpark in Den Haag. Dit keer voor mannen en vrouwen. Straks kijken we vooruit met Michael Bogert.

0: Trigger Finger. I follow rivers. Het is 6:09. Dit is GPR Sportradio. Ja, we maken dus ook een aantal podcasts hier. Eentje daarvan is Autosport aan tafel. Staat vanaf morgen weer online met Rick Winkelman. En die andere is Formule 1 aan tafel. En die staat vanaf gisterenmiddag 4:30 weer online. Frank Evenblij in gesprek met Frans Verschuur, Rob van Zomeren en Olaf Mol. Ja, na het prachtige weekend natuurlijk voor Verstappen. Ja, en als je nou een beetje gaat kijken, dan doet Verstappen het natuurlijk fantastisch de laatste weken.
1: Iets naast elkaar legt, heeft Verstappen met die ene Red Bull meer punten gepakt dan twee Ferraris en twee McLaren. Ja,
2: complete teams. Ja, dat is wel krankzinnige statistieken.
1: Ja, maar dit zijn wel de eindejaars statistieken die Verstappen al jaren heeft. Ja. Dus de rest zit alweer te bibber.
2: Ja, denk je dat de andere teams een beetje in hun broek schijzen?
1: Ja. Kijk, een nulresultaat kunnen ze bij Mercedes niet gebruiken. Hè? Daarom dat je... Ik vind dat Kimi al twee wedstrijden op kampioenschapsrit is.
2: Ja.
1: Pole positions, niet meer met de duim. Slimme geitjes, lekker blijven zitten. Ja. Het valt wel naar me toe. Ik maak geen gekke fouten. En ik vind het allemaal wel prima. Dus hij is bezig. Maar daarom hoorde je hem gisteren toen die remmen eraan gingen. Dan dreigt er. En dan wordt hij ineens heel nerveus op de radio. Want een nulresultaat, ja. Dat schiet niet op.
2: Nee.
1: Dat schiet echt niet op.
2: Nee. Hij riep toch ook op een gegeven ogenblik van... ik voel vloeistof bij mijn voeten. Dat was hij toch ook volgens mij. Ja. Dat riep hij wordt niet over het kleinste dingetjes wordt hij zenuwachtig. En dat is die kampioensdruk.
1: Maar dat is omdat hij nog jong en onervaren.
2: Tuurlijk. Maar het zal je gebeuren zeg, op die leeftijd. Dat je gewoon, als hij nu geen kampioen wordt, iedereen... Oh, hoe is dat nou mogelijk?
0: Allemaal te beluisteren in de laatste editie van Formule 1 aan tafel. Aanstaande vrijdagochtend staat er weer een nieuwe editie online. En dan onder meer te gast Arie Luijendijk.

0: En dat gaat nog even door zo. Bruce Springsteen en I'm on fire. GPR Sport Radio. Na 10 jaar keert de Eneco Tour weer terug in het professionele wielrennen. De zesdaagse wielerronde begint met een proloog in Den Haag. Zometeen om 6 uur. En eindigt uiteindelijk in Arnhem. En voor het eerst rijden zowel de mannen als de vrouwen onder dezelfde naam. Met ieder een eigen wedstrijd en eigen klassement. Onderweg krijgen de renners onder meer een individuele tijdrit en verschillende heuvelachtige etappes voorgeschoteld. In de avondshow van GPR Sportradio sprak Rob Spijker met voormalig wielrenner Michael Bogert over de terugkeer van de Eneco Tour en de proloog, die dus zometeen om 6 uur van start gaat, waar de mannen en de vrouwen tot ongeveer 9:30 in het Zuiderpark rijden. Op 1 parcours dus.
1: Nou, dat is het meest makkelijke natuurlijk. Het is maar een hele korte proloog, 3,1 kilometer. Maar ja, als je over 2 parcoursen moet, dan wordt het een gedoe natuurlijk van heb ik jou daar. Het is niet makkelijk om, zeker in de huidige tijd, om een wielerkoers te organiseren. En veiligheid is heel belangrijk. Dat is een heikel punt. Hè. De renners hebben dit weekend ook nog gestaakt om over de veiligheid te discussiëren. En ja, dan kan je niet afkomen natuurlijk dat je nog 2 verschillende parcours gaat maken. Dus dit is de beste oplossing.
2: Kun je daar wel in vinden dat ze bezig zijn met de veiligheid? Vind je dat ook een puntje?
1: Ja, tuurlijk. Nee, ja. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. En mannen moeten gewoon de sport veilig. Gewoon, dames trouwens ook, iedereen die moet op een veilige manier de sport kunnen. Ja. Kunnen beoefenen. En er zijn nog wat ongelukken gebeurd de afgelopen tijd. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Zelfs 1 jongen doodgevallen. Ja, dat is niet best natuurlijk. En dat gebeurt helaas. Maar ja, er is nog veel verbetering mogelijk in het fietsen.
2: Ja, de komende dagen maakt de Tour een rondje door Nederland. Wat maakt de koersen in Nederland nou zo mooi?
1: Wind, hè? Waaiers, vaak waaiers. Nou reizen vaak om een rondje, dus dan is dat misschien wat lastiger. Maar ja, Nederland staat natuurlijk bekend om het waaierrijden, dus dat is wel gaaf. Ja, de Vanberg zit erin, dat is eigenlijk een heel lastig parcours in Drenthe. Mm-hmm. Waar het verleden jaar volledig uit elkaar ging. Daar is eigenlijk het klassement gemaakt. En dat is een hele mooie omloop. Zit een individuele tijdrit in. Nou, dat is ook altijd wel leuk. Dat vind dat eigenlijk altijd in een rondje hoort.
2: Ja, die is donderdag dus geloof ik, hè? Zo uit mijn hoofd.
1: Even denken, het is Arnhem, denk ik. De eerste rit is rond Arnhem.
2: Okay.
1: En dan gaan we richting Tilburg. Ja, dat zal de donderdag zijn.
2: Donderdag. Ja, ik zie het hier ook staan. Donderdag in de individuele tijdrit. Hey, maar ondanks dat het aan het einde van het seizoen zit, doen er toch nog wel een paar grote namen mee. Hè? Op wie moeten we gaan letten?
1: Dat is even sowieso de sprinters natuurlijk. Er zullen wat sprinters zijn, maar zoals het verleden jaar was eigenlijk degene de man die in de proloog hard reden, die hebben eigenlijk met de ploeg altijd gecontroleerd. Maar ik vind het altijd heel lastig om op voorhand te zeggen, daar moet je op letten, omdat... Ja. De goede tijdrijders kunnen zo een dag als over de Vanberg best wel overleven. Maar ja, dat hangt er natuurlijk ook af.
2: Gaat het daar weer gebeuren op de Vanberg?
1: Normaal gesproken wel, ja. Als het weer een beetje mee zit, het dwaait een beetje. Dan gaan ze daar wel uit elkaar rijden. Ook omdat je een gemêleerde groep hebben, zowel bij de dames als bij de mannen, dat wildtourploegen gecombineerd met pro-teams, maar ook zelfs nog continentale teams. Mm-hmm. Dus ja, dan is het niveauverschil op zo'n rondje best wel groot.
2: Ja, want namen als Van Poppel en Laporte doen mee en daar verwacht hij toch wel wat van, of niet?
1: Ja, zeker. Laporte was verleden jaar heel goed. En die was een beetje de man. En die zal zeker... Hij komt niet voor niks. Dus ik denk dat hij zich wel wil tonen.
2: Ja, precies. Ja. Vind je het jammer dat het zo laat in het seizoen wordt verreden? Zou je niet liever hebben dat het er wat eerder is? Dan zouden er nog meer mensen ook in topvorm al hier zijn. Hè? Want het is nu een beetje, een beetje de laatste tour.
1: Ja, het is de laatste wedstrijd, denk ik, op Europese bodem. Ja, nee, dat is... Voor mij mag die eerder. Maar ja, het is lastig als druk op de kalender. Maar ik bedoel, verleden jaar vond ik het niet zo... ik vond het eigenlijk best wel oké. En zeker renners die zeker misschien wat tijdrijders, hè, die nog goed wilden zijn op het WK of het EK. Mm-hmm. Als je dan toch je vorm hebt, dan is het nog wel prettig. Kijk, je hebt altijd renners rond deze tijd die nog goed zijn. Als dan in één keer het seizoen stopt... Ja, dan zit je met je goede benen en lig je op het strand. Ja, dat is ook niet echt de bedoeling. Dus dan is het nog wel fijn om zo'n wedstrijd te hebben. Ja. Dus ik denk dat er ook wel jongens heel blij mee zijn.
0: Michael Bogert in gesprek met Rob Spijker hier op GPR Sportradio over de start van de Eneco Tour. Straks dus om 6 uur de proloog in het Zuiderpark in Den Haag.

0: Pink en Trustful op GPR Sportradio. Ja, het was de talk of the town. De opmerkelijke benoeming van Clarence Seedorf tot nieuwe trainer van Corinthians, de ploeg van Memphis Depay. Ook gisteren in Voetbalpraat bij ESPN ging het erover met Vincent Schildkamp, Kenneth Perez, Jeroen Haagsma en Martijn Krabbedam.
1: Martijn, zag je aankomen, eerlijk zeggen, dat Clarence Seedorf de nieuwe trainer van Corinthians?
2: Nee, dat zag ik niet aankomen, nee. Je dacht, die Seedorf heeft na die mislukte avonturen natuurlijk wel afscheid genomen van het trainersvak. Hij was natuurlijk commissaris bij de KNVB, maar hij gaat er toch weer aan beginnen. Hij gaat Corinthians helpen.
1: Hij is nog steeds commissaris, toch? De KNVB heeft toch nog niet gezegd van de stoppen?
2: Nee, maar dat moet natuurlijk wel. Hij kan natuurlijk, dit valt natuurlijk niet te combineren. Je kan niet trainer zijn en dan ook nog commissaris bij het mede het beleid bepalen. Want normaal controleert de commissaris. Maar Seedorf heeft zich gewoon actief met de zoektocht bemoeid naar een nieuwe bondscoach.
3: Maar dat is afgerond.
2: Dat kan natuurlijk niet. Wat zeg je?
3: Maar dat is afgerond.
2: Ja, maar er zat andere dingen die nog gedaan moeten
3: Zoals?
2: Worden. Ja, weet ik het. Maar gewoon in ieder geval genoeg in ieder geval.
3: Waarom zo zeggen dat het niet kan?
2: Het kan niet. Want je bent
3: een
2: functie. Je bent trainer van een speler van normaal gesproken die nog kans maakt om met het Nederlands elftal te komen. Je kan toch niet gewoon een commissaris zijn en dan ook nog een club trainen?
1: Maar we kennen het kan fysiek ook niet. Je wordt geacht om één keer in de zes weken
2: hoe gaat te vergaderen
1: met andere commissieleden.
3: Maar hoe vergaderen heel veel mensen dan?
1: Ja, via Zoom en Teams, dat weet ik ook wel. Maar dat is toch ook handig.
3: Als jij als KNVB zijnde... Het is niet ideaal, maar als jij kan bezigen, zijn inbreng is cruciaal.
1: Ja, maar dit vind ik echt heel naïef. Dat hele Corinthians zat in de fik. Die jongen moest 24 uur per dag die Brazilianen redden. En die zou dan ook nog even het beleid bij de KNVB...
2: Ja, Marianne belt even. Van Leeuwen belt even.
3: Dat jullie een commissaris wel heel hoog gezet.
1: Zoals de manier waarop hij het heeft ingevuld...
3: Maar dat heeft hij afgerond. Hij is een nieuwe bondscoach.
1: Maar het houdt toch niet op omdat er een nieuwe bondscoach is? Hij is toch verantwoordelijk
2: voor... Dus dan kan het. En twee maanden geleden kon het niet dan.
3: Ik zeg niet dat het kan, maar jij zegt hij moet nog heel veel dingen doen, maar je weet niet wat.
2: Jij moet toch al dat beleid controleren. Nou, dat moet hij doen.
1: De contractverlenging van Nigel de Jong ligt bijvoorbeeld op tafel. Daar zouden ze
3: Wanneer loopt die contract af?
1: Daar zouden ze zich tegenaan moeten bemoeien.
3: Wanneer loopt die contract af?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
3: Nou, volgens mij is die net verlengd voor ik weet niet hoeveel jaar.
1: Volgens mij mag dat er niet naar buiten komen. Dat was wel de bedoeling, dacht ik. Ja.
2: Ja, nou ja, goed. Hetzelfde geldt voor Van Leeuwen.
1: Laat het maar gewoon zeggen.
2: Nee, maar wat is het nou weer? Je snapt toch...
3: komen vergaderen om niks.
2: Kenneth, het kan toch gewoon niet? Je bent gewoon met een functie in de voetballerij heb je. Je bent trainer. En dan moet je al je aandacht hebben daarvoor nodig. En dan kan je toch niet even zeggen... Oh jongens, overspelen we Sao Paulo... Ik ben er even niet, want ik moet even vergaderen met de KNVB. Het kan gewoon niet.
0: Ja, de opmerkelijke benoeming dus van Clarence Seedorf tot nieuwe trainer van Corinthians. En inmiddels heeft de KNVB bekendgemaakt dat Nigel de Jong inderdaad zijn contract heeft verlengd met 4 jaar. Oud-international blijft daardoor tot eind 2030 verbonden aan de Voetbalbond.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. De aanval op het computersysteem van Albert Heijn laat maar weer zien hoe belangrijk cyberveiligheid is, zegt premier Jette. Hij vindt het verstandig dat Albert Heijn delen van het systeem uitzet om erger te voorkomen. Kamerleden reageren ook bezorgd. Ze willen dat er een draaiboek komt voor de voedselvoorziening bij een cyberaanval. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten, schrijft de Algemene Rekenkamer. In geval van oorlog op ons continent moeten bruggen steviger worden gemaakt en viaducten worden verhoogd. Dat kost bijna 10 miljard. Omdat Nederland aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Omroepmedewerkers vragen de NPO om toch af te zien van deelname aan het Songfestival. Ze vinden het onacceptabel omdat Israël meedoet en zeggen dat entertainment niet zwaarder mag wegen dan genocide. De NPO besloot het op eigen houtje, zeggen ze in een brief met het motto: niet mijn Songfestival. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant kreeg hij sinds het WK via een andere organisatie al zeker 1,5 miljoen euro betaald en staat het niet in de boeken. Infantino ligt onder vuur omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Veel landen hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag iets warmer.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is toch steeds druk op de weg, vooral door het regenachtige weer en het aantal auto's. Er staan veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen vanavond op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 9 kilometer file tussen Echt en Eurmond. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer. Dat is de vertraging een half uur. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem een half uur vertraging tussen Nijmegen en Knoopend Ressen. 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de N325 Velperbroek-Nijmegen tussen Velperbroek en het Gelredome 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. N325 Velperbroek-Nijmegen verder bij Elde 2 kilometer. Pas je uit.

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
11: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's.
19: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
22: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
22: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
3: Goedenavond. Na ruim 30 jaar keert de Formule 1 terug naar Afrika. Rwanda krijgt een plekje op de agenda. Wat kunnen we daarvan verwachten? We gaan het zo meteen bespreken met Jan Lammers.

Freddie Mercury, Living on My Own op GPR Sportradio. Schaatser Jorrit Bergsma overweegt te stoppen met de massastart. De Olympisch kampioen is zeer kritisch op het nieuwe format dat vanaf komend seizoen wordt ingevoerd. Het onderdeel is veranderd in een afvalkoers waarbij na elke twee ronden de laatste schaatser wordt geëlimineerd. Bergsma is niet blij met de metamorfose en geeft aan dat hij niet weet of hij de risico's van deze nieuwe opzet wil lopen. Ook collega schaatser Marijke Groenewold heeft zich kritisch uitgelaten over de wijzigingen. Vanavond gaan we weer beginnen aan de Champions League. Op 9 uur speelt PSV in Duitsland tegen Rasenballsport Leipzig. En morgen 7:15 Feyenoord tegen Como in de Kuip. En Feyenoord heeft volgens Luciano Valente veel geleerd van de 5-1 nederlaag tegen Barcelona. Feyenoord boekte vervolgens goede resultaten.

0: PEC Zwolle. De ploeg staat momenteel 16e. De uitleg komt van de technisch directeur van PEC Zwolle, Gerry Hamstra.
1: Het belangrijkste is dat wij gekeken hebben naar de ontwikkeling van het team. En er zijn altijd een aantal criteria die je voor jezelf hebt waar een trainer aan moet voldoen. En een van de criteria is dat je ontwikkeling van het team. En dat hebben we te weinig gezien in de laatste periode. En dan stel je de vraag van, heb je het vertrouwen of dat beter gaat worden? En daar moet je een inschatting maken. En daar is het antwoord negatief geweest. Dan komt Feyenoord voor ons wel redelijk uit het niets op dat moment. Ja. He, dus waarin ik van, er was ook iedereen in shock. Dan kan je zeggen dat kan gebeuren. Nee, dat mag niet gebeuren. Maar alleen dan wil je wel een reactie tegen Groningen zien. En daar hebben we te weinig gezien. Dan kun je zeggen van ja, moet je het dan doen. Had ik nog steeds genoeg aanknopingspunten. Had ik nog genoeg tools. Een paar dagen vrij. Een trainingskamp die al gepland stond. En uiteindelijk nog een week hier. Waarin je ervan uitgaat dat we dat met z'n allen om kunnen draaien. En dus ga je inderdaad niet over één achterijs. Maar gaandeweg kwam er wel het gevoel van, hey, gaat dit nog lukken? En hoe kijk je er zelf naar? Hoe kijken wij daarnaar? Ja, en nogmaals, daar is het antwoord helaas negatief.
0: G. Hamstra bij RTV Oost. PEC Zwolle verloor met 7-0 van Feyenoord. Vervolgens met 3-0 van FC Groningen. En afgelopen weekend ging de ploeg thuis tegen Cambuur met 1-0 onderuit. En komend weekend wacht de IJsselderby tegen Go Eagles. Zometeen Jan Lammers over de terugkeer van de Formule 1 naar Afrika.
2: GPR. Sportradio.

0: Rubber Stank en The Reason. Het is 13 minuten voor 6:30. Na meer dan 30 jaar keert de Formule 1 terug naar Afrika. De organisatie heeft een 10-jarig contract afgesloten met Rwanda, waar vanaf begin van de jaren 30 een Grand Prix moet worden verreden. En daarvoor wordt een volledig nieuw circuit gebouwd, vlakbij de hoofdstad Kigali. Wat er allemaal bij kan kijken bij het organiseren van zo'n race, dat gaan we bespreken met voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Jan, goedenavond.
1: Ja, dat van. Goedenavond.
0: Ja, voor het eerst sinds 1993 keerde Formule 1 dus terug naar Afrika. Wat was jouw eerste reactie toen je het hoorde?
1: Nou ja, superleuk. En ook hebben we eigenlijk in Zuid-Afrika, dan bij Johannesburg heb je Kialami. Hè, daar, daar is de race volgens mij iets van 23 keer geweest. En er is ook in een lang verleden ooit een keer in Marokko een Grand Prix geweest. Maar dit is dan de derde, hè, dat is meer Oost-Afrika. Een beetje in het midden zelfs. Dus dat is heel bijzonder. Maar ja, Rwanda kennen wij natuurlijk al vanuit de sport, hè, voetballen en noem maar op. Die zijn heel sport-minded. Dus wat dat betreft staat het toch al wel lang aan te komen.
0: Is dat ook de reden waarom Rwanda de voorkeur krijgt boven Kialami? Want nou ja, het ging tussen die twee, hè?
1: Ja, nou, je weet nooit precies hoe die bidboeken eruit zien en welke de meeste garantie hebben op succes. Hoe zit de infrastructuur? Dus ja, dat is toch een inschatting, wat vaak een combinatie van allerlei factoren zijn. Dat is lastig in te schatten. Maar uiteindelijk denk ik dat Rwanda al natuurlijk wel een brede basis heeft in de sport. Met allerlei andere takken van sport. En dat is natuurlijk bij Kialami is het wel heel erg alleen sport. Dus ja, ik weet niet wat exact de doorslag heeft gegeven bij FOM. Maar goed, uiteindelijk, ja, als Rwanda die bid gewonnen heeft, ja, dan gefeliciteerd, weet je, dan hebben zij toch de beste job gedaan.
0: Ja. Toch nog even over Kialami gesproken. Daar heb jij in 1979 nog een Grand Prix gereden. Hè? Wat weet je nog van die race?
1: Ja, 79 en 80. Nou ja, als ik aan Kialami denk en de Grand Prix, dan krijg ik van die droepie ogen.
0: Was kort, hè?
1: Nee, maar het was gewoon geweldig. Weet je. Het klimaat is daar natuurlijk fantastisch. En het was natuurlijk de romantische tijd van het autoracen. Daar zaten de namen van toen. Dat was Bernie Ecclestone was natuurlijk de man die daar de hele show runde. Maar dan had je bijvoorbeeld Fittipaldi, Mario Andretti, Niki Lauda, James Hunt. Die zaten aan het zwembad te backgammonen voor veel geld met Ecclestone. En ik was aan het tennissen met Ken Tyrrell. Of met Villeneuve of wat dan ook. Dus we zaten dan met z'n allen in de Kialami Range Hotel, zo noemden ze dat. En het waren ook allemaal van die strohutten. Wat wel gewoon fatsoenlijke hotelkamers waren, hoor. Maar ja, iedere avond zat je hetzelfde restaurant naar hetzelfde cabaret te luisteren. Hetzelfde programma ook. Dus nee, het was heel bijzonder. En natuurlijk de temperatuur in Zuid-Afrika, die is natuurlijk gewoon geweldig. Nee, dus prachtige herinneringen eraan. Ook minder herinneringen, want in 1993 dacht ik terug te gaan voor mijn begin van het Formule 1 seizoen. Ja. Alleen toen hadden we wel een paar betalingen gedaan, maar er waren geen motoren. Dus daar ben ik nog even een jaartje mee bezig geweest. En dat kostte me geloof ik 1,2 miljoen van mijn privégeld. Mijn zuurverdiende geld. Mm. Dus toen was dat weer weg. Dus ja, het was wel. Toen was het Jantje lach, Jantje huil.
0: Ja. Maar goed, laten we hopen dat er in Rwanda iets van die romantiek gaat terugkeren. Daar wordt een compleet nieuw circuit gebouwd, waarbij de natuurlijke hoogteverschillen een belangrijke rol moeten spelen. Wat verwacht jij van zo'n baan?
1: Nou, ik verwacht wel dat het een hele mooie baan is. Hè? Want Alexander Woods is daar heel erg bij betrokken. Hè? De voormalige autocoureur ook. En die heeft gewoon veel verstand van zaken. Hè? Dus hij zal datgene wat hij hier of daar nog moet inwinnen aan extra informatie om zeker te zijn dat het goed is. Daar zit hij gewoon in een netwerk waar hij onbeperkt toegang heeft. Dus nee, ik verwacht met hem als toeziend oog, zeg maar, dat absoluut wel heel goed gaat zijn. En denk ik ook, het wordt gebouwd in een tijdperk waar we net de Dutch Grand Prix hebben gehad voor 6 jaar. Nou, die heeft al die andere racers ook geleerd hoe je entertainment kan koppelen. met de sport. Er zijn nieuwe circuits gebouwd. En wat daar gaat gebeuren, dat wordt natuurlijk de grootste gemene deler van de allerlaatste lessen die ze hier en daar meegekregen hebben. Ja. Nee, ik verwacht er veel van.
0: Ja, Dominic Ali, de baas van de Formule 1, benadrukt dat de Afrika meer dan 100 miljoen Formule 1-fans telt. Wat kan zo'n Grand Prix betekenen uiteindelijk voor de populariteit, de ontwikkeling van de autosport op dat continent?
1: Nou, ik denk sowieso gewoon de footprint. Hè. Ik bedoel, als je het over een World Championship hebt en je hebt geen race in Afrika, ja, dan is dat toch niet het ultieme wereldkampioenschap. Dus het completeert zeg maar de kalender. Dat je echt kan zeggen, we zijn echt over de hele wereld. Dus dat is heel mooi. Maar Dominicale hebben we natuurlijk wel leren kennen als iemand die super en vlijmscherp in de gaten zit waar de markt zit en waar die moet zijn. Dat is niet altijd even prettig, omdat je dan ziet dat sommige Grand Prix verdwijnen op plekken die wij wel leuk vinden. Maar ik zie wel een bredere footprint komen, wat het wereldkampioenschap onderbouwt.
0: Ja. Verstappen, die ligt nog vast bij Red Bull tot 2030. Ik ben wel benieuwd of hij Rwanda nog gaat halen.
1: Dat is altijd een groot vraagpunt. Ik denk dat als het zo door blijft gaan, dan zal hij nog wel een poosje leuk vinden, hoor. Ja. Nogmaals, ik vind het altijd moeilijk, omdat we kennen Max natuurlijk als een nog even naast zijn rijcapaciteit heeft. Is hij ook heel eigenzinnig in zijn is zijn opvattingen en zijn visies over wat hij wil in het leven en in de sport. Dus ik denk dat wij gewoon braaf moeten afwachten om te zien wat hij besluit. Ja. Want dat is echt aan hem. En ik vind dat lastig om in zijn glazen bol te kijken, zeg maar.
0: Rwanda, toegevoegd aan de volle kalender van de Formule 1. Maar goed, dat gaat pas gebeuren na 2030. Dus we hebben nog wel even de tijd. Jan, dankjewel voor je toelichting.
1: Nou. Fijne avond, dankjewel.
0: Jan Lammers was dat, de voormalig Formule 1-coureur en analist. On a train.

0: Dit is GPR Sportradio. Er was een tijd dat Borussia Mönchengladbach de voetbalwereld liet sidderen. In de jaren 70 was de club een Europese grootmacht. Met aanvallend voetbal, lef en een elftal vol sterren. Onder trainer Hennis Weisweiler groeide Gladbach uit tot de grote uitdager van Bayern München. 5 keer werd de club landskampioen. 2 maal won de club de UEFA Cup. Spelers als Günter Netzer, Bertie Vogts, Joep Heynckes en Allan Simonsson maakten geschiedenis. Gladbach stond voor spektakel, snelheid en aanvallende bravoure. Maar die gloriedagen lijken inmiddels ver weg. De werkelijkheid is keihard. Borussia staat na 5 wedstrijden niet alleen laatst in de Bundesliga, maar ook nog eens een keer met 0 punten. 5 nederlagen, 18 tegendoelpunten en een ploeg die maar geen houvast vindt. Zelfs een trainerswissel heeft vooralsnog geen ommekeer gebracht. Voor een club met zo'n rijke historie is dat een pijnlijke confrontatie met de werkelijkheid. Toch is Borussia meer dan de huidige stand op de ranglijst. De club heeft een trouwe achterban en een identiteit die ooit heel Europa imponeerde. Want ooit was de club een van de koningen van het Duitse voetbal. En nu is Borussia Mönchengladbach het lelijke eentje in de Bundesliga.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
12: Ik heb geen idee.
13: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
15: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: Weer niks in huis. Geen maandverband. Volgende keer meld ik me ziek.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
23: En ook ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Nieuws, headlines.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Albert Heijn waarschuwt klanten om extra goed op te letten op phishing na de aanval op hun computersysteem. Ze zeiden eerder al dat er geen gegevens zijn gelekt, maar criminelen kunnen wel proberen misbruik te maken van de situatie. In geval van oorlog in Europa is Nederland nog lang niet klaar voor militaire transporten. Om bruggen steviger te maken en viaducten te verhogen is bijna 10 miljard nodig, zegt de Algemene Rekenkamer. In Parijs is het weer tot rellen gekomen bij scholierenprotesten. De politie voerde charges uit en dreef demonstranten met waterkanonnen uit elkaar. In heel Frankrijk wordt al weken gedemonstreerd tegen de problemen in het onderwijs.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat nog een file van 7 kilometer tussen Moergestel en Knoop het Baterdorp. De vertraging is 20 minuten. En 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lente en Knoop het Ressen. 2 kilometer file.
2: GPR Sportradio.
26: De Sound of Sport.
2: Twan van Peperstraten.
27: Goedenavond, zometeen Bas Nijhuis over zijn blessure en zijn terugkeer als scheidsrechter in het betaalde voetbal.

0: Sam Smith op GPR Sportradio. Vanavond om 9 uur speelt PSV in de Champions League in Duitsland tegen Rasenballsport Leipzig. De eerste wedstrijd eindigt in 1-1 tegen Shakhtar Donetsk. En voor PSV is het te hopen dat Lucharel Geertruiden er vanavond weer bij is. Over zijn importantie ging het gisteravond bij de collega's van Ziggo in Rondo het onder meer over. Met Guus Hiddink en Theo Jansen.
1: Als je kijkt naar PSV, de centraal achterin, dat dit wel een jongen is die eigenlijk een beetje het verdedigen van Flamengo heeft en het voetballende van Schouten. Hij kan ook heel goed voetballen. Ja. Flamengo is toch vooral een verdediger die wat meer moeite heeft in balbezit. Deze jongen kan beide. Dus ik denk dat hij heel veel toevoegt aan PSV en ook met zijn snelheid. Ja, dit is een ideale speler voor de manier van spelen van Peter Bos.
2: Maar ook qua uitstraling. Hij heeft meer uitstraling dan de andere centrale verdedigers, vind ik. Wat meer autoriteit.
3: Ja, maar zijn voetbal, hij speelt meer het middenveld. Hè. Op een gegeven moment, als ze de bal hebben, gaat hij het middenveld in. Om maar meer situatie te creëren. En dat doet hij heel goed, want hij is balvast.
0: Ja, Ruud Gullit, Guus Hiddink en Theo Jansen gisteravond in Rondo bij de collega's van Ziggo. En vanavond is die wedstrijd tussen Rasenballsport Leipzig en PSV natuurlijk uitgebreid bij ons te beluisteren.
4: GPR Sport Radio.

0: De Petro Boys en Domino Dancing. Het is 13 minuten over 6:30. Scheidsrechter Bas Nijhuis staat op het punt, na maandenlang blessureleed, om terug te keren op de Nederlandse voetbalvelden. De 49-jarige arbiter scheurde in januari zijn Achillespees tijdens een conditietest van de KNVB en moest daardoor lange tijd toekijken. Zijn rentree stond eigenlijk voor komend weekend gepland, maar door een nieuwe hamstringklacht moet hij zijn terugkeer nog even uitstellen. In de ochtendshow hier op GPR Sportradio sprak Ronald van der Geer met Nijhuis over zijn lange revalidatie en de vraag wanneer hij eindelijk weer eens een wedstrijd kan fluiten.
1: Ja, eigenlijk gaat het echt wel heel goed. Hè. Kijk, Achillespees natuurlijk eind januari, net voor PSV Feyenoord gescheurd. Helemaal, ja, je schrik je de pleuris dat in één keer scheurt. En dan zit je 8 weken in zo'n schoen dat je niks kunt. En dan moet je echt alles weer opbouwen. En, ja, ik zou eigenlijk gisteren, want we moeten een soort conditietest lopen. Die moeten wij halen om weer te kunnen fluiten. Een soort test. En die zou ik echt gisteren lopen, gistermorgen lopen. En dan zou ik echt aankomend weekend fluiten. Alleen vorige week had ik eerst heel licht iets of zo. Voel je iets, een krampje of zo in de hamstring in één keer. Dat krijg je ook omdat je natuurlijk zoveel, zoveel traint. Nu krijg je overal pijntjes. Maar nou, en dat is nu al bijna weggetrokken. Dus eigenlijk zal het denk ik even een weekje worden opgeschoten. Dus dan zal het denk ik volgend weekend zijn. Het weekend erna bedoel ik. Dus dan, maar het gaat eigenlijk de goede kant op. We hebben alweer tijd. Ja.
2: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik kan me ook voorstellen dat je dat nou, ik bedoel, je bent er al een hele tijd in, in de fluiterij. En je hebt nu tijd gehad voor een heleboel andere dingen. Dat je denkt, ja, ga ik eigenlijk nog wel fluiten?
1: Ja, als dat gebeurt, denk ik het eerst wel. Hè. Natuurlijk, je hoort bij de oudere scheidsrechters natuurlijk vanaf... Ik denk dat ik al vanaf 2005 in de Eredivisie, dus je hebt al wel veel meegemaakt en zo. Maar ja, ik vind het gewoon echt nog veel te leuk om te doen, die wedstrijden. Het is echt, elke keer weer die stadions binnenloopt, de eerste keer het veld opkomt. Ik vind het echt veel te leuk, dus ik heb er ook echt alles aan gedaan om terug te komen. Dat was echt veel werk, maar ik wil nog wel even een paar jaar door. Ja.
2: Ja, kan je ons eens meenemen op die weg, want je zegt veel werk. Maar dat betekent bijna dagelijks revalideren, denk ik, toch?
1: Ja, dat is wel anders. Kijk, als jij normaal dikte wedstrijden tussendoor, blijf je gewoon fit, een beetje trainen, van alles doen. En nu is het echt gewoon elke dag. Hè. Dus straks weer elke dag fysio, elke dag weer kracht in die Achillespees. Want zo'n Achillespees, als die scheurt, eigenlijk is dat... Ja, die pees, die normaal gesproken als je rent, dan komt wel 7-8 keer je lichaamsgewicht komt er op die pees. Zeg maar. Dus dat is echt een van de... Ja, van de sterkste die je nodig hebt. Dus eigenlijk is het echt elke dag trainen om er weer kracht erin te krijgen. In het begin heb je gewoon helemaal niets daar. Je voelt niks. En nu is het... en dan op een gegeven moment voel je die kracht terugkomen. Ook weer dat je weer kunt rennen en sprinten. Maar dat duurt heel lang. Dus het is echt heel frustrerend als je elke dag die kleine stapjes maakt. Dat is echt frustrerend.
2: Hey, en wat heb je nou het meeste gemist? Toch die mensen en dat, gewoon de entourage en het voetbal? Of... Zijn er nog meer dingen?
1: Ja, mijn vader gaat elke wedstrijd ook mee. Die is echt grootste slachtoffer. Die zegt elke keer van ja, ik kom niet meer in stadion. Dan zegt hij, wat is dit voor gauwhoer? En mijn moeder natuurlijk, die natuurlijk overal wat toegezongen normaal. Ja, die begint ook nu echt toch wel te missen. En denkt van, ik doe er niet meer toe. Dus dat is best wel het ergste. Maar je mist wel gewoon echt alles. Weet je, die spanningen, die wedstrijden toe. Dat je gewoon alles eromheen wil. Dat is echt... Ja, dat mis je best wel. Dus ik hoop echt wel dat, dat het nu wel snel klaar is.
2: Hey, en wat heeft nou, want deze, je hebt nou een periode natuurlijk... ik bedoel, je staat nu naast de ezels. Dat zal je altijd blijven doen, de ezels voeren op je eigen boerderij. Hè? Je hebt een bakkerijtje nog, volgens mij. Maar wat heb je nou nog meer voor dingen zeg maar het afgelopen jaar gedaan... waarvan je denkt, maar dat wil ik nooit meer kwijt. Dit is wel een onderdeel van mijn nieuwe leven, zeg maar.
1: Ja, ik doe nog natuurlijk al veel het land in met alle dingen praatjes houden. Maar ja, goed, ik ben ook trouwambtenaar nu geworden. Dat is ook
2: dat
1: heel
2: zag
1: leuk
2: ik ook.
1: Doen.
2: Dat zag ik ook.
1: Ja, dat is echt zo leuk als je zo'n toga aan hebt en één keer in die rol zit. Ja, ik vind alles eromheen vind ik leuk. Ik ben ik vind heel veel dingen leuk. Ik heb natuurlijk met Bert natuurlijk, de Bas en Bert ochtendshow doen. Elke zaterdagochtend op RTV of op de radio.
2: Met Bert van Losser,
1: Ja, is echt leuk, hè? Radio is echt... Je kunt, dat weet je zelf ook. Je kunt echt alles gebruiken. Het is heel anders dan tv.
2: Ja.
1: Je kunt alles knippen, plakken, wat je maar wil. Dat is echt wel... vind ik wel heel erg mooi. Dus vind ik heel veel dingen leuk. Ja, dat is soms wel druk, maar aan de andere kant ook wel weer mooi.
0: Bas Nijhuis in gesprek met Ronald van der Geer hier op GPR Sportradio.

Dua Lipa, Love Again. Op GPR Sportradio. Een mooie avond vanavond in de Champions League. 9 wedstrijden. 2 van beginnen om 7:15. Lens tegen Sporting en Saba tegen Slavia Praag. En dan 7 wedstrijden om 9:00. Atletico Madrid tegen Manchester United. Arsenal tegen Lille. Galatasaray tegen Barcelona. Inter Club Brugge. Villarreal tegen Napoli. En Viking voor de eerste keer thuis in de Champions League tegen Bayern München. En natuurlijk Rasenball Sport Leipzig tegen PSV. Eerder in de uitzending sprak ik met Marco Timmer van Voetbal International. Hij verwacht zometeen dat Mauro samen met Sano een beetje verdedigend blok vormt op het middenveld. Daarvoor Til, voorin dan Perisic, Mijnans en Van Bommel. En achterin Kostić als linksback, Geertruida, Obispo en Dest. En dan Kovar op doel. Dat is de vermoedelijke opstelling van PSV, maar we gaan het nog even afwachten.

0: Questions and Words op GPR Sport Radio. Wij zijn er altijd met dus vanavond heel veel Champions League voetbal. De presentatie is dan in handen van Rob Spijker en Robert Meder. En Robert, wat gaan jullie allemaal nog meer doen straks na zevenen, behalve de Champions League?
1: Ja, nou ja, inderdaad, Leipzig-PSV is toch wel de hoofdmaaltijd. Met Jean-Paul Risson en Gert Barnhorn zometeen. Er is veel kritiek op de nieuwe regels van de Masstart bij het schaatsen. Het zou veel te gevaarlijk worden met de nieuwe regels van de ISU. We gaan daar zometeen eens even induiken. En we volgen de Oranje Vrouwen, die de return spelen van het 08.
0: Ja, dat wordt lastig, hè?
1: Vorige week, ja, dat wordt superspannend. Daarom gaan we er ook
0: volle
1: aandacht aan geven. Nee hoor, we volgen gewoon even hoe de stand van zaken is. En er is weer gedoe rond Infantino. Ja, ja, ja. Hij zou geld hebben ontvangen en dat niet hebben gemeld bij de FIFA. Het staat ook niet in de boeken, dus hoe dat zit, daar gaan we zo meteen ook met een specialist over bellen. En we hebben René Wolf zo meteen aan de lijn. Ken je hem nog, oud-bondscoach? Van het baanwielrennen.
0: Baanwielrennen, ja, ja, ja,
1: dat is succesvol. Ja, ja. Met hem gaan we vooruitkijken naar het WK baanwielrennen in China. Dat morgen begint en duurt tot zondag.
0: Dat allemaal zometeen hier na zevenen.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bonden zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna 10 miljard euro, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. Een menselijke robot heeft in de Duitse stad Keulen waarschijnlijk een meisje van 16 aangerand. Ze zei dat de robot haar op haar billen sloeg en daarna stootbewegingen naar haar maakte. De robot loopt als een mens en heeft armen en benen. Hij werd op afstand bestuurd door een jongen. Het is onduidelijk of die is aangehouden. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Een drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoopend Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
8: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
7: Oei, ik voel de bui al hangen.
8: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
7: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
9: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
17: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
20: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
21: Ik heb hier de biefstuk Bali.
22: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
21: Geniet ervan.
20: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
23: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
25: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
26: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
27: Meer voor minder. Simpel.
2: GPR Sportradio. Rob Spijker.
28: Vanavond Champions League voetbal en daarom straks om 9 uur live hier. Leipzig tegen PSV.
4: En weer kritiek op een nieuwe schaatsregel. Dit keer bij de Maastart, vervolgd door Oranjevrouwen. En gedoe rond Infantino.

0: GPS Sportradio, Dual Eye-to-Eye Propaganda hoor je. Het is vanavond een Champions League-avond. Later op de avond hebben wij natuurlijk hier Leipzig tegen PSV. Maar op dit moment wordt er ook al gevoetbald.
1: Ja, het zijn de tweede. Eerste goal is ook al gevallen. Langs tegen Sporting Club de Portugal. En de Portugezen staan op 1-0. Verder Sabah tegen Baku. Dat zou een heel kort duel worden. Sabah Baku tegen Slavia Praag. Daar staat het nog 0-0. Maar als je daar dan overheen kijkt en je kijkt naar de duels van 9 uur, dan zie je Arsenal.

0: GPR Sportradio. Je hoort de Ruby van de Kaiser Chiefs. Buiten is ongeveer een graadje of 17, maar er is nu al reuring in de schaatswereld. Wat is er nou precies aan de hand? De Internationale Schaatsunie heeft namelijk de regels van het onderdeel massastart zodanig aangepast dat sommige schaatsers hebben aangegeven niet meer mee te willen doen aan dat onderdeel.
1: Arjo Schouten van het AD, dag Arjo, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij was vanmiddag bij de persconferentie en je weet heel veel van schaatsen. Daarom bellen we natuurlijk gelijk jou. Eigenlijk snapten we het niet helemaal, want het onderdeel is heel duidelijk. Je start met een grote groep en wie als eerste over de finish komt, die wint. Lijkt me een hele duidelijke regel. Wat gaat er veranderen?
2: Ja, het was niet spectaculair genoeg, denk ik. En dan moeten er nu onderweg een paar afvallen. Om de ronde 2. En dan hou je uiteindelijk 6 over. En die moeten dan afsprinten. Dat is volgens de ISU spectaculair.
1: Want voorheen vielen er ook wel af. Maar er was een ronde voor het einde. Hè? Als ik me goed herinner, dan valt er een groep af, toch?
2: Ja, die reden dan eigenlijk in de weg voor de sprint, zeg maar.
1: Ja,
2: dus,
1: ja.
2: Maar nu worden het een soort, zoals dat er mooi heet in het Engels, een elimination race.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar dan rijden er eigenlijk gedurende de race heel veel mensen in de weg, constant.
2: Ja, dat is dus het grote euvel volgens een heleboel mensen die hier vrij goed in zijn en dit al jaren doen. Het wordt, je krijgt om de havenklap een soort sprint van mensen die eigenlijk al geklopt zijn. Want je moet niet achteraan rijden. We weten dat wel van baanwielrennen ook. Daar heb je ook wat onderdelen die dit doen. Je hebt eigenlijk de mindere goden sprinten, terwijl ze daar eigenlijk geen adem en geen energie meer voor hebben. En ja, dat

0: Het kon wel eens gevaarlijk worden. Dat is een beetje de vrees bij sommige mensen.
1: Ja, dat zien we inderdaad bij het baanwielrennen ook wel. Maar goed, bij het schaatsen hebben ze natuurlijk messen onder hun schoenen, om maar even zo te zeggen. Dus het kan wel gevaarlijk zijn. Dus ik hoor wat je zegt en ik snap het ook wel. Jij was vanmiddag bij de persconferentie van de nieuwe ploeg van Jillet Anema. Team Royal Awear. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
0: Je spreekt het heel goed uit.
1: Nou, dank je. hij was not amused, begreep ik, op die persconferentie. Hij heeft natuurlijk altijd wel een mening, maar dit keer was het wel een hele sterke mening.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, het begon niet bij hem. Eerst Marijke Groenewoud al. Die is dan nog redelijk gematigd.
1: Olympisch kampioen.
0: Vervolgens de andere Olympisch kampioen, Jorrit Bergsma. Die het helemaal fileert eigenlijk. En ja, inderdaad, Jillet Anema ging er vervolgens nog even overheen. Ze delen eigenlijk allemaal de mening. Het is levensgevaarlijk als je dit gaat doen. Je krijgt een soort drang van achteren naar voren toe. Het komt de hele tijd als een soort harmonica in elkaar, het veld. Waarbij iedereen voor zijn plekje moet sprinten met messen onder zijn voeten. En het komt ook niet helemaal uit het niets, want het is in het verleden ook wel eens geprobeerd in een marathonsport. En daar is het ook wel heel erg fout gegaan. Zelfs eentje die er nu bij de Paralympics mee schaatst. Dus ik snap de vrees wel eigenlijk.
1: Ja. Je noemde Jorrit Bergsma al. Laten we even luisteren ook naar zijn woorden voor de microfoon van de NOS.
2: Had je die graag willen hebben?
1: Ja, die graag willen hebben.
2: Die ga ik er dan even heel snel bij pakken, want die zijn wel belangrijk natuurlijk. Oh, ja. Okay. We gaan die er even bij pakken. Even kijken hoor. Ja, Jorrit Bergsma, ik heb hem voor de microfoon van de
1: NOS.
2: Ja, daar heb ik
3: voor. Hoe groot is zijn belang voor dit PSV, Theo?
1: Nee, dat is
3: goed.
4: Als je kijkt
1: dat
4: naar
1: PSV. Ik wil het ook best met Arjen Schout over PSV hebben. Die is van alle markten thuis. Maar ik denk dat we het in dit geval even moeten beperken. tot het schaatsen. Zometeen horen we wel wat Jorrit Bergsma daarvan zei. Maar wat was de kritiek van Marijke Groenewoud? Of had je het idee dat het dus een soort 1-2'tje was en kwam het eigenlijk op hetzelfde neer?
0: Nou, ze hebben hier natuurlijk voordat die persconferentie was over nagedacht. Anema heeft er natuurlijk in een eerder stadium, toen de ISU voorzichtig met die plannen naar buiten kwam, en dat wordt dan als een voldongen feit gepresenteerd, hè, heeft hij daar al zijn licht over laten schijnen. Bij ongeluk zelfs de verantwoordelijke bij de ISU voor de rechter daagt. Maar ja, Groenewoud, die snapt het gewoon niet. Het was spectaculair. Het waren twee geweldige finales in Milaan. Dus dat zit Groenewoud een beetje dwars. Waarom moet je het nou veranderen, terwijl het eigenlijk na 20 jaar net als een huis staat?
1: Ja.
0: Het gevaar ziet zij ook wel. Maar het is niet zo dat zij overweegt niet te gaan starten of zo. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Bergsma.
1: Ja, onder de mond van if it ain't broke, don't fix it, eigenlijk, zegt ze. Denk je dat we nu gaan horen eigenlijk?
0: ik hoop dat we Bergsma gaan horen.
1: Ja, voor de microfoon van de NOS.
2: Weet je het zeker?
1: Ja.
5: Wat vind ik ervan? Ik ben er niet heel positief over. Dus de Maas staat zoals hij was. Dat zo heb ik hem het liefst. En zo hebben we hem de afgelopen 20 jaar ook gereden. Zo is hij groot geworden eigenlijk. En door de jaren heen is het ook echt een succesnummer geweest. Internationaal gezien is het het meest gereden nummer. En ook qua winnaars... ik vind het gewoon, zoals het was, vond ik het een heel mooi onderdeel. Maar eigenlijk, zoals hij was, zo is hij nu in de prullenbak gegooid eigenlijk. En staat er is er nu een heel ander onderdeel gekomen. Ja, wat niet echt in mijn straatje past. Maar weet je, de Maasstad zoals hij was, is al een gevaarlijk onderdeel. Je rijdt met de peloton op hoge snelheid. En eigenlijk haal je nu het tactische deel haal je eruit. Je voegt duwen en trekken toe. Ja, waar het er niet veiliger op wordt. En ik weet niet als ik daar die risico's wil lopen.
1: Ja, Jorrit Bergsma, die serieus overweegt om misschien wel niet mee te doen. Of denk je dat het een poging is om de boel nog terug te draaien? En dat op het moment dat het daar is en hij zijn schaatsen aan heeft, dan gaat hij gewoon toch mee rijden, of niet?
0: Oh nee, dit gaat niet teruggedraaid worden hoor. Want als de ISU ergens goed in is, is in halfstarrig ook dingen doen die helemaal niet goed zijn, gewoon eindeloos blijven doorvoeren. En ik sluit ook echt niet uit dat hij niet rijdt. Hij heeft eigenlijk al aangekondigd dat hij sowieso de nationale wedstrijden, waar er eigenlijk al een van is geweest, hè, vorige week, toen waren ze nog op trainingskamp, dat hij die overslaat. En als hij zich internationaal, als ze hem nodig hebben, moeten ze maar bellen en dan kijkt hij wel. Hmm. Kijk, een WK is een ander verhaal, maar ik zie hem dit seizoen niet per se heel veel masters rijden. Daar moeten we ook wel een beetje in meenemen dat de man natuurlijk 40 is. Dat hij het grootste al gewonnen heeft. En dat deze verandering voor hem fysiek ook wel echt wel gevolgen heeft. Kijk, Groenewoud, die fietst overal wel tussendoor. En die wint nog steeds wel. Maar ja, Bergsma niet. En dat is wel essentieel in het hele verhaal, denk ik.
1: Ja, heeft Groenewoud ook gezegd dat ze twijfelt of ze wel het risico wil nemen? Want ze zei helemaal niet. Nee,
0: ik heb het na het verhaal van Bergsma nog even persoonlijk aan haar gevraagd. Maar toen zei ze, ja, maar Jorrit is een oude man, maar ik ga gewoon starten. Dus nee, daar ben ik niet bang voor. En er is ook niet sprake van een verbod vanuit de ploeg of zo. Want Anema zegt, ik adviseer ze alleen. Maar ze zijn vervolgens verantwoordelijk voor hun eigen carrière. Dus ja, ik denk dat Groenewoud gewoon gaat starten. En Bergsma voorlopig niet. En dan moeten we maar zien hoe het loopt.
1: Dus het protest van de KNSB, want we hebben natuurlijk wel wat te vertellen als Nederland in de schaatswereld.
0: Het komt er niet.
1: Het protest komt er niet, denk je? De KNSB die doet gewoon wat ASU zegt, bedoel je?
0: Nee, de KNSB vindt dit prima. Ik heb het ook nog gevraagd aan een van de technisch directeuren, Freek van der Wart. Die liep later op de dag ook ergens rond waar ik was toevallig. meteen even voor de voeten geworpen. En ja, deze nieuwe richting eigenlijk gewoon zijn tijd geven. En heeft hij misschien ergens ook wel gelijk in. Kijk, als dit de komende jaren gewoon hele toffe masters oplevert, wat ik ook helemaal niet uitsluit, hè, want ik snap ook best wel de gedachten erachter. Dan gaat de wereld gewoon doordraaien zonder Jorrit Bergsma. Zo simpel is het ook, denk ik.
1: Ja, wel lekker hè, dat de winter begonnen is.
0: De eerste rel is er
1: al.
0: Het is pas oktober. Ik hoop vooral dat het geen gespleten dijbenen en zo oplevert.
1: Nee,
0: want het gevaar is er wel, hè, met die messen. Dus je weet het niet.
1: Ja. Ik zei het toch. Dat hopen we dat we dat zinnetje niet te horen gaan krijgen, inderdaad.
0: Nee,
1: dankjewel.
0: Nee, zeker.
1: We zijn bijgepraat. Yes. Als mensen er meer over willen weten, moeten ze even je artikel lezen in het AD. Dankjewel, Arjan Schouten.
0: Geen probleem.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Vaarwel, zal de salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
15: GPR Sportradio.
16: The Sound of Sport.
15: Rob Spijker.
17: Op dit moment zijn er al 2 wedstrijden bezig in de Champions League. Lens tegen Sporting is 0-1 en Saba tegen Slavia Praag 0-0. En we zijn onderweg naar Leipzig PSV helemaal live.

0: GPR Sportradio, you're the Thunder, Imagine Dragons. Vanaf morgen is Shanghai niet meer alleen het toneel van, voor de Shanghai Masters. Tennis hebben we het gisteren nog over gehad. Maar ook voor het WK baanwielrennen. Grote namen als Harry Lafraise, Jeffrey Hoogland, Lorena Wiebes en ook Hattie van der Wouw mogen hun gooi weer doen naar de wereldtitels. Iets wat niet ondenkbaar is. Zeker dat er vorig jaar 9 gouden medailles werden gehaald.
1: René Wolf, oud baanwielren, bondscoach. René, goedenavond. Bondscoach van de Nederlandse baanwielrenners natuurlijk. Zijn dit... René, je bent er, hè?
2: Ja, ik ben er. Goedenavond.
1: Ik hoor je. Goedenavond. Zijn dit nou nog bijzondere tijden voor jou als liefhebber ook?
2: Ja, natuurlijk. Een WK blijft altijd spannend. Wat superleuk is, is wij zijn nu ook in de midden van de Olympische cyclus. Dus de kwalificatiepunten voor de Olympische Spelen gaan weer beginnen te tellen. Dus dat is eigenlijk best wel een spannend WK. Waar je eigenlijk best wel goed kan kijken van welke landen gaan structureel investeren. Wie gaat het een beetje daarnaast doen? Hoe zit het in elkaar? Dus dat zijn best wel spannende WK's.
1: Ja. Is het dan, nou ja, het is anders. Leg even uit wat er nou anders is bij jou op het moment dat je niet op de baan staat, maar het vanaf de zijkant moet bekijken. Dat lijkt me voor jou heel erg raar eigenlijk, misschien op een of andere manier wel. Of ben je er inmiddels aan gewend?
2: Nee, dat is eigenlijk is het heel erg leuk en heel erg spannend. Je kan natuurlijk echt wel ook weer als liefhebber kijken. Dus ik heb daar geen opdracht meer die ik moet uitvullen. Je bent niet in werkmodus of in... ik zeg maar, als je daar als coach staat, ben je echt altijd alert en probeer je alles op te nemen en heel duidelijk en helder te zijn voor je sporters. Om gewoon je werk zo goed als mogelijk te kunnen doen. Mm-hmm. En inmiddels kan ik gewoon heel ontspannen aan de zijkant zitten en kijken. En het vervolgen. Natuurlijk ken ik heel veel van die renners, nationaal, ook internationaal. Ook ken ik heel veel van die collega's. En dat brengt natuurlijk mee dat ik gewoon met veel mensen ook meeleef en meekijk.
1: Ja, je hebt 2 periodes ben je bondscoach geweest. Eerst van 2010 tot 2017 en daarna nog van 22 tot 23. In totaal een jaartje of 8 dus. Als je nu al die namen voorbij hoort komen, hè, dan wekt dat natuurlijk wel heel veel verwachtingen. Er zijn ook renners bij waar jij inderdaad ook nog mee hebt gewerkt. Hè. Is dat terecht dat we heel veel verwachten van de ploeg die nu aan het WK meedoet?
2: Nou, het is natuurlijk een ploeg die al vaker hebben bewezen dat ze echt op het hoogste niveau meedoen en het hoogste niveau ook bepalen. Dus op die manier is het goed dat wij resultaten verwachten. Op de andere kant is het echt een heel spectaculaire, dynamische sport waar heel veel dingen kunnen gebeuren. Dus ook als de prestaties uitstekend zijn, zou het eindresultaat misschien hier en daar even met een plekje tegen kunnen vallen. Maar dat houdt het juist spannend en houdt het juist ook spectaculair dat je ook met iets mindere resultaten misschien heel goed zou kunnen presteren en andersom.
1: Ja, word je opgepakt?
2: Ja. Nou, ik sta hier op een wielerparcours mijn kinderen trainen. Dus ik weet niet wat ze hier aan het doen zijn.
1: Nee, ik hoor alleen een sirene voorbij komen. Ik noem het even. Ja. Als je als bondscoach een keuze moet maken, op basis waarvan maak je dan die keuzes?
2: Oh, dat is een heel ingewikkelde vraag. Kijk, in eerste instantie maak je die keuze op basis van prestatie. Je wil altijd de sterkste renner of het sterkste team aan de start hebben. En op basis daarvan maak je keuzes. En daar spelen ook individuele mogelijkheden, individuele sterkere punten of zwakkere punten spelen daar een rol. Maar eigenlijk maak je in het baanwielrennen op basis van prestatie en prestatiepotentie maak je de keuze.
0: Ja, je hebt ook de keuze gemaakt voor Harry Lafraise. Heb je mee samengewerkt? Toen had hij nog maar 2 Olympische medailles. Inmiddels heeft hij er 5. Wat maakte hem nou zo goed? Of zag je dat dan meteen in het begin ook?
2: Oh, je zag, kijk, met Harry zag je dat al echt in het begin. Ik heb ook in het begin, toen ik echt in mijn laatste maanden als bondscoach in de eerste periode zat, dat was eigenlijk de periode waar Harry bij het team kwam. En ook toen was hij ook al echt een gedreven sporter die op zoek naar elk detail probeerde zichzelf verder te ontwikkelen. En dat heeft hij in de loop van de jaren echt zo verder verfijnd. Het is echt indrukwekkend met welke doelgerichtheid en ook volharding hij blijft zoeken naar die kleine verbeteringen en die echt dag voor dag op elkaar stapelt.
0: Ja, het is ook vaak zo dus te zeggen dat je tegenstander, die kan je ook sterker maken, hè? Nou is er een hele grote tegenstander weggevallen, die Matthew Richardson, die heeft wat verkeerde dingen geroepen. Nou ja, niet zomaar verkeerde dingen, maar echt wel verkeerde dingen. Die hebben ze uit het Britse team gegooid. Is dat nou gunstig voor Lafrijze of juist niet?
2: Dat is heel moeilijk in te schatten. Zoals gezegd, kijk, wij hebben nu een echt wel, ik zeg maar, versplinterd seizoen gehad. We hadden een aantal weken geleden de Asian Games, waar een aantal mensen zich op voorbereid hebben. We hadden Commonwealth Games in het begin van de zomer, waar een aantal mensen op voorbereid hebben. Dus er zijn heel weinig vergelijkingsmogelijkheden geweest in het laatste halve jaar, driekwart jaar, of eigenlijk sinds het laatste WK. Waar je kan kijken waar iedereen staat. Dus dat maakt het best wel spannend. En ik denk dat eigenlijk op twee verschillende niveaus verrassingen kunnen gebeuren. Kijk, wat ik net al schetste, er zijn een aantal landen die structureel in het baanwielrennen investeren. Zoals bijvoorbeeld Italië in de laatste jaren heel erg sterk. Of ook Tsjechië, waar je weet, die kunnen ook in het teamverband heel erg sterk zijn. Misschien hebben ze niet die individuele riders die op een sprinttoernooi of in een keirin dan echt om de knikkers mee kunnen doen. Maar in een teamverband zijn het heel interessante landen. En op de andere kant heb je natuurlijk ook altijd weer die individuen zoals een Jeffrey Hoogland, die natuurlijk ook sprint en keirin rijdt. Of ook Trinidad en Tobago, Nicolas Paul. Je hebt echt wel goede internationale rijders die misschien niet per se een team hebben, dus in de teamsprint niet meedoen, maar internationaal echt wel een rol kunnen spelen. Ja. Dus dat wordt heel interessant.
1: Ja.
2: En wat ik, waar ik heel erg naar uitkijk, is sinds lange tijd weer een damesploegachtervolging vanuit Nederland terug te zien op het hoogste toneel. Dus die wordt spannend en ik kijk echt uit naar dit Olympisch kwalificatietraject met de dames. Dus dat vind ik een heel interessant verhaal.
1: Ja, diverse interessante invalshoeken. Nog even terug naar die Matthew Richardson, die dus naar huis is gestuurd. Hij zou iets gezegd hebben, hè? Er loopt nog een onderzoek. Dus laten we niet op de uitkomsten van het onderzoek vooruitlopen. Maar jij weet beter dan wij allemaal met elkaar dat, René, dat de hele wereld onder baanwielrennen is een hele kleine wereld. Wat heb jij daarover gehoord? Ja.
2: Nou, ik heb het gisteravond ook bij de NOS gelezen. Dus ik heb er verder niks over gehoord. De Britten zijn ook eigenlijk een natie die het heel keurig en klein houden. En dit soort dingen niet groter maken als het is. Als je het vandaag even hebt gelezen van Matthew Richardson, die heeft ook een heel erg keurige, en ik noem het maar even, sociaal gewenste respons geschreven.
1: Ja. Ja, hij zegt, ik wil iedereen verzekeren dat ik op een passende manier zal meewerken aan het onderzoek. Oprecht spijt voor iedereen die hier mogelijk door geraakt is. Dat zegt hij in een reactie inderdaad.
2: Precies. Ja, precies. Ja, dus ja, dat, zoals gezegd, dat vind ik heel erg keurig en goed dat op die manier uitgezocht wordt. Op de andere kant, voor het toernooi wat morgen begint, is het natuurlijk echt wel jammer en een aderlating om, zoals jij hem schetste, iedereen keek uit naar dat duel. En ook voor mij was het altijd weer toch spannend, omdat wat je vaak toch ziet is dat Richardson heel erg sterk door zo'n toernooi rijdt en heel erg sterk door het hele jaar rijdt. Maar dan als het puntje bij paaltje kwam in een finale was hij nooit echt opgewassen tegen Lafrijzen. En dat, dat vind ik toch altijd weer een interessant fenomeen. Dus jammer dat dat niet plaatsvindt. Ja, op zeker. De andere kant biedt dat weer kansen voor andere sporters. Ja, dus we gaan
1: er zal wel iemand anders weer inderdaad op de fiets stappen die dan La Freyze weer van partij geeft. Goed, je moet er wel wat voor over hebben, want het is volgens mij Nederlandse tijd midden in de nacht. Ik neem aan dat je heel veel zult kijken, of in ieder geval terug zult kijken. Het zullen lange, maar zeker boeiende nachten worden, denk ik, wat betreft het baanwielrennen. Dankjewel.
2: Nou, dat gaat zeker leuk worden. Ja, dankjewel.
1: Fijn dat we je even konden bellen. René Wolff is dat oud-baanwielrenbondscoach van de Nederlandse baanwielrenners. We hadden het over 2K.

0: GPS Sportradio, Stacey Leiden, zo hoorde je. En Jump to the Beat. Gaat al bijna weer gevoetbald worden op twee velden.
1: Ja, zeker. Volgens mij horen we het geluid uit het stadion in Leipzig. Hè?
0: Ja, lekker. Hè?
1: Laat ze horen, want je voelt het nu toch
0: smeug.
1: Wel.
0: Kijk,
1: volgens mij zijn dit de PSV-fans die wel...
0: Spelers hebben we al op het veld gezien, hè?
1: Ja, de spelers hebben we al gezien.
0: Zonder met Bakayoko te praten.
1: Ja, het begint langzaam vol te lopen. Het is echt wel een lekker potje vanavond. Je gaat het live mee krijgen hier op GPR Sportradio. Lans tegen Sporting, daar is nog rust. 0-1, niks veranderd. Eerder ook al gemeld. Tweede helft bij Sava Baku tegen Slavia Praag is wel al begonnen. Daar staat het nog steeds 0-0.
0: En als we dat toch even over voetbal hebben. Gianni Infantino is opnieuw in opspraak geraakt. De Britse krant The Times onthulde dat de FIFA-baas ruim 1,7 miljoen heeft ontvangen van de Amerikaanse WK-organisatie. Zonder dat dat bedrag te melden was bij de FIFA. En heeft hij opgenomen in de openbare jaarverslag van de FIFA. FIFA-kenner Edwin Schoon hebben we daarover aan de lijn.
1: Ja, dag Edwin, goedenavond.
2: Hij krijgt
1: dus geld op zijn rekening. Maar vertelt dat niet tegen zijn organisatie. Meldt het ook niet in het openbaar jaarverslag. Als je niet beter weet, zou je zeggen... dit is gewoon weer een Infantino-actie, dit.
2: Nou, het is sowieso een rare actie. Kijk, regel 1, en dat heeft hij zelf ook gezegd bij zijn aantreden... is transparant zijn over je eigen salaris. Nou, dat is hij wel geweest tot nu toe. Maar dit is wel echt een uitglijder, 1,72 miljoen. En dat niet vermelden. Het is ook echt regel 1 bij de FIFA inmiddels... dat je je salaris openbaar maakt. En hij heeft zich aan heel veel dingen niet gehouden... sinds de Blatter-affaires. Maar hier had hij zich tot nu toe aangehouden, maar nu... gaat hij gigantisch onderuit. Want ja, die journalist die ook dat plan onthulde in de zomer... weet ze nog dat hij aandelen wilde verkopen van het WK. Martin Ziegler van de Times, die is gewoon een ontzettend goede onderzoeksjournalist. Die heeft dus nu via het jaarverslag van de Amerikaanse WK-organisatie... heeft hij dit achterhaald. Mm-hmm. En ja, dan is er ook geen ontkennen aan. Want er staat gewoon in de belastingaangifte van het organisatiecomité van het WK.
1: Ja, maar is het wel salaris? Kan het ook nog een... Ja, ik probeer even te bedenken van... Kijk, Infantino is natuurlijk ook niet gek. Dus of misschien ook wel, net hoe je het bekijkt. Maar ik bedoel, hij is niet zo gek dat hij dit zo open en bloot doet. Want dan weet hij dat het naar buiten komt. Is er op een andere manier een verklaring voor te bedenken... dat hij dit heeft gedaan?
2: Nou, de FIFA, dat is ook wel opvallend. Want er is aanstaande donderdag een hele belangrijke vergadering in Zürich van de FIFA. Van het bestuur. Dus het is niet toevallig dat het vandaag gebeurt. Mm. Dat zoiets naar buiten komt. En wat FIFA zelf zegt, want die moesten natuurlijk reageren. Vandaag is, nee, we hebben de bevoegde commissie. Hè, die gaat over de compensatie van alle FIFA-bobo's. Die moet alles goedgekeurd hebben. Ze gaan niet specifiek in op dit bedrag. Want alles gaat bij ons volgens de regels. De belastingregels in Zwitserland, de belastingregels in Amerika. Dus ik denk dat ze lijken een verdediging te kiezen... dat dit bij de normale compensatie hoort... van een president voor de onkosten die hij maakt om het WK voor te bereiden. Maar ja, we hebben het over 2024, dus dat is nog voor Donald Trump. En het is de club eigenlijk die FIFA zelf daar neer heeft gezet in Amerika. Dus ja, je kan wel verwachten dat daar ooit een keer iemand naar gaat kijken.
1: Ja.
2: Maar dit hebben ze misschien onderschat. Ja, ik op dit moment durf ik niet te zeggen hoe dat nou mis is gegaan. Ja. Maar dat hij een probleem heeft, dat is overduidelijk.
1: Ja. Nou, Infantino probeert natuurlijk op allerlei manieren dus zijn hoofd boven water te houden in de aanloop naar die eventuele herverkiezing van maart volgend jaar. Heeft deze onthulling, moeten we deze onthulling dan ook een beetje in dat licht zien?
2: Ja, absoluut. Kijk, zoals ik net zei, is donderdag een belangrijke vergadering. Dat is voor het eerst dat het FIFA-bestuur, dus de FIFA Council... met 37 leden uit de hele wereld, dus van alle continenten... ook de UEFA en ook Noord-Amerika en ook Azië... waar veel proteststemmen zitten tegen Infantino... die komen voor het eerst weer bij elkaar. Dit kan hij niet gebruiken, want hij lag al onder vuur... door dat investeringsplan en nog door allerlei andere zaken. Hij probeerde de afgelopen maanden... soms openlijk, soms heimelijk steun te winnen in andere landen. Zoals het beloven van de WK-finale aan Marokko. En niet het meedoen, maar het organiseren, voor de duidelijkheid. En 2030. Maar zo ging hij maar door. Hij probeert de rest van de wereld achter zich te krijgen. Maar die drie continenten zijn ontzettend kritisch. En ja, dit gaat niet helpen donderdag. Dus het is, ja, hij moet donderdag met een heel goed verhaal komen om zijn eigen bestuur te overtuigen. Dat hij zijn eigen medewerkers overtuigde. Dat bericht kwam anderhalve maand geleden naar buiten. Ja, dat geloof ik wel. Die zijn van hem afhankelijk.
1: Ja.
2: Maar dit bestuur kan ook zeggen, met de motie van wantrouwen, sorry, maar we gaan die verkiezing helemaal niet meer afwachten. We gaan gewoon nu op zoek naar een alternatief. En misschien is het alternatief wel dat er niet langer één president is, maar een soort council van een aantal leden uit een aantal continenten, met wisselend voorzitterschap. Of meer ceremonieel, zoals de UEFA graag wil.
1: Ja. Spannende tijden, ook voor jou, want jij volgt het heel intensief. Zullen we afspreken dat we donderdag nog even contact hebben?
2: Lijkt me gezellig, ja hoor.
1: Ja, bij deze.
2: Even een paar punten halen in de Champions League vanavond.
1: Ja, dat lijkt me helemaal een goed idee. Zeker. Dankjewel, hè, Edwin. Graag tot de volgende keer. Edwin Schoonlijk.
0: En er wordt al gevoetbald in de Champions League. Om 6:45 zijn er al 2 wedstrijden begonnen. Lens tegen Sporting en Saba tegen Slavia Praag. En vooral die jongens van Saba die zijn goed uit de kleedkamer gekomen. Daar is gescoord. Daar is het op dit moment 1-0. En bij die andere wedstrijd Lens tegen Sporting 0-1.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS, en de bussen die hier en daar treinen vervangen ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keolis. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
13: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: GVR Sportradio. Rob Spijker.
4: Begint weer lekker spannend te worden, begint te kriebelen. Straks over een goede 40 minuten, dan hebben we hier namelijk live de wedstrijd Leipzig tegen PSV.
5: Ja, en daarvoor gaan we voorbeschouwen natuurlijk. We gaan ook even naar de vrouwen kijken, de Oranje Vrouwen. En we bellen met iemand in het stadion.

0: GPR Sportradio met Tom Brown en Funking for Jamaica. Op twee velden wordt er al gevoetbald, zelfs al in de tweede helft. Champions League voetbal. Lens tegen Sporting op dit moment 0-1. En Saba Slavia Praag, daar staat het 1-0.
1: Ja, dan gaan we even schakelen met het stadion in Tilburg, waar de Oranjevrouwen zometeen spelen tegen Hongarije. Diederik van Zessen, een van onze medewerkers, die zit daar. Diederik, goedenavond.
2: Ja. Hey, goedenavond.
1: Ja, we gaan jou niet lastigvallen vanavond met verslaggeving omtrent de Oranje Vrouwen. Want jij bent daar vanavond voor een heel andere taak. Jij gaat namelijk verslag geven voor mensen op de tribune. De zogeheten audiodescriptie. Ik denk dat ik het niet kan laten om zo meteen toch even de opstelling aan je te vragen. Maar dat terzijde. Eerst even, wat houdt het in, audiodescriptie? Wat doe je? Wat ga je doen?
2: Nou, je mag hem ook stiekem even openschuiven voor tijdens de wedstrijd zometeen. Want we zijn er gewoon 2x45 minuten live. En het lijkt ook best wel op radiocommentaar. Met in verstande dat we het gericht doen voor mensen die een slecht zicht hebben. Audiovisuele fans met een audiovisuele beperking. Die aanwezig zijn in het stadion. Soms kunnen ze gewoon zelf komen. Zelfs alleen of met hun oom, hun tante. En nemen ze ergens plek. En het is steeds bekender. Er worden ook overal QR-codes verspreid. Het wordt rondgeroepen door de stadionspeaker. En die checken dan in via een app, via hun eigen telefoon. En zonder vertraging luisteren ze dan mee wat er op het veld gebeurt.
1: Ja, en dat gebeurt dan krijg je dan een oortje uitgereikt of moet je zelf oortjes meenemen? Hoe werkt dat?
2: Ik heb er toch altijd wel een paar bij me. Er loopt hier iemand van ons rond om ze uit te delen. Maar de instructie is eigenlijk, Robert, dat je hem zelf meeneemt. En gelukkig zijn steeds meer mensen daar ook gewoon gewend aan. Mm. Via knvb.nl/audio, daar staat dan de uitleg. En daar staat ook gewoon een player waar je zonder vertraging kan luisteren.
1: Ja, nou weet ik bij diverse voetbalclubs, bij AZ bijvoorbeeld, die hebben een zogeheten blinde tribune. Moet ik dat hier ook zien? Zit iedereen bij elkaar en hebben ze dan op die manier dezelfde ervaring?
2: Er zijn gereserveerde plekken, maar een blinde tribune als woord hebben wij gehoord van onze fans. Is niet zo'n inclusieve naam. Oh. Want je wil eigenlijk overal kunnen zitten waar je wil. Gewoon tussen het normale publiek. Je bent een normale supporter. Met een beperking misschien. Maar om zoveel mogelijk gewoon een beleving te hebben zoals iedereen die heeft. Is toch ook wel de mogelijkheid. Willen we de mogelijkheid bieden om overal te zitten waar je wil.
1: Ja, oké. Okay. Dat woord dat schrap ik nu bij deze uit mijn vocabulaire.
2: Bij deze gebeurt. De audiotribune.
1: Ja, zo is het. Kan ook nog. Ja. Zeker, ja. Hoeveel mensen maken er nou gemiddeld gebruik van? Zijn daar cijfers van?
2: Daar zijn cijfers van. En bij de Oranje Leeuwinnen hebben we een groeiend clubje van meiden die terugkomen. Nou, zo'n dinsdagavond is wel lastig hoor. Sowieso zijn avondwedstrijden voor echt blinde fans toch ook ingewikkelder om te bezoeken. Zonder begeleiding zeker, dat zul je wel begrijpen. Dus het varieert heel erg per wedstrijd. Maar er zijn altijd wel tientallen luisteraars in het stadion. En als er een volle arena voor Nederland-Duitsland is, ja, dan gaat het wel boven de 100.
1: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik kan me ook indenken dat je hele positieve en fijne reacties krijgt na afloop. Zijn er wel eens reacties bij die je ook ontroeren? Dat je gewoon het gevoel hebt dat je iets hebt bijgedragen aan de beleving van die mensen op zo'n avond?
2: Ja, zeker weten. Ja, dat is heel erg dankbaar. Ondertussen is mijn collega René op zijn gebruikelijke plekje aangeschoven trouwens. Want die doet dit werk voor Willem II. En wij zijn voor de duidelijkheid in Tilburg in het Willem II-stadion. Volgens mij, René, jij zit ook altijd op dit plekje, toch?
3: Ja, zeker.
2: En jij krijgt ook veel dankbare reacties, toch?
3: Ja, 100%. Het begon

0: even mijn gezicht voelen ook. Dus om te voelen hoe ik eruit zag, om het zo maar even te zeggen. Dus dat soort reacties, dat krijgen we zeker. En hier bij Willem II ook zeer dankbaar werk. Ja.
1: Ja. Nou, jullie doen goed werk. Even voor ons, want we hebben jullie nu toch aan de lijn. Diederik, en je bood het net al aan. Ja. Kijk even om je heen en beschrijf even. Zijn er veel mensen op de duel afgekomen? Want het werd natuurlijk 0-8 in de heenwedstrijd. Ja, ik bedoel, waarom zou je dan nog gaan, zou je zeggen?
2: Ja, toch hebben ze hier in Tilburg een rijke traditie met de Oranje Leeuwinnen. En dus zijn er meer dan 7000 mensen aanwezig bij de wedstrijd zometeen. En dat vind ik alleraardigst. Die zitten er nu nog niet, maar het loopt wel behoorlijk vol. Er zijn van die vlaggetjes uitgedeeld. En daar wordt uitgebreid mee gezwaaid. Ja, ik vind het bij de Oranje Leeuwinnen altijd een geweldige sfeer. Die vind ik ook, zodra de aftrap eenmaal is geweest, omslaat in een fanatisme dat eigenlijk hoger is wat mij betreft dan bij de mannen wel is. Want dan wordt het eigenlijk één groot feest. Terwijl het juist bij de Oranje Leeuwinnen de verwachting ook altijd erg hoog is. En ook wel het kritisch publiek altijd om me heen zit, merk ik.
3: Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen die gek zijn op doelpunten. Nou, dan moet je er vanavond zijn in Tilburg, hè?
2: Ja, zeker weten. En waarschijnlijk niet van Hongarije. Want die hebben nog nooit gescoord tegen Nederland. En die hebben er geloof ik 22 tegen gekregen. En dit is de zesde keer dat ze tegen elkaar spelen. Ja, die 8-0, dat was de grootste overwinning van Nederland op Hongarije tot nu toe. Ja. En of ze weer op dezelfde voet verder zullen gaan, ja, dat is de vraag. Maar ze doen het wel met bijna dezelfde 11 namen.
3: Ja, ik heb de bondscoach er wel iets over horen zeggen, hè, over weer een ruime uitslag. Dat vond hij niet zo netjes, had hij het over. Maar zei hij dat nou? Ja. Zei hij dat voor de bühne? Of je wilt toch gewoon doelpunten maken? Wat zullen we nou krijgen?
2: Als hij dat vindt erop, dan zou hij ook nog eventjes twee debutanten bijvoorbeeld de kans kunnen geven. Maar dat doet hij ook niet. Hij heeft echt gewoon alleen de linksback gewijzigd. Dus ja, ik denk toch dat hij met het gast erop wil spelen.
3: Ja, misschien dat we toch dan meteen even over de opstelling kunnen hebben. Want ja, daar zijn we stiekem toch wel nieuwsgierig naar wie er allemaal gaat spelen.
2: Nou ja, dat zijn dezelfde 11 op 1 na. Het is de Levels voor Olieslagers als linksback. En verder zijn het dezelfde namen als die ze met 8-0 oprolden in Hongarije afgelopen vrijdag. Dus er wordt nog geen kans geboden, zoals ik al zei, aan die twee debutanten. En dat had ik toch eerlijk gezegd wel verwacht. Sophie Proost, Isaac Kardinaal, allebei naar het buitenland gegaan. Bayern München en London City Lionesses. Ik hoop voor hen toch wel dat er vanavond hier in eigen huis een debuut in zit.
1: Ja. Nou, we wensen jullie heel veel succes daar. En al die mensen bij jullie daar op de tribune die naar jullie gaan luisteren met die beperking. Ja, natuurlijk ook heel veel plezier met het luisteren naar jullie. En wij zullen tijdens het duel van PSV bij Leipzig natuurlijk iedereen op de hoogte houden van de tussenstand bij jullie in Tilburg. Dank jullie wel, Diederik van Zessen en René Stoer. Goedenavond.

0: GPR Sportradio, Robbie Williams en Supreme. We hebben al even om de hoek gekeken in Tilburg bij de Oranje Leeuwinnen. Maar we gaan ons nu toch focussen op de wedstrijd van vanavond. Vanavond speelt PSV namelijk haar tweede wedstrijd in de Champions League tegen Leipzig in Duitsland. Is dat de vorige wedstrijd van de Eindhovenaren eindigde in een gelijkspel. En dit was, dat was tegen Shakhtar Donetsk. Marcia Geerst-Prins is op dit moment in de Red Bull Arena. En we moeten één ding even onthouden. De laatste wedstrijden van Leipzig. 3-0, 5-0 en 6-0.
1: Ja, en?
0: Dat is bij elkaar 14-0.
1: Ja.
0: Ja. En 0-1, dat wordt het vanavond.
1: Ja, we hebben ze PSV nog niet gehad. Marcia van het Eindhoven Dagblad. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Ik ben net geïnformeerd. Jij hebt meegelopen in de Corteo.
2: Zeker, ja. We liepen wel achteraan, want het ging maar traag. En je raakte op de een of andere manier altijd steeds verder achterop. Dus het was geen verre wandeling, maar wel een lange.
1: Ja, ja, ja. Ik heb begrepen dat het Corteo heet, omdat hij bedacht is door Corenteo. Hoor ik net hier op de redactie. Kun je dat bevestigen?
2: Ja, ik heb geen idee. Ik doe geen uitspraken die ik niet kan onderzoeken.
1: Zeg maar, vertel even, wat jij bent dan nu. We zien hier natuurlijk ook dat er inmiddels al met een soort van kleine lichte warming-up, en zeker van de keepers, is begonnen. Hoeveel PSV-fans zie jij om je heen? Is de vak vol?
2: Nou ja, ik zie er nu vrij weinig omheen, want ik ben even weggelopen om met jullie te bellen. Maar we zitten geloof ik met iets meer dan 2200 op het uitvak. En er zijn er nog een aantal mee met de business. Dus denk iets van 2500 PSV-fans vanavond hier. Ja, supporters, ja. Moet ik eigenlijk zeggen, PSV-supporters.
1: En ben je daar nu supporter of ben jij daar in dienst van het Eindhoven Dagblad als journalist?
2: Op WD's ben ik altijd supporter.
1: Aha. En thuis? Dat is wel knap als je dat kan scheiden dan.
2: Thuis ben ik ook supporter.
1: Ja. Dus je bent eigenlijk altijd supporter. Ja, ja. Hey, als je hoorde net al die andere uitslagen, hè, van de eerdere duels. Ja, 3-0, 5-0, het, ja. 6-0, doelsaldo, ja. 14-0. Ik wrijf het er nog maar even in.
2: Ja.
1: Ja. Ja, maar hoe leeft dat onder de fans, die uitslagen?
2: Nou, ja, we hebben het er wel over. Ik was hier gisteravond al, dan ga ik een biertje drinken met z'n allen in de kroeg. Hartstikke gezellig. En dan zegt iedereen van, het moet wel gebeuren vanavond. Weet je, als we gelijk spelen, dan hebben we eigenlijk al wat gewonnen. Als dat niet zo is, dan wordt het een taaie tijd, de rest van de campagne. Maar ik heb gewoon tegen iemand gezegd gisteren, het wordt 0-4, bam.
1: Oh, zo.
0: Waar is dat op gebaseerd? Ja.
2: Die
1: 0-4. Dat was de avond dat je in de kroeg zat, volgens mij.
0: Dat was niet één biertje.
2: Nee, dat waren een paar biertjes. Maar nee, ik heb het wel onthouden dat ik het heb gezegd. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dan, als we even serieus naar PSV kijken, dan heeft Bos wel een probleem in de spits, laten we eerlijk wezen, toch? Gaat hij dan, wat denk jij, gaat hij dicht timmeren of gaat hij gewoon spelen wat hij altijd speelt?
2: Hij gaat spelen wat hij altijd speelt, dat doet hij altijd.
0: Ja, dus Til in de spits.
1: Of net erachter.
0: Of net erachter, ja. Hij loopt altijd op dezelfde plek, zegt hij, en dan schiet hij hem erin. Maar
2: hij gaat gewoon vasthouden aan zijn systeem.
0: Ja, maar als jij dus zegt van het wordt 0-4, dan zijn jullie dus niet bang voor vanavond.
2: We zijn nooit bang.
0: Nee, oké, maar enige angst zou wel op zijn plek zijn, denk ik, bij die Duitsers.
2: Weet je wat het is? Iedereen die PSV een warm hart toedraagt, die wil natuurlijk dat we doorgaan in die Champions League campagne. Maar aan de andere kant is het ook zo, zeker op Europese AWD's. Kijk, vorig jaar hebben we natuurlijk wat dingen gedaan. Hè? Ik bedoel, Liverpool uit, dat had echt helemaal niemand verwacht. Maar meestal zeggen wij na zo'n wedstrijd tegen elkaar, dan waren weer 90 minuten hinderlijke onderbreking van een verder prima OED.
1: Ja, ja, ja, ja. Blijf even hangen, want volgens mij, Gert Barnhorn, die heeft hier de opstelling. Je hebt de opstelling volgens mij al, hè?
3: Zeker,
1: PSV.
3: Zeker.
1: Wat is de opstelling van PSV?
3: PSV speelt met Kovar onder de lat. Dat is denk ik geen verrassing. Sowieso weinig verrassing, hoor, bij PSV in de basis. Als je kijkt naar de laatste linie. Dest, Geertruida, Obispo en Kostic achterin van rechts naar links. Sano, Til en Mauro Junior staan op het middenveld. En Perisic, Mijnans en Van Bommel volgens UEFA voorin. Dus Mijnans in de punt.
1: Ja, terwijl volgens mij, Marcia, de PSV is...
2: Ze komen binnen.
1: Wat vind jij van de opstelling zoals we die net hoorden? Met mij dan in de punt?
2: Ja, zoals verwacht, denk ik. Laat het maar doen. Jongens, ik krijg een beetje FOMO.
1: Zullen we maar gaan hangen?
2: Ja, laten we dat doen.
1: Ja, gaan veel plezier.
2: Kijken, doe ik ook.
1: Ja, oké, okay, veel plezier.
2: Oké, okay, dankjewel. Hallo.
0: Dankjewel, Marcia. Kijken wij meteen nog even op de andere velden. Want ja, er zijn er al twee aan de gang. Die zijn om 6:15 begonnen. Lans tegen Sporting is op dit moment 0-2 geworden. En bij Saba, daar is nog 9 minuten te spelen tegen Slavia Praag. Daar is het op dit moment 1-0.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: De grootste energieslurpers in huis?
8: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
11: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: GPR Sportradio.
22: De Sound of Sport.
21: Rob Spijker.
23: Naar de half 9 geweest, straks om 20:15. Hier de aftrap van Leipzig PSV. En we gaan zo meteen even vooruitblikken. Dat doen we met Bart Slabbekoorn van Versus. Dat is een podcast.

0: GPR Sportradio, Chainsmokers hoorde je en Paris, terwijl ze in Leipzig al aan het warmen lopen zijn, want het is bijna zover. Leipzig-PSV in de Red Bull Arena. Beide teams hebben nog niet gewonnen in de Champions League en gaan daar dus alles aan doen om dat te gaan veranderen. Bart Slappekoorn is podcast-host bij voetbalpodcast Versus.
1: Ja, en ik heb begrepen, Bart, dat Versus de minst objectieve voetbalpodcast van Nederland is. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt zeker.
1: Ja? En dat jullie ook altijd in een voetbalshirt zitten?
2: Ja, we zitten altijd in een shirt van de club of van een land.
1: Ja, heb je een voetbalshirt aan?
2: Ik heb nu een PSV-shirt toevallig aan.
1: Oké, en als, loop van de week Ajax speelt, trek je een Ajax-shirt aan?
2: Nee, dat niet.
1: Oh, we moeten niet overdrijven, bedoel je te zeggen.
2: Ja. Nee, ik ben voor PSV, dus ik heb PSV dan aan. Maar als Ajax speelt, dan trek ik gewoon een ander voetbalshirt aan.
1: Oh, ja. Oké, nou, dat mag. We hebben het al over de importantie gehad van deze wedstrijd. Hè? Hoe belangrijk het is om te winnen. Hoe schat jij dat in? Hoe belangrijk is het voor PSV vanavond?
2: Ja, dit is wel op papier natuurlijk een tegenstander waar je van moet winnen. Wil je kans maken om de tussenronde te halen. Maar het is nog geen gemakkelijke zaak.
1: Nee, want?
2: Nee. Leipzig is een tegenstander dat aanvallend wel heel sterk is. PSV is de laatste weken verdedigend niet zo heel sterk. Het wordt een hele open wedstrijd, dus het was een beetje 50-50.
1: Mm-hmm. Geertruida wel in de basis, hè? Heeft je dat verbaasd? Want hij viel natuurlijk uit bij Oranje.
2: Nee, hij heeft afgelopen weekend rust gekregen. Dus ik had al wel het vermoeden dat hij ging starten.
1: Ja? Ja. Is het geen risico dan?
2: Het is wel risico, maar dit zijn wel de wedstrijden waarmee iemand het risico kan nemen.
1: Ja, waarom?
2: Omdat dit toch wel een hele cruciale wedstrijd is. En hierna heb je een competitiewedstrijd. Ja, die is ook wel belangrijk, maar iets minder.
1: Mm-hmm. Jullie volgen als groep, hè, want jullie zijn een groep van zes. Zes vrienden die de podcast maken. Hoe kijk je dan naar het seizoen tot nu toe?
2: Van PSV bedoel je?
1: Ja, laten we het even focussen op PSV vanavond inderdaad.
2: Ik vind dat PSV redelijk goed aan het seizoen is gestart. Ze draaien natuurlijk gewoon bovenin mee, wat boven verwachting is. Maar ik denk wel dat er nog wel wat gaten te dicht zijn. Vooral achterin vind ik dat het toch nog wel matig is bij tijd
1: en
2: wijle.
1: Ja, en waar ligt de klasse van PSV?
2: De klasse van PSV ligt in dat ze eigenlijk altijd wel een doelpunt weten te maken. Ze zijn dodelijk in de omschakeling. Voetballend heel sterk, zelfs tegen de beste ploegen ter wereld. Daar liggen de kwaliteiten wel.
0: Ja, dat is best wel knap, hè? Want ze zijn juist in de voorhoede zijn ze heel veel mensen kwijtgeraakt. En dan toch altijd het doelpunt kunnen maken, dat is best wel knap.
2: Hoort ook wel natuurlijk een beetje bij de visie van Bos, maar het is wel knap, ja.
0: Ja, nee, het is ook mooi als je zo'n visie hebt, maar soms moet je hem ook een beetje aanpassen en een beetje van je visie afstappen als je geen doelpunten tegen wil krijgen. Want we hebben het er al eerder over gehad en we willen het er niet over blijven zeuren, maar afgelopen weekend 6-0 Leipzig.
1: Begin je er nou weer over?
0: Sorry, tegen Frankfurt. Ja. De wedstrijden ervoor, ik heb het even opgeteld, 14 doelpunten, 0 tegen. Ja. Ja, ben ik toch benieuwd hoe PSV... Ik zou het al mooi vinden, en daar hoop ik ook echt op, dat PSV scoort. Want dan doorbreek je bij Leipzig al iets. En misschien worden ze dan nerveus. Wat denk je zelf?
2: Ik denk dat het wel moet lukken. Bos heeft wel een paar kleine aanpassingen gemaakt. Met Mauro op het middenveld heb je natuurlijk wat meer verdedigende kwaliteiten. En ik denk dat de sleutel vanavond vooral bij de backs gaat liggen. Kostic en Dest zijn heel aanvallend ingesteld. De buitenspelers van Leipzig zijn goed, Nusa vooral. Maar die zijn verdedigend wat minder, dus daar liggen wel de kansen.
0: Ja, vind je dat die Dest ook altijd op tijd weer terug is?
2: Niet altijd, maar vaak wel.
0: Mm. Ja, het gaat bij de Champions League net op die ene keer, hè, dat je niet op tijd terug bent. Ik vind het altijd zo gevaarlijk als je van die opkomende wingbacks hebt. Dat is hartstikke mooi om te zien, maar ook levensgevaarlijk. En zeker tegen Leipzig. Ik heb het idee dat Bos een beetje met vuur speelt. Of zie ik het verkeerd? Zie ik het gewoon te negatief?
2: Nee, dat zie je wel goed, maar het is een beetje zoals Bos het waarschijnlijk denkt. High risk, high reward.
1: Ja.
0: Misschien denkt hij ook wel, als wij er één meer maken, is het ook goed.
2: Dat is vaak wel een beetje zijn visie, ja.
1: Ja. Jullie hebben vast wel een WhatsApp-groep samen. Wat voor uitslagen gaan er zo al rond in de groep?
2: Ik denk dat het 2-2 wordt. En volgens mij de andere jongens denken eigenlijk allemaal dat Leipzig wel maakst te groot is.
1: Oh, oké. Nou, was gezellig. God, hij zit alleen maar te zeggen hoeveel goals ze tegen gaan krijgen. En,
0: laten we lekker positief, laten we positief eindigen. We hebben in ieder geval de goede uit die WhatsApp-groep aan de telefoon. Want die anderen zagen het allemaal ook niet zitten.
1: Ja, nee, dat is
0: dus zijn wel. Bart, we zijn best wel blij dat we jou aan de telefoon hebben. Want jij bent in ieder geval nog een beetje positief. Maar dat is dan wel 2-2.
2: Ja, nou, ik hoop wel op een stuntje, maar 2-2 is of ik er realistisch naar kijk.
0: Ja, misschien heb je ook wel gelijk, Bart.
1: Ja. Ondanks dat, heel veel plezier in je PSV-shirt. En maak er een mooie avond van. En de groeten aan de andere vijf, hè, Bart Slabbekorn. Dank je wel.
2: Ja, dank je wel, mannen.
1: Van de

0: GPS Sportradio en The Outfield en Your Love. En we zullen proberen om wat positiever te doen. Hè? Kom op, jongens.
1: Ja, dat ja. Kan kunnen vanavond, kan ik me zo voorstellen. Jongens, Jean-Paul Rizon en Gert Barnhorn, die gaan het duel zometeen verslaan. Terwijl we ook gezien hebben dat het PSV-vak redelijk goed gevuld is. Dat hebben jullie ook meegekregen. Jean-Paul, goedenavond. Ja.
2: Goedenavond.
1: Zie jij, want we moeten wel reëel blijven. Zie jij ook wel dat er een reële kans is dat PSV er gewoon dik af gaat vanavond?
2: Een reële kans. Kijk, uiteindelijk als je gaat kijken naar de individuele kwaliteiten van RB Leipzig. Die zijn super, hè? Vooral aanvallend op het middenveld. En aan de zijkanten is gewoon heel veel kwaliteit natuurlijk. En Nkunku teruggekomen van via omzwervingen bij Chelsea en AC Milan terug bij Leipzig. Antonio Nusta natuurlijk, een van de grote namen bij Noorwegen. Speelt altijd naast Haaland en Ødegaard. Ja, als je dat soort namen, die heeft PSV natuurlijk niet. Maar als je die eerste wedstrijd uit bij Como ziet en hoe makkelijk Leipzig dan de goals weggeeft. En ja, Rob heeft nu al tot in de treuren dat aantal van 14-0 herhaald. Sorry. Maar ze hebben ook al 19 wedstrijden in Europa niet meer de nul gehouden. Dus daar liggen dan toch ook wat kansen voor PSV. Ja,
0: kijk, dat is positiviteit, noemen ze dat.
1: Gert, zie jij dan ook inderdaad de kansen in de omschakeling?
3: Zeker, ik denk dat daar inderdaad wel een les uit te trekken valt voor die wedstrijd tegen Como, die met 4-1 werd verloren door Red Bull Leipzig. Ja, ik denk dat dat wel de manier is om er tegenaan te gaan vandaag. En dan heb je natuurlijk ook wel snelheid bij PSV, dus dat is wel fijn. Aan de andere kant, ja, om toch maar weer even wat negatiever erin te gaan staan.
1: Reëel, laten we het reëel.
3: Reëel, wellicht, ja, inderdaad. Ja. De laatste overwinning van PSV op Duitse bodem was in 1977. Dat was alweer een behoorlijke poos terug. Toen werd er met 1-2 gewonnen van Eintracht Braunschweig. Maar daarna dus 16 duels niet gewonnen op Duitse bodem.
1: Ja, ja. Maar ja, wat zijn dat soort statistieken nou waard eigenlijk?
3: Niks.
1: Ja,
3: niet.
2: Patronen zijn er rond het opbreken, jongens.
1: Het is een leuk verhaal, maar het zijn andere teams, andere shirts, andere voetbalschoenen, ander gras, ander publiek op de tribune. Ja. Het sfeertje is wel lekker in stadion, zo te horen.
3: Ja, het is genieten. Het is heerlijk. Het uitvak zit vol, dus in dat opzicht zal het aan de steun niet liggen voor PSV vanavond. En de sfeer sowieso altijd wel goed, hè, bij Leipzig.
1: Ja, Jean-Paul, nog even over het belang van de wedstrijd. We hebben het al vaker gezegd. Eigenlijk mag je niet verliezen vanavond. Daar komt het eigenlijk op neer. De overige resultaten, daar kun je wat mee. Maar verliezen is toch wel moeilijk.
2: Ja, kijk, we hebben natuurlijk vorig jaar hebben we een beetje medelijden tussen aanhalingstekens gehad met PSV. Met de verschrikkelijk zware loting die ze hadden. Nu beginnen ze de eerste drie wedstrijden thuis tegen Shakhtar, uit tegen Leipzig en uit tegen Porto. Het zijn allemaal geen makkelijke affiches. Maar als je iets wil in de Champions League, zijn dit wel natuurlijk de tegenstanders waar je iets tegen zal moeten doen.
1: Ja, terwijl ze het vorig jaar met die zware loting eigenlijk best goed deden. Toen nog, Liverpool kan ik me nog herinneren bijvoorbeeld.
2: Ja, hebben ze zich alleen thuis een hele slechte dienst bewezen door te verliezen van Union natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar dat is meestal als je dan tegen hele goeie speelt, dan komt er ook iets van, het maakt ook allemaal niet uit, we gaan er gewoon tegenaan. En eigenlijk moet dat vanavond ook gewoon gebeuren. Weet jij ook, hebben jullie ook de opstelling al van Leipzig? Want PSV hebben we al gehad natuurlijk.
2: Zeker, daar toch ook wel wat bekende namen. Hè? In de goal bij Leipzig, Maarten van der Voort, keeper van het Belgisch nationale elftal inmiddels, is vorige week gedebuteerd. Achterin Baku, Orban, de Hongaarse international, Lukeba en de Duitse international David Raum. Op het middenveld Neil El Ainoui. Die kunnen we nog kennen van het WK. Speelde bij Marokko tegen Nederland op het middenveld. Mist een penalty. En natuurlijk onze eigen, tussen aanhalingstekens, Ezequiel Banzouzi, man uit Zwijndrecht. Maar heeft inmiddels toch, helaas voor Nederland, voor de Democratische Republiek Congo gekozen. Dan aanvallend op het middenveld Bayan Gruda, die al eerder genoemde Christopher Nkunku en Antonio Nusta. En voorin staat Romulo, de Braziliaan.
0: Over 11 minuten, de aftrap hier live van Leipzig PSV.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS, en de bussen die hier en daar treinen vervangen ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keolis. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuis in, mooi wonen.
10: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
13: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
16: Let's go for more from Extra Max.
15: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
18: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam... Jouw Veneta.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
5: Goed, Rob Spijker. Dan moet jij gaan praten, want jij wordt aangekondigd.
6: Ja, dat mag jij een keer doen.
5: Oh, fijn. Goed, u hoort de Champions League hymne op de achtergrond. Ik meld u in de aanloop naar dat duel van PSV nog even... dat Lens Sporting 0-2 is geworden. Sabah Baku tegen Slavia Praag is ook 2-0 geworden. Sporting was 0-2 overigens, hè. Hoop dat ik het goed zei. Verder meld ik nog even dat de Oranje Vrouwen... inmiddels met 1-0 voorstaan tegen Hongarije... door een goal in de 8e minuut van Brugt. En dat... GVVV heeft gewonnen van IJsselmeervogels. U weet wat dat duel. Dat werd gestaakt in de rust bij een 2-0 stand voor GVVV. Omdat een assistenttrainer besloot het gebit van iemand anders te gaan bewerken. Naar verluid. Dat wordt nog onderzocht. Het is daar inmiddels helemaal afgelopen. 90 minuten zijn helemaal uitgespeeld. En GVVV heeft dus met 3-0 gewonnen. Goed, de focus nu op Leipzig tegen PSV. Hier zijn nu de commentatoren van vanavond, Jean-Paul Rison en Gert Marnhoorn. Veel plezier.
7: Goedenavond. Inderdaad, wedstrijd op punt van beginnen. Nog maar één keer even de opstelling van de thuisploeg doornemen. Red Bull Leipzig met Van der Voort onder de lat van rechts en links achterin. Baku, Orban, Lukeba en Raum. En dan vervolgens twee man op middenveld. Anoui en Banzouzi. Natuurlijk Ezequiel Banzouzi, de Nederlander. Dan nog Gruda en Nkunku, Nusa. En in de punt van de aanval hebben we Romulo. Dat de elf van Leipzig, die we ook in beeld hebben gezien. En bij PSV, ja, Jean-Paul, toch eigenlijk weinig verrassingen.
8: Ja, niet al te grote verrassingen. Het wordt vooral interessant natuurlijk hoe ze de spitspositie in gaan vullen. Wordt dat Sven Meijnans of wordt dat Guus Til? Want die spelen allebei. Verder natuurlijk Kovar in de goal en achterin Dest. Geertruida, huurling van Leipzig. Je zou het nog wel eens vergeten. Obispo en Kostic op het middenveld. Sano en Mauro Junior. En ik denk zelf eigenlijk Meijnans. En voorin natuurlijk Kersvers International Ruben van Bommel. Dan dus Guus Til en de ervaren rot Ivan Perisic.
7: Opstelling die ook op beeld nog even wordt doorgenomen, inderdaad. Ja, het is wel een heerlijke wedstrijd, hè, om naar uit te kijken. Vuur met vuur bestrijden. Zo noemde Peter Bos het plan van PSV in deze wedstrijd. Want ja, het is al talloze keren benoemd vanavond. Ze zijn toch al aardig op schot, de Duitsers. Met 14-0 in de laatste drie wedstrijden, als je het allemaal bij elkaar optelt. Ook wel het nodige medelijden gehad met Eintracht Frankfurt afgelopen weekend. 6-0 werd het maar liefst in de Bundesliga.
8: Ja, zeg dat. Drie goals van Christopher en Nkunku. De man die natuurlijk weer terug is bij zijn oude ploeg, zien we nu ook het publiek bedanken. Ja, als je de Duitse pers een beetje in de gaten houdt, dan weet je eigenlijk nooit welk Leipzig je precies te zien krijgt. Ze doen het thuis tot dusver fantastisch. Dan zou je dus zeggen, dan kan het voor PSV wel eens lastig worden. Maar ze krijgen er in Europa ook altijd eentje tegen.
7: Zo. Nou ja, niet alleen eentje was het op bezoek bij Como. Het waren er wel vier. Vier hele doelpunten in die wedstrijd in Italië. 4-1 uiteindelijk dus daar de nederlaag. Een valse start was het voor Red Bull Leipzig in die wedstrijd. Die nu is begonnen bij Leipzig tegen PSV. Nog altijd 0-0. Dat zou je niet verrassen als balbezitter is voor de thuisploeg aan de linkerkant. Direct ook weer ingeleverd. Dat gebeurt bij Ivan Perisic. Kan PSV er wellicht vandoor met Dest aan de rechterkant van het veld. Gaat hij uit. Is er ook gelijk de eerste inworp voor de ploeg van Peter Bos. Ja, 4-1. Een valse start voor Red Bull Leipzig. Toch eigenlijk ook wel voor PSV, kan je zeggen. Tegen Shakhtar Donetsk in eigen huis. Ja, dat had toch ook gewoon een driepunter moeten zijn. Het werd alleen 1-1.
8: Zeker, maar we gaan eerst even kijken naar Antonio Nusa. Daar is hij voor het eerst. Gaat hij de 16 meter in? Wordt hij afgeblokt door... Het is Mauro Junior die de aanvoerdersband draagt. Vanavond wordt nu ook neergelegd. En dat betekent een vrije bal voor PSV. Zeker Gert. Ja, PSV had natuurlijk vorig jaar verloren ze die eerste wedstrijd thuis van Union Saint-Gilloise met 1-3. Dat deed een beetje pijn. Dit jaar was het 1-1 tegen Shakhtar. Ja, ze kwamen er toch niet echt doorheen. En je wil natuurlijk zo'n Champions League. Want er zijn... Shakhtar is een goede ploeg. Maar er zijn betere ploegen in de Champions League, mogen we zeggen.
7: Ja, zeker. En het was ook niet zo dat PSV eigenlijk had moeten winnen die wedstrijd. Dat gevoel heb je er zeker niet aan overgehouden. Dat was eigenlijk een vrij teleurstellend resultaat voor de ploeg van Peter Bos, die nu wat onderuitgezakt in de dugout zit te kijken. Geïnteresseerd wel natuurlijk naar het duel van zijn zijn ploeg tegen Leipzig. Ondertussen 1 minuut onderweg in Duitsland. Balbezit voor PSV aan de rechterkant van het veld. Met onder andere Sergiño Dest gaat de bal weer terug naar Geertruida. Hij speelt tegen een hoop oud-ploeggenoten natuurlijk. Want je zei het al, verhuurd aan PSV deze zomer. En kent dus een hoop gasten tegenover wie die staat. Als het wat link wordt aan de linkerkant van het veld voor PSV. Uiteindelijk loopt het allemaal goed af. Is het Kovar aan de bal.
8: Dest nu met de bal aan de rechterkant van het veld. Natuurlijk hij weer gewoon op de rechtsbackpositie. Guus Til met de kaats. Dan is het toch zo dat Sven Meijmans de spitspositie inneemt. Hè Gert, het is toch wel bijzonder. Til heeft dat vorig jaar natuurlijk meerdere malen voortreffelijk gedaan. Maar Bos ziet daar met Meijmans dan toch de beste kans. Als het Mauro Junior is met de bal op het middenveld. Kaats nu naar Meijmans, maar zo snel kan het ook wisselen. Want nu is het juist Til die diep gaat. Benieuwd hoe Leipzig dat op gaat pakken. En wij hopen natuurlijk stiekem een beetje dat ze dat niet zo goed gaan doen. Als het Perisic is aan de rechterkant van het veld. Man met veel Bundesliga-ervaring. Dus zal niet al te veel schrikken van Leipzig, zou je zeggen. Gaat nu diep in. Kan die daar een voorzet geven? Ja, die trekt hij voor. Maar de bal gaat via Mukeba over de achterlijn. Komt er een corner, dacht ik. Maar de vlag is omhoog vanwege buitenspel. Betekent het een vrije bal voor RB Leipzig. En Perisic die al gelijk in conclave gaat met de Schotse grensrechter. En die zegt, ja, dat heb je echt verkeerd gezien. Want ik weet toch verdomme wel waar ik sta. Maar zo gaat het dus blijkbaar niet. En gelijk krijgt hij zeker niet.
7: Ja, mooi ook direct. Dat gebaar richting de arbitrage. Je kan een wedstrijd maar goed beginnen. 2,5 minuten onderweg. Nog altijd 0-0 bij Red Bull Leipzig tegen PSV. Thuisploeg aan de bal. Rechterkant van het veld. De hoogte van de middenlijn op dit moment. Wordt de bal weer naar de as getikt. Daar is het Nkunku onder andere die hem op kan vangen. Gaat de bal door naar de linkerkant. Door David Raum, de aanvoerder van de Duitsers achterin. Met de bal even heen en weer gespeeld in de laatste linie. Is daar wel wat druk van Guus Til. Nu even naar voren in plaats van Meijmans. Lijkt erop dat ze wat gaan wisselen in deze wedstrijd. Om het daar de defensie van Red Bull Leipzig wat moeilijker te maken. Dat ze niet helemaal weten waar ze aan toe zijn. Maar nu in de aanval even oppassen voor PSV. Als de bal ook gelijk het 16 meter gebied wordt uitgehaald. Als de voorzet daar kwam vanaf de rechterkant. En dus moeten de Duitsers het opnieuw gaan proberen. Dat doen ze nu vanaf de linkerkant. Daar komt dan Nusa. Nusa, punt 16 met de voorzet. Wordt eruit gekopt door PSV. Niet helemaal lekker. David Raum kan hem opvangen. Op de achterlijn komt dan de voorzet bij de tweede paal. Niet lekker weggekopt. En die eerste belangrijke redding van de wedstrijd. Kovar met een goede save. Duikt daar snel naar de grond. Houdt de bal er tegen met zijn rechterhand. Maar wat een gevaarlijke inzet daar ineens van Red Bull Leipzig. Toch matig verdedigd hoor, Jean-Paul.
8: Daar stond iemand in één keer wel heel erg vrij. Als het Leipzig is dat alweer doorkomt, is het Moussa die het duel wint van Mauro Junior aan de linkerkant van het veld. Dan zit Sano op de huid en die treedt handelend op. Is het PSV dat over kan nemen. Maar Leipzig zit er kort op. Zit er heel kort op. Als PSV nu wat ademruimte heeft met de bal centraal achterin bij Lucharel Geertruida. Gaat de bal naar Obispo. Obispo met de bal naar de linkerkant van het veld. Daar staat op dat moment Ruben van Bommel. Gaat het even terug. Even ademhalen voor PSV. Want daar was Leipzig toch al met een hele grote kans. Leipzig dat trouwens in balbezit met 3 verdedigers speelt. Want die Baku die staat op het formulier als rechtsback. Maar die heeft wat aanvallende aspiraties, mogen we wel zeggen.
7: Ja, inderdaad. Ja, ja, het is wel duidelijk wat de wedstrijd, of wat PSV kan verwachten van de wedstrijd. Als je kijkt naar de eerste 4,5 minuten. Want Leipzig komt er wel snel naar voren. Zet hoog druk op de ploeg van Peter Bos. Nu balbezit met David Raum. Gaat weer terug naar Lukeba. Achterin staat Van der Voort, de doelman. Je zei het al inderdaad. International van België stond daar onder de lat afgelopen periode. Hij schiet de bal naar voren. Waar Leipzig balverlies leidt, kan PSV overnemen. Gaat de bal weer terug naar Kovar. Kan de ploeg van Peter Bos even ja, toch op adem komen. Zeker na die kans van Nusa. Zojuist goede redding hoor van Kovar. Maar hij kreeg de bal natuurlijk ook wel in de voeten. Dan heb ik het over de aanvaller van Leipzig. Nusa, ja, toch eigenlijk matig verdedigd hoor. Daar achterin door Obispo die de bal naar achter kopt. Maar niet eens het 16 meter gebied uit. Terwijl daar toch wel wat aanvallers van Leipzig staan. Als PSV nu de aanval opzoekt, is dit geen overtreding. Had ik er eigenlijk wel verwacht dat ervoor gefloten werd. Ja, dat komt nu vanaf de zijlijn. Vanwege buitenspel.
8: Buitenspel, ja. 2500 fans van PSV in het uitvak. Hoeveel zouden net het hart even hebben overgeslagen? Want je zal maar de hele reis hebben afgelegd en zo'n heerlijke dag hebben. Ja. Dan wil je natuurlijk niet in de vierde minuut al met 1-0 achterkomen. Als het Leipzig is dat de bal heeft achterin bij Raum, de man met de aanvoerdersband. Gaat met een lange bal naar voren in de diepte naar Romelu. Maar dan is het Kovar die ver uit zijn goal komt. De bal met het hoofd raakt en de bal gaat over de zijlijn. Moet hij wel snel terug. Maar goed, hij heeft wel even hoor. Want Leipzig neemt een beetje de tijd voor die inworp. Want die gaat natuurlijk David Raum nemen, die linksback linksback van het Duitse nationale elftal. Maar die gaat terug naar Lukeba. Gaat het balletje rond, denk ik. Ja, het gaat zelfs helemaal terug naar Van der Voort. Ja, Van der Voort die had vorige week zo'n voortreffelijk debuut tegen de Fransen. Tot de 75ste minuut. Want toen kreeg hij er daarna nog vier om zijn oren. Toen de Fransen even aanzetten, mogen we wel zeggen. Nusa dan. Bal gaat denk ik over de zijlijn. Blijft hij wonderbaarlijk binnen. Nou, het is in ieder geval Ivan Perisic die hem hoog de tribune in peert. Dan is het een snelle inworp van Raum. Kan Romulo daar Geertruida wegzetten? Mag door. Romulo, gaat hij daar de 1-0 maken? Nee, het is het blok van Mauro Junior die voorkomt dat PSV daar op achterstand komt. Daar wilde Geertruida een vrije bal. Werd daar eigenlijk een beetje makkelijk weggezet. En dan is het nu de tegenaanval via Til. Til naar de overkant, naar Van Bommel. Van Bommel over de linkerkant. Maar dan is het Baku die daar toch handelend optreedt. We zeiden net al, die heeft veel aanvallende aspiraties, maar moet hier verdedigend handelend optreden. Dan Mijnans. Oh, wat een goed schot op de handen van Van der Voort. Komt daar een tweede kans voor Sano. Hij nu in de 16 meter. Het is even chaos voor beide doelen. En dan is er een overtreding gemaakt. Wordt er beweerd in ieder geval door Walsh. En daar kwam na PSV ook Leipzig een keer goed weg.
7: Ja, Baku zit daar op de grond. En inderdaad, gevaarlijke aanval hoor, voor PSV met dit schot van Mijnans. Goede redding van Van der Voort. Met zijn linkerarm gaat hij naar die bal toe. Als we ook in de herhaling nog even het schot zien van Baku. Die Kovar daar test. Achterwaarts gekopt. Niet heel verstandig. Het was Kostic. Ja, dan roep je toch ook wel een beetje op jezelf af, hè? Als je dit zo gaat uitverdedigen.
8: Ja, dat zijn niet de fouten die je moet maken tegen een ploeg die zo op schot is. Hè? We zeiden het al, dit weekend met 6-0 gewonnen van Eintracht Frankfurt. Terwijl Mauro Junior nu de bal hoog de lucht inpeert. En dan zien we al een fysiek duel tussen Geertruida en Romulo. Dat is in ieder geval een mannetje, ik ken hem nog niet zo goed. Maar die ga je niet zomaar wegzetten als je Lucharel Geertruida bent. Als het Leipzig is met de bal centraal achterin bij Willy Orban. Het levend clubicoon mogen we wel zeggen, al sinds 2015. Bij de club en was er ook al bij toen Leipzig nog in de tweede Bundesliga speelde. Als Romulo van de bal wordt gezet, Sano gaat even terug. Mauro Junior is het Obispo. En dan is daar misschien wat ruimte bij Mijnans aan de linkerkant van het veld. Stuurt daar Ruben van Bommel de diepte in. Wordt daar gevlagd voor buitenspel. Wordt er vooralsnog niet. Van Bommel, kan hij de 16 meter in? Gaat hij zelf? Van Bommel met het schortje. Het is een rollertje. Geen grote paniek bij doelman Van der Voort. Natuurlijk die met Ruben van Bommel zijn vader heeft gewerkt. Uiteraard. Ja. Die is de man die hem die debuteren. Maar dat zal ook het laatste cadeautje zijn van de familie van Bommel. Voorlopig in ieder geval. Want deze van Bommel wil gewoon een goal maken.
7: Ja, zeker. Hij was natuurlijk wel opdreven ook bij het Nederlands elftal van Bommel. Met een goede assist bijvoorbeeld. In de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Ja, hij zal toch ook wel bij PSV nog van zich willen laten horen in deze wedstrijd tegen Leipzig. Als we ook in beeld zien. De trainer van de tegenstander van die Roten Boelen. Dan heb ik het natuurlijk over Martin Demichelis. Ja, ook een speler met een heerlijke carrière bij onder andere Manchester City natuurlijk nog. Ploeg die toch wel een beetje in opspraak is geraakt de afgelopen weken. Als we kijken naar zijn ploeg nu, dat is Leipzig, waar hij de trainer van is. Zien we dat ze de bal verspelen op de helft van PSV. Dan is het gelijk Kovar met de trap naar voren. Kijken of PSV er iets uit kan halen. Dat zal dan moeten gebeuren met Guus Til. Maakt het zijn tegenstander lastig, maar kan niet voorkomen dat de bal alsnog bij Van der Voort terechtkomt. Daar op de rand van het 16 meter gebied vindt hij dan een ploeggenoot, Willy Orban. Ja, hij was er ook bij toen Leipzig de halve finale haalde. Ja, jij weet wel, Jean-Paul, tegen welke ploeg dat was.
8: Volgens mij was dat tegen Paris Saint-Germain.
7: Ja, dat zou zomaar kunnen. Volgens mij werd er door de Parijzenaren met 3-0 gewonnen.
8: Zeker, zeker. Als het een lange bal is richting Antonio Nusa. Maar het is Sergio Dest die het kopduel weet te winnen. David Raum nu met de bal op eigen helft. Gaat hij de weg naar voren zoeken? Nee, dat gaat hij niet. Gaat even naar Castello Luqueba. Gaat zelfs helemaal terug naar Van der Voort. Ja, Leipzig is toch wel een bijzondere club. We bestaan pas sinds 2009. Ja. Namen toen de licentie over van een noodlijdende amateurclub. En moeten we zeggen, Red Bull nam het over. En zo begon de opmars vanuit de vijfde divisie naar zelfs de halve finale van de Champions League. En ze zijn er in Europa sindsdien eigenlijk bijna altijd bij. Toch wel een heel bijzonder verhaal. Maar in Duitsland zijn ze niet echt populair, hè?
7: Nee, valt wel mee. Het is voor in de Champions League, om even op die competitie te richten, de achtste keer dat ze eraan meedoen. Hier is PSV in het 16 meter gebied van de tegenstander. Leek even op buitenspel. Nou, de vlag gaat dan ook omhoog, inderdaad. Buitenspel was het voor Mauro Junior, die daar het 16 meter gebied inging. Vervolgens nog een botsing tussen de keeper en andere speler. Oeh, dat is... Is het buitenspel? Het scheelt niet gek veel als het zo is. Want die aanval nog wel even wat langer door willen zien lopen.
8: Ander voort met gevaar voor eigen leven. In ieder geval in de situatie erna. Komt een voetje van Mijnans nog aan. En Van der Voort met nou, in ieder geval met ballen naar voren, mogen we wel zeggen. Als we de 11e minuut spelen, stand nog altijd 0-0. En we toch al wat gevaar hebben gezien voor beide doelen. Twee keer voor Leipzig en één keer voor PSV. Dus via Sven Mijnans. Dat was wel een geweldige start geweest. Nu een zetje in de middencirkel. En betekent een vrije bal voor RB Leipzig. Een zetje van Luxarel Geertruida. Ja, had toch moeite. We dachten denk ik allemaal na zijn geweldige tijd bij Feyenoord dat hij bij Leipzig zich moeiteloos aan zou kunnen passen. Ja. Maar dat lijkt toch een moeilijke stap voor jongens uit de Eredivisie. Hè? We hebben natuurlijk Brian Brobbey gehad, die geen succes was. Bakayoko heeft het natuurlijk moeilijk. Zit op de bank vanavond, de oud PSV'er. En ook Geertruida vooralsnog niet geslaagd. Als het Ruben van Bommel is aan de linkerkant van het veld. Probeert daar tussen twee man door te gaan. Maar daar gaat de deur dicht. Is het Willy Orban die Moussa kan wegsturen. Wel op eigen helft. En dus zit Sergio Dest er kort op. Gaat de bal terug. Raum dan met de lange bal. Komt nog aan ook bij Nkunku. De, ja, toch wel de belangrijkste man op dit moment bij RB Leipzig. Werd voor een kleine 60 miljoen verkocht 3 jaar geleden. Moet er gewoon van lachen aan Chelsea. Dat was niet echt een succes. Een uitleenperiode bij Milan was het ook niet. En dus is hij nu weer terug bij Leipzig. En doet hij het gewoon weer geweldig, zoals altijd daar.
7: Mag geen naam hebben, die bedragen tegenwoordig.
8: Normaal.
7: Het is Van der Voort aan de bal namens Leipzig. Trapt naar voren, gelijk alles en iedereen de helft van PSV op. Althans, dat is de bedoeling. Weinig aansluiting. Balverlies ook gelijk trouwens voor de Duitsers.

0: Natuurlijk, Serginho Dest paast de bal naar voren richting het middenveld. Guus Til ondertussen. Til weer terug naar Dest, steekt de middenlijn over. Gaat de helft van Leipzig op. Til weer aan de rechterkant. Heeft Perisic bij zich, wil de bal wegsteken. Naar voren, dat lukt niet. Balverlies geleden. Dan is het thuisploeg die we overnemen met David Raum. Ja, en dan is dat toch weer jammer dat er niet heel veel meer mee wordt gedaan dan dit.
1: Nee, wat wel een beetje uitkomt al is dat er toch wel inderdaad veel ruimte, als er kansen zijn tegen dit Leipzig, ligt het achter de laatste lijn op de flanken. Het is dat PSV nog een beetje ruzie heeft met de buitenspelregel. Als nu Nkunku op een geweldige manier à la Bergkamp Mauro Junior uitstikt, kan die door de 16 meter in. Probeert daar een ploeggenoot te bedienen. Dat lukt niet. Bal komt aan bij Matej Kovar, natuurlijk de keeper van PSV. Maar dit was even geweldig hoor. Hij schampt hem even en lopt de bal zo over Mauro Junior heen, die Nkunku. Maar gelukkig voor PSV loopt het allemaal goed af. Is het Kovar met de bal aan de voet? Is daar even wat ruimte? Maar er ligt er een Leipzig-speler aan de rechterkant van het veld. Het is Baku, die grijpt naar het gezicht. En dat geeft ons de kans om even bij Robert Meder te gaan kijken.
2: Ja, want ik heb wat tussenstanden, opmerkelijke tussenstanden. Atletico Madrid tegen Manchester United 1-0. Villarreal tegen Napoli 0-1. Dan de meest opmerkelijke is Viking, zo u wilt. Uit Noorwegen tegen Bayern München. De Noorden staan voor met 1-0. Net als de Leeuwinnen, die staan ook met 1-0 voor. Na een half uur spelen tegen Hongarije.
0: Zitten we in de 15e minuut van de wedstrijd bij Leipzig tegen PSV. Nog geen doelpunten, 0-0. Peter Bos in beeld staat wat aanwijzingen te geven naar zijn ploeg langs de zijlijn. Ziet ook dat zijn ploeg het balbezit heeft met Kovar. Daar gaat hij richting Geertruida. Doet even rustig aan, loopt wat met de bal. Het is ook inderdaad niet op een hoger tempo dan dat. Het 16 meter gebied uit. Geertruida dan naar de linkerkant. Kan PSV misschien de helft van Leipzig op. Dat probeert het met Van Bommel. Komt de bal halen, gaat hij direct weer terug naar achteren. Naar Geertruida. Ligt de ruimte aan de rechterkant bij Dest. Die wordt ook aangespeeld. Steekt de middenlijn over. Dest, rechterkant van het veld. Daar de diepe bal richting Perisic. Dat is een goede ook. Bijna op de achterlijn. Komt daar de voorzet? Kan Van Bommel koppen? Nee. Bal gaat over hem heen. Wordt wel opgevangen aan de linkerkant van het veld. Terug met de voorzet. Vanaf links dus. Afvallende bal nu opgepikt door Kodai Sano op het middenveld van PSV. Ja, er komt geen echte kans uit. Balbezit is er nog wel altijd voor de Eindhovenaren. Met Dest nu vanaf de rechterkant van het veld. Perisic bij zich. Weer langs de zijlijn dat de bal wordt rondgetikt door PSV. Met Til even ademhalen. Even achter Geertruida. En dan misschien opnieuw proberen over die rechterkant.
1: PSV nu wel met alle veldspelers op de helft van Leipzig. Als het Perisic is aan de rechterzijlijn, gaat hij toch weer even terug naar Kodai Sano, die zich even uit heeft laten zakken. Is het Lucero Geertruida met de bal. Sano de man die het meeste beweegt op dit moment. En dan Armando Obispo met de bal in de middencirkel. Is het Mijnans die zich uit heeft laten zakken? Maar dan is er een fluitje. Ik weet even niet waar dat voor is. Er wordt even gewacht. Wat is er aan de hand, meneer Wals? Want de Schotse scheidsrechter heeft het even stilgelegd. Er wordt iemand bijgeroepen. Iets met een armband. Of wat is het? Hij wil even de aanvoerder. Ze wil die bij zich hebben, lijkt het. Raum en Mauro Junior. Wat is daar dan aan de hand? Je zou toch zeggen dat er niet heel veel is gebeurd? Of is hier een situatie? Ja, daar is de bal op de arm gekomen van Rido Baku natuurlijk. Van RB Leipzig in de 16 meter. En het lijkt erop dat daar toch even naar gekeken gaat worden. En Wals die roept even Raum en Mauro Junior bij zich en zegt wacht even met het hervatten van het spel. Sterker nog, hij heeft hem eigenlijk zelf een beetje stilgelegd nu. Dat betekent vaak, Gert, dat er toch wel iets aan de hand is en dat er gedonder is.
0: Als hij gaat kijken, weet je het wel, hè?
1: Ja, en zeker als hij het stillegt.
0: Want dan is er toch wel serieus iets aan de hand. En hij gaat...
1: Ja, hij gaat kijken. Ja.
0: Lijkt het wel op.
1: Ja, en ik moet ook zeggen, met de beelden erbij, hij is ook lomp met die Baku. Er is in ieder geval geen sprake van de arm langs het lichaam. Nee. Hij heeft er verder geen weet van, dus het is niet met opzet. Maar ja, dan gaat het gelukkig voor PSV niet om. Ja, hij kan, als je dit zo ziet, haast niet anders dan de bal op de stip gaan leggen. Hij kijkt met een hele bedenkelijke blik. Er is even contact met de controlekamer. Of is er dan een overtreding gemaakt door Ruben van Bommel? Nee, dat is het toch ook niet. Dat lijkt me een goed, een mooi fysiek duel. Ja, die bal komt daar overduidelijk op de arm van Baku. En ik denk eigenlijk...
0: Ook.
1: Ja, zeker. Ik denk eigenlijk dat de scheidsrechter niets anders kan doen dan hier in de... Wat is het? We zitten inmiddels in de 17e minuut een strafschop voor PSV te gaan nemen. Maar hij neemt wel even zijn tijd. Er is nog steeds contact met het VAR-busje of wat is het? De controlekamer op dit moment. ik snap niet waarom hij daar zo heel lang voor nodig heeft. Is er dan nog een andere situatie die daar eventueel invloed op kan hebben? Nee, dat lijkt me toch ook niet. Daar komt het verdikt. Walsh terug het veld in en de bal gaat op de stip. Strafstoos voor PSV, zeggen ze dan zo mooi in Duitsland. En ja, Raum is het daar niet mee eens. Maar ja, als je het zo ziet, dan is er eigenlijk helemaal niets op af te dingen. En dan is de penalty voor PSV, Ger.
0: Ach, dat is toch wat zo. Na 18 minuten in deze wedstrijd, Leipzig-PSV staat 0-0. Maar de strafschop dus voor de ploeg van Peter

0: Bos, ja, je ziet ook wel de blik bij David Raum, de aanvoerder van Leipzig. Die is er niet helemaal mee eens.
1: Hey, dit is nou typisch zo'n situatie die denk ik iedereen was ontgaan. Volgens mij ook bij PSV, ja, want er was ook
0: zeker
1: nul protest. Het is echt dat scheidsrechter Walls het even stillegde. Ja, je hoort het publiek is er ook niet mee eens. Ik kan me voorstellen dat je dit in het stadion ook gemist hebt. Terwijl Raum inmiddels bij zijn Belgische keeper Van der Voort is. Om die nog een keer een klopje te geven. En het is Ivan Perisic die de bal heeft neergelegd. De Red Bull Arena laat horen wat ze ervan vinden. In deze 19e minuut is het Ivan Perisic tegenover Maarten van der Voort. Wie komt daar als held uit de strijd? Als Walsh iedereen nog even goed neerzet buiten de 16 meter, is daar het fluitje. Perisic kijkt nog een keer. Neemt zijn tijd. Ivan Perisic. Perisic of Van der Voort. En het is de voet van Maarten van der Voort die voorkomt dat PSV hier op 1-0 komt. Het is de penalty door het midden. Van der Voort kiest een hoek, maar is scherp met zijn voeten.
0: Zo. Was er eigenlijk ook een mooie maart te zijn. We zien in de herhaling de strafschop. Hij gaat door het midden. Maar inderdaad,
1: beetje nonchalant.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Het is de rechtervoet van de voorteam tegenhoudt. Gaat wat omhoog ermee. Ja, het is dan net even wat hoger tegen de touwen.
1: Cadeautjes zijn leuk, maar dan moet je ze wel uitpakken. Als alle gelukswensen natuurlijk voor Maarten van der Voort zijn. Want die deden het natuurlijk wel uitstekend. Wel een corner nog voor PSV. Bal valt in de doelmond. Wordt weggewerkt door een Leipzig hoofd, mogen we wel zeggen. En dan is het een inworp voor PSV aan de rechterkant van het veld. Ja, dit is natuurlijk wat je niet nodig hebt. Als je zo'n kans krijgt en natuurlijk gewoon een penalty verdient in deze, dan moet die erin. En zeker voor een ervaren man als Ivan Perisic hoor je dit toch wel toe te kunnen vertrouwen, of niet?
0: Ja, zeker. Nee, volledig met je eens. Het is natuurlijk, ik geef het je te doen hoor, in een vol stadion met alles en iedereen tegen je. Als er een voorzet komt vanaf de rechterkant. En ook een hoekschop voor PSV. Dat is goed gedaan door Van Bommel, die daar het duel aan gaat met Baku, zijn tegenstander. Ja, hij had er dus een hoekschop uit vanaf de linkerkant van het veld. Perisic, die zagen we al lopen die kant op. Ja, hoe is het ons eigenlijk allemaal ontgaan? Net als iedereen in het stadion. Je ziet die bal daar toch overduidelijk op de arm terechtkomen.
1: In de herhaling is het allemaal heel makkelijk.
0: Ja, heel erg, ja. Nou ja, vooruit. Hoekschop wordt genomen door Perisic vanaf de linkerkant. We zitten in de 20e minuut van de wedstrijd. Kan PSV het dan nu, na die gemiste strafschop, een minuut of anderhalf later, wordt hij getrapt door Perisic. Lijkt wel ver. Achter de tweede paal nog zelfs teruggekopt. En dan in de handen van Maarten van der Voort. Heeft daar weinig moeite mee. Ziet wel gelijk wat spelers richting de middenlijn lopen. Richting de helft van PSV. De aanname is er ook van David Raum, de aanvoerder. Met de hoge snelheid, nu vanaf de linkerkant. Nusa tegenover Dest. Niet met de actie, maar vindt toch een speler. Rand 16 meter gebied. Zo gaat de bal richting de as van het veld. Van links naar rechts nu wordt de bal rondgetikt met Baku. De veel besproken man tot vooralsnog. Vanaf de rechterkant nu Leipzig. Er moet een voorzet gaan komen. Dat laat nog even op zich wachten. Nkunku staat onder andere klaar in het 16 meter gebied. Er zijn er nog wel meer. Er staan er 4, 5, 6. Rand 16. Als de voorzetter maar niet komt. Nu misschien met Baku. Daar kan niet echt lekker gekopt worden. Eindigt de bal dus ook in de handen van Matej Kovar. Doelman van PSV. Zitten we in de 21ste minuut bij Leipzig tegen PSV. Nog altijd 0-0.
1: Ja, en dat is toch wel heel erg jammer van die gemiste penalty. Want PSV komt op zich niet zo heel slecht voor de dag hoor. Ja. Natuurlijk in de eerste paar minuten niet helemaal scherp. Als nu de bal lang gaat naar Ruben van Bommel. Toch weer ruimte daar in de rug van Willy Orban. Orban natuurlijk een sterke centrale verdediger. Zet het lichaam ertussen en verdient een vrije bal. Omdat het Van Bommel is die daar net een lichte overtreding maakt. Maar over het algemeen speelt PSV toch niet onaardig tegen dit RB Leipzig, moeten we zeggen. Hadden natuurlijk wel op voorsprong moeten staan. Maar zaak voor PSV om de knop nu om te zetten. Niet te lang te blijven hangen in de teleurstelling van die gemiste strafschop. Want er is nog steeds niks verloren. Stand nog altijd 0-0 als het Van der Voort is met de lange trap richting Romelu. Die kopt door. Is het Obispo met de bal terug. Die is gelukkig voor PSV lang genoeg. En is het Kovar met een peer naar voren. Die eindigt in de dugout van de Eindhovenaren. Of nee, het is de dugout van Leipzig voor wat het waard is. Ja, die Martin de Michele is wel bijzonder. Hè? Een Argentijnse trainer in de Bundesliga. Maar ja, hij spreekt natuurlijk wel perfect Duits.
0: Ja, mooi is dat. Hè? Ja, ik vind het ook wel een mooie vent. Ook als speler was dat toch altijd wel iemand, ja, die toch wel leuk was om naar te kijken. En nu met Leipzig natuurlijk, ja, gedeeld tweede in de Bundesliga. Doet het dus ook best aardig. Alleen jammer van die openingswedstrijd in de Champions League, waar met 4-1 werd verloren van Como. Dit is lekker. Hier kan PSV richting het 16 meter gebied van de tegenstander. Uiteindelijk komt er niet echt een schot voor van Bommel. Krijgt de bal er eigenlijk in de voeten, in de schoot geworpen. Maar kan dus niet drukken. misschien toch wel een schot op doel op zijn minst.
1: Ja, ik heb de indruk dat hij voor een paas naar de tweede paal ging. Als we nog eens gaan kijken hoe dat komt. Een beetje een ziekenhuisbal. Wordt onderschept door Ruben van Bommel. Dan gaat Ruben van Bommel over de linkerkant door. En dan is daar voor het doel is Perisic. En daar lijkt Van Bommel naar het te zoeken. Maar het is Banzuzi die dat gat dichtloopt. Volgt wel weer een hoekschop voor PSV. Heeft tot dusver niet al te veel gevaar opgeleverd. Misschien dan nu. Met Perisic vanaf de linkerkant. Legt hem iets verder weg. Op het hoofd van Obispo. Dan wordt hij weer aangeraakt. Nu claimt PSV wel iets. Dat hebben we nog niet goed gezien. Gaat de bal weer over de achterlijn. Betekent dat in ieder geval dat het weer een hoekschop wordt voor de ploeg uit Eindhoven. Of misschien toch wel een beetje meer. Als we kijken naar de herhaling. Het is Obispo die het kopduel daar wint. Dan komt hij daar tegen Lukeba aan. Nee, die is op de buik van Lukeba. En houdt ook verder keurig zijn armen langs het lichaam. Dus daar zit niet meer in voor PSV. Maar wel een hoekschop alweer. Nu dan van de andere kant. Van de rechterkant van het veld. Gaat hij met links ingedraaid worden door Filip Kostic. De man met zo'n geweldige banaan voorzet. Als de scheidsrechter nog even wat tijd neemt. Komt daar nu de corner. Maar dan is daar helemaal niemand bij de eerste paal. Kan de bal makkelijk weg worden gewerkt door RB Leipzig. En moet PSV zelfs helemaal terug.
0: Sano terug naar Kovar inderdaad. De doelman met toch even de rust ook even terug naar Sano op het middenveld. En verwachten tot er wat meer afspeelmogelijkheden zijn naar voren. Nou, die zijn er niet echt. Balverlies geleden. Kan Leipzig ermee vandoor. Doet het aan de linkerkant met Nusa. Nusa 16 in. Nusa met het schot. Nou, een meter of twee naast. Daar komt PSV nogal aardig weg. Ze maakt het hem toch behoorlijk lastig. Maar ja, toch een inzet die ja, toch te voorkomen is.
1: Zeker, ja. En ook slordig balverlies van Filip Kostic mag hem natuurlijk eigenlijk niet overkomen. Maar daar aan de rechterkant van het veld, want daar was hij nog. Daar had hij tenslotte net die corner genomen. Bal gaan, Nusa gaat naast en het is balbezit weer voor PSV. Dan probeert Destem daar bij Til neer te leggen achter de verdediging. Maar daar is even geen ruimte. Die is er wel aan de linkerkant van het veld, bij Ruben van Bommel. En dan is hij goed, met de bal aan zijn voet. Wordt het gat daar dichtgelopen door Gouda, Mauro Junior. Van Bommel dan. Dan is Mijnals achter de verdediging, maar die loopt buitenspel. Gaat PSV even helemaal terug. Maar PSV heeft niet per se het minderen van het spel, hoor. Delft zeker niet het onderspel tegen dit RB Leipzig. Maar die hebben natuurlijk wel die individuele kwaliteit om toe te slaan. En als je Antonio Nusa zulke kansen blijft toestaan, ja, dan kan je er ook donder op zeggen dat hij een keer gaat toeslaan. Als het nu Dest is met het balbezit, Perisic, een beetje bal valt tussen twee benen in. Dan is het Geertruida, is daar wat ruimte aan de rechterkant van het veld. Til kan daar Perisic de diepte in sturen. Perisic met de voorzet, maar daar is eigenlijk niemand. En dan is daar niet echt goed gecoacht. Want Baku kopt die bal over de achterlijn. Terwijl hij daar niet per se heel erg onder druk wordt gezet. Nam in ieder geval geen risico. En dat betekent uit mijn hoofd al de zevende corner voor PSV.
0: Ja, het is een cadeautje. Dat is dan toch wel fijn. Kan PSV de luchtmacht weer naar voren sturen. Vanaf de linkerkant gaat hij zo getrapt worden. Zitten we in de 26e minuut. 0-0 nog altijd bij Leipzig PSV. Van der Voort met zijn linkerhandschoen de lucht in. Zodat ook even wat gebaren richting zijn verdedigers. Waar ze zich allemaal moeten positioneren. Perisic legt de bal neer bij de hoekvlag. Meet zijn passen naar achter. Gaat de hoekschop nemen. Inderdaad, daar staan de spelers die de bal binnen moeten gaan koppen. Perisic trapt hem opnieuw zo verre richting de tweede paal. Teruggekopt in de handen van Van der Voort. Obispo was het die het probeerde. Probeerde nog een ploeggenoot te vinden daar met 5 meter gebied. Dat lukt niet. Lange trap naar voren van Leipzig. Ook gelijk in de kiem gesmoord deze aanval. En direct de weg naar voren weer gezocht door de ploeg van Peter Bos. Met Mijnans die wordt gezocht. Afvallende bal van Til. Dan kan er gelijk gedacht worden aan een nieuwe aanval. Overstapje van Bommel. Is Perisic vanaf de linkerkant. Mijnans vraagt in de 16. Perisic met lage voorzet. Gekraakt en nu ook weggewerkt. Door de Duitsers met Willy Orban die hem hoog lang naar voren trapt. Waar hij opnieuw wordt opgevangen door PSV. De Eindhovenaar in balbezit met Geertruida. Geertruida eigenlijk de enige veldspeler van PSV op de eigen helft. En zo steekt PSV gelijk ook weer de middenlijn over. Met Desta aan de rechterkant van het veld. Guus Til nu. Wordt de bal even wat heen en weer gespeeld. Mauro Junior nog op middenveld. Dest weer. Mijnans die hem even komt halen. Dest aan de rechterkant van het veld. Langs de zijlijn. Toch weer even terug naar Mauro Junior. Ja, zo kan PSV toch even werken aan balbezit. Ligt in het voordeel van de ploeg van Peter Bos.
1: Zeker, PSV laat het balletje lekker gaan. Zoals het verder toch best een open wedstrijd is. Ook als je gaat kijken naar de kansenverhouding. PSV heeft het balbezit, mag daar nog wel iets meer mee doen. Nu dan met een inworp aan de rechterkant van het veld. Op, wat is het, een meter of 20 van de achterlijn. Wordt die door Dest naar Til gegooid. Die zoekt de combinatie, maar het is Raum die daartussen zit. Die kan niet anders dan de bal wederom over de zijlijn werken. En dan gaat PSV weer gooien. Zo ongeveer de hoogte van de 16-meterlijn. Als Dest zich daar wederom mee gaat bemoeien. Weer met de combinatie, nu met Mauro Junior. Dat gaat nu wel goed. Mauro Junior over de rechterkant, terug binnen de 16 meter. Maar die bal wordt weggewerkt. En ook in tweede instantie is het Leipzig dat daartussen zit. Moet nu even PSV oppassen als daar Leipzig wellicht met de omschakeling kan komen. Maar het is Kodai Sano die daar heel belangrijk werk levert. En daar de angel uit de tegenaanval van de Duitsers haalt. Nu dan Obispo met de balbezit centraal achterin bij PSV. Dest is ook weer helemaal terug. En PSV moet even helemaal terug. Nu via Geertruida naar Kovar. Want anders, ze zitten er toch al bovenop hoor, bij Leipzig. Ze kiezen hun momenten om echt druk te zetten. En ja, het betekent toch dat je altijd op moet passen.
0: Ja, eigenlijk was het een fase tussen de vierde en, nou, wat zullen we zeggen, 12e minuut. Dat de thuisploeg toch wel een beetje de overhand had. Maar als je kijkt naar het momentum daarna, is het toch denk ik wel voor de Eindhovenaren. Die er nu ook opnieuw uitkomen aan de linkerkant. Het is goed gespeeld. Van Bommel, lekkere beweging. Schot van 20 meter wordt gekraakt, gaat over de achterlijn. En zo komt daar opnieuw een hoekschop voor PSV. Ja, inderdaad, er zijn er toch al behoorlijk wat geweest. Ik denk dat dit nummer 7 of 8 is ondertussen. 29e minuut wedstrijd, nog altijd geen doelpunten gezien. In Duitsland, Van Bommel, ja, hij speelt daar toch wel heerlijk zijn tegenstander voorbij. Het is jammer dat het schot daarna direct op Baku terecht komt. Of Castello, inderdaad. Ja, dan had daar toch ook wel wat meer in gezeten wellicht voor PSV. Het kan nog altijd uit de hoekschop, die dus vanaf de linkerkant getrapt gaat worden door Perisic. Van der Voort heeft al zijn poppetjes zo neergezet in het 16 meter gebied dat hij daar tevreden mee is. Komt dan de trap opnieuw richting die tweede paal. Kan Obispo wellicht koppen? Nee, komt er niet aan. En dan is er uiteindelijk ook een overtreding gemaakt. En dan is het dus in de 29e minuut de tussenstand 0-0 bij Leipzig-PSV.
2: Andere tussenstanden heeft Atletico Madrid nog altijd 1-0 voor tegen Man United. Opmerkelijk, Galatasaray 1, Barcelona 0, Viking 1, Bayern München 0. En Villarreal staat inmiddels voor tegen Napoli met 2-1. Bij Arsenal tegen Lille is nog niet gescoord. En as we speak, volgens mij, Club Brugge op 1-0 tegen Inter uit. Ook nog in Milaan, die bevestiging moet nog komen. Maar dat gebeurt echt op het moment dat ik aan het praten ben. Nou, inderdaad. Club Brugge voor, uit bij Inter. Daar dus wel goals. Bij Arsenal Lille nog niet. En bij Leipzig tegen PSV ook nog niet.
1: Nee, nog geen goals voorlopig. Al laat PSV bij Vlagen het balletje lekker gaan hoor. Ze weten elkaar goed te vinden met veel beweging. Alleen de eindpaas is er nog niet helemaal. En natuurlijk de grootste kans in de 17e minuut voor Ivan Perisic vanaf de stip. Maar hij miste, want de voet van Maarten van der Voort bracht redding. Als de bal nu is bij de conculega van der Voort, bij Kovar. Die speelt daar Mauro Junior aan de linkerkant van het veld. Dan is die bal naar Mijnans niet goed. Is het een Nkunku die ertussen zit? Die hebben we nog niet al te veel gezien vanavond. Dat is misschien ook wel de verdienste van PSV. Als ze hem nu van de bal kunnen zetten, kunnen ze dat. Ja, maar dat gaat wel ten koste van een overtreding. Dan wil Leipzig daar snel die vrije bal nemen. Dan krijgt daar iemand een duw van Neil El Ainaoui. Dat is de Marokkaans international bij Leipzig. Die kwam over van AS Roma deze zomer op huurbasis, omdat die ene Martin de Roon hadden binnengehaald. Maar dat terzijde. Banzuzi met de bal naar de linkerkant. Naar Antonio Nusa. Nusa moet weer even helemaal terug naar Lukeba. Zo speelt Leipzig bij balbezit met 3 man achterin, omdat die Baku dan vaak op avontuur is. Nu even de bal weer bij Van der Voort, die een weg naar voren zoekt. En dat gaat hij doen met een lange bal richting Romulo. Maar die bal gaat dan alles iedereen voorbij, maar niet Antonio Nusa. Dan de bal in tweede instantie alsnog bij Romulo. Is het Dest die de Braziliaan goed van de bal zit? Moet Dest wel even oppassen. Is het daar even kijken wie er als winnaar uit de strijd komt? Het is PSV. Even wat ademruimte, bal naar Kovar, die met een lange bal gaat komen.
0: 0-0 nog altijd in de Red Bull Arena in Duitsland bij Leipzig tegen PSV. Lange trap naar voren inderdaad van Kovar, maar gaat over de zijlijn. Die wordt weggegeven dus. En dan kan Leipzig gelijk het balbezit weer overnemen. Hebben ze wat minder dan PSV. 38% om 62 voor de ploeg van Peter Bos. Wel gelijk de lange haal naar voren weer bij Leipzig. Geertruida verdedigt. Ze maken het zichzelf daar wel onnodig moeilijk. Maar ze ook gelijk gefloten voor een overtreding. Kovar die daar de bal wegtrapte over de zijlijn, maar gelijk weer terug kan krijgen voor de vrije trap. Als we in de herhaling ook zien dat Geertruida in de rug werd gelopen door zijn tegenstander, Nkunku. En Kovar daartussen zit. Eigenlijk geen risico wil nemen, snap ik wel daar in die positie. Vrije trap dus op de eigen helft genomen ondertussen. Kovar in balbezit, Geertruida gevonden, 32e minuut wedstrijd. Geertruida die even wat meters naar voren loopt, vervolgens toch weer terug gaat naar Kovar. Kovar die ziet dat de bal wordt gehaald door Mauro Junior vanaf het middenveld. Behoorlijk wat meters teruggelopen, kaatst hem naar de rechterkant, naar Dest. Dest, dan vervolgens via Sano gaat de bal naar Perisic. Die laat hem lopen voor Gustil, maar die is niet sneller dan Lukeba. Had ook wel een behoorlijke achterstand als je het hebt over het aantal meters dat nog afgelegd moest worden. dan is het Leipzig dat het toch wel met het nodige risico probeert uit te verdedigen. Ze doen het toch wel netjes, mag gezegd. Gaat de bal naar de rechterkant, ligt ook de nodige ruimte voor de Duitsers. Gaat de bal naar Gruda, Gruda naar binnen, vanaf het middenveld. Ja, dan kom je niet voorbij aan Sven Meijnans, want we hebben hem in de aanval gezien. We hebben hem ook op middenveld gezien. Dat deed hij er ook wel weer behoorlijk. Neemt PSV het balbezit over, snel weer ingeleverd. Maar Sano krijgt hem ook direct weer terug van Leipzig. Even wat slordige seconden gezien. En Geertruida nu aan de bal namens PSV. Verplaatst hem naar de linkerkant.
1: Ja, Meijnans laat zich daar even uitzakken. Kan hij daar ook iets mee? Zo is het recept bij PSV wel duidelijk. Hè? Ze zoeken die ruimte achter de backs van RB Leipzig. Als het Van Bommel is die het balletje bij Meijnans neerlegt, gaat het toch weer even terug naar Obispo. Obispo gaat opzij naar Geertruida. Die dus tegen zijn broodheer speelt, om maar eens een mooi ouderwets woord te gebruiken. Dribbelt het middenveld in, geeft mee aan Sano, die zich ook veel laat uitzakken tussen de centrale verdedigers. En erg bedrijvig is. De Japanner van NEC loopt te voetballen alsof hij al jaren meespeelt op Champions League niveau. Leuk om te zien is dat. Als hij nu ook weer aan de bal is, achterin bij PSV. Nu met zijn linker gaat het richting Dest, maar daar zit een Leipzigbeen tussen. Moussa gaat het naar Banzouzi. Banzouzi zoekt de weg aan de overkant. Nee, gaat terug naar Raum, terug de drukte in. Beetje slordig, kan Raum die bal nog maar te nauwe binnenhouden. Is er even wat rust bij Castello Luqueba centraal achterin, die Peter Bos nog kent van zijn tijd bij Olympique Lyon. Nu een bal van Orban naar de rechterflank, naar Gruda. Hebben we nog niet al te veel gezien deze wedstrijd. Moet ook weer terug naar Van der Voort. Die zoekt het dan bij Baku. Orban dan. Kan Orban met een lange bal komen? Die gaat met een bal aan de rechterkant waar Neil El Ainoui een loopactie doet over de rechterflank. Kan hij hem voorgeven? Ja, brand 16 is Stijn Koenkoe. Alle hens aan dek voor PSV. Maar dan gaat de bal naar Nusa en dan is het Ivan Perisic die daar zijn fout vanaf de penaltystip toch wel redelijk goed maakt. Want hij zit ertussen en voorkomt dat Antonio Nusa tot een hele grote schietkans kan komen.
0: Ja, deze was wel belangrijk. Over nu de bal in veilige handen. 35e minuut wedstrijd. 0-0 nog altijd bij Leipzig tegen PSV. Geertruida krijgt de bal gelijk weer. Was een doelman. Wordt de bal achterin even heen en weer getikt. Obispo die zich daar natuurlijk ook komt melden. Krijgt de bal gelijk weer terug. Vanaf de linkerkant terug naar Kovar. Geertruida vraagt. Krijgt ook in het eigen strafschopgebied. Nu naar buiten. Sano. Man, wat maakt die een meter zeg in deze eerste helft van de wedstrijd tegen Leipzig. Gaat de bal naar Dest. Perisic. Vanaf de rechterkant. Staat ook de ene keer links, de andere keer rechts. Zo worden er behoorlijk wat meters afgelegd in de Red Bull Arena. Is het Sano of Mauro Junior op het middenveld via Perisic. Toch weer naar Geertruida. Wordt er wat druk gezet door Red Bull Leipzig. Gaat de bal naar Kovar. Kovar naar de linkerkant. Daar ligt wat ruimte. Er liggen misschien ook mogelijkheden voor PSV. Als de bal gaat naar Van Bommel, komt hem halen. Heeft een mooie beweging in huis, maar leidt balverlies. Dan wordt er ook een overtreding gemaakt door PSV. Krijgen ze de vrije trap tegen op de eigen helft aan de rechterkant van het veld. Ik denk een meter of 5 over de middenlijn heen. Dan is het Leipzig dat die bal zometeen dus voor de goal kan gaan brengen.
1: Nou, dat lijkt me toch eerder een overtreding de andere kant op. Dat
0: zie ik toch niet verkeerd, inderdaad. Meijnans wordt daar toch behoorlijk op de voet gestaan door Willy Orban.
1: Ja, beetje gek. Een vrije bal in ieder geval. Hij gaat wel naar Leipzig aan de rechterkant van het veld. En die lijken ze te gaan indraaien. Dat gaat aanvoerder Raum doen natuurlijk. De man met het goede linkerbeen. Een indraaiende bal. Mij is wel eens verteld dat dat de meest vervelende zijn voor keepers. Even kijken of RB Leipzig hier gevaarlijk uit kan worden. Als de 36e minuut inmiddels loopt. Dan meet Raum zijn passen uit. En de lange mannen van Leipzig zijn mee naar voren. Denk aan een Luqueba. Denk natuurlijk aan Romelu die er is. Dan komt daar de bal. Wordt hij bij de eerste paal weggewerkt door Geertruida en Meijnans samen. Dan kan PSV misschien omschakelen, maar dan is daar niet veel. Nee, Mauro draait zich daar goed uit. Komt dan met een soort wat wilde bal naar voren. Is het Banzouzi die daar tussen zit. Ja, ons vermoeden wordt ook bevestigd, Gert. Hè? 58% balbezit voor PSV. 6 corners al. We waren iets te enthousiast met tellen. Maar toch ook meer kansen voor de Eindhovenaren.
0: Ja, zeker. Maar dat is toch het gevoel dat je eraan overhoudt. Als je kijkt naar deze wedstrijd. Maar hier is Leipzig. En in dreigende positie ook. Ja, we worden goed verdedigd door de PSV. Met Mauro Junior die er een stokje voor steekt. Rand 16 meter gebied. Daarom kan Kovar de bal maar even veilig bij zich houden. Ja, PSV is best behoorlijk in deze wedstrijd. Na 36 minuten kunnen we die conclusie toch wel trekken. Hebben we één grote kans gezien voor Leipzig. Moeten we ook niet overdrijven in het aantal kansen dat PSV echt heeft gehad. Hele grote mogelijkheden. Maar het optisch overwicht is er toch wel degelijk voor de ploeg van Peter Bos. Waarvan Kovar de bal nu naar voren trapt. De helft van Leipzig op. Komt daar Van Bommel aan de bal. Op de borst aangenomen, maar ook gelijk kwijt. Kan Leipzig er misschien mee vandoor? Nee, vrije trap komt er wel voor de thuisploeg na de overtreding. Daar net over de middenlijn heen, aan de rechterkant van het veld, op de helft van PSV zitten we een minuut of, wat is het, 7 voor de rust. Dan staat het nog altijd 0-0. Ja, en dan is het toch die strafschop, die toch een beetje een nare nasmaak
1: Zeker, Gert.
0: Achterlaat, ja.
1: Ja, PSV heeft een veldoverwicht. Voetbalt zelf nog niet al te veel kansen bij elkaar. Behalve dat ze er dus eentje cadeau kregen vanaf de strafschopstip. Nu wordt Van Bommel daar neergelegd op eigen helft. Door, wie is dat? Dat is Baku. Die maakt daar een overtreding. Van Bommel is daar een beetje boos om. Van Bommel is natuurlijk ook iemand die het Duits uitstekend beheerst. Natuurlijk, toen paasspeler was bij Bayern München, heeft hij dat toch ook geleerd. Ja, en dit is inderdaad een overtreding. Daar is Baku het bepaald niet mee eens. Maar dat is het wel degelijk. 38e minuut, stand dus nog 0-0 als de vrije trap van PSV gaat komen. Ziet Peter Bos met een donkere blik dat zijn ploeg toch best wel aardig staat, zou je kunnen zeggen. De lange bal wordt niets. Is de bal wel weer bij Antonio Nusa. Maar die wordt gelijk weer ingesloten door PSV. Nu ook Dest met wat druk naar voren, waardoor Leipzig terug moet. Dit doet PSV toch best wel goed, hoor. Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de Eindhovenaar.
0: Ja, zeker. We maakten ons voorafgaand aan de wedstrijd door eigenlijk heel veel zorgen. Want 6-0 gewonnen afgelopen weekend hadden ze van Eindracht Frankfurt sowieso in de laatste drie wedstrijden een doelsaldo van 14-0. Dus in dat opzicht is het toch wel een hele gevaarlijke proef. Nou, dat kunnen ze nu misschien tonen. Inderdaad, redding van Kovar. Het was een gevaarlijke inzet van Brian Gruda daar in het 16-meter gebied. Kwam vanaf de rechterkant naar binnen. Maar de doelman van PSV laat ze zien. Goed ook.
1: Zeker. Gruda, Duitse Albanese jongen. Voor anderhalf jaar gehuurd van Brighton en Hove Albion. En bij een x-aantal wedstrijden dat hij speelt voor RB Leipzig, wordt dat ook omgezet in een definitieve transfer. Goeie redding, hoor, van Matej Kovar met de linkerarm. Mooie actie ook van Gruda, die het publiek ook nog maar eens oppept. Wat rest is een hoekschop voor de ploeg uit Leipzig. Die gaat David Raum, de aanvoerder, weer nemen met zijn linker. Steekt zijn arm in de lucht, zodat zijn ploeggenoten precies weten wat ze moeten doen. En dan zijn de lange mannen weer mee naar voren. Hè. Denk aan een Orban, denk aan Lukeba. Raum nog een keer met de arm in de lucht, dan komt daar de bal. Legt hem neer bij de eerste paal op het hoofd van Willy Orban. Maar die bal gaat over de achterlijn. Kan PSV even ademhalen. Want hier is Leipzig dan toch wel gevaarlijk. Hè. PSV heeft de bal, maar de grootste kansen, min de penalty, zijn voor Leipzig.
0: Afgelopen speelronde natuurlijk tegen Heerenveen. 2-0 gewonnen, doelpunten van Guus Stil. Een eigen goal van Marcus Lindij. Ja, en komend weekend dan een wedstrijd tegen ADO Den Haag. Op papier klinkt dat toch als een makkelijk duel tegen een ploeg die nog niet heeft gewonnen in de Eredivisie. Maar dat zijn ook de makkelijkste om in te verslikken qua tegenstander. In dat opzicht is PSV gewaarschuwd, maar ook totaal nog niet bezig met die wedstrijd. Kan ik me heel goed voorstellen. Nu natuurlijk halverwege het duel met Leipzig. Ja, balverlies geleden op middenveld. En direct zijn de Duitsers daar in gevaarlijke positie. 20 meter van de goalschot. Van afstand gaat over. Daar kan Kovar eigenlijk gewoon de bal over kijken. Want ik denk toch wel dat een meter of anderhalf, twee is dat die bal overgaat. Maar opnieuw balverlies op het middenveld. Zijn dan een aantal momenten. Het zijn er niet veel in de eerste helft. Maar dat dit gebeurt, dat je ook wel ziet dat Leipzig dan direct een mogelijkheid kan creëren. Uiteindelijk inderdaad kan Kovar hier de bal toch makkelijk overkijken. Gaat hij bijna de tribunes in. Maar toch weer zo'n momentje dat je denkt van ja, dat is toch wel wat slordig.
1: Zeker, maar ik denk dat we met niemand in Den Haag ruzie krijgen, Gert, door te zeggen dat Bayern het moeilijker gaat, of dat Leipzig het moeilijker gaat krijgen komend weekend. Want die moeten uit naar Bayern. Ook wel een taai potje. Al horen we dat dat ook niet overal goed gaat, horen we net van Robert. Als de bal alweer aan de overkant is bij Maarten van der Voort, die geeft hem mee aan Orban. Orban, u hoort die naam en die denkt, is dat geen Hongaar? Jazeker, dat is een Hongaar, maar geboren en getogen in Duitsland. Kind van Hongaarse ouders en zelf afkomst uit Kaiserslautern, voordat hij dus naar Leipzig ging. Is PSV met het balbezit. Kunnen ze nu dan weer wat op de helft van de tegenstander? Dat is alweer eventjes geleden. Mijnans en Van Bommel aan de linkerkant. Mijnans wordt neergelegd, maar dat gaat allemaal reglementair, vindt de arbitrage althans. Is het Orban die naar voren kan? Moet het toch even terug? Maar dan is daar ruimte aan de linkerkant. Bij David Raum. Kan dan opstomen dat middenveld in. Geeft hem mee aan Antonio Nusa. Antonio Nusa 1-op-1 met Dest. Is het de overlap van Raum? Maar die voor Jan met de korte achternaam, want het gaat terug naar El Ainaoui. Raum is daar nog wel. Gaat het terug naar Lukeba. Nu wat druk van Leipzig, mogen we zeggen. 42e minuut loopt. Als het de bal is op de linkerflank bij Nusa. Die heeft Sano voor zich. Die komt daar vaak helpen bij Sergio Dest. El Ainaoui aan de bal. Speelt dan Nkunku nog een keer aan. Die is sterk, hoor. Die is veel sterker dan veel mensen denken. Gaat het weer terug naar Raum. Zo heeft Leipzig de bal, maar wordt het hier even niet gevaarlijk. Is het Nkunku die de bal opvist aan de linkerkant van het veld. En El Ainaoui gaat de opening zoeken aan de overkant. Is het Orban die dat gaat doen. Zo speelt de bal, Leipzig de bal in een soort U-vorm een beetje rond. En wordt PSV even teruggedrongen. Nu met El Ainaoui. El Ainaoui, kan hij iets voorwaarts? Nee, gaat weer naar Gruda. Gaat hij een keer met een voorzet komen? Gaat Leipzig het op die manier proberen? Nee, dat doen ze niet. Lukeba, die probeert mee te geven aan Baku. Die dan altijd weer de verticale loopactie maakt in de 16 meter. Maar het is Het is, als ik goed kijk, is het daar Mauro Junior die daartussen zit. En een inworp voor Leipzig, dat wel. Nu dan in de 16 meter, Gruda met een tegenstander voor zich. Het is Kostic, Lukeba. Zo laat Leipzig het balletje even gaan, Gert.
0: Ja, 3 minuutjes nog in de eerste helft bij Leipzig-PSV. Momentum is nu de laatste paar minuten terug voor de thuisploeg. Nu met een voorzet het 16 meter gebied in. Kopbal wordt geblokt. Komt PSV goed weg hoor. Kunnen ze de bal ook het 16 meter gebied uitschieten? Dat lijkt me toch wel een belangrijk onderdeel ervan. Mauro Junior, nee, spel mag verder. Komt er nu een vrije trap, denk ik. Na de overtreding van Dest, die ook gelijk op de bom wordt geslingerd. Gele kaart, is de eerste van de wedstrijd. Gegeven door de scheidsrechter. En dan komt er een vrije trap. Aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Denk een meter of nou, niet eens twee erbuiten.
1: Echt op de achterlijn, hè? Maar de vraag is toch wel, werd daar niet eerst een overtreding gemaakt op Mauro Junior? In ieder geval, de scheidsrechter wil er niet aan. En ja, dan is dit wel een gele kaart, zo eerlijk moeten we zijn. Ja. Dest is te laat. Als hij die overtreding niet maakt, dan kan Leipzig daar de 16 meter in. En dan kunnen ze een mannetje uitzoeken voor de goal. Dit moest dus wel even. Als het wel weer David Raum is, die van die kant de vrije bal gaat nemen. U hoort het geklap in de Red Bull Arena. Bijna helemaal uitverkocht vanavond. En dan is het een soort strafcorner, zouden we kunnen zeggen in het hockey. Ja. Op punt 16. Meter, gaat Raum hem afdraaien. Houdt Mauro Junior verstandig zijn arm op de rug. Want ja, we hebben net gezien hoe dat af kan lopen. En dan gaat Raum daar nu met de bal komen. Chipt hem naar de tweede paal. Dan komt hij wel op het hoofd van Balzuzi. Maar die gaat over de achterlijn. Betekent het een doeltrap voor PSV. Het gevaar in ieder geval voor nu geweken. Lijkt de wedstrijd zonder doelpunten naar de rust te gaan. Maar ze zijn gevaarlijk, Leipzig. Dat hebben ze al meermaals laten zien. En dan met name vanuit het open spel. Want meerdere mannen al gevaarlijk geweest. Nusa natuurlijk, Gruda. En ook die Romulo, die is toch wel heel vervelend daarvoor in. Voor met name Lucharel Geertruida. Als we Banzuzi op de rug zien. Ja, hij speelde recent natuurlijk nog voor Jong Oranje. Ja. Zelfs nog met ene Ruben van Bommel samen. Maar hij heeft inmiddels gekozen voor de Democratische Republiek Congo. Dat vinden we dan toch jammer. Al zitten we natuurlijk niet al te slecht in de middenvelders. Maar het is nu PSV weer met het balbezit.
0: Ja, aan de linkerkant van het veld met Van Bommel. Paas hem even naar achteren. Lag niet echt heel veel ruimte naar voren. Dus moet het maar even met Geertruida in de middencirkel. Gaat de bal naar de rechterkant. Sergio Dest kan daar opvangen. Aan de zijlijn staat hij. En dan via Til de bal weer terug naar Geertruida. Naar achteren hebben we nog 30 seconden te gaan in deze eerste helft. Komt er wellicht nog wat blessuretijd bij. Kan me eigenlijk niet anders voorstellen natuurlijk. Na die situatie met de VAR en de strafschop. Die er kwam voor PSV. Die uiteindelijk gemist werd door Perisic. Ja, want dat is toch eigenlijk ook wel een beetje het verhaal van de eerste helft, denk ik. Dat we toch ook wel een beter PSV hebben gezien dan we hadden verwacht. En misschien ook wel gewoon op voorsprong had moeten komen. Met die strafschop die dus gemist werd door Perisic. Of liever gezegd, gered door Maarten van der Voort. Ging door het midden. Ja, en had daar met zijn rechterbeen toch nog wel een antwoord op. Als Geertruida dit goed doet. De bal ja, toch met een halve omhaal terugbrengt. Buiten het 16 meter gebied. 2 minuten extra tijd gaan erbij komen. Balbezit voor de thuisploeg aan de linkerkant. David Raum, de aanvoerder, gaat wat naar binnen. Kiest dan toch weer even voor Lukeba achterin. Zo gaat de bal van links naar rechts. En dan komt daar ook wellicht nog een voorzet. Dat zal dan een van de laatste mogelijkheden zijn van de eerste helft. Nu ook in het 16 meter gebied. Punt 16. Komt daar een voorzet vanaf de rechterkant. Verlengd over de achterlijn. Dan komt daar een hoekschop. Voor de thuisploeg aan de linkerkant. 1,5 minuut nog. 0-0 bij Leipzig tegen PSV. Maar eerst nog een dreigende situatie voor de thuisploeg.
1: Ja, zeg dat. Want PSV moet wel even op blijven letten. We hadden daar niet echt druk op de bal. En dan zie je toch dat Leipzig ook direct gevaarlijk kan worden. Als het altijd weer David Raum is die zich gaat bemoeien met die corner. 40 interlands heeft hij inmiddels gespeeld voor de Duitse nationale ploeg. Maar is zijn basisplekje daar wel kwijt? Bij Leipzig uiteraard niet. Daar is hij altijd zeker van zijn plaats. En is hij belangrijk in verdedigend en in aanvallend opzicht. Gaat de vrije bal nemen. Bal voor de fans van PSV. Gaat die kort doen naar Nusa. Eens kijken wat gaat Nusa doen. Die gaat terug naar Raum. Maar dan is het daar een PSV. En dat is Guus Til. Die daar heel goed tussen zit. Is daar heel oplettend. En voorkomt dat Leipzig daar een gevaarlijke aanval op kan zetten. Is de inworp inmiddels genomen naar Lukeba. Moet Leipzig even helemaal terug naar Baku. Die chipt hem er nog een keer in. In de diepte. Bij een Nkunku. Die is daar. Die legt hem geweldig voor. En dan is het Armando Obispo met een hele belangrijke interceptie. Want die voorkomt dat Romulo alleen voor Kovar op kan duiken. Is het dan nu Gruda? Die blijft in balbezit. Gaat voorbij aan Ruben van Bommel. Door de benen bij Kostic. Gruda is die bal niet achter geweest. Trekt terug. En dan is het El Ainoui die die bal verschrikkelijk raakt. En die bal overpeert. Maar hier was toch nog wel een grote kans voor RB Leipzig.
0: Je drukt het nog zacht uit. Verschrikkelijk raakt. Hij schiet hem bijna het stadion uit. Dat is knap hoor in die Red Bull Arena. Wat een kans ook zeg voor Leipzig nog. Door de benen gaat hij bij Kostic. Dan loopt het uiteindelijk goed af voor PSV. Dat bijna met alle spelers in het doelgebied stond van Kovar. Er wordt gefloten voor de rust. 0-0 nog altijd bij Leipzig tegen PSV. Maar ja, die gemiste strafschop van Perisic na een ruim kwartier. Dat is er toch wel eentje die een beetje na zal etteren in de kleedkamer. Bij Peter Bos en de zijnen. Want ja, die kans was er toch wel om op voorsprong te komen. Het lukte uiteindelijk niet in de wedstrijd tegen Leipzig, die halverwege nog altijd 0-0 staat.
2: Even naar de Oranjevrouwen kijken. 1-0, 2-0 hebben we gemeld. Het is daar inmiddels rust, bijna einde rust. Als ik naar de klok kijk, staat daar 3-0 voor Oranje. In de Champions League wordt er volop gescoord. Ook met grote verrassingen. Ik verklap je vast de grootste. Viking, dat is volgens mij ook een tegenstander van Feyenoord. De komende maanden ergens in de Champions League. Staat met 2-0 voor tegen Bayern München. Zometeen de rest.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia Stad.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: GPR Sportradio.
15: De Sound of Sport.
14: Rob Spijker en Robert Meder.
16: En we hebben zo meteen de tweede helft voor je van Leipzig tegen PSV. Een heerlijke eerste helft te zien met een goed PSV. Maar het is daar nog 0-0. En we hebben zo meteen ook de ruststanden in de andere wedstrijden voor je. GPR.

0: Jess Glynn op GPR Sportradio en Hold My Hand. Er zijn echt heel veel leuke wedstrijden op dit moment bezig. Ja, als je die na elkaar zou kunnen kijken, dan kun je de hele nacht volhouden.
1: Ja, en dan blijf je wakker ook nog bij alles wat je te zien krijgt. Overigens de Oranje Vrouwen 3-0 voor, tweede helft begonnen. Tegen Hongarije, vorige duel 8-0, dus wel beslist. Maar goed, 3-0, er zullen er nog wel een paar bij komen, denk ik, in de loop van de tweede helft. Dan de Champions League bij de mannen. Arsenal tegen Lille, nog niet gescoord. Atletico Madrid tegen Manchester United, nog steeds 1-0. Door Barrios, al in de eerste minuut werd die goal gemaakt. Er kwam wel een 2-0 op het bord, maar die ging er gauw weer vanaf vanwege een handsbal. Dan Galatasaray tegen Barcelona. Galatasaray na 28 minuten op 1-0. Vervolgens dachten ze 2-0, 34e minuut. Maar die ging ook van het bord af. En Cancelo maakte kort voor rust de 1-1. Barcelona dus op 1-1 uit bij Galatasaray. Leuk duel ook tussen Inter en Club Brugge. Ook daar staat het 1-1. En dan Villarreal tegen Napoli 2-1. Napoli kwam op 1-0, al vroeg ook, 8e minuut. Daarna in de 23e en de 26e minuut Mico Tatze en Mourinho. Die maakten de 2-1. Dan ben je wat dat betreft bij. Maar de grootste verrassing is natuurlijk Viking tegen Bayern München. Daar staat het 2-0. En ik heb even de statistieken erbij gepakt. De expected goal van Bayern is 1,2. Van Viking 0,3. Balpositie, de balbezit van Bayern 73%. Aantal schoten op goal voor Bayern 13. En 3 schoten van Viking op goal, waarvan er dus 2 zijn ingegaan. Het is eigenlijk ongelooflijk. Als je naar de statistieken kijkt, dan denk je 2-0. Dat kan gewoon eigenlijk niet. Overal rust, zometeen de tweede helft.
2: Zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jette. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jette zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
12: En, al lang last?
13: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt. Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
14: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
15: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes.
7: Gadver.
17: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
19: Lekker.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo. GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
8: Het is Champions League avond. We hebben een signaaltje gegeven richting het stadion van Leipzig en de deuren kunnen open vanuit de catacomben. En inderdaad, je geeft het signaaltje en ze doen het ook nog. Ze komen nu de catacomben uit. Leipzig tegen PSV 0-0. Jean-Paul Risson en Gert Barnhoorn. We gaan jullie weer horen de komende drie kwartier. Tuurlijk blijft die penalty hangen. Maar we kunnen toch wel tot de conclusie komen dat het voor PSV tot nu toe gewoon helemaal niet tegenvalt, maar dat ze gewoon eigenlijk heel goed voetballen.
9: Nee, zeker niet. Ik ben ook heel benieuwd naar wat Peter Bos in de catacombe heeft gezegd, want die ziet nog wel eens iets anders dan de hele groegemeente, zullen we maar zeggen. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat PSV een hele goede eerste helft heeft gespeeld. Ja, die penalty is jammer, daar moet je natuurlijk niet te lang in blijven zitten. Als we trouwens nog een oud PSV op de tribune zien, namelijk Roger Schmid, die heeft namelijk Jurgen Klopp opgevolgd als Director of International Football, heet dat nam een schitterend woord bij Red Bull. Is eigenlijk een soort van de baas van Martin de Michelis geworden. Een soort overkoepelende technisch directeur. Als PSV de tweede helft weer op start gaat trappen. En dat doen ze met een lange bal van Armando Obispo.
10: Gaat naar de rechterkant van het veld eigenlijk over alles en iedereen heen. Komt daar gelijk ook weer een inworp voor Leipzig. Zoals de tweede helft dus begonnen, moeten nog veel mensen teruggaan naar hun plek. Die zijn nog even wat drankjes en versnaperingen aan het halen in het stadion. En het is wel een imposant stadion ook hoor. De Red Bull Arena. Prachtig om te zien. Het is een modern stadion. Ja, je moet ook niet. Die voorste rij, dat is wel een behoorlijk gat naar beneden, zeg maar. Ja, Beach Invasion zal hier niet snel gebeuren.
9: Nee, ja, dat is ook wel bijzonder. Dat stadion is gebouwd in het oude Centraal Stadion. Ja. Zo'n oude DDR-bak. Kon er ooit 100.000 man in. Heeft Oranje nog wel eens gespeeld. Maar een Nederlandse ploeg speelde hier nog nooit. Als Obispo en Kovar daar even niet dezelfde taal spreken. Dat doen ze überhaupt niet trouwens. Maar het gaat gelukkig allemaal goed. Kovar met de bal in de handen. Eerste minuut bijna verstreken van de eerste helft. Ja, die staat wel heel rustig op de tribune nog. Die missen nu dat de bal bij Sergio Dest terechtkomt. Krijgt hij hem bij Sano? Nee, dat kan hij niet. Maar het is wel de Japanner die dermate in de weg loopt dat PSV het balbezit weer over kan nemen. Gaat de bal wel over de zijlijn. Snelle inworp van Leipzig. Antonio Nusa geeft mee aan Romulo. Wordt op de huid gezeten door Obispo. Mag verder. Kan PSV dan nu wat vooruit met Perisic. Neemt de bal onder het standbeen door. Gaat weer helemaal terug naar Mate Kovar. Krijgt daar een dermate harde duw. Dat er wel een vrij bal vormt voor PSV aan de rechterkant van het veld.
10: En een donker pak heeft de Michelis aan eigenlijk. Het is volledig zwart. Zwarte blazer, zwart overhemd, zwarte stropdas.
9: Ja, ik wil niet de modepolitie uit gaan hangen, Gert. Maar het logo dat hoort op het hart. Zit op de verkeerde borst. Maar goed, verder ziet...
10: Ik hoop het dus wel met je eens, hoor.
9: Verder ziet de Michelis er gelikt uit. Vroeger al bij Bayern achterin. En ja. Die schitterende paardenstaart. En tegenwoordig met een vrij imposante kuif, mogen we zeggen. Balbezit voor PSV. Gaat naar voren, naar Mijnans. Wordt op de huid gezeten. Is het Leipzig dat kan overnemen? Met El Ainoui. Banzuzi dan. Speelt Nusa in. Gaat de combinatie aan met Romulo. Nusa voorbij alles iedereen. Maar dan is het weer Mate Kovar die PSV op de been houdt. In een 1-op-1 met een geweldige redding. Maar volgens mij krijgt hij de bal op een plek waar je hem als man zeker liever niet krijgt. Roept nu ook even dat daar misschien wat verzorging naartoe moet. Voorlopig is het Leipzig met de bal. Zit Kovar in zijn eigen doel op de grond. Heeft daar veel last. Maar ondertussen is de bal nog niet buiten. Walsh heeft het ook nog niet gezien. Nu wel. Gaat daar toch even kijken. Maar dat deed Kovar misschien met meer geluk dan wijsheid. Maar toch wel heel knap.
10: Ja, het is weergeloze redding nummer 3 in deze wedstrijd. In de eerste helft had hij er ook al 2. Ja, deze is toch ook wel weer heel erg belangrijk voor PSV. Met Antonio Nusa die de inzet op hem afvuurt. En dan
9: Ja, dat is nu draai. Ja, ja, ja.
10: Oh, daar wil ik toch niet hebben, jongens.
9: Laten we erop houden dat hij, dat hij zijn lichaam goed achter de bal krijgt, Kover. Maar wel met gevaar voor eigen leven en voor de toekomst van zijn kinderen, zullen we maar zeggen.
1: Je gaat er bijna zelf hoger van praten.
9: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, gelukkig kan hij verder zo te zien. Hij trekt wel een heel bedenkelijk gezicht nog, hè. Ja, dit wil je niet. En elke man kan dit beamen.
10: Je voelt hem gewoon.
9: Ja, je voelt hem zeker. Ah. Maar zal ongetwijfeld, als zo meteen na een minuut of twee de pijn weer een beetje is weggetrokken, toch blij zijn dat hij dat heeft gedaan. Ja. Is het een scheidsrechtersbal en is Leipzig het spel hervat. Want ja, het moest toch wel even stilgelegd worden. Want als de keeper op de grond zit, dan hebben we natuurlijk een probleem. Lange bal naar voren. Komt hij terecht bij Gouda? Nee, dus is Kostić die daartussen zit. Kostić die trouwens al eens scoorde in dit stadion. Natuurlijk een man met veel Bundesliga ervaring. HSV, Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Namens HSV wist hij hier al een keer te scoren. Dat was misschien ook nog wel een optie geweest vanaf de penalty stip. Maar goed, dat is allemaal mosterd na de maaltijd. Balbezit bij Lukeba. Centraal achterin gaat het helemaal terug naar Van der Voort. Die met een lastig balletje komt voor Raum, maar die weet de controle toch goed te doen. Gustil zit daartussen. Ook nog een man met een Bundesliga verleden. Hè? 7 hele wedstrijden in dienst van SC Freiburg. En maar nu alweer jaren op zijn plek bij PSV.
10: Nee, je zou het bijna vergeten inderdaad, maar dat is zo. Ik vroeg me trouwens ook nog af, zou PSV nog gekeken hebben naar de wedstrijd van de onder 19 tegen Red Bull Leipzig? Want het was een behoorlijk succes eerder vandaag. Maar namelijk met 6-1 gewonnen van de Duitsers. Dat is toch wel heel erg lekker. Ja, dezelfde uitslag verwacht ik, zo eerlijk moet ik zijn, niet in deze tweede helft, die ondertussen 5 minuten oud is, maar al is het maar de helft, zeg maar, dan ben ik toch al wel tevreden, Jean-Paul.
9: Ja, en dat doet me dan toch ook altijd weer goed om te zien dat er een Van Nistelrooy op het...
10: Ja, mooi, hij scoorde ook 2 keer.
9: Geweldig. Als het Dest is die in de tang zit bij Nusa, kan hij daar een corner uithalen? Nee, dat kan hij niet. Is het Sano die daar komt helpen, maar het is Leipzig dat kan overnemen via Gruda. Die stuurt daar op de linkerkant Romelu weg. Is even weggetrokken uit het punt, maar nu in de 1-op-1 met Geertruida. Dat kan Leipzig daar. Geeft hem mee aan een Nkunku. Een Nkunku in de as, maar het is Ruben van Bommel die zijn verdedigende taken niet schuwt. Is daar meekomen verdedigen op rand 16. En nu dan weer PSV met Meinans. Die stuurt daar Mauro Junior diep. Mauro Junior, net als Sano, zo'n speler die je overal op het veld ziet. Toch een hele belangrijke en ik wilde zeggen ondergewaardeerde kracht. Maar goed, hoe ondergewaardeerd ben je als je inmiddels Braziliaans international bent? Dus die waardering is er wel degelijk als het spel een beetje voortkabbelt. We inmiddels 5 minuten hebben gehad in de tweede helft. En het kost ietsjes met de inworp.
10: Ja, die gooit hem gelijk naar Geertruida achterin. Geertruida, dan komt hij via een middenvelder weer. Sano is dat bij Obispo terecht. Dan gaat de bal naar de linkerkant van Bommel. Van Bommel weggestuurd. Gaat de 16 meter in vanaf de linkerkant van Bommel. Nee, legt hem af. Meinans. Nee, jongen, die moet er toch in. Die moet er toch in. Van binnen het 16 meter gebied moet deze in ieder geval tussen de palen. Dat de keeper hem dan heeft. Ala, maar dat je hem zo ver naschiet en zo verkeerd raakt, dat kan toch eigenlijk niet. Van Bommel, geweldig weggestuurd, houdt het overzicht. Je zou nog even kunnen denken, krult hem zelf in de verre hoek, maar legt hem klaar voor Meinans, die ja, toch wel behoorlijk pist op zichzelf ook is. Ja, dat moet beter, Jean-Paul. Dat moet beter.
9: Laat hem van de voet vliegen. Dit is in ieder geval de beste kans die PSV zelf bij elkaar heeft gevoetbald. Als de ploeg uit Eindhoven wel weer het balbezit heeft met Filip Kostić. En daar Meinans, de onfortuinlijke man, net. Kan de bal niet meegeven aan Van Bommel. En is het Leipzig dat weer over kan nemen. Maar daar wordt een tik uitgedeeld. En Nkunku is daar wat wild met de armen. Daar zit denk ik geen opzet bij. Maar dat hij daar Mauro Junior een uppercut geeft, dat lijkt wel duidelijk. Ja, hij heeft Mauro Junior daar helemaal niet gezien ook. Geen opzet, niks gemeens aan. Maar ja, je voelt hem natuurlijk wel terecht. Een vrije bal voor PSV. Een meter of 5 over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Christopher Nkunku. Bij PSV waren ze natuurlijk erg geducht op hem. En de wedstrijd is nog lang. Vooralsnog laat hij niet zijn allerbeste spel zien. Maar je moet altijd oppassen met dat soort dingen te zeggen.
10: Ja, dat is inderdaad een link iets om te zeggen. 52 minuten zitten we ondertussen. Leipzig-PSV. Nog altijd 0-0 met Geertruida aan de bal. Onder druk gezet, maar blijft rustig. Paast de bal terug naar Kovar. Kovar dan weer terug naar Geertruida. Rechterkant van het veld. Buiten het 16 meter gebied. Met Dest aangesloten. Paast de bal weer terug naar Kovar. Trapt hem lang naar voren. Wellicht dat daar dan nog een keer de ruimte ligt voor PSV. Het moet allemaal over het middenveld. Met Mauro Junior. Sano nu over de rechterkant weer opnieuw. De ploeg van Peter Bos. Er wordt gevraagd om de bal aan de linkerkant bij Kostić. Die wordt ook bediend. Kostić laat de bal wat van zijn voet stuiteren. Kan wel schieten. Maar het is Van der Voort met de redding in de korte hoek. Kostić wil daar de doelman van de tegenstander verrassen. Het lukt niet. Hij steekt daar een handschoen voor. Het is PSV dat de inworp snel heeft genomen, want dat bleef er staan. Wippertje het 16 meter gebied in met Mauro Junior, die hem niet binnen kan houden. Dan over de achterlijn de doeltrap voor Van der Voort. Zojuist nog belangrijk met de redding op de inzet van Kostic.
9: Ja, als PSV het goede veldspel nu ook nog eens gaat omzetten in kansen. We hebben er toch al twee hele mooie gezien in de eerste 8 minuten van de tweede helft. Want ja. Filip Kostic stond daar helemaal vrij op rand 16. En uit een hele moeilijke hoek. Een hard schot. Was in ieder geval tussen de palen. Dat is winst. Maar het is Maarten van der Voort die zijn lichaam goed achter de bal zet. Van der Voort, afkomstig van Racing Genk. Een club met een rijke keeperstraditie. Bracht de afgelopen 20 jaar ook Thibaut Courtois voor. En bijvoorbeeld Mike Penders, inmiddels bij Chelsea. En dus Maarten van der Voort, actief bij RB Leipzig. Waar hij sinds begin dit kalenderjaar ook de eerste keeper is. Inmiddels is het de PSV-keeper Kovar, die we ook al vaker handelend op hebben zien treden. Met alle lichaamsdelen die je maar kunt bedenken, zullen we maar zeggen. Nu met het balbezit. Gaat met een lange trap naar voren.

0: Hazard, die wegkop. Rand 16, Baku. Is het dan nu Leipzig dat goed kan slaan? Gruda, rand 16, geeft hem mee aan Baku. Die verwacht dat niet. Probeert hem er dan in te leggen. Maar dan is het toch weer Kovar die daar toch weer goed tussen zit. Het was niet de moeilijkste redding voor hem. Maar goed, je kan hem maar beter pakken. En betekent het wel weer een hoekschop voor RB Leipzig. Nou, een mooi hakje wel hoor van Gruda.
1: Oh, heerlijk. Het is sowieso een leuke wedstrijd om naar te kijken. Leipzig-PSV. Nee, je hebt wel eens een 0-0 die niet om aan te gluren is. Maar deze is toch eigenlijk best vermakelijk met PSV. Dat ja, toch vriend en vijand misschien wel verrast met het spel dat ze vertonen in deze wedstrijd. Vooraf hadden we het er natuurlijk over dat het wel een hele enge ploeg is om tegen te voetballen. Zeker als je kijkt naar hoe vaak ze hebben gescoord de laatste weken, Leipzig. Maar vandaag heeft PSV er toch een prima antwoord op tot vooralsnog. Maar laten we het alsjeblieft afkloppen met deze hoekschop vanaf de rechterkant. PSV krijgt hem weg, maar ook niet helemaal. Het is namelijk een inworp vanaf de linkerkant. Het is een meter of, nou, het zal het zijn, 13 misschien bij de achterlijn vandaan. Als er even ook op adem gekomen kan gaan worden. 56e minuut zitten we. Inworp wordt dan uiteindelijk toch genomen door David Raum. Duurde even voordat hij bij de bal was aangekomen. Komt de bal nu terecht bij Willy Orban. Orban dan weer terug naar de linkerkant. Alle veldspelers nu op de helft van PSV. Waar de ruimte ligt aan de linkerkant. 16 meter gebied nu ook betreed door Leipzig. Maar daar zit natuurlijk altijd iemand van PSV tussen tot vooralsnog. Met Dest en dan nu ook echt definitief lang naar voren gehaald. Dan is het jammer dat Van der Voort zijn doel uit is gelopen. Anders had Tilda nog wel een rol van betekenis kunnen spelen. Maar de bal ingeleverd bij PSV. Met Mijnans nu. Ja, het is jammer dat hij de bal dan niet terugkrijgt bij Til. Anders had daar misschien nog wel iets in gezeten. Een snelle doelpoging moet nu met een inworp gebeuren van de Voort. Ja, hij kan zo goed zijn doel uit. Maar levert dan vervolgens zo slordig de bal weer in bij PSV. Dat is dan voor een doelman van Leipzig toch wel wat aan de slordige kant. Het is nu de andere doelman, Kovar, op de rand van zijn eigen 16 meter gebied aan de bal.
0: Ja, trap naar de linkerkant van het veld. Komt terecht bij Filip Kostic. Die verlengt. Kan Van Bommel daar tussen zitten? Nee, het is Orban die ertussen zit. En dan komt de bal weer terecht bij Van der Voort. Ja, ik geloof dat als je al zo ver uitkomt, dan moet hij in ieder geval de tweede ring in. Ja. Zeker in een thuiswedstrijd, want dan zijn de ballenjongens je wellicht ook wat beter gegund. Ballenjongens zijn er trouwens niet meer, want ze liggen gewoon klaar. Van der Voort nu met de bal aan de voet gaat de bal ook ver zoeken richting Romelu. Die heb ik voor mijn gevoel alleen nog maar in kopduels gezien.
1: Ja.
0: Dat, verder krijgt hij toch niet echt over de grond. Letterlijk voet aan de grond tegen de centrale verdediging van PSV met Geertruida hier aan de bal. Nu dan Mijnans en Ruben van Bommel in de 1-op-1 met Orban. Van Bommel naar de rechterkant. Daar is Perisic vrij. Perisic, rand 16. Gaat met het schot. Nee, geeft mee aan Dest. Dest en dan is het Van der Voort die de redding brengt. Is het een schot? Is het een voorzet? Maar in ieder geval, het is Van der Voort die op moet treden. Want anders was die bal er volgens mij gewoon ingegaan. Het is Ruben van Bommel met de bal naar de rechterkant. En Perisic die dan goed meegeeft hoor aan Dest. Ja, Dest, nou dat is toch wel degelijk een schot. Het is Van der Voort die de bal niet anders dan over de achterlijn kan werken. En dat betekent wederom een hoekschop voor PSV. Nou, wat zou het fijn zijn als PSV na al die hoekschoppen die het al genomen heeft, nu een keer toe kan slaan. Het is wederom Filip Kostic. Nee, het is Perisic die de trap gaat nemen. Perisic strak op het doel. Van der Voort zit daar, is daar de baas in de eigen 5 meter hoor. En hij klemt de bal tegen de borst. Dus ook deze corner levert geen gevaar op voor de ploeg van Peter Bos. Als we zien dat er bij RB Leipzig iemand klaar staat aan de rand van het veld. Dat is Gomis. Dat is een aanvallende middenvelder. Een Franse jongen van 20. Maar voorlopig gaat het spel nog verder. En is het Leipzig dat de bal heeft.
1: Ja, met de doelman Van der Voort. Dus net als zijn conculega aan de overkant. Een aantal behoorlijk belangrijke reddingen heeft gehad in deze wedstrijd tot nu toe. Eigenlijk wonderbaarlijk dat er nog altijd 0-0 staat bij Leipzig tegen PSV. Als we een klein uur op de klok hebben staan met Van Bommel aan de bal. Van Bommel loopactie is daar wel in de as van het veld. Met Sano, die wordt niet bediend. Ja, nu via Mijnans over het middenveld gaat de bal terug naar de linkerkant. Guus Til, Sano, nee, ingeleverd. Maar goed werk van Sano tussen de linies door. Nu even de bal overgenomen door PSV. Niet direct de paas richting het 16 meter gebied. Til dan even een stapje terug in het tempo ook met Mauro Junior. Gaat het maar over de rechterkant. Sergio Dest, er is wel wat beweging bij Perisic. Krijgt de bal nu ook aan de rechterkant van het veld. De hoogte van de 16 meter lijn. Dest komt ook helpen. Mauro Junior maakt het zichzelf onnodig lastig. Sterker nog, leidt balverlies. En moet dan gelijk weer even in de verdedigende stellingen gaan. Nusa die maakt het hem daar lastig. Krijgt nu ook hulp van Banzuzi daar op het middenveld. Kan die voorbij aan Perisic komen? Nee, en ook geen overtreding. Dat is dan maar gunstig. Dan is dat prima verdedigd door Perisic. Namens PSV gaat het spel gewoon door. Is het Kovar die de bal lang naar voren trapt. En ook gelijk balverlies voor PSV met Leipzig. Dat hem dus weer overneemt. Is het misschien even een mooi moment als we een klein uur hebben gehad om even op de andere velden te gaan kijken wat daar de tussenstanden zijn, Robert.
2: Inmiddels Atletico

0: Het zit nog steeds 1-0 tegen Manchester United. Arsenal, Lille 0-0. Barcelona 1-3. En Bayern München is teruggekomen tot 2-2. Met name door twee doelpunten van Harry Kane tegen Viking. En dan hebben we de belangrijkste tussenstanden voor ons nog wel gemeld. Nederland tegen Hongarije bij de vrouwen. Nog steeds 3-0, daar nog een kwartier te spelen.
1: Ja, gaat er inderdaad een wissel komen. Gomis staat klaar. Ik zei het al, een Frans-Senegalese linksbuiten. Even benieuwd, komt hij dan ook voor Antonio Nusa? Voorlopig lijkt het in ieder geval alsof Leipzig eerst deze corner gaat nemen. Met de elf waarmee ze ook aan de wedstrijd begonnen zijn. Maken in ieder geval geen aanstalten om iemand naar de kant te sturen. Dus ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Het is uiteraard David Raum natuurlijk weer met de corner die gaat komen. Man uit de opleiding van Greuther Fürth en via Hoffenheim inmiddels alweer jaren bij Leipzig. Raum gaat voorbij aan alles en iedereen, maar niet aan het hoofd van die kleine Kodai Sano. Geweldig, daar zit hij ook weer tussen. Zelfs bij spelervatting staat hij zijn mannetje. Nu wel Nusa uit de tweede lijn. Wordt er gekraakt, dan nog een keer uit de tweede lijn. Gruda, is het Kovar? Met een eerste redding kan hij ook een tweede keer rennen. Een hachelijke situatie in de 5 meter van PSV. Maar het gevaar is geweken. Het schot uit de tweede lijn van Brian Gruda. Daar zat Kovar toch weer tussen, maar hij kon de bal niet bij zich houden. En daar scheelde het heel weinig of daar had een Leipzig-been toch de 1-0 op het scorebord kunnen zetten in de 61ste minuut. Als de stand toch 0-0 blijft. Nu dan misschien een bal in de diepte. Is het Kostić die daar tussen zit? Maar wat kan PSV daar goed weg hebben?
2: Hoe staat het in vredesnaam nog 0-0 in deze wedstrijd? Kan toch eigenlijk niet? Geloof je niet als je naar deze wedstrijd kijkt. Maar toch is dat in de 61ste minuut het geval. Gaat er nu gewisseld worden? Is het Romulo die het veld verlaat? En inderdaad die Gomis die erin gaat komen. Dat gebeurt dus allemaal na een ruim uur spelen. Maar wat een mogelijkheid inderdaad zeg voor Leipzig om de score te openen. En weer Mate Kovar. Want wat een aantal reddingen heeft hij al gehad in deze wedstrijd. Zijn het er denk ik 5 toch ondertussen die wel het benoemen waard zijn. Die zeker de samenvatting van dit duel gaan halen. 62ste minuut. Spel ondertussen hervat. Na die wissel van zojuist inworp voor PSV. Snel naar voren geworpen in de richting van Guus Til. Hoofd van Leipzig ertussen. Komt daar wellicht een nieuwe inworp aan? Nee, bal gaat niet uit. Het is de achterwaartse kopbal van Perisic. Weet daar des te bereiken. Geen overtreding. Tegenstander gaat naar de grond. PSV mag door. Over het middenveld moet het dan gaan gebeuren. Met mijn als te korte bal op Van Bommel. Dat is dan toch wel weer jammer. Bal ingeleverd dus bij de thuisploeg. Kan er gelijk mee vandoor met Gruda. Met de bal naar voren. Zit er ook nog even iemand van PSV tussen. Maar is het toch de thuisploeg dat er mee vandoor kan gaan over de rechterkant. De verdedigende stellingen worden ingezet door Kostić. Gaat hij naar de grond. En dan last van het hoofd.
1: Ja, daar was Gomis in eerste keer. De nieuwe man aan de zijde van RB Leipzig. Die raakt daar Kostić. In ieder geval daar weer de arbitrage in mee. Kostić grijpt naar het achterhoofd. Als we nog een keer kijken naar dat schot uit de tweede lijn van Gruda. Die hem heerlijk dropkikt. Zo. Een heerlijke reflex van Kovar. Maar kan hem niet naar de zijkant drukken. En dan is Orban daar. Dan is Romulo nog daar. En die proberen allemaal toe te slaan daar in tweede instantie. Maar het is uiteindelijk Armando Obispo die daar zijn gewicht in goud waard is. Obispo die van de week nog goed wegkwam natuurlijk met die eventuele tweede gele kaart. Die tegen Heerenveen misschien ook wel had moeten krijgen. Maar speelt vandaag een steady wedstrijd centraal achterin. Met Lutzer en Geertruida. Ook erg fijn voor de man uit Rotterdam-Zuid. Natuurlijk om te laten zien in Leipzig dat hij beter is dan hij wellicht tot dusver heeft laten zien bij RB.
2: Ja, zeker. Het is ook wel een goede redding hoor. Want het is een schot dat ook tussen een aantal spelers doorgaat. Zicht is niet fantastisch. Dus je moet al last minute reageren. Doet Kovar toch echt wel behoorlijk. Mijnans naar Van Bommel. Nee, komt niet door de laatste linie heen. Sano. Uiteindelijk ook een overtreding gemaakt door de aanvaller van PSV. Dan gaat het hele feest niet door. Denk je even dat de ploeg van Peter Bos weer dreigend richting het 16 meter gebied van de tegenstander kan gaan. Dan komt daar toch de overtreding dus de vrije trap. Mijnans met twee handen in de lucht. Wat gebaart hij precies eigenlijk? Geen idee. Misschien een beetje om de ploeg op te jutten. Wat extra energie mee te geven voor het laatste half uur van deze wedstrijd. Nog niet gewisseld bij PSV. Misschien dat dat zometeen nog gaat komen. Ja, hoeveel mogelijkheden zitten er op de bank? Bajak Terevic, Flamingo, Dennis Mann. Ja, hoeveel echt serieuze mogelijkheden heb je daarnaast nog met al die blessures die ze hebben?
1: Ja, nee, PSV zit niet heel erg ruim in zijn wissels. Hebben niet voor niets ook een paar hele jonge spelers meegenomen. Wat te denken van Shurigiano Cornesion, die van de week zijn debuut maakte in de wedstrijd tegen Heerenveen. Wie we ook nog niet zien is natuurlijk Johan Bakayoko. Wie we nu wel zien is PSV. Met Ruben van Bommel ligt. Van Bommel legt hem neer bij de tweede paal, maar ligt hem voorbij aan alles en iedereen. Ja, Bakayoko, dat is dan toch ook niet lekker als er een eerste andere buitenspeler in komt, hè? Met
2: nee,
1: Komis.
2: Zeker niet. Helemaal niet fijn zelfs. Het, ook nog trouwens bij PSV. Mikkel Bro Hansen. Voor het eerst in de wedstrijdselectie in de Champions League. Hij vervangt Plea, die geblesseerd is. Ja, langdurig natuurlijk. Ook alweer zo'n blessure waar we het eerder al over hebben gehad. Voor hem is dat dan wel heel erg fijn dat hij ingevlogen is natuurlijk. Maar echt een hele grote kans op spelen heeft hij natuurlijk ook weer niet.
1: We gaan het afwachten als we even naar Robert Meder gaan. Of gaan we niet naar Robert Meder?
0: Ja, nou, als de wedstrijd ertoe laat. 1-0 Timber voor Arsenal. 2-0 geworden inmiddels tussenstand. Maar doelpunt dus van Timber. Arsenal 2-0 tegen Lille.
1: Als we kijken naar het balbezit bij RB Leipzig, bij Nusa aan de linkerkant van het veld, gaat het even terug nu iets meer druk van die roten boelen, zoals ze zo mooi heten in het Duits, met Raum bij het balbezit. Nusa geparkeerd op de zijlijn en dan houdt PSV de rangen toch goed gesloten, hoor. Meer dan een uur gespeeld nu en PSV toont zich waardig op dit Champions League niveau. En ja, ik denk eigenlijk wel dat 0-0 een terechte stand is van, als je kijkt naar het spelbeeld, toch is dit denk ik een terechte weergave van waar we tot dusver naar hebben zitten kijken in de 66e minuut. Lange bal naar, wie is het? Het is Baku. Wordt daar vrij eenvoudig van de bal gelopen. Is het Kostić met de bal naar voren? Blijft binnen op de borst van Mijnans. Stuit daar wel iets van af. Is het Leipzig dat kan overnemen? Met El Ainoui, de lopende man op het middenveld. Panzuzi dan een keer vanuit de tweede lijn. Dat is geen gevaarlijk schot, maar Kovar gaat toch even plat. Bedenkt dan net op tijd van, hey, deze gaat volgens mij gewoon naast. En dat gaat hij ook. Betekent een doeltrap. Ja, Panzuzi raakt die bal te veel op de binnenkant. En gaat uiteindelijk voorbij aan alles en iedereen. Is ook niet per se de man die dat moet doen bij Leipzig. Hebben daar in principe andere mensen voor. Maar ik snap wel dat je het een keer probeert. Sano dan met de bal naar voren. Maar die wordt geblokt. Wordt nu wel toch overgenomen door PSV. Kan daar Gustil iets? Nee, die kan de bal niet binnenhouden voor de Eindhovenaar. En is het Leipzig dat het balbezit weer overneemt.
2: Kaats van Perisic was ook net niet ideaal in de loop. Het is zonde, had PSV wellicht wat meer uit kunnen halen aan de rechterkant. 67e minuut, 0-0. Met de lange trap naar voren aan de kant van Leipzig. Dest laat hem lopen. Geen gevaar verder voor de inworp. Die zometeen zelf gaat nemen waarschijnlijk. Pakt de bal even van het pilonnetje af. Heeft geen zin om erachteraan te lopen. De bal die over de zijlijn stuiterde. Heeft hem ondertussen ook al genomen, de inworp. Ja, slordig. Ingeleverd direct bij Leipzig. Dat de bal achterin even rond kan tikken met Orbán. Gaat de helft op van PSV. De middenlijn dus over. Met nog altijd wel behoorlijk wat ruimte. PSV zakt even wat verder terug dan we eerder in deze wedstrijd hebben gezien. Het is een lekkere bal, 16 meter gebied in. En komt daar dan ook een doelpunt uit. Wonderbaarlijk genoeg niet. Er zit nog een voet tussen. Ik dacht van Sano. Verbeter me vooral als ik dat verkeerd heb gezien. Maar het is de hoekschop die er dan aankomt. Want buitenspel is het hier zeker niet. De Sano is het inderdaad.
1: Ja, was het centrum wel even uit positie, zeg.
2: Zo zeg.
1: Want als daar Mauro Junior en Sano de voorwaartse van Leipzig tegen moeten houden, dan gaat er even iets niet helemaal goed. Maar wat is die belangrijk, hè, die Sano? Nou, je krijgt vleugels van een bepaald energiedrankje, wat ze in Leipzig graag drinken. Nou, dat geldt in ieder geval zeker voor Kodai Sano. Als het wel weer een inworp is voor Leipzig. En daarvan weten we dat David Raum die snel kan nemen. Wordt gemaand door Nkunku van, schiet alsjeblieft een beetje op. Want 23 minuten, uiteindelijk is dit ook voor RB Leipzig geen goed resultaat. Gaat de bal dan komen? Ja, het is een corner zelfs. Corner van Raum. Orbán kopt. Wordt afgeslagen. Gevaar nog niet helemaal geweken. Raum vanaf de linkerkant van het veld. Een tweede keer, maar dan is het hoofd van Ivan Perisic. Komt er dan ook nog een derde keer voor Leipzig. Gruda dan met in de as. Legt hem neer bij Nkunku. Die legt terug. Daar zit iemand tussen. Panzuzi met een geweldige mispeer. En dan is het gevaar even geweken, omdat Sven Mijnans daar de bal over de zijlijn kan werken als we drie kwart van de wedstrijd hebben gespeeld. En Leipzig nu in deze fase wel iets meer de overhand krijgt in deze wedstrijd.
2: Ja, zeker. Grote delen van de tweede helft zijn er eigenlijk wel voor de thuisploeg. De ploeg van Demichelis. Die toch inderdaad ook een aardig woordje Duits spreekt vanwege zijn spelerscarrière. Dat is sowieso een leuke carrière ook als je dat volgt qua aantal clubs. En ik ben ook heel benieuwd hoe ver hij gaat komen als trainer. Hij heeft het natuurlijk nu tot Red Bull Leipzig aardig gehaald. Ja, ik ben toch benieuwd wat er voor hem nog in het vat zit. Als hij goede resultaten met deze ploeg weet te boeken. Hoe ver dat allemaal nog gaat komen. Als zijn ploeg een vrije trap mag nemen op de helft van PSV. Dat gebeurt allemaal aan de linkerkant. Oh, nee? Mocht toch niet door? Vrijtrap was er al genomen of moet hij op een andere positie?
1: Verkeerde plek. Nicholas Waltz is van de centimeters. En een vrijbal gaat wel genomen worden door RB Leipzig. Is het Raum die daar even zijn moment voor neemt? Staat een meter stuiter alsof hij zo een paar vrije worpen gaat nemen? Dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Maar we gaan gewoon een vrije trap krijgen voor Leipzig. Waar de sfeer er toch wel aardig goed in. Hoort u ze maar. Kijk eens even. Nou, toch ruim 40.000 man op de tribune. Druk met sjaaltjes aan het zwaaien. Het enige wat voor hen nog ontbreekt is natuurlijk een doelpunt. En waar wij met onze Nederlandse bril natuurlijk wat minder op zitten te wachten. 70ste minuut loopt. Dan wil Waltz nog even gaan kijken bij met name Lukeba en Geertruida. De voormalig ploeggenoten. Even wat instructies. Van elkaar afblijven. Maar dan op zijn Schots-Engels is het Raum met de korte vrije bal. Gaat de combinatie aan met Moussa. Moussa, kan die hem dan erin slingeren? Nee, geeft hem opzij naar Baku. Baku chipt hem naar Nkunku is het. Die kop terug. Banzuzi. Nee, het is daar Obisbo die daar wederom heel belangrijk is. En voorkomt dat Leipzig daar een vrije schietkans krijgt in de 16 meter van PSV. Nu dan een goede voorzet. Wederom Obisbo die wegkopt. Maar elke tweede bal op dit moment is voor RB Leipzig. Dat PSV op dit moment toch wel omsingeld, mogen we zeggen. Gruda dan. Voorbij aan Van Bommel. Baku. Baku komt niet voorbij aan Filip Kostic. Die daar zich goed breed maakt. Bal over de zijlijn. Maar Leipzig wordt toch wel, of zie ik dat verkeerd, Gert, sterker en sterker.
2: Nee hoor, dat heeft de ploeg van Peter Bos toch wel een beetje bij de strot de laatste paar minuten. Met volle bak de druk richting de 16 van Kovar. Echt heel veel schoten op doel. Komen er gelukkig niet in de laatste paar minuten. PSV er nu wellicht een keertje uit met de lange haal naar voren. Ja, ook direct weer ingeleverd, maar Leipzig is slordig op het middenveld. Gelijk bij de overname van PSV gaat de bal naar Van Bommel aan de linkerkant. Opgepikt door Sano nu op het middenveld. Een paar meter over de middenlijn heen. Gaat de bal richting Mauro Junior. Even een kaatje terug naar de middenvelder van PSV. Nu weer naar Obispo achterin. Kan PSV wellicht een keertje op gaan bouwen. En voetballend een kans creëren. In plaats van alleen maar in de counter. Met Dest nu toch weer terug naar Geertruida. Geertruida dan weer naar Kovar. In zijn eigen 16 meter gebied. Met de lange hoge trap naar voren richting de middenlijn. Waar die wordt opgepikt door een van de spelers van PSV. Dat is in dit geval Guus Stil. Kopt hem terug. Obispo zit ertussen. Maar dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Dat is dan aan de zijde van Leipzig. Mag PSV een vrije trap gaan nemen. Dat moet een aantal meter naar achter van de scheidsrechter. Bal wordt namelijk op de middenlijn opgepikt door de Eindhovenaren. Dat moet toch echt wel een meter of 10. Het is juist andersom natuurlijk. Buitenspel bij PSV. De vrije trap voor Leipzig. 72ste minuut. 0-0 nog altijd in de Red Bull Arena in Leipzig. Ja, 0-0. Ik kan me toch echt niet voorstellen, Jean-Paul, dat dit de eindstand is.
1: Nee, dat zou je zeggen. Maar het duurt nu toch wel erg lang voordat de goal valt. Eén ding is wel zeker. Als we de statistieken er even bij pakken. In het laatste kwartier 63% balbezit voor RB Leipzig. En dat is natuurlijk wel een signaal dat ze het veldspel, dat onze ogen ons niet bedriegen. Ze nemen de slag op het middenveld, nemen ze over. En het is Leipzig dat de bal heeft, dat PSV bij vlagen omsingelt. Al is het nu PSV dat er misschien een beetje af kan. Krijgt een vrije bal een meter of 5 over de middenlijn. In de 16, of niet in de 16 meter, in de middencirkel uiteraard. Kan daar even de tijd voor nemen. Wil Perisic dat de Eindhovenaren wat stappen naar voren maken. Zodat ze er misschien weer een beetje van afkomen. Gespannen kopjes bij PSV. En logisch is dat ook. Want nog 18 minuten moeten ze volhouden tegen dit RB Leipzig. Of misschien kunnen ze zelf nog wel wat uitrichten. Wie zal het zeggen? Want helemaal kansloos zijn ze vanavond zeker niet. Is het Mijnans met de vrije bal? Of is het beneden Sano die hem gaat trappen? Gooit hem erin. Gaat voorbij aan alles en iedereen. Maar wint PSV daar toch weer een corner. Omdat Baku daar er toch even tussen moet zitten bij Perisic.
2: Ja, was het wel echt nodig eigenlijk? Of had hij hem niet gewoon kunnen laten lopen? Ik denk dat het een vrij goed hoekschop is. Ja, dat is ook weer zo natuurlijk. Het is niet de eerste keer dat we hem zo veilig de bal over de achterlijn zien werken. Voor PSV is het allemaal prima, want de hoekschop is al genomen. Het is de bal van Perisic, die buiten het 16 meter gebied terecht komt. Perisic krijgt hem terug, slingert hem voor bij de tweede paal buitenspel. Vlag omhoog. Zo gaat het hele feest überhaupt niet door. Misschien nog voordeel voor Leipzig. Dat is dan weer wat minder gunstig voor PSV. Waarvan toch wel behoorlijk wat spelers nog bij het 16 meter gebied van Leipzig stonden. Daar de uitbraak, de countermogelijkheid voor de ploeg van De Michelis. Komt er ook een doelpoging van buiten het 16 meter gebied. Of wellicht van binnen met Gruda. Gruda met inzet. Ja, die gaat voor langs. Wordt hij nog aangeraakt, is dan de vraag. Nee hoor, het is gewoon een doeltrap. Daar hadden ze dan toch wel wat meer mee kunnen doen. De mannen van Leipzig. Ja, aan de andere kant PSV toch eigenlijk ook wel. Wat, Want als je dan zo'n hoekschop krijgt en je zit in de verdrukking de laatste paar minuten, ja, probeer dan even iets meer te doen dan dit.
1: Ja, daar kwam Leipzig er wel heel gevaarlijk uit hoor. 4-3 in de omschakeling. En dan moet eigenlijk Kostić daar misschien wel een overtreding maken om de angel eruit te halen. Ja. Dat gebeurt niet. Maar gelukkig voor PSV is het Gruda die de bal niet richting genoeg richting mee weet te geven. Is het gewoon een doeltrap waar hij schreeuwde om een corner. Die is inmiddels genomen door PSV. Dan is het wel een balbezit wat makkelijk wordt weggegeven door Dest is dat. En dan is het Leipzig in de 16 meter. Banzuzi kan hij hem voortrekken, maar gelukkig is daar Lutzarel Geertruida nog. Want anders stonden er daar twee vrij bij de tweede paal. Het is een herhaling van zetten, maar Leipzig is gevaarlijker en gevaarlijker. En gaat nu ook wederom weer een corner nemen vanaf de linkerkant van het veld. Als we nog een ruim kwartier te spelen hebben, nog 16 minuten op de klok. Eén voordeel, tot dusver is Leipzig vanuit corners ook niet al te gevaarlijk gebleken.
2: Nee,
1: ze vallen als rijpe appelen, maar vooralsnog, vanuit de corner gebeurt het niet. Nu dan wellicht is het wederom Obispo die handelend optreedt. Gruda vanuit de tweede lijn. Kan hij schieten? Ja, dat kan niet. En dan zit hij erin. Wat een schitterend goal van Brian Gruda. De rechtsbuiten van RB Leipzig. En dan valt hij dus toch uit een hoekschop. Een afgeslagen bal van Obispo. Die werkt hem weg. Dan is het Gruda die de bal daar oppikt op rand 16. En dan kapt hij naar zijn betere linker. En dan kan zelfs Matej Kovar daar niet handelend optreden. Hij zit er nog wel aan, maar kan niet voorkomen dat die bal in het doel verdwijnt. En zo heeft Leipzig dan toch de goal waar het zo naar op zoek was, die het misschien ook wel verdiende. Bal wordt nog even van richting veranderd via de rug van Perisic. En misschien is dat wel het beslissende zetje die de bal de juiste richting meegeeft, Gert.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als Perisic er niet aan had gezeten, dat deze bal er ook niet in had gegaan. Dat is ongelukkig voor PSV. Ja, of hij had nog iets verder de hoek ingegaan. Dat kan natuurlijk ook. Kijken of we dat vanuit deze hoek zien. Ja, het is sowieso voor Kovar natuurlijk wel heel erg lastig als zo'n bal dan wordt aangeraakt. Ja, dat is wel het lekkere natuurlijk van schieten van buiten het 16 meter gebied met zoveel mensen ervoor. Je weet dat het een vrij onvoorspelbare bal wordt als je schiet en die bal tegen iemand aankomt. Ja, voor Leipzig pakt dat dan nu goed uit met de openingstreffer. Dus een kwartier voor tijd van Gruda staat Leipzig met 1-0 voor tegen PSV. Ik dacht ook even te zien dat Leipzig nog wilde gaan wisselen. Demichelis, die een aantal spelers langs de zijlijn had staan. Ja, en PSV, dan moet er toch wel een slotoffensief gaan komen van de ploeg van Peter Bos. Nog niet gewisseld tot dusver. Ben benieuwd of dat nog gaat gebeuren dan in de komende minuten. Het is Geertruida die nog even de ploeg oppept. Ja, toch wel nodig, denk ik zo, in de slotfase. En dan is het Gruda. Gaat hij er ook gelijk vanaf?
1: Zeker, ja. Met zijn laatste actie maakt hij het 1-0. Nou, dat is nog eens een slotakkoord, mogen we zeggen. We hebben nog niet gezien wie er in is gekomen. Maar dat was kantjeboord dus voor RB Leipzig in deze en ook voor hem. Maar deed ook nog even het vingertje voor de mond naar het publiek. Ik weet niet wat daar goed voor is. Blijkbaar misschien toch niet de meest populaire man in Leipzig. Nou, dat zal vanavond in ieder geval anders zijn. Als er een lange bal naar voren komt, die gaat naar niemands land. Die komt gewoon weer bij Van der Voort terecht. Het is Rocco Reitz, de middenvelder die erin komt bij RB. Dat is een wat meer defensief ingestelde middenvelder in verhouding tot Brian Gruda. Dus iets meer controle wellicht op het middenveld voor Leipzig. Maar wat jij zegt, Gert, ik ben heel benieuwd naar wat PSV nu gaat doen. Nog altijd niet gewisseld. Was misschien ook niet al te veel aanleiding toe. Misschien op het middenveld iets om iets meer die controle terug te brengen. Nu zal het toch wat sneller naar voren moeten. Maar jij zei net ook al terecht, ja, wie hebben ze daar überhaupt voor?
2: Ja, dat is een uitstekende vraag. Dat zijn namelijk niet zo heel veel kleuren en smaken die Peter Bos in de ploeg heeft. Nou ja, daar hebben we gelijk. Geertruida en Kostić die het veld verlaten. Dubbele wissel bij PSV. Flamingo en Kasiorowski, zij komen het veld in bij de ploeg van Peter Bos. Ja, kunnen zij dan nog iets teweeg gaan brengen in de laatste paar minuten van dit duel?
1: Ja, vooralsnog twee verdedigers voor twee verdedigers. Want het lijkt erop dat Jarek Kasiorowski de linksbackpositie ook daadwerkelijk in gaat nemen. Niet iets naar voren. Dan is daar een overtreding op, ik denk, Kodai Sano. Die ligt daar even op de grond. Wordt daar geraakt. Zijn ze het in de Red Bull Arena uiteraard niet mee eens. En dat geeft ons de kans om even te kijken bij Robert Meder.
0: Ja, Bayern München heeft orde op zaken gesteld. 3-2 voor. Wel een rode kaart. Ze spelen met z'n tienen. 10 minuten voor tijd. En ook Manchester United speelt met z'n tienen. Rode kaart. Atletico Madrid nog wel daar op 1-0. En as we speak op 2-0.
2: Van Bommel aan de bal namens PSV. Halverwege de helft van Red Bull Leipzig. Het is PSV dat gelijk naar voren wil om een kans eraan creëren. Til met de voorzet. Komt er ook een kopbal op de lat. Oh, wat scheelt dat weinig zeg. Maar is er ook een overtreding gemaakt trouwens door de invaller. Kaziorowski met de eerste kopkans dus gelijk namens PSV. Nou, dan hebben we gelijk een antwoord, Jean-Paul. Daar komt een slotoffensief van de ploeg van Peter Bos. Ja, dat is dan de eerste mogelijkheid gelijk van dat offensief. Een behoorlijk ook, mag je het wel noemen.
1: Schitterend gekopt, maar de Spaanse pol heeft daar wel met zijn handen gewerkt. Werkt daar Bakku tegen het gras. Gaat uiteraard gewillig naar de grond. En Walsh willigt dat in. Geeft een vrije bal aan Leipzig. Ik denk ook wel terecht. Nu wordt Gazierowski hier een beetje uitgelopen, leek het. Maar maakt zich daar goed breed ten opzichte van Gomis. De eerste invaller natuurlijk net al even bij Leipzig. Is het Kovar met de bal aan de voeten. Ja, die geeft dan een balletje aan Gazierowski die daar niet zo heel veel mee kan. Kan daar ook niet uit die hoek wegkomen. En dus is het balbezit weer voor Leipzig. Met Lukeba. Die speelt de aanvaller in. En Nkunku. Die staat daar nu iets dieper bij Leipzig. Maar het is altijd weer Kodai Sano. Tot dusver de man of the match aan PSV-zijde wat mij betreft. Want wat is hij belangrijk. Alsof hij al jaren op dat middenveld van PSV staat. Je zou haast vergeten dat hij nog geen 2 maanden bij de club zit. Dan grijpen er 2 naar hun hoofd. Is er wel een vrije bal voor PSV? Nee, Dest grijpt naar zijn knie. Of naar de achterkant van zijn knie. Heeft nu last van zijn linker en kramp in zijn rechter. Dat is niet lekker. En wordt daar ook wel heel wild van de sokken gelopen door Antonio Nusa. Dat is altijd gevaarlijk als je los bent van de grond en dan uit balans wordt gebracht. Terechte vrije bal denk ik wel voor PSV. En gaan wij even kijken bij Robert Meder.
0: De Nederlandse vrouwen zijn afgelopen. 3-0 ten koste van Hongarije. Eerste wedstrijd natuurlijk 0-8. Atletico Madrid, zei ik net, is zojuist op 2-0 gekomen tegen Manchester United. Arsenal staat inmiddels op 3-0 tegen Lille. En Inter komt terug tegen Club Brugge. Stond 1-3, staat nu 2-3. Dus daar wordt het nog een spannende slotfase. En zoals gezegd al eerder, Bayern München stelt orde op zaken door een 2-0 achterstand goed te maken. En nu met 3-2 voor te staan. Maar wel, zoals ik net zei, met z'n tienen. Net als Manchester United, ook met z'n tienen. Nee, ik dacht er komt een goal bij, maar dat is niet zo. Nee, dat was het even voor nu.
2: Gele kaart kwam er nog voor David Raum, de aanvoerder van Leipzig. Het gebeurde allemaal na die overtreding, waar ook Nusa nog wel wat last van lijkt te hebben. Strompelt wat naar de zijlijn, was een verzorger binnen de lijn, dus hij zal er ook even moeten wachten. Als we nog 10 minuten te gaan hebben in deze wedstrijd in Duitsland tussen Leipzig en PSV. Openingstreffer zojuist gemaakt door Gruda namens de thuisploeg. De Duitsers die zien dat PSV het balbezit heeft met Van Bommel. Voorzet vanaf de rechterkant. Die is aardig, kom ook goed! Doelpunt voor PSV! En de vlag, ja, ai. Die gaat omhoog. Dat is toch vervelend. 82e minuut. PSV denkt even kortstondig langzij te komen. Maar ja, het feest gaat helaas niet door.
1: Ja, inderdaad. Staat daar een metertje buitenspel. Als daar bij de tweede paal ook nog iemand omver wordt geworpen. Ja, dan is de vraag, is dat dan misschien wel niet de eerste overtreding? Misschien gaat de VAR dan toch even naar kijken. Want dat Obispo buitenspel staat, dat is een ding dat zeker is. Ja, Walsh wacht nu toch ook even. Er werd daar bij de tweede paal iemand ondersteboven gelopen. Aan zijn shirt getrokken. Als we zien dat Nusa ook nog geel heeft gekregen. Even wat onduidelijkheid nu in de Red Bull Arena. Of wordt er misschien toch in het VAR-busje even gekeken naar wat er aan de hand is. Bals legt het in ieder geval even uit aan Raum en aan Mauro Junior. Wij zien hem op de rug, dus liplezen wordt in deze lastig. Er komt een goalcheck. Ja, als we gaan kijken naar buitenspel. Een goal is het sowieso niet, want dat Obispo buitenspel stond, dat is een ding wat zeker is. Maar werd daar niet eerst een overtreding gemaakt?
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad de grote vraag is. Ik snap ook niet zo waarom er goalcheck wordt gezet bij de VAR. Ik denk dat het eerder penalty zou moeten zijn. Maar wat gaat er gebeuren? Nee, niks. Ja, is het eigenlijk het simpele antwoord. Geen doelpunt. PSV zal het opnieuw moeten gaan proberen. Doelpunt afgekeurd dus. Geen 1-1. Gewoon 1-0 voor Leipzig tegen de ploeg van Peter Bos. 83e minuut wedstrijd zitten we in. VAR check over. Die bevestiging krijgen we ook nog even in beeld. Het is Leipzig gelijk in de aanval. Zal natuurlijk willen profiteren van het feit dat PSV de weg naar voren probeert te zoeken. En daardoor misschien ook wat minder gefocust is in de laatste linie achterin. Nog altijd balbezit voor de Duitsers aan de linkerkant van het veld. Gaat die terug naar achteren. Daar gaan ze het opnieuw proberen. Maar weer iemand op de grond. Is dat dan opnieuw Nusa die daar zit?
1: Ja, is Nkunku.
2: Nkunku opgekrabbeld ondertussen. Krijgt de bal dan ook gelijk weer? Nee, daar zit Sano tussen. Dat is goed gedaan. Mijnans nu in balbezit namens PSV. Nog altijd wel op de eigen helft. Veel spelers daar om de bal heen. Eigenlijk nauwelijks mogelijk om daar een ploeggenoot te vinden. Daarom gaat de bal ook over de zijlijn. Dat geeft Peter Bos nog maar even de gelegenheid om te gaan wisselen. Dan gaat Ruben van Bommel eruit. Komt Santos erin. Nou, Joni Santos. En gaat ook Mijnans eruit.
1: Ja.
2: En die gaat.
1: En daar komt Mikkel Brohansen. We hadden het net natuurlijk al even over hem. De 17-jarige. Als laatste toegevoegd aan de Champions League selectie van PSV. Door dus die blessures die ze hebben. 17 jaar is hij pas. Bouwjaar 2009. Daar ga je als commentator toch ook een beetje oud voelen. Kijken wat de man met Bro op zijn shirt kan doen voor PSV. In wat is het nog? 6,5 minuut officieel. Is het spel ook weer hervat. Nu bij Matej Kovar. Ja, werd hij toch even geklopt. Hij deed het zo goed. Hij groeide in de wedstrijd, maar moest nu toch zijn meerdere erkenning in RB Leipzig. Dat ook daadwerkelijk meer kansen krijgt dan PSV. Zo eerlijk moeten we ook zijn. En als er één ploeg is die een voorsprong verdient, dan is het in deze ook RB Leipzig. Maar goed, wat kan PSV nog? Nu met Obispo. Ja, daar was hij toch net even voorin, hè, als gelegenheidsspits. En wat kopt hij hem ook kwaai in? Levert nu de bal in. Wat kan Leipzig hier doen? 3-3. Is het Nusa? Nusa kan die hem meenemen? Nee, het is Ryan Flamingo die daartussen zit, maar die kan ook niet anders dan hem naar voren peren. En dus is het Leipzig dat weer overneemt met het balbezit. Baku wordt daar afgejaagd door Mauro Junior. Stuurt daar iemand weg in de diepte. Dan is daar een overtreding op Rijks. Die overtreding is van Obispo. Zegt Walls, die is daar in de tang. En dat betekent een gele kaart voor Armando Obispo.
2: Ja.
1: Kan je weinig op afdingen, Gert?
2: Ik wil het zeggen. Ik was heel benieuwd hoe de herhaling of die wat anders uit zou wijzen. Maar dat is zeker niet het geval. Ach, wat ging niet de fout in, joh. Met die bal die zomaar werd ingeleverd op Bispo. Hoe bestaat het eigenlijk? Ja, de focus zal er ook wel weg zijn na 85 minuten. De echte scherpte. Ja, twee keer ondertussen al meerdere keren gewisseld dan twee natuurlijk. Bij PSV 4 wissels. Nou, daar gaat Leipzig ook nog wat aan toevoegen. Ze hadden er 2 tot nu toe. Er kan ook nog wat bij komen. Baku en Banzuzi, de Nederlander. Ezekiel Banzuzi met Zwijndrecht. Zij gaan eraf. En Seiwald en Klosterman gaan erin komen bij de Duitsers. Ploeg van Demichelis. Voor de laatste 5 minuten van de wedstrijd. En dan komt daar nog die vrije trap voor de thuisploeg. Gaat genomen worden vanaf de rechterkant van het veld. Dan is het Raum achter de bal. De aanvoerder van de Duitsers. Maar nee, eerst nog even wachten. De scheidsrechter die ziet wat gebeuren bij Ryan Flamingo. Een directe tegenstander. In dit geval hebben we het dan over een van de invallers, Gomis. Nou, is toch ook niet nodig.
1: We krijgen nu allemaal een break, blijkbaar.
2: Ik kan het zeggen. Laat lekker doorgaan. Ik denk dat PSV ook wel haast heeft. Toch dat spel snel zal willen hervatten. En ja, nu eerst nog die vrije trap overleven. Dat is wel even een belangrijk onderdeel van dit hele verhaal. Met Raum achter de bal. Raum trapt hem in de handen van Kovar. En dan kan PSV wellicht met z'n allen heel snel naar voren. Er worden wel wat sprintjes getrokken. Maar natuurlijk loopt er ook iemand in de weg. Dat is in dit geval Nkunku bij Kovar. Ja, die kan daarom dus ook niet schieten. Moet daarom even voor Sano kiezen op het middenveld. Die gaat met een tempo richting de middenlijn. Nu met Dest. Oh, daadwerkelijk op de helft van Leipzig. Dest, weinig afspeelmogelijkheden. Dus moet het via Mauro Junior in de middencirkel op het middenveld. Dus gaat de bal naar de linkerkant. Perisic staat daar. Perisic gaat ook naar voren. De hoogte van het 16 meter gebied ondertussen. Gaat er een voorzet komen waarschijnlijk. Die zou dan via Santos moeten komen. Nee, het gaat via Mauro Junior. Terug naar Perisic aan de linkerkant. Nee, ingeleverd. Dat is jammer. Daar had wat meer in gezeten voor PSV. Het zal beter moeten in de komende 3 minuten. Want zoveel hebben we nog te gaan. Exclusief blessuretijd. Zit er misschien nog wat in? Dit is een lekkere bal. Mauro Junior het 16 meter gebied in. Voorzet. Nee, gaat er over de goal heen. En dan komt daar wel een hoekschop voor de thuisploeg. Voor de Duitsers. PSV klopt weer op de deur. Maar er wordt tot volgens nog niet open gedaan. Want het is die Van der Voort die ertussen zit als een deurklem.
1: Ja, het is volgens mij zelfs Lukeba. Dat is in ieder geval de man die gefeliciteerd wordt met deze interceptie. Ja, het is Castello Lukeba. Maar gaat via de knie op de arm. Maar ja, dat is dan via het eigen lichaam.
2: Ja, dat is jammer.
1: En volgens mij is dan de regel dat er geen penalty gaat komen. Mauro Junior gaat uiteraard wel even informeren bij scheidsrechter Walsh. Maar ik denk niet dat het gaat komen. Nee, Walsh wappert met de armen. En een penalty voor PSV komt er ook niet. Dat is terecht. Nog 2,5 minuut. Nu dan een keer zo'n corner van Ere van Perisic. Wat zou het lekker zijn een keer. Maar Maar op wiens hoofd komt hij? Dat is het hoofd van Luqueba. Uit de tweede lijn is het dan Ioni Santos die hem... op het kasteel had hij buiten gelegen. In deze Red Bull Arena is dat niet het geval. Maar het is wel weer allemaal tijd. Als we nu gaan kijken naar... er is nog een gele kaart. Die was dus daarom. We snapten net al niet waarom David Raum een gele kaart kreeg. Maar goed, die was dus ook niet voor hem. Walsh heeft die teruggetrokken. En die was inderdaad voor Antonio Musa. Dat was degene die daar net een PSV'er... volgens mij was dat Kodai Sano, als ik het me goed herinner... van de sokken liep. Is het een lange trap van Maarten van der Voort? Is het daar het balbezit voor Leipzig? Nee, de bal gaat over de zijlijn. En misschien kan PSV er nog wat.
2: 2 minuutjes nog in die wedstrijd. Zal nog wat blessuretijd bij gaan komen. PSV op jacht naar de gelijkmaker. Want de openingstreffer was er van Brian Gruda. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd. Ja, dan zou het toch wel lekker zijn... als er toch op zijn minst een gelijkspelletje van zou komen. Ja, als je kijkt naar de tweede helft. Je zei het net volledig terecht, Jean-Paul. Is een doelpunt voor Leipzig terecht. Dan is dat de ploeg die als eerste tot zorg zou komen. Als je kijkt naar het spelbeeld. Maar in de eerste helft was het toch zeker gelijkwaardig. Was PSV wellicht optisch gezien zelfs de betere ploeg van de twee. Maar ja, dan moet er wel gescoord gaan worden. Die mogelijkheid was er natuurlijk na 18 minuten vanaf de stip met Perisic. Maar zijn inzet werd gekeerd door Van der Voort. Met meer geluk dan wijsheid. En daarom staat Leipzig nu dus op een 1-0 voorsprong. En dan is het PSV dat op jacht gaat met Dest. Nee, daar wordt balverlies geleden. Iets wat gelukkig. Nog steeds aan de bal. Dest namens PSV. Mauro Junior nu in de middencirkel. Zal naar voren moeten met Sano. Sano rechts van zich. Aan de rechterkant ligt de ruimte voor PSV. Met Til in de buurt van Perisic. Maar het moet via Dest. Dest misschien een bal de 16 meter in. Nou, daar komt hij dan nu ook terecht. Ja, dit is een veel te zwakke kopbal natuurlijk van Obispo. Die ook nog eens buitenspel stond. Gaat de vlag omhoog. Hebben we nog maar 40 seconden te gaan in de reguliere speeltijd van het duel tussen Leipzig en PSV. Ja, moeten toch, wonder. Dat is wel heel erg overdreven, maar iets bijzonders gebeuren bij die 1-0 achterstand.
1: PSV nog altijd met 1-0 achter. En ja, het is misschien een cliché, maar op dit niveau krijg je niet zoveel kansen en dan moet je ze verzilveren. Als we dan toch nog één keer terugdenken aan die 17e minuut met Ivan Perisic, die daar toch PSV op 0-1 had moeten zetten. Maar zover kwam het niet. En terwijl de laatste seconden van de officiële speeltijd wegtikken in het voordeel van RB Leipzig, dat dan na 19 wedstrijden met tegendoelpunt in Europa dan zowaar een keer de nul lijkt te gaan houden. Of kan PSV nog wat? 4 minuten extra tijd gaan erbij komen. Dat vind ik gul van de Schotse arbitrage toch wel. Als het balbezit is bij Ryan Flamingo. Gaat het aan de rechterkant proberen bij Serginho Dest. Leipzig iedereen terug. Alleen Christopher Nkunku nog een beetje in een voorwaartse positie. Nu dan Perisic op avontuur. Toch maar weer een corner dan. Ja, die krijgt hij weer. Een corner aan de rechterkant van het veld. Gaat hij zichzelf ook mee belasten. En wat gaat PSV allemaal mee naar voren sturen? Uiteraard Flamingo. Obispo is daar al. Ook Jarek Gazerovski gaat de corner komen van de rechterkant met Perisic. Die kijkt eens even goed bij wie die hem neer gaat leggen. Perisic gaat daar dan denk ik toch niet al te veel tijd voor nemen. Gaat hem trappen, arm in de lucht. Gaat de bal daar komen. Ook Gusteel is daar. Dan wordt die ingebracht. Dan wordt die weggewerkt door Willy Orban, die daar dan toch heel belangrijk is. En dan is het nu misschien Leipzig nog een keer. Maar daar is Ioni Santos nog. Die kan niet anders dan terug naar Kovar. Betekent wel weer het balbezit voor PSV. Maar betekent ook, Gert, dat ze weer helemaal terug zijn waar ze begonnen.
2: Ja, helemaal achterin moeten dus opnieuw gaan begonnen worden met Santos, die natuurlijk wel wat frisser is, ook in de benen natuurlijk. En daarom dat sprintduel ook wel aan durft te gaan met de twee aanvallers die hij achter zich aan had. Het is een lekkere bal ook. Richting het 16 meter gebied kan PSV er wat uithalen. Nee, maar opnieuw een hoekschop. Dat is ondertussen nummer 11 voor de Eindhovenaren. Wellicht kan er dan nog iets gebeuren. 2,5 minuut nog te gaan in de wedstrijd tussen Leipzig en PSV in de Red Bull Arena. Wat kan de ploeg van Peter Bos nog? Een laatste stuiptrekking zou toch wel heel erg fijn zijn om toch in ieder geval nog een kans te creëren. Doelpunt afgekeurd, penalty gemist. Een bal op de bovenkant van de lat. Komt er nog een kans bij voor de Eindhovenaren? Daar misschien de kopbal van Obispo. Ja, raakt hem ook niet echt lekker. Blijft er ook nog iemand van Leipzig op het gras liggen. Het helpt allemaal niet mee. Natuurlijk zal er ook wat tijd gerekt gaan worden door de Duitsers. Met Maarten van der Voort die de bal even in de handen houdt. In beeld Martin de Michele is de trainer van Leipzig. De eerste overwinning lijkt aanstaande van het Champions League seizoen van zijn ploeg. De eerste wedstrijd werd met 4-1 verloren in Italië op bezoek bij Como. Ja, deze wedstrijd, ja, ook qua stand niet heel erg sprankelend, is dan toch wel qua resultaat erg beter. Erg veel beter dan dan de eerste wedstrijd. Maar wat kan PSV nog? Kunnen zij er nog een stokje voor steken? Nog 2 minuten na iets minder te gaan in deze wedstrijd.
1: Is het Orban die de overtreding maakt op Mauro Junior? Trekt hem aan zijn shirt. En terwijl PSV snel een inworp wil nemen, zegt Walls: nee, jullie krijgen daar een vrije bal. Mauro Junior gaat dat zelf ook doen. En gaat hij uiteraard lang pompen, zoals dat zo mooi heet. We zien Jarek daar, we zien Obispo. Maar Mauro Junior zegt: ja, jullie staan wel erg ver van de goal. Ja, om hem daar nou op 25 meter van de goal te leggen. Bal gaat de 16 meter in, diep bij de tweede paal. Is het Perisic die wel kopt, maar de bal geen richting mee kan geven. En dan is het Moussa alweer. Gaat Leipzig nog wat doen in aanvallend opzicht? Moussa krijgt hij hem weer terug. Is het Perisic die het gat dichtloopt? Gaat terug naar Kovar. Moet lang als de laatste seconde wegtikken. Want PSV heeft nog maar een minuut. En Kovar met een geweldige actie waarbij hij een tegenstander uitkapt. Maar ja, het gebeurt allemaal op 90 meter van de goal waar hij in moet. Kovar nu weer met de bal. Gaat hem ongetwijfeld lang trappen. Verplaatst de bal zelf ook even naar voren. Gaat de diepte zoeken richting Obispo. Obispo verliest het kopduel van Lukeba. En dan is het Leipzig alweer. Maar PSV neemt weer over. Nu dan misschien Santos. Een keer met zo'n actie waar hij bij Sparta zo bekend al stond. Aan de linkerkant van het veld. Santos gooit hem erin bij de tweede paal. Dan zijn daar veel PSV'ers. Gaat hij denk ik via de rug van David Raum achter. En is het toch weer een corner voor Leipzig. Voor PSV uiteraard, Ger.
2: Dat zou dan misschien wel de laatste kans van de wedstrijd kunnen zijn.
1: Laat het maar gebeuren.
2: Peter Bos, ik wil net zeggen, kom maar op. Raum wordt in beeld genomen. Is ook wel, ja, toch uitgeput, denk ik. Na 94 minuten. Nog 10 seconden reguliere speeltijd. En de doelman gaat mee. Kovar was in verdedigend opzicht ontzettend belangrijk. Toch wel een keer of 5 in deze wedstrijd. Maar 1 keer aanvallend zou ook zo lekker zijn. Hoekschop wordt getrapt. Wie kan er gaan koppen? Nou, niemand van PSV. Gaat de bal over de achterlijn aan de andere kant. Komt er nog een hoekschop vanaf links? Of nee? Einde wedstrijd. Dat is dan toch wel balen dat die laatste kans PSV niet gegund is in de Red Bull Arena, waar dus de nederlaag wordt geleden. En dat is toch zo zonde. Zeker als je kijkt naar die 18e minuut, want het had toch zo anders kunnen lopen als Perisic net even iets meer naar links had geschoten, Jean-Paul.
1: Ja, PSV had een uur lang zijn zaakjes toch goed voor elkaar, hoor. Had het overwicht op het veld, maar het laatste half uur van Leipzig was erg sterk. En we moeten ook zeggen, PSV voetbalde goed, maar kreeg toch niet heel veel uitgespeelde kansen bij elkaar gevoetbald. 1-0 derhalve in Leipzig. RB wint van PSV.
0: Toch een beetje katerig gevoel.
1: Ja. Zeker.
0: Hè?
2: Heel erg.
0: Ik heb bij die afgekeurde goal, die wil ik ook nog wel een keer terugzien wat er op de rand van de 16 gebeurt. Want volgens mij...
2: Ja, een shirtje getrokken, hè? Die indruk kan ik ook.
0: Hij echt pikkelhard aan zijn shirt getrokken. En hij stond geen buitenspel, maar goed. De VAR heeft uit alle posities ongetwijfeld gekeken. En is tot de conclusie gekomen dat het vooralsnog dus geen penalty was. Helemaal geen penalty was. Ik ga even kijken, want er is ontzettend veel gescoord op de velden. Arsenal tegen Lille is afgelopen, 3-0. Atletico Madrid tegen Manchester United is afgelopen. Daar is het 2-0 geworden. Rode kaart dus voor Manchester United. Rode kaart voor Jorom. Directe rode kaart wegens een grove overtreding. Galatasaray tegen Barcelona. Galatasaray kwam 1-0 voor. Maar die weten ook weer waar ze staan. Want het is inmiddels 1-4 en zojuist afgelopen. Dan Leipzig PSV weten we 1-0. Viking tegen Bayern München. Ik zei net al. Viking kwam 2-0 voor. Bayern München zette alles recht. Dankzij met name 2 goals van Kane. 2-3. Vervolgens een rode kaart voor Bayern. En zojuist 90ste minuut. Jawel, 3-3. Bayern verspeelt daar dus punten. Villarreal tegen Napoli 3-1. En dan Inter tegen Club Brugge. We hebben eerder al gemeld. Club Brugge deed hartstikke goed. Kwam 2-1 voor. Kwam 3-1 voor. Kwartier voor tijd. Denk je beslist. 3-2. Goh, het wordt spannend. Vervolgens 87ste minuut. Het zal toch niet? Nee, het zal toch niet. 2-4. Dan denk je, wat gebeurt er nou? 93ste minuut van de 7 die erbij kwamen. 3-4. En wat denk je wat? Dat is ook de eindstand. Dus het is geen 4-4 geworden. Ze zijn er wel heel dichtbij geweest. Nou, eerder al gemeld, Nederland tegen Hongarije bij de vrouwen. 3-0. Ze spelen nu tegen Slovenië. En dat is dan de finale voor een plek op het WK. Die wedstrijden worden gespeeld op 26 juni en 5 december. Volgens mij hebben we dan alles gehad, Rob.
3: Ja, dat is denk ik in november.
0: Wat zei ik dan?
3: Juni.
0: Zeg juni?
4: Ja, het is ook een lange avond geweest.
2: Heel ver weg, ja.
0: Daar nou even vrede zo bij. 26 november en 5 december.
4: Ja, precies.
0: Dat is het.
4: Ja.
0: Sorry.
4: Ja, het is keihard schakelen, maar dan kijken we toch even stiekem alvast naar de potjes van morgen. Want morgen ook gewoon een Champions League avond hier bij GPR Sport Radio. Dan hebben we de wedstrijden van 9 uur. Dat is Slovan Bratislava tegen Stuttgart. AEK Athene uit bij Shakhtar Donetsk. Beurde-Glimt thuis tegen Borussia Dortmund, dat is een mooie. Real Betis tegen Porto. Aston Villa, Fenerbahce ook om 9 uur. Roma, Real Madrid, om je vingers bij af te likken. 9 uur ook Manchester City, lekker thuis, maar wel tegen Paris Saint-Germain. Dat is een hele zware. En dan om 7:15 LASK tegen Liverpool. En de wedstrijd die wij morgen helemaal live gaan volgen. 7:15 Feyenoord, Como. Wij gaan even lekker bijkomen.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de kwalificatie voor het WK hebben de Oranje-Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. De goals werden gemaakt door Esmee Brugts, Linette Berenstein en Damaris Egorola. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al met 8-0. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
15: Dinsdagavond, goedenavond. We kijken naar de sport van morgen, woensdag. We hebben wielrennen en we hebben voetbal, Champions League voetbal. Veel interessante wedstrijden. Ik zet ze voor jou op een rijtje.

VPR Sportradio Ed Sheeran Celestial. In de tweede speelronde van de Champions League staan morgen 9 wedstrijden op het programma. Feyenoord ontvangt het Italiaanse Como in de Kuip en speelt daarmee zijn tweede duel in de competitiefase. Verder staan onder meer Manchester City, PSG en Roma Real Madrid op het programma. De twee vroege wedstrijden die beginnen om 18:45. De overige 7 duels om 21:00. Dus Feyenoord Como en LASK Liverpool, dat zijn de vroege wedstrijden die beginnen om 18:45. Alle andere wedstrijden, daar gaat de bal en het fluitje klinken. En de bal rollen om 21:00. Real Betis tegen FC Porto. Roma Real Madrid. Etcetera, etcetera. Dat zijn de wedstrijden voor morgenavond. Dit zijn de Dandy Warhols. Bohemian Like You op GPR Sportradio.

NTR Sportradio, je hoorde de Dandy Warhols, Bohemian Like You. Het weer vanmorgen, we beginnen morgen fris met wat nevel in het binnenland. En daarna pakt de woensdag de draad mooi op. Zonnetje erbij, aangename mix van zon, een paar stapelwolken. Temperatuur uitstekend, 18 graden. Dat valt zeker niet tegen. S'avonds koelt het wel af, naar zo'n 9 in het noorden tot 14 in het zuiden. Prima temperatuur hoor. Dus OMC en How Bizarre op GPR.

NTR Sportradio, Ellen Langley en Choosing Texas. Jij hebt gekozen deze dinsdagavond voor GPR Sportradio. En daar zijn we blij mee, dat vinden we mooi. De Eneco Tour trekt morgen naar Ede voor de eerst volledige etappe naar de proloog in Den Haag. Start en finish liggen aan de Arnhemse weg. De vrouwen rijden bijna 80 kilometer, 79,5 om precies te zijn. En de mannen 120 kilometer. Het gaat over een vlak parcours langs de Veluwe. De brede wegen en het relatief overzichtelijke rondje maken een sprint hoogst waarschijnlijk, maar positionering blijft belangrijk in de finale. De vrouwen die starten om 10 uur en finishen rond 12. De mannen rijden van 2:55 tot ongeveer 4. Om 10 uur de start van de vrouwen, 12 uur de verwachte finish. De mannen starten om 13:25 en de finish wordt verwacht rond 4 uur. De Eneco Tour trekt morgen

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
12: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo. Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
17: GPR Sportradio.
18: The Sound of Sport.
17: Karel Oosterhuis.
19: Dinsdagavond, goedenavond. De Russische Turnbond is woedend op Nederland. Hoe dat zit, ga ik je zo vertellen. En muziek voor je van Rob.

tonight. GPR Sportradio Train, Hey Soul Sister. In het turnen is de Russische Gymnastiekfederatie woedend op de Nederlandse autoriteiten. De bond stelt dat Nederland weigert visa te verstrekken aan meerdere Russische atleten voor de aanstaande wereldkampioenschap in Rotterdam. Onder de geweigerde sporters zou ook regerend wereldkampioene op de meerkamp Angelina Melnikova zijn. Volgens de Russische bond is er sprake van discriminatie. En naast Melnikova zouden er nog twee andere turnsters geen toegang krijgen tot het toernooi dat binnenkort van start gaat in de havenstad in Rotterdam. Of dat zo blijft, we houden het voor jou in de gaten. En als er ontwikkelingen zijn, dan hoor je dat hier op GPR Sportradio.

GPR Sportradio op dinsdagavond. You're the Coldplay and feels like I'm falling in love. De scheurkalender van morgen. De scheurkalender van 14 oktober. Ik heb hem hier. Ik haal er vast een blaadje vanaf. Dan kan ik je vertellen wat erop staat. De scheurkalender vol sportweetjes en feitjes. 14 oktober 1916. De opening van het Sparta-kasteel Rotterdam. De eerste wedstrijd in het Sparta-kasteel werd een dag later al gespeeld op 15 oktober. 14 oktober 1968. De Amerikaanse atleet Jim Hines brengt het wereldrecord 100 meter op 9 seconden 95 honderdste. En het is de eerste keer dat dit record elektronisch wordt vastgelegd. 14 oktober 1981. Het Nederlands voetbalelftal houdt de hoop op de deelname aan het WK Voetbal 82 levend. Door België in Rotterdam met 3-0 te verslaan. En 14 oktober 2009. Het Slovaaks voetbalelftal plaatst zich voor het eerst voor de eindronde van een groot toernooi. Dankzij een 1-0 overwinning in en tegen Polen stelt de ploeg deelname veilig aan het WK Voetbal van 2010. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio op dinsdagavond. Schaatser Jorrit Bergsma die overweegt te stoppen met de massastart. De Olympisch kampioen op dit onderdeel is namelijk niet te spreken over de metamorfose die de discipline heeft ondergaan. Volgens Bergsma is het onderdeel door de nieuwe opzet te gevaarlijk geworden en vraagt zich af of hij die risico's nog wel wil lopen. De Vries geeft aan dat hij zich moet beraden op zijn toekomst op de massastart. Een onderdeel waarop hij in het verleden zeer succesvol was met Olympisch goud. Hoe dat afloopt, we houden het voor jou in de gaten. En als er ontwikkelingen zijn rondom Jorrit Bergsma, dan hoor je het hier op GPR Sportradio. Ik wens je nog een fijne avond. Morgen vroeg om 6 uur praat hij erbij. Dan is hier Ronald van der Geer.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedendag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Naar verdachten wordt nog gezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zegen tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer. Zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh. Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
13: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
14: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van RB Leipzig. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig na zomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.